0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens.

0: De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie wil meer transparante en volledige informatie na de dood van een Russische laborante in Siberië. Er doen berichten de ronde dat het om een geval van pest zou kunnen gaan na een incident met een gebroken proefbuis. Maar de Russische autoriteiten zeggen dat de laborante is gestorven aan een longontsteking. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aanvullende informatie opgevraagd en zegt dat die essentieel is om een beoordeling van de mogelijke risico's te maken. Het parlement van Kosovo is er vannacht in geslaagd een nieuwe president te kiezen. Daarmee komt voorlopig een einde aan een lange politieke crisis met 3 algemene verkiezingen in de afgelopen 2 jaar. Als het niet was gelukt, zouden er voor de 4e keer verkiezingen moeten gehouden worden, maar dat werd dus nipt vermeden. Justina Chirokupula wordt de nieuwe president. Ze kreeg 81 van de 120 stemmen en zo was er de vereiste nipte 2/3 meerderheid. In Kosovo heeft de president vooral een ceremoniële functie, maar toch raken de partijen het vaak niet eens over de keuze. In Buenos Aires zit de afscheidsmatch van Lionel Messi er bijna op. Argentinië neemt het op tegen Benin. Het staat op dit moment 2-0 voor Argentinië. Het resultaat is eigenlijk niet zo belangrijk, want het gaat om een vriendschappelijke wedstrijd ter meerdere eer en glorie van Lionel Messi. 85.000 fans kwamen dus vooral om afscheid te nemen van hem als international. Messi speelde 208 matchen voor Argentinië, won 1 keer de wereldbeker en 2 keer de Copa America. Dit shirt was mijn droom, mijn trots, mijn leven. Bedankt om zoveel van mij te houden, vertelde hij in een afscheidsfilmpje dat vlak voor de wedstrijd werd gepost.
1: Esta camiseta fue mi sueño. Yo distingo. Mi orgullo. Dicha de quebranto. Y mi vida. Los dos materiales que forman mi canto. Gracias por quererme tanto. Gracias a la vida. Lo voy a extrañar.
0: Het moment is gekomen. Ik vertrek in vrede. Ik heb alles gegeven, was zijn boodschap ook nog in dat filmpje. Ik heb ook bijna alles gegeven, behalve het weer nog. Droog vannacht, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint ook droog met opklaringen. Na de middag krijgen we wolken en vervolgens ook een regenzone die over ons land trekt. Wel zachte maxima tot 23 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Ter zon en regen, droeg of nat. Een seizoen, dat kun je vullen op het land en in de stad. Nee, je kunt niet verwijlen, als je het kleurenspel bezien.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Kiev zijn er vannacht verschillende zware explosies door Russische raketten en drones. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn en hoe groot de schade is. En ook of er nog raketten zullen inslaan vannacht. President Zelensky heeft gisteravond nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen. Volgens de Oekraïnse inlichtingendiensten plant Rusland grootschalige bombardementen op de belangrijkste Oekraïnse steden. Aan het front maakt Rusland geen progressie meer, maar net daarom worden de raketaanvallen op Kiev en andere steden nog intenser volgens Oekraïne. Daarbij worden ook bruggen, energiecentrales en andere nutsvoorzieningen geviseerd.

0: In de Amerikaanse staat Tennessee is Christa Pike weer bij bewustzijn. Dat heeft haar advocaat gisteravond bekendgemaakt. Pike overleefde vorige week een poging om haar te executeren. Ze was ter dood veroordeeld en ze kreeg vorige week 2 injecties, maar de poging om haar om te brengen mislukte om een nog onduidelijke reden. Pike raakte in een coma en was enkele dagen kritiek. Nu is ze dus uit haar coma ontwaakt. Volgens haar advocaat is ze weer bij bewustzijn en heeft ze ook al gepraat. In de Verenigde Staten is actrice Eva Marie Saint overleden. Saint was 102. De Amerikaanse speelde mee in heel wat films, al sinds de jaren 40. En dat bleef ze doen tot ver voorbij de 90 jaar. In 1955 kreeg ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Dat was in de film On the Waterfront met Marlon Brando in de hoofdrol. Andere bekende films van Eva Marie Saint zijn onder meer North by Northwest van regisseur Alfred Hitchcock en Exodus met Paul Newman als tegenspeler. Ik wilde maar 1 film per jaar maken omdat ik voor mijn kleine kinderen wilde zorgen. Een agent vertelde me dat ik geen grote diva zou worden en ik antwoordde hem dat dat in orde is, zei Saint ooit in een interview.
1: I made decisions. I had an agent once who wanted me to do many more movies. And I said, I can't. I can only do 1 a year, if that. I have children, little children. And he said, well, I guess you won't be a superstar. And I said, well, I guess not.
0: Op latere leeftijd speelde ze ook nog bijrollen, zoals onder andere in Superman Returns. Het is droog de komende uren, minimaal rond 11 graden. En de dag begint ook droog met opklaringen. Na de middag geleidelijk meer wolken en vervolgens trekt er een regenzone over het land. Wel zachte maxima tot 23 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van zijn nationale ploeg. Argentinië speelde een oefenwedstrijd tegen Benin. Argentinië won die met 3-0. Messi gaf 2 assists en kon ook zelf 1 keer scoren via een penalty. Lionel Messi speelde 208 wedstrijden voor Argentinië. Hij werd gevierd door 85.000 mensen die de wedstrijd volgden in het stadion in Buenos Aires. En ook rond waren duizenden fans samengekomen in blauw en wit. In zijn laatste toespraak zei Messi dat hij heel geëmotioneerd was, dat hij alles gegeven heeft voor het Argentijnse team. En hij vroeg de fans om achter zijn team te blijven staan. In Kiev in Oekraïne zijn er vannacht verschillende zware explosies door Russische raketten en drones. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er nog raketten zullen inslaan vannacht. President Zelensky heeft gisteravond nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen. De Oekraïnse inlichtingendienst zegt dat Rusland grootschalige bombardementen op de belangrijkste Oekraïnse steden plant. Aan het front maakt Rusland geen progressie meer, maar net daarom worden de raketaanvallen op Kiev en andere steden nog intenser, volgens Oekraïne. Daarbij worden ook bruggen, energiecentrales en andere nutsvoorzieningen geviseerd. Brussel-Noord is het drukste treinstation van ons land. Dat blijkt uit nieuwe, accuratere tellingen van de NMBS. Dagelijks stappen daar meer dan 61.000 mensen op de trein. Ook in de andere 2 grote Brusselse stations is het erg druk, met meer dan 60.000 mensen per dag in Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. Daarna volgen Gent, Sint-Pieters en Antwerpen Centraal. Een groot contrast met het kalmste station, Urp, in Henegouwen, waar er 7 treinreizigers per dag worden geteld. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie wil meer transparante en volledige informatie na de dood van een Russische laborante in Siberië in Rusland. Er doen berichten de ronde dat het om een geval van de pest zou kunnen gaan na een incident met een gebroken proefbuis. Maar de Russische autoriteiten zeggen dat de laborante is gestorven aan een longontsteking. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu extra informatie opgevraagd en zegt dat die noodzakelijk is om de risico's in te kunnen schatten. En in de Amerikaanse staat Tennessee is Christa Pike weer bij bewustzijn. Dat heeft haar advocaat gisteravond zelf bekendgemaakt. Pike overleefde vorige week een poging om haar te executeren. Ze was ter dood veroordeeld en kreeg vorige week tot 2 keer toe een injectie. Maar de poging om haar om te brengen mislukte om een nog onduidelijke reden. Pike raakte in een coma en was enkele dagen kritiek. Maar nu is ze dus wakker en ze heeft zelfs al gesproken, volgens haar advocaat. Vandaag start droog met opklaringen. Na de middag wat meer wolken en dan trekt er een regenzone over het land. Het wordt zo'n 23 graden. Vanaf morgen frisser, dan tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
2: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
3: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch die nieuwe toeristische attractie van Berlijn. Met name een brood. Een oud brood. Met dank aan Michael Hagedorn, die toen de muur viel student informatica was in Oost-Berlijn. Duitsland zou herenigd worden en iedereen zou met de West-Duitse D-mark betalen. Ook in Oost-Duitsland, en daarvan kreeg Michael een lichte paniekaanval. Net toen het nog kon, kocht hij met zijn Oost-Duitse geld nog een brood voor in de diepvries, voor mocht er ooit honger komen. Maar die honger kwam niet en het brood bleef zitten. 36 jaar lang. Het brood verhuisde zelfs telkens met hem mee. Het hoorde bij zijn gezin, niemand zou het ooit eten, maar weggooien was uitgesloten. Het was een souvenir. Maar dit jaar ontmoette hij de directeur van het Deutschlandmuseum in Berlijn en vertelde hem over het brood. En kijk, dat brood ligt nu in het museum, in een doorzichtige diepvriezer, afgekoeld tot 22 graden, min 22 graden. En als de stroom zou uitvallen, is er een speciale koelbox waarin het tijdelijk bewaard kan worden. Tot de Russen komen, die dat brood waarschijnlijk heel lekker zullen vinden.
2: is dinsdag 6 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
3: De Nobelprijs Natuurkunde gaat dus naar een Belg, Francis Halsen, voor zijn onderzoek naar neutrino's. Wat zijn dat nu weer? Joeri Kortens, zijn tuin zit vol langpootmuggen. In Nederland kunnen vrouwen na een vulvakankeroperatie een clitorisreconstructie krijgen. En was de mislukte aanslag met een vliegtuig boven Israël opgezet spel? Dat is een zaak voor onze nieuwe feitenchecker. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: dambelen in, binnenvallen zoals ik elke middag bij u doe. Livon en Betty Jean.
1: Nieuwe feiten.
0: Bij een kwart van de vrouwen met vulvakanker wordt de clitoris weggenomen. Maar in Nederland kunnen ze die clitoris nu reconstrueren. Tim Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent plastisch chirurg aan de Radboud Universiteit in Nederland, in Nijmegen.
2: Correct.
0: Komt dat eigenlijk vaak voor, vulvakanker? Je hoort er weinig van.
2: In Nederland krijgen ongeveer 450 vrouwen per jaar vulvakanker. En wij denken dat ongeveer een kwart daarvan betrokkenheid heeft van de clitoris.
0: Betrokkenheid van de clitoris, dat betekent dat die weggenomen wordt als er gesneden moet worden?
2: Ja, betekent dat als de tumor door de gynaecoloog wordt weggehaald, dat dus daarmee ook een deel of soms zelfs de gehele clitoris moet worden weggehaald.
0: Ja. Eerst en vooral, het lijkt mij ook een hele pijnlijke kwestie, vulvakanker, toch?
2: Ja, het is vaak een proces wat natuurlijk langzaam ontstaat. En waar de gynaecoloog uiteindelijk na verwijzing van de huisarts een beoordeling op doet. En ja, pijn is inderdaad een van de eerste symptomen waar het zich vaak mee uit of presenteert.
0: Ja, want daar zitten heel veel zenuwen natuurlijk. Er lopen heel veel zenuwen. Het is een heel gevoelige zone. Nu, een clitoris die weg is, is dat te behandelen?
2: Nou ja, tot een aantal jaar geleden was het zo dat de gynaecologen de tumor weghaalden en dat eigenlijk dichtmaakten. Dus ze maakten de huid eromheen los en konden zo de huid naar elkaar toe brengen en het dichthechten. Dat is eigenlijk wat er gebeurde, waarbij dus de zenuwen in de diepte verdwenen. En gek genoeg of leuk genoeg was het een paar jaar geleden een patiënt die aan mijn collega Mieke ten Eikelder, gynaecologisch oncoloog, vroeg van goh, als je dat weghaalt, kun je het dan niet reconstrueren? En zo zijn we samen begonnen met het idee te vormen hoe we dit konden herstellen.
0: Ja, maar is het niet een beetje gek dat dat een patiëntenvraag moet zijn voor de dokter aan de slag gaat? Of is dat een rare vraag?
2: Nee, ik denk het niet. Ik snap wat je zegt. En we hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook veel samen nagedacht van waarom is dat nu pas? Ik denk dat het eigenlijk twee facetten zijn. De afgelopen decennia is met name de zorg gericht op het overleven. Dus de tumor weghalen en zorgen dat je alle kwade cellen weghaalt. En zorgen dat iemand langer kan blijven leven.
0: En dat lukt ook meestal in het geval van
2: die zorg is hartstikke goed. Dat hebben de gynaecologen en oncologen fantastisch gedaan. En nu ontstaat er ruimte om na te denken.

0: denken over reconstructieve opties. Maar daarnaast denk ik dat het tweede component misschien wel belangrijker is. Dat het vrijer is voor de patiënt om hierover te spreken in de spreekkamer. Niet geheel onbelangrijk is het beeld natuurlijk veranderd in de spreekkamer, dat er veel vaker een vrouwelijke specialist tegenover de patiënt zit. Maar ook dat het woord schaamstreek, wat we vroeger noemden, nu wel meer bespreekbaar is. En dat een patiënt durft te zeggen van, goh, ik vind dat wel belangrijk, mijn seksuele functie.
1: Juist. En
0: ik denk dat die combinatie ervoor heeft gezorgd dat dit nu sinds een paar jaar bij ons
1: op de agenda staat, zeg maar. Jullie hebben het geprobeerd en het is gelukt.
0: Ja. Dus we zijn met die hulpvraag van die eerste patiënt zijn we een paar jaar geleden gaan nadenken. En omdat ik in het Radboud verantwoordelijk ben voor de genderchirurgie en dus veel geslachtsveranderingen doe, dus van mannen vrouwen maak en andersom, ken ik die anatomie daar goed. En was het eigenlijk een hele logische stap om te bedenken van, goh, als die tumor wordt weggehaald en een deel van die clitoris moet weg, dan kunnen we die zenuwbanen verder vervolgen en daar volgens mij weer volume van maken. Zodat je echt weer die top van de clitoris terug kan reconstrueren.
1: Ja. Dus je maakt een knopje.
0: Ja, je maakt eigenlijk weer, precies, dus je maakt weer het uiteinde van dat clitorale lichaam, reconstrueren we weer. Alleen toen ontstond het probleem dat we dachten van, ja, dan heb je al die zenuwbundels bloot liggen, je moet dat wel bedekken. En als je bijvoorbeeld voelt aan je onderarm, dan voel je dat die huid stug is, niet goed tegen een vochtige omgeving kan en ruw aanvoelt. Dus niet geschikt om over die clitoris heen te leggen.
1: Juist.
0: En toen kwam het idee van, goh, als we wangslijmvlies gebruiken, dat is als je met je tong aan de binnenkant van je wang voelt, dat is mooi glad, dat kan goed tegen een vochtige omgeving en het is mooi dun. En dat kunnen we, niet geheel onbelangrijk, eigenlijk zonder nevenschade weghalen. En zo is het idee ontstaan van de clitorisreconstructie met wangslijmvlies.
1: Wangslijmvlies. En die zenuwen die groeien terug, dus dat is even gevoelig.
0: Zeker, ja. Dus van de patiënten die we hebben geopereerd, dus we hebben nu 23 vrouwen geopereerd die langer dan 6 maanden geleden geopereerd zijn, daarvan heeft 90% weer een orgasme. En wat onze gedachte is, dat die zenuwuiteinden die we dus terugleggen, we maken daar dus echt weer volume van, die kunnen door dat slijmvlies heen weer gevoel transleren.
1: Okay.
0: Dus daarom is dat wangslijmvlies, denken we, zo mooi, omdat het zo mooi dun is.
1: Juist. Prachtig. Nu, er zitten wel geen zwellichaampjes meer in, neem ik aan.
0: Nee, dus inderdaad, kijk, het clitorale zwellichaam is veel groter dan alleen het topje van de clitoris. Maar wat we inderdaad reconstrueren is met name de zenuwbundels.
1: Ja. Nu, opent dat ook perspectieven voor reconstructie van een clitoris bij een verminkte vrouw? Ik denk aan besnijdenissen die gebeurd zijn.
0: Goeie vraag. Er is natuurlijk al veel langer literatuur over chirurgie bij vrouwen die verminkt zijn in dat gebied. Ik heb nu wel een aantal vrouwen al geholpen met dezezelfde techniek en die hebben allemaal weer inderdaad gevoel teruggekregen. Dus het werkt ook voor deze groep vrouwen goed.
1: Oké. Okay. Maar die clitorisreconstructie na vulvakanker, dat kun je in principe niet in België krijgen voorlopig.
0: Nee, hele goede vraag. We hebben nu, en ook wel iets waar ik graag aandacht voor aan wil geven. We hebben nu 1 patiënt uit België geopereerd. En zij is op dit moment nog druk bezig met de zorgverzekeraar in België om dat vergoed te krijgen.
1: Ja.
0: Dus zij heeft dit met eigen middelen voorgeschoten of betaald. Omdat zij heel graag die reconstructie wilde.
1: Juist, maar dus dat zou in principe een plastisch chirurg in België ook kunnen. Tenzij het een hyper moeilijke techniek is die alleen jij kunt.
0: Nee, helemaal niet. Nee, als ik het kan, kan iedere plastisch chirurg het. En hetzelfde geldt dat de gynaecologische oncoloog in België ook zeker kan wat Mieke ten Eikel er kan. Dus we hebben juist zoiets bedacht wat 2 specialisten in ieder ziekenhuis zouden kunnen doen. En we willen dat ook graag leren. En dat is gelijk mooi om te benoemen dat we in augustus een beurs van de KWF hebben gekregen. Dus ons nationale oncologiefonds. Zodat we het aan de 8 andere centra in Nederland kunnen leren. En samen de zorg beter te maken. En ook zouden we dat graag in andere landen doen. We hebben vorige week de eerste vrouw in Londen mogen opereren.
1: Kijk, er zit vooruitgang in. Tim Nijhuis, dank je wel en veel succes.
0: Dank je wel voor je tijd.

0: Orgasms for All. Dat was dus de slottekst van dit voor de rest heel deftig klinkende lied. Goldstein Female Sexual Pleasure.
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Ja, er is duidelijk iemand vergeten de knop op herfst te zetten, want de zomer blijft maar duren. Maar Yuri Kortens hoor je niet klagen. Goedemiddag, Yuri.
2: Goedemiddag, lieve mensen.
0: Yuri, want jij bent natuurlijk lekker buiten bij dit, ja, toch wel, toch enigszins zomerse weer.
2: Lente zou je zeggen. Lente. Je zegt van luisteren naar die roodborst die hier aan het zingen is in de tuin. Ja. Dat is toch ongelooflijk, hè?
0: Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, ja. Die is echt volop aan het zingen. Nu, dat is normaal voor roodborst, hoor. Maar ja, toch, het geeft een bijzonder gevoel.
0: Het is een beetje lente in de tuin, want je bent in je tuin.
2: Ik ben in de tuin, ja.
0: En wat ben je daar aan het doen?
2: Wel, ik ben wat aan het struinen in de tuin, zoals dat dan heet. Dat doe ik wel eens graag. Zo overal een beetje gaan zoeken, wat zit er hier en daar. En ik ben eigenlijk op zoek naar een suggestie van een luisteraar, lieve. Want we hebben dus luisteraars.
0: Hebben wij
2: luisteraars? Doen. Ja, nee. Vooral die suggesties ook doen. En die zeggen, zeg, weet je wat de voorbije weken zo aanwezig was overal? Dat waren langpootmuggen. Ik zeg, dat klopt. En dat is een ideaal moment om het daar eens over te hebben.
0: Langpootmuggen. Mm-hmm. En gaan we er een vangen vandaag?
2: Ja.
0: En wat zijn je wapens? Wat ga je gebruiken?
2: Gewoon met de blote hand.
0: Wow.
2: Eigenlijk heb je niet veel nodig. Langpootmuggen, dat zijn zo van die, het lijken wel hooiwagens met vleugels.
0: Ja, juist, ja.
2: Dat lijkt zo, hè. En in het Engels noemen ze die ook wel, misschien wel hooiwagens met vleugels, want in het Engels noemen ze ze wel eens Daddy Longlegs.
0: Vadertje Langbeen, inderdaad. Dat is ook een boek dat ik gelezen heb als kind. Dat heette Vadertje Langbeen en dat was een vertaling van Daddy Longlegs.
2: Ah, wel, ja. En men gebruikt dat zowel voor de langpootmuggen als voor spinnen, de trilspinnen bijvoorbeeld, als voor hooiwagens.
0: Dus gooi ze dat allemaal op één pot? Wij zeggen natuurlijk een langpootmug, zeg ik daartegen. En is er een bepaalde reden waarom er dit jaar zoveel zijn?
2: Wel, het is niet zozeer dat er superveel zijn, maar een week of twee geleden, je herinnert het misschien nog wel, was er toch eens heel even wat regen. En die regen die is superbelangrijk. Het was een zondag, ik herinner het goed. We waren aan het wandelen aan zee. We zijn echt door en door nat geworden.
0: Ja.

0: En ja, die regen die zorgt er eigenlijk voor dat die langpotmuggen uitkomen. En het is een beetje ja, allemaal opgehouden. Het was te droog in die zomermaanden. Dus ja, eind augustus waren ze er nog niet, begin september waren. En dan plots komt die regen en komen ze ook met allemaal samen uit. Ja. Waardoor je ineens een indruk krijgt van wauw, amai, er zijn er echt wel superveel.
1: Maar ondertussen, ze dan uit eigenlijk?
0: Ze komen uit de grond.
1: Ah.
0: Ze komen uit de grond, want die larven die leven ondergronds, die zijn dan verpopt en die popjes die zitten klaar om uit te komen. Maar ondertussen zijn die volwassen dieren ook weer al dood, of toch al heel veel daarvan. Want ja, een langpotmug die leeft maar een paar dagen tot maximum 2 weken. Als ze 20 dagen halen, zal het echt wel een stokoud vadertje langbeen zijn.
1: Ja, ja. En kunnen die geen kwaad doen aan mijn gazon? Ik vraag het voor mijn onkel.
0: Tuurlijk. Wel, als je googelt naar langpotmuggen, dan krijg je eigenlijk alleen maar bestrijdingsmiddelen. Dat is ongelooflijk. Want de larven van langpotmuggen, die heten emelten.
1: Emelten
0: zitten inderdaad in gazons, in vochtige plekken. Ah, en ik zie hier trouwens eentje zitten. Oh, ze zijn met twee. Ja, ja. Ze zijn met twee. Oh, ze zijn aan het paren.
1: Ook dat toevallig. Is wel
0: ja, ja, maar het is de tijd van het jaar. Je hebt maar een paar dagen, dus als je
1: een beetje langpootmugporno op de radio, waarom niet? En wat doen ze?
0: Ja, het is een speciale houding. We noemen dat de touwtrekhouding. De Kamasutra van de langpootmug is heel beperkt. Tot de touwtrekhouding.
1: Houding.
0: En misschien kan je er iets bij voorstellen, maar ze gaan met hun achterlijven tegen elkaar en de koppen zijn in tegengestelde richting.
1: Ah, maar ik heb ze wel eens meer aan elkaar zien hangen, maar ze zijn dan dus met vieze dingen bezig.
0: Ja, dat zijn vieze dingen. Dat is gewoon
1: de natuur.
0: Wat er nodig
1: dat is de natuur.
0: Dat is nodig om van die kleine emeltjes te maken. Zo'n vrouwtje die gaat dan eieren leggen, een paar honderd. En die kleine larven die komen daaruit en die leven net onder de grond. De bovenste twee
1: zijn. Ja, maar wacht even, ze zijn nog bezig.
0: Ik kan ze rustig laten doen.
1: Hoe lang duurt dat?
0: Dat kan uren duren. Uren.
1: Ja.
0: En ja, die weten ook niet dat er slechter weer aankomt.
1: Aldoende vliegen ze soms weg, hè?
0: Ja, dat gebeurt wel eens meestal bij verstoring dat ze dan wegvliegen. Dus, maar ik kan misschien natuurlijk nog wel een klein beetje beschrijven, want het zijn muggen. En dan denk je, ja, wat is er nou zo'n typisch mug aan? Want een mug die maakt zo'n zoemend geluid en die heeft een steeksnuit. Langpotmuggen hebben geen steeksnuit, kunnen niet steken, kunnen niet bijten. Maar ze hebben net als muggen, en als vliegen trouwens, maar 2 vleugels. En alle andere insecten, die hebben 4 vleugels. En het is ook niet helemaal correct, want de 2 voorste vleugels die zijn uitgegroeid tot normale vleugels. Maar de 2 achtere vleugels, dat zijn kleine piepkleine haltertjes. Een stokje met een bolletje aan. En als die vliegen gewoon mee. Dus die flapperen gewoon mee op en neer. En dat is nodig, want als je die zou afknippen... En ja, men heeft dat ooit al eens gedaan. Dan gaat hij beginnen tollen als een helikopter waarvan de achterste rotor is afgebroken.
1: Ja, maar ze kunnen dus vliegen. Zij niet echt atletisch, hè?
0: Nee.
1: Ik heb die alles zien sukkelen zo boven. Amai.
0: Dat is een gesukkel. En vooral s'avonds. Als je vanavond, het wordt ook wat vroeger donker tegenwoordig. En als je dan s'avonds het licht binnen aan hebt, dan komen die tot aan de buitenkanten van de ramen. En daar vallen ze dan de prooi aan spinnen bijvoorbeeld. Want er zijn best wel wat spinnen die aan de buitenkant van het raam in de hoek hun spinnenweb maken. Omdat zij weten, ja, er komen heel veel insecten naar daar. En ja, daar hangen af en toe ook wel eens wat langpotmuggen in. En dat maakt dat ze eigenlijk ook wel super belangrijk zijn. Want wij kunnen ze misschien als hinderlijk ervaren. Want die emelten die eten van de wortels van het gras, maar ook van bovengrondse delen van het gras. Dus ze komen s'nachts een beetje naar boven.
1: Ja, vandaar al die bestrijdingsmiddelen natuurlijk.
0: Ja, ik begin dan groene plantjes allemaal te eten. Dat kan ook in de moestuin zijn. Kleine koolplantjes of wat dan ook. Dus dat is helemaal niet fijn.
1: Dat is
0: niet
1: fijn.
0: De natuur.
1: Maar de natuur smult ervan. Nu, ze bijten niet. We waren van plan om ze te vangen. Ze zijn in een touwtrekpositie met elkaar aan het paren.
0: Ja, ja.
1: Zouden ze durven pakken nu?
0: Ik zou het kunnen doen. Ik ga het doen.
1: Twee vliegen in één klap, als het ware.
0: Nee, er zit er nog één. Er zit nog een eenzame...
1: Met z'n drieën, nee toch?
0: Nee, ze zijn niet meer... Maar er zit nog een eenzame, een beetje verder. Ik ga hem even...
1: Je durft de parenden niet te storen.
0: Die ga ik niet storen.
1: Nee.
0: Ik moet wel een beetje opletten. Dus het is heel simpel. Je met een soort van holle vuist. Ja. Heel simpel. En dan kan je die zo... Ik moet wel opletten, want die kunnen ook hun pootjes laten vallen. Zij kunnen die, ja,

0: Eigenlijk zelfamputatie heet zoiets, of autotomie. Ja. En dat is natuurlijk een manier om niet ten prooi te vallen vogels. Zoals die staartmeesjes die hier nu op dit moment...
1: Dus als je maar aan één poot vastpakt, dan laat je die poot los?
0: Ja, dan laat hij los. Zelfs twee of drie poten. Dus ik heb die nu... die zit daar gewoon in mijn hand. Dat is ook misschien wel typisch. Hè? Want vliegen en muggen, allebei twee vleugeligen. Vliegen die hebben heel korte antennetjes. En muggen, dat zijn er toch wel iets langere. En die hebben ook veel antennelidjes. Allemaal kleine stukjes. Stuk of 13, dat is
1: interessant
0: 14,
1: om die, van die. Ik hoor hem zelfs een beetje zoomen.
0: Nee, dat was een vlieg die voorbij kwam. Okay. Een zweefvlieg die voorbij kwam. Zoomen kunnen ze niet. Want dat zoomen dat die dieren maken, dat heeft te maken met het flapperen van de vleugels. De frequentie van het vleugelflapperen, dat is de zoom dat je hoort. Ja. En bij langpotmuggen is dat.
1: En is hij nu in paniek nu hij in je vuist zit?
0: Ja, die zit wat heen en weer te flapperen. Maar ik ga die meteen terug loslaten.
1: En die lange benen, waar zijn die eigenlijk voor nodig?
0: Wel, er zijn verschillende dingen. Bij het ei afzetten komen ze blijkbaar goed van pas om je goed vast te houden aan allerlei ruigtes. En daar te kunnen gaan hangen dan op die manier gebruiken ze het. Er staan ook geurreceptoren op, dus ze kunnen ook daar wat mee doen. Lange benen.
1: Ja, goed. Ze bijten niet. Ze eten misschien je gazonstuk, maar...
0: Ja.
1: Het is toch uit de mode, hè? Gazon, bedoel.
0: Ja, uiteraard. En dan komen we op die plekjes, is dan weer wat ruimte voor andere planten.
1: Juist.
0: Zoals bloemplanten bijvoorbeeld.
1: Juist.
0: En dan weet je, die emelten, die zijn eigenlijk cruciaal voor bijvoorbeeld de spreeuw of voor een merel.
1: Kijk eens.
0: En als die in weilanden voorkomen, dan zijn die cruciaal als voedsel voor jonge grutto's en kieviten en zo. Dus eigenlijk zijn ze heel belangrijk. En dan de volwassen dieren, ik heb hier net die spin al even aangehaald, maar denk maar aan vleermuizen die ervan eten, chifchaffen en boerenzwaluwen, dat is in één keer een hele grote brok aan vlees. En zelfs vissen, als die dieren in het water terechtkomen, nog een klein beetje zitten te spartelen, zelfs vissen smullen dan van die langpotmuggen.
1: Hulde aan de langpotmuggen. We zijn er blij mee. De natuur profiteert ervan en wij ook, want ze zorgen voor spektakel in onze tuin. Juri Kortens, ik ga straks ook nog eens kijken in mijn tuin op zoek. Mijn tuintje.
0: Zeker doen, want de kans is heel groot dat ze daar wel ergens hangen.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, lieve.

0: Peter Skellern en Daddy Longlegs.
1: Nieuwe feiten.
0: Er zijn mensen die geloven dat Israël zelf de verijdelde aanslag met dat vliegtuig in scène heeft gezet. Ze hebben daar bewijzen voor, zeggen ze. Maar deze man heeft die bewijzen onderzocht.
2: De nieuwe feitenchecker.
0: En deze man heet Rien Emery. Goedemiddag, Rien.

0: knock-out geslagen, zoiets?
1: Ja, dus er was één piloot van Omaanse afkomst die de andere piloot van Indiase afkomst heeft aangevallen met een bijl. Om hem te vermoorden en te kunnen het vliegtuig overnemen en ermee doen wat hij wou.
0: Maar hij kon nog net de cockpit uitstrompelen.
1: Ja, die heeft toch kunnen de deur open doen en ervoor zorgen dat passagiers in de cockpit konden. Waaronder een loodgieter, een Israëlische loodgieter.
0: Die kon vliegen.
1: Ja, die had Air Crash Investigation, dat is een soort televisieprogramma, bekeken. En die heeft het vliegtuig gestabiliseerd.
0: Kijk.
1: En maar er waren nog andere piloten ook op het vliegtuig, die dan gewoon het tuig gewoon geland hebben ergens in
0: En woestijn. Allemaal helden natuurlijk. Hè? Het is een beetje, hoe heet het, United 93. Hè? Zo'n beetje heruitgaven. Als het ware. De mannen vereert de als helden die ramp hebben vermeden. Maar nu zijn er geruchten en zogezegd zelfs bewijzen dat het allemaal in scène is gezet.
1: Ja, dat was zelfs niet eens nu. Dat is meteen nadat dat nieuws er kwam, waren er meteen al duizenden mensen die zeiden van, ah, dit is waarschijnlijk fake, dit gaat in scène gezet zijn, dit is een zogenaamde false flag aanval, waarbij ze niet geloofden dat er ook maar iets aan de hand was. Het zou allemaal in scène gezet zijn door ofwel Netanyahu, ofwel de Mossad, de geheime dienst in Israël, enzovoort. Dus heel veel mensen meteen al, zonder dat er ook maar sprake was van iets van bewijs, begonnen dat meteen te beweren. Maar nadien zijn er, om die these te onderbouwen, allerlei mensen beginnen kijken naar beeldmateriaal, want het is heel uitgebreid door heel veel mensen die daar zaten, gefilmd wat er gebeurd is. En dan vonden ze allemaal details die volgens hen niet konden kloppen.
0: Zoals?
1: Bijvoorbeeld, op de beelden is inderdaad te zien dat de zuurstofmaskers niet uit het plafond gevallen zijn. En heel veel mensen beweerden dan, als dat gebeurt, en inderdaad in de meeste films, als er iets vreemds gebeurt met een vliegtuig, het eerste wat gebeurt is die zuurstofmaskers die uit het plafond vallen, en wat dan nog leidt tot algemene paniek meestal. Ja. Dat is hier niet gebeurd.
0: En, is dat niet verdacht?
1: Eigenlijk niet, want dat gebeurt alleen maar als de luchtdruk in de cabine op een of andere manier weggevallen is. En dat hoeft niet te gebeuren als er een plotse duikvlucht is, zoals wel degelijk gebeurd is met dit vliegtuig.
0: Ja.
1: Hey, dat is echt vaststaand te zien op radar.
0: Dus
1: dat is onbetwistbaar dat dat gebeurd is. Maar als de luchtdruk niet wegvalt, dan vallen die maskers niet. En dus dat is niet zo abnormaal.
0: Ja, en die duikvlucht, daar zijn wel bewijzen voor.
1: Ja, ik kan
0: dus,
1: het zien.
0: Goed, die zuurstofmaskers, dat telt niet. Nog bewijzen, zo gezegd.
1: Ja, er was dan een beeld waar er een kopje water stond op een tafeltje zo, met een gat in, waar een kopje water in stond, dat iemand gekregen had van een steward of stewardess op voorhand. En dat was nog bijna volledig vol. En dan zei men ook van, ja, dat kan niet als dat vliegtuig zo'n duikvlucht gemaakt heeft.
0: Ja, dan moet dat zijn omgevallen.
1: Maar we weten niet wanneer dat beeld precies opgenomen is. Dat kan gerust voor de duikvlucht geweest zijn, na de duikvlucht geweest zijn.
0: Ja.
1: Het kan zijn dat het om een kopje ging waar een lid op zit. Een klein dekseltje.
0: Dat
1: wordt namelijk geserveerd op die fly-by-vluchten. Dus ook dat is niet echt een bewijs.
0: Ja. En die loodgieter, is die al doorgelicht?
1: Daar waren ook dan complottheorieën over. Want hij is in zijn tenue, waarin hij eigenlijk de slechte piloot overmeesterd heeft, is hij op bezoek geweest bij Netanyahu. Hij had een bepaald paar schoenen aan. En dan zagen mensen in de beelden in het vliegtuig een man, bijna even kaal, ook een wit t-shirt met wat vlekken op. Maar een ander paar schoenen. Dat was dan heel rel dat er iets aan de hand was met die schoenen. Maar het ging gewoon om een andere persoon. Dus het ging gewoon twee verschillende personen. Dus ik probeer maar aan te tonen, het is niet iets alsof er allemaal verdachte dingen zijn in die beelden, dat mensen daaruit de conclusie getrokken hebben dat het in scène gezet zou zijn. Ze hadden op voorhand al beslist van, dit mag niet waar zijn, dit moet fake zijn, het is iets dat, Israël te goed uitkomt of zo. Dus het mag niet waar zijn, en dan gaan ze op zoek naar van die dingen. En dat kan, het maakt niet uit hoeveel het er zijn. Elke keer als je eentje factcheckt, vinden ze er twee nieuwe. Dus ja, er waren ook allerlei valse beelden die helemaal niet van die vlucht kwamen en die men dan vergeleek van, kijk, hier is het plafond van het vliegtuig anders. Ja, natuurlijk, want het was een andere vlucht. Het is niet eens dezelfde beelden, het zijn beelden van vorig jaar. Dus dat soort dingen gebeurden de hele tijd.
0: Dus geen enkel serieus bewijs, laat staan aanwijzing, dat het inderdaad in scène zou zijn gezet.
1: Nee, en dat is een beetje wat er nu gebeurt met ongeveer elk nieuwsje waar op een of andere manier Israël bij betrokken is. Je hebt gewoon een vast aantal mensen die telkens niet gelooft dat het dan echt is. En die telkens denkt van, dit is in scène gezet. Meestal met een antisemitische ondertoon van niet te vertrouwen enzovoort. Dus het is een beetje een lastige kwestie telkens als dat opduikt. Omdat

0: En dan zien we weer helden natuurlijk David Bowie op Duits.
1: Nieuwe feiten.
0: Grote dag voor ons land, want we hebben er een Nobelprijswinnaar bij. Want zo klonk de aankondiging een klein uurtje geleden in Stockholm door de West-Vlaamse professor Ellen Moons.
2: Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hulson för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner of astrofysicalist oorsprong.
0: Prachtig toch, hè, dat West-Vlaams. De Nobelprijs voor de fysica gaat dus naar Francis Hulson, die ontdekt heeft dat ijs op de Zuidpool kan worden gebruikt om neutrino's op te sporen. Thomas Hertog, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Thomas, jij bent professor fysica aan de Universiteit van Leuven. Ken jij Francis Hulson?
3: Ik heb hem enkele keren ontmoet en gesproken en dergelijke, maar ik ben geen generatiegenoot van Francis. Hè.
0: Ja.
3: Maar Francis heeft gedoctoreerd op het Instituut voor Theoretische Fysica van de KU Leuven. En we hebben vanochtend zijn doctoraatsproefschrift terug boven gehaald. Meer zelfs, de promotor van het doctoraat van Francis is Frans Cerulus, de stichter van het Instituut voor Theoretische Fysica aan de KU Leuven, en die leeft nog.
0: Okay.
3: Frans is 99 jaar tegenwoordig.
0: Maar is dat bewuste doctoraat dat nu die Nobelprijs krijgt?
3: Nee.
0: Van hem is van later natuurlijk, want hij is daarvoor naar de Zuidpool getrokken. En we hebben geen contact meer met onze vriend Thomas Hertog. Ik vraag me af wat we doen. Ik zag Koen Wouters in de buurt. Misschien dat die nog... Ja, die is naar het journaal aan het rennen. Ja, ik kan proberen om uit te leggen wat neutrino's zijn. Dat zijn hele kleine deeltjes. Spookdeeltjes worden ze ook wel eens genoemd. En die zitten overal. Ook in deze studio. En in ons lijf zitten miljarden neutrino's. En onze landgenoot, Vlaming Francis Hulson, heeft die deeltjes ontdekt op de Zuidpool door die te gaan zoeken in ijs, natuurijs, dat daar naar het schijnt heel geschikt voor is. Het is een grote dag voor ons land, een grote dag voor de Vlamingen. We zijn natuurlijk heel erg trots op onze landgenoot Francis Hulson. En we horen van hem waarschijnlijk veel meer nog in de loop van deze dag op Radio 1.
4: De neutrino is het allerleukste elementaire deeltje. Het maakte in 1970 zijn debuut. Voor de nucleaire wetenschapper werkelijk een juweeltje. De cameo kan de detector ontdekken maar enkele per minuut. Een cilindervormig vat is dat van 40 bij 40 meter. Diep onder de grond en daar is ook een reden voor. Massa houdt muonen tegen van de zon of vanuit de ether. Een muon dringt niet tot een diepte van 1100 meter gesteente door. Wolfgang Pauli kon de aard ervan in 1930 raden. Al nam hij de eerste neutrino veel later waar. Want zijn massa is nihil en hij is helemaal niet geladen. Dan maakt een neutrino heel moeilijk te vangen. Het kostte wel 40 jaar. Het is niet zo dat het allemaal aan ladingen aan gewicht ligt. Er is met neutrino's iets wonderlijks en iets raars. De neutrino heeft de snelheid die heel dicht bij die van het licht ligt. Je kunt ze niet zien en niet voelen en desondanks zijn ze bepaald niet schaars. Bij miljarden per seconde gaan ze dwars door je eigen cellen. Triljarden gaan elke seconde dwars door je lijf. Dat zijn cijfers waarbij niemand zich natuurlijk iets voor kan stellen. Maar ik heb ze zelf uit een boekje en denk er maar niet dat ik overdrijf. Als je met een dikke muur van lood neutrino's wil tegenhouden, dan lukt het maar half met een muur van een lichtjaar dik. Daar de helft van alle deeltjes niet op andere botsen zouden. Niks subatomairs in het standaardmodel is zo komisch althans, vind ik.
0: Ja, zo heeft u ook een uitleg gekregen van Kees Thorn. Neutrino's, de professor, zijn batterijen waren plat.

0: Ja, het goede nieuws is dat we een Nobelprijswinnaar hebben. Good news. En Mary Wilson, de Nobelprijswinnaar, is Francis Halsen. Een Vlaming, 82 is hij. En hij is winnaar van de Nobelprijs in de natuurkunde. Hij verblijft op dit ogenblik in Italië. We krijgen hem niet te pakken. Maar het Nobelprijscomité kreeg hem wel te pakken. En die kon hem al een eerste reactie ontlokken.
1: It was a great surprise, and I obviously didn't expect it. But when I reflect on this at this moment, I have to emphasize how lucky I was. Because when we started this project, you know, everybody realized this was maybe a good idea, but very few thought it would work, including myself. So this was kind of an adventure where success was not guaranteed.
0: Het was een geweldig avontuur en succes was helemaal niet gegarandeerd. Hij twijfelde zelf wel aan het nut van zijn onderzoek daar op de Zuidpool om aan te tonen dat er zoiets als neutrino's bestaan. Maar kijk, zoveel jaren later krijgt hij voor zijn inspanningen de Nobelprijs. En we zijn daar natuurlijk heel blij mee. In de eerste plaats zijn we heel trots op onze landgenoot dat hij die geweldige prestatie geleverd heeft. Meer daarover in de loop van de dag op Radio 1, ongetwijfeld. Joe van Castiel zit in het Middagjournaal.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag. Er is een Netflix-documentaire over de Australische vrouw die meedeed als breakdancer op de Olympische Spelen in 2024. Haar naam is Rachel Gunn, ook bekend als Ray Gunn. Mocht u het niet hebben gezien, Ray Gunn deed op de Olympische Spelen een breakdance die eruit zag zoals iemand die yoga doet na 15 duvels. Op een boot, tijdens een orkaan. Voor de Olympische Spelen deed Ray Gunn haar breakdance gewoon als hobby. Toen won ze een wedstrijd en daarna stond ze plots in Parijs in haar veel te grote joggingpak tegenover hippe en atletische vrouwelijke breakdancers die al jaren ervaring op internationaal niveau hadden. En arme Ray Gunn had niks waarmee ze terug kon vechten behalve als kangaroo met haar been in de lucht te zwaaien. En ze kreeg 0 punten van de jury. En ze begreep totaal niet wat er aan de hand was. Stel je voor hoe dat zou zijn. Je bent gewoon met jouw hobby bezig. Misschien ga je graag fietsen in de Vlaamse Ardennen. Het voelt goed. Je ademt verse lucht in. Af en toe zie je konijntjes spelen in een veld. En plots belt er iemand om te zeggen dat je een paar weken later in de Ronde van Vlaanderen tegen Remco Evenepoel moet rijden met je roze fatbike en een kater. En stel je voor dat er plots veel mensen bij de aankomst staan die je uitlachen omdat je zo langzaam bent.
4: Hey, Remco is hier al 3 uur geleden gepasseerd.
3: En stel je dan voor dat iemand jouw foto neemt als je aan het wenen bent en die foto gaat de hele wereld rond en iedereen roept en schrijft en tweet.
5: Langzame huilende fietser.
3: Dat is dus wat er met Ray Gunn gebeurde. En het was helemaal niet haar schuld. Net zoals het niet jouw schuld was dat je trager fietst dan Remco Evenepoel. Het is duidelijk wat we hiervan kunnen leren. Wees alsjeblieft voorzichtig als je bezig bent met je hobby's. Want je weet nooit wanneer je een uitnodiging voor de Olympische Spelen zal krijgen.
0: Ja, het zijn de 10 gouden tips van een huisvrouw uit Mater die we krijgen deze week in het

0: Middagjournaal. Waarvoor zeer veel dank. Jo van Castiel in de Vlaamse Ardennen voor ons, de Amerikaans-Vlaamse comedienne.
1: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Kiev waren er de afgelopen uren verschillende zware explosies door Russische raketten en drones. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is en of er nog raketten zullen inslaan. President Zelensky had gisteravond nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen. De Oekraïense inlichtingendiensten hadden vermoed dat Rusland grootscheepse bombardementen op de belangrijkste Oekraïense steden aan het plannen was. Aan het front maakt Rusland geen progressie meer, maar net daarom worden de raketaanvallen op Kiev en andere steden nog intenser, zegt Oekraïne. Daarbij worden ook bruggen, energiecentrales en andere nutsvoorzieningen geviseerd. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie wil meer transparantie en volledige informatie na de dood van een Russische laborante in Siberië, in Rusland. Er doen berichten eronder dat het gaat om een geval van pest, na een incident met een gebroken proefbuis. Maar de Russische autoriteiten zeggen dat de laborante is gestorven aan een longontsteking. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu extra informatie opgevraagd en zegt dat die noodzakelijk is om alle risico's te kunnen inschatten. In de Amerikaanse staat Tennessee is Christa Pike weer bij bewustzijn. Dat heeft haar advocaat gisteravond bekendgemaakt. Pike overleed vorige week bij een poging om haar te executeren. Of overleefde vorige week liever een poging om haar te executeren, zo is het. Ze was ter dood veroordeeld en kreeg vorige week tot 2 keer toe een injectie. Maar die terechtstelling mislukte dus om een nog onduidelijke reden. Pike raakte in coma en was enkele dagen kritiek, maar nu is ze dus terug wakker en ze heeft zelfs al gesproken, zegt haar advocaat. Brussel-Noord is het drukste treinstation van ons land. Dat blijkt uit nieuwe, accuratere tellingen van de NMBS. Elke dag stappen daar meer dan 61.000 mensen op de trein. Ook in de andere 2 grote Brusselse stations is het erg druk, met meer dan 60.000 mensen per dag in Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. Daarna volgen nog Gent-Sint-Pieters en Antwerpen-Centraal. Het kalmste station van ons land, dat ligt in Henegouwen en dat is Oerp. Daar worden er per dag 7 treinreizigers geteld. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft afscheid genomen van de nationale ploeg. Argentinië speelde een oefenwedstrijd tegen Benin en won die met 3-0. Messi gaf 2 assists en kon zelf ook 1 keer scoren via een penalty. Messi speelde in totaal 208 wedstrijden voor Argentinië. Hij werd gevierd door 85.000 mensen die de match volgden in het stadion in Buenos Aires. En ook rond het stadion waren nog duizenden fans samengekomen in blauw-wit. In een speech sprak Messi een geëmotioneerde boodschap uit, onder meer over zijn overleden vader en de gewonnen wereldbeker in Qatar. Hij ronde af met te zeggen dat hij iedereen enorm zal missen, trots is om Argentijn te zijn en de droom om wereldkampioen te worden, samen met alle Argentijnen.
3: Bueno, sí, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Het weer dan nog, de dag start droog met enkele zonnige periodes. Na de middag wat meer wolken, dan trekt ook een regenzone over het land. Maxima vandaag tussen 18 en 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en gevoelig frisser tot 14 graden. Vooral aan zee is er kans op rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Door uitgelopen werkzaamheden rijden er momenteel geen treinen tussen Opwijk en Jette.
5: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen, ik hoop voor u dat het een half dagje is vandaag. Welkom in de ochtend.

0: The Kings met een well-respected man. Wie we daar hebben.
1: De ochtend.
2: Dat had je niet verwacht.
0: Jeroen Rijgaard zijn zeker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat staat er voor aan de kranten, Jeroen, vandaag?
2: Van alles. De morgen vooruit zet zinnen op managementvernootschappen. En ook de tijd kopt dat vooruit, voert druk rond managementvernootschappen op. En het artikel staat ook in de knak prominent vooraan. De Standaard. In 15 jaar tijd verloor de lijn kwart van haar werkingsmiddelen. Gazet van Antwerpen. Bekende plegers van overlast riskeren 12 uur cel zonder aanleiding. Het Belang van Limburg. 1 op de 3 Limburgers die uitkering verliezen opnieuw aan het werk. Dat gaat dan over de werkloosheidsuitkering en de beperking in de

0: tijd. Het laatste nieuws, De Wever wil al meer nettoloon vanaf 2027. En het nieuwsblad geen garantie meer op postkantoor in eigen gemeente.
1: Ja, dat laatste raakt iedereen.

0: Warhouse and Simple Pleasures.
1: De ochtend.
0: 7 oktober vandaag, en dat is een dag die de geschiedenis is ingegaan 3 jaar geleden. Er was die gruwelijke verrassingsaanval van Hamas op Israël.
2: En daarbij werden zo'n 1250 mensen vermoord en nog meer dan 250 gijzelaars werden ontvoerd en naar Gaza gebracht. Ja, het is een trauma dat in Israël ook 3 jaar later nog steeds heel groot is. Dat zei onze Midden-Oostenkenner Inge Franke gisteravond in de afspraak.
3: Ik denk dat wij hier soms het trauma onderschatten dat 7 oktober is in Israël. En ik denk dat dat komt omdat op 7 oktober niet alleen Israël is aangevallen, maar het diepe gevoel van veiligheid dat de Israëli's hadden. En dat is zo fundamenteel dat dat het land op ongelooflijke manier geïmpacteerd heeft, maar ook veranderd heeft. En ik denk, vrees eigenlijk voorgoed.
0: Dat zou kunnen inderdaad. Mm-hmm. Dat is Inge Frank, onze collega, maar ook

0: Michael Freilich was gisteren te gast in de afspraak.
1: Ja, nog even kaderen. Hij is kamerlid van N-VA en zelf deel van de Joodse gemeenschap. En hij legde uit waarom het trauma voor veel Israëliërs nog steeds zo vers aanvoelt.
2: Het is 3 jaar, het is lang geleden, maar als je ziet wat is er gebeurd. Je had oorlog met Hamas en die raketten, dan had je oorlog met Hezbollah in het noorden. Je hebt oorlog met Iran, 2 keer al ondertussen met die raketten. En het blijft maar gaan. Je hebt het deze week gezien, dat vliegtuig van Fly Dubai, dat bijna te pletter werd gestort op Ben Gurion luchthaven. Dus die Israëli's zitten constant in een modus van het stopt gewoon nooit. Dan heb je ook eigenlijk niet de tijd om te decomprimeren.
1: Ja, en ook bij de Joden in de rest van de wereld is de impact van 7 oktober heel groot. Ik merk dat ook in mijn eigen leven, zei Freilich.
2: Die beelden die worden op de wereld afgelaten. En ook uw kinderen die zien dat. Ja, mijn zoontje die had een tracker om te weten waar dat die zit in zijn boekentas. En dan zag ik dat hij dat op zijn ceintuur had vastgehangen. En mijn vrouw vraagt aan Kobe, waarom heb je het uit die boekentas gehaald? En zijn antwoord toen, want hij was toen 11 jaar... Ja, als ik gekidnapt zou worden, zoals die kindjes die we dan zagen, dan kunnen jullie mij terugvinden. En dan moet je hier ook in Vlaanderen uitleggen aan uw zoon, ja, maar niemand die u gaat kidnappen. En dan zegt hij, ja, maar er staan soldaten voor onze deur van onze school. Dus dat heeft een impact op elke Joodse gemeenschap. Je kunt daar niet onderuit.
0: Mm-hmm. Het antwoord van Israël op die aanvallen van 7 oktober, op die brute aanvallen, dat was een bloedige oorlog in Gaza om Hamas volledig te proberen uitroeien.
1: En dat is volgens Inge Franke niet gelukt. Al moeten we wel zeggen, is Hamas verzwakt, zei ze erbij gisteren. Ja, en de situatie dan in Gaza, die is na 3 jaar nog steeds dramatisch.
3: Als je gaat kijken, het grondgebied voor de Palestijnen in Gaza is onwaarschijnlijk gedecimeerd. Dat was al het dichtstbevolkte gebied ter wereld.
2: Na Hongkong.
3: Waar dat ze nu nog 30% van het grondgebied hebben, waar 2 miljoen mensen samen zitten. Waar nog altijd volledige wateronzekerheid is, zeer grote voedselonzekerheid. Waar nog altijd geen enkel ziekenhuis. En ook dan moet je, naast het ene ding, moet je ook dat wel erkennen. Daar mag nog altijd geen hulp binnen. Daar leven 2 miljoen mensen in totaal mensonwaardige omstandigheden.
0: Na 19:30 blikken wij terug met Sander van Hoorn, Israëlkenner bij de NOS. En de afgelopen jaren ook correspondent in Israël.

0: curatoren van Radio 1 sessies ergens midden november, maar ook al onherroepelijk uitverkocht. Ja, dat gaat heel snel. Alleen nog tickets voor Selassou en de Galants. Rep je om erbij te zijn, want dat zijn onvergetelijke avonden.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: En over onvergetelijke avonden gesproken. Uren op voorhand daverde het Monumentaal Stadion in Buenos Aires al op zijn grondvesten. Lionel Messi heeft gisteravond afscheid genomen van de Argentijnse fans. Speelde voor de allerlaatste keer voor de nationale ploeg. En natuurlijk strooide hij met assist en scoorde dan ook nog eens zijn 126e doelpunt voor Argentinië van op de penalty-stip. Hij was na de match zelf bijzonder emotioneel, hoe zou je zelf zijn. Hij bedankte de fans omdat ze samen met hem de wereld zijn rondgereisd. En daardoor, zo zei hij, voelde elke match als een thuismatch.
3: We waren in todo lado, haciendo un esfuerzo enorme, porque sabemos lo difícil que es estar en la cancha, viajar a mundiales, viajar a Copa América, y ustedes lo hacen siempre. Siempre somos locales en todo lado, y eso nosotros lo sentimos.
0: Het voelde altijd, altijd als een thuismatch en een lekkere galm ook daar in dat stadion. Stel je voor dat je daarbij kon zijn. Ik ken zo iemand, zo'n gelukszak, en die mogen wij zo meteen bellen.

0: Megan Allison, Indian.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Peter Schouten, goedemorgen, goeie avond laat voor jou.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ver weg in Argentinië, we hoorden hier daarnet al Lionel Messi en ik heb al verklapt dat jij gewoon in het stadion zat.
2: Ja, het was een hele historische, ik ben net thuis en het is, was een hele historische en emotionele avond waar ik het privilege had om bij te kunnen zijn, inderdaad. Het heeft wat moeite gekost om een kaartje te kunnen krijgen.
0: Maar je was een van de hoeveel?
2: Nou ja, er zaten 85.000 mensen in het stadion, officieel. Ik denk dat er overigens veel meer mensen zaten. Volgens mij zijn er heel veel neptickets in omloop, want het was veel te druk binnen. Het was moeilijker de wedstrijd te volgen. Maar goed, het ging natuurlijk ook om de emotie, de beleving, de sfeer. Mm-hmm. En het feit dat dit nu echt de allerlaatste wedstrijd van Lionel Messi was in het blauw-wit van het Argentijnse elftal. Maar het was wat dat betreft een historische avond en fantastisch om bij te kunnen zijn. Het is niet goedkoop om zo'n ticket te kopen op de zwarte markt.
0: Nee,
2: maar goed, het is gelukt.
0: Hoeveel heeft het je gekost?
2: €250.
0: Okay.
2: Ik sprak andere mensen die nog wel veel meer hadden betaald.
0: Ja.
2: Het is iedereen wilde hierbij zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, en dan kost dat een duit. Hè? Maar dan kan jij er wel tegen ons over vertellen of voor de krant over schrijven en ga ze maar door. De adrenaline zit waarschijnlijk nog in jouw lichaam. En van al die Argentijnen die daar aanwezig waren. Want we hadden wel een feestje en een spektakel verwacht. Is dat ook geworden?
2: Het was zeker een heel mooi eerbetoon aan de grootste voetballer aller tijden natuurlijk, Lionel Messi. Het was twee uur voor de wedstrijd zat het stadion al bijna helemaal vol, moet je nagaan. En er was live muziek, er waren lichtshows, lasershows. En er was natuurlijk de wedstrijd tegen een wat dat betreft onbeduidend voetballand, met alle respect.
0: Mm-hmm.
2: Benin. Die werd met 3-0 aan de kant gezet door de Argentijnen, met 2 assists van Messi en ook nog een doelpunt van Messi. Mm-hmm. Dus wat dat betreft was het een zeer geslaagde avond. En het klonk door het hele stadion van Messi, stop alsjeblieft niet, hou er niet mee op. Maar goed, hij heeft toch de knoop doorgehakt een maand of 2 geleden. Door toch te zeggen van ik stop niet met voetballen, maar wel voor de nationale ploeg. Het is mooi geweest.
0: En bij die penalty kan ik me voorstellen dat iedereen uit zijn dak ging. Dat is ook zo mooi, hè? Dat er dan echt een moment is waar je met z'n allen weet, nu loopt hij naar de bal en dat is de laatste keer dat hij zal scoren.
2: Ja, en dan weet je ook al bijna zeker dat hij erin gaat natuurlijk, met de kwaliteiten van Messi. En
0: ik hij had zou hem als keeper niet durven tegen te houden.
2: De keeper was overigens een zeer goede keeper, met veel respect voor deze man. Die in de eerste helft bijna 3 goals voorkwam van Messi. Die speelde ontzettend goed. Maar goed, bij deze penalty had hij geen schijn van kans. En het is voor hem waarschijnlijk ook een hele mooie ervaring geweest. Het geldt voor het hele elftal vanuit Benin, die ook wel een beetje opkeken tegen Messi, zoals we gisteren zagen in de Argentijnse media. Ze zeiden, we komen hier eigenlijk niet voor een wedstrijd, maar meer voor een feestje. En dat was het uiteindelijk ook. Dus de spelers van Benin hebben er ook erg van genoten.
0: En dan was er de speech van Lionel Messi. Een emotionele speech, maar vooral heel veel geroep tussendoor. Als je alles samentelt wat hij heeft gezegd, is het misschien niet zoveel, maar het duurde lang. Omdat iedereen de hele tijd zijn naam kan leren.
2: Ja, Messi is niet een heel benaderd spreker wat dat betreft. Het is niet iemand die snel de microfoon ter hand neemt en de hele verhalen houdt. Maar in dit geval wel. Hij praatte ontzettend lang. En hij had het inderdaad over zijn vader, onder andere die oude, die daar verwees hij naar, die natuurlijk 2 maanden geleden overleden is.
0: Mm-hmm.
2: Ook dat er misschien voor het Argentijnse elftal wat minder goede tijden aankomen. Want wat ze de afgelopen zoveel jaren hebben meegemaakt is niet normaal, zei hij. En daarom was ook een oproep aan alle Argentijnen om achter de nationale ploeg te blijven staan. En dat zal ongetwijfeld gebeuren de komende jaren.
0: Ja, en morgen alle kranten vol met wat er hier vanavond gebeurd is. En dan is het einde van een tijdperk, hè?
2: Dan is het einde van het tijdperk. Er is ook alweer een nieuwe naam die natuurlijk heel veel genoemd wordt als opvolger van Messi. Die speelde vanavond ook nog even mee en heeft zelfs een doelpunt gemaakt. Dat is de speler Nico Paz, die bij het Italiaanse Como speelt en daar als groot talent wordt gezien, 20 jaar. En waar ik heb een beetje om me heen gevraagd in het stadion. En dat is toch wel waar de hoop op gericht is de komende jaren, om Lionel Messi, hoe moeilijk ook is, om die te doen vergeten. Maar goed, dat is zorg voor later. Eerst vandaag een groot eerbetoon. Ja. De grootmeester zelf.
0: Ik ga jouw stukje laten tikken nog voor de krant. En ik hoor dat jij schor geroepen bent. Dus ik gun jou een beetje rust. Dank je wel voor je verslag. Bijna vanuit het stadion. Peter Schouten uit Argentinië.
2: Geen dank.
3: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on est pour rien changer.

0: Voor Lionel Messi, toch ook een beetje Serge Gainsbourg. En je suis venu te dire que je m'en vais.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Precies 6:30. Goedemorgen. In Kiev waren er de afgelopen uren weer verschillende zware explosies te horen.
3: Ja, want volgens lokale autoriteiten voerde Rusland aanvallen uit met raketten en drones. Over schade is nog niets bekend momenteel. President Zelensky had wel al gewaarschuwd voor zware Russische bombardementen. Volgens Oekraïne voert Rusland de aanvallen op steden aan het front op en boeken ze toch weinig terreinwinst daarbij, maar worden wel bruggen, energiecentrales en andere infrastructuur geviseerd. In de Amerikaanse staat Tennessee is Christa Pike weer bij bewustzijn. Dat heeft haar advocaat bekendgemaakt. Pike overleefde vorige week een poging om haar te executeren. Ze was ter dood veroordeeld en kreeg vorige week tot 2 keer toe een injectie. Maar de terechtstelling mislukte om nog onduidelijke redenen. Pike raakte in coma en was enkele dagen kritiek, maar nu is ze dus wakker en ze heeft zelfs al gesproken, en dat volgens haar advocaat. En Brussel-Noord is het drukste treinstation van ons land. Dat blijkt uit nieuwe accurate tellingen van de NMBS. Dagelijks stappen daar meer dan 61.000 mensen op de trein. Ook in de andere 2 grote Brusselse stations is het erg druk, met meer dan 60.000 mensen per dag in Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. En daarna volgen Gent-Sint-Pieters en Antwerpen-Centraal.
0: Hoe begint de dag zometeen?
3: Droog met nog zonnige periodes. Na de middag meer wolken, dan trekt een regenzone over het land, en dat bij maximaal tussen 18 en 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en gevoelig frisser tot 14 graden. Vooral aan zee dan kans op rukwinden. 103 kilometer file vanmorgen naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem, op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven en op de Antwerpse ring richting Beveren 10 minuten van de A12 tot Lillo. Langzaam naar Brussel dan op de E314 bij Halen, daar is een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen

0: Laat ze enkel kleine vertragingen nog even zeggen dat er momenteel geen treinen rijden tussen Opwijk en Jette.
1: Energie Rebellie.

0: Pretenders and Back on the Chain Gang.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het is iets over 6:30. Jeroen, jij hebt de kranten wat dieper kunnen induiken. Zijn er verhalen die overal terugkomen? Iets over een Nobelprijs?
2: Ja, Francis Halsen, hè, de man die eigenlijk de Tour de France wou winnen, maar zich uiteindelijk tevreden moest stellen met de Nobelprijs voor fysica. Kijk, het kan ook slechter qua life goals natuurlijk. Hè. Volgens een vriend van hem, Dirk Rijkbos, in het laatste nieuws, heeft hij trouwens gisteren, kort nadat hij gewonnen had, zijn gsm uitgeschakeld.
0: Oh, slim, zo slim.
2: Ja, kijk, Nobelprijswinnaars en bereikbaar zijn het is iets, leerden we hier gisteren ook al. Mm-hmm. Blijkbaar zijn die vaak moeilijk te bellen. Bij hem is het vooral uit bescheidenheid, zeiden zijn vrienden, omdat hij dus niet alleen maar gefeliciteerd wou worden. Staat onder meer in het laatste nieuws, maar dus Francis Halsen, onthoud de naam voor al je quizzen in de toekomst.
0: En kosmische spookdeeltjes, dat vind ik heel poëtisch, dat ga ik onthouden.
2: In de tijd vandaag, het verborgen gebrek verdwijnt. Ruud, het verdwijnt op zich niet, maar de regels daar rond verdwijnen. En dat na meer dan 200 jaar. Reden, de wet is eigenlijk te ingewikkeld en te onduidelijk. In het vernieuwde kooprecht krijgen kopers vanaf nu een duidelijker kader met een langere bescherming en ook duidelijker wat de klachten kunnen zijn. Nu hangt alles te veel af van de goedwil van rechters en dat leidt dus tot heel veel discussies.
0: De politie van Antwerpen, daarover is ook nieuws, want ze gaan voor een hardere aanpak daar.
2: Ja, dat staat op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen en dat om de overlast in de wijk Antwerpen

0: Antwerpen-Noord aan te pakken. De politie gaat nu maximaal inzetten op bestuurlijke arrestaties. Dat betekent, wie al bekend staat als een geregeld overlastpleger, zal meteen ook bestuurlijk gearresteerd kunnen worden en dan voor maximaal 12 uur vastgehouden. Zelfs op het moment dat ze niets verkeerd aan het doen zijn.
1: Dus gewoon zomaar?
0: Preventief opnemen eigenlijk. Ja? Beschrijven ze het. En de Liga voor de Mensenrechten, die stelt zich momenteel vragen of dat alles eigenlijk wel wettelijk en legaal is.
1: Mm-hmm. Die vraag moeten wij misschien vandaag ook nog stellen in de ochtend. En dan een vleugje begroting, alsjeblieft.
0: Het is zelfs een heel menu, als je wil. In het laatste nieuws staat premier De Wever en hij wil de fiscale hervorming vroeger invoeren. Al vanaf 2027 zou je, als het van De Wever afhangt, minder belastingen op je loon moeten betalen. En dan in 2029 komt daar nog eens een lap bovenop. Dat is dus een vervroeging eigenlijk van de belastingkorting. En de bedoeling is om dat zowat als smeermiddel te gebruiken om de btw-verhoging erdoor te krijgen. Het zit zo, de MR wil geen hogere taksen, dat weten we al. Dus door de andere belastingen sneller te verlagen, hoopt De Wever de MR te kunnen overtuigen. In het laatste nieuws vragen ze zich trouwens af of de Franstalige liberalen wel beseffen hoe ernstig de toestand op dit moment is. En dan een groot offensief van vooruit staan zowel in De Morgen, Knak als De Tijd. De partij wil de managementvennootschappen aanpakken. Volgens vooruit verdwijnt er op die manier meer dan 4 miljard uit de schatkist, doordat mensen dus veel meer doorschuiven naar hun vennootschap. Ze willen dat aanpakken, maar zegt Voka in De Tijd, je moet daar ook niet al te veel van verwachten. We leven nu al in het land met de hoogste belastingen, dus dat zal toch niet zomaar 4 miljard gaan opleveren. En ook vooruit bekend zelf dat het systeem niet helemaal waterdicht is, maar er moet wel een en ander veranderen. Het moet rechtvaardiger. Dat zei Frank van den Broeke gisteren trouwens ook al op het openingscollege in Gent. En uitgebreide foto's en verslagen daarvan onder meer ook in het Nieuwsblad. Vanaf straks dus om 10 uur, Rut, beginnen ze er opnieuw aan met die begroting. 10 miljard zoeken ze. En volgens De Standaard is het vooral de bedoeling om die 10 miljard zo snel mogelijk te vinden om ons land uit de slipstream van Frankrijk te halen. Want die komen natuurlijk in het vizier van de internationale markten door een hoge rente momenteel. En Knak tot slot komt nog eens terug op de Vlaamse begroting en zegt die duurdere dienstenchecks, dat zal niet per se een grote besparing opleveren. Die gaan dus van 10 naar 12 euro om de Vlaamse begroting te sparen. Maar, zeggen ze, op die manier zullen veel poetshulpen misschien wel werkloos worden, omdat mensen geen dienstenchecks meer gaan kopen. En net dat is de moeilijkste groep om opnieuw te activeren, op te leiden naar een nieuwe job.
1: Tot daar de begroting en alles wat jij uit de kranten hebt gehaald.

0: Vrouwtje met geen rem. De ochtend. Het was alweer een pittige dag gisteren in Luik.
1: Absoluut, jongeren zijn daar namelijk op straat gekomen om te protesteren tegen de hervormingen van Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny. Ja, en het ging er bij momenten hard aan toe. Zo werden er vuilnisbakken in brand gestoken, steps ook. Er zijn winkelruiten gesneuveld. Er werd ook met kasseien gegooid en de politie heeft dan op haar beurt, zoals dat gaat, traangas en het waterkanon ingezet. Enkele politieagenten zijn ook gewond geraakt. En pas rond 9 uur gisteravond is de rust uiteindelijk helemaal teruggekeerd in Luik. In totaal heeft de politie een 50-tal mensen opgepakt daar.
0: En zo gaan die railschoppers natuurlijk weer met alle aandacht lopen, terwijl voor veel andere leerlingen en leerkrachten het om de inhoud draait. Die willen gewoon op een rustige manier woede en onbegrip duidelijk maken. Er is grote bezorgdheid bij veel Waalse jongeren over de toekomst van het Franstalig onderwijs. Dirk Jacobs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar sociologie aan de ULB. U kent de situatie daar heel goed. Hebben die leerlingen en sommige leerkrachten en zelfs ook ouders, hebben die een punt?
2: Wel, wat er nu aan het gebeuren is in Franstalig België is ook wel beïnvloed door wat er in Frankrijk aan de hand is, waar er ook heel harde protesten bezig zijn wat betreft de situatie op school. Wat we zien in Franstalig België is een deel daarop geïnspireerd, omdat men ziet wat er op sociale media allemaal circuleert over de protesten en de onlusten in Frankrijk. Maar er is zeker ook een voedingsbodem aan de Franstalige kant in België. En dat gaat eigenlijk terug tot het einde van vorig schooljaar, toen er fel geprotesteerd werd, met name door de leerkrachten. Die hebben toen een stakingsgolf gehad en dan ondersteund werden door de leerlingen. En vandaag is het eigenlijk andersom. Zijn het de leerlingen die aan spontane stakingen begonnen zijn en die in een aantal scholen dan door de leerkrachten gesteund worden, kan ik moeilijk zeggen, maar alles is omkaderd worden. Er wordt ook veel inspanning gedaan om de leerlingen zoveel mogelijk op een normale manier te laten protesteren en niet
0: dat het niet ontspoort.
2: Dat het niet ontspoort naar die onlusten.
0: Ik lees vandaag ook in de krant dat men soms onderschat dat men daar binnen die schoolmuren wel één familie vormt, dat men voor hetzelfde strijdt. En ik probeer mijn woorden, strijden is in deze, laten we het proberen over de inhoud te hebben. Het geweld is veroordeeld bij deze. Dat dezelfde belangen daarvoor opstaan.
2: Wel, we horen een aantal klachten steeds terugkomen. Te grote klassen is er één van. Wat diepe sporen heeft nagelaten is die nieuwe beslissing om leerkrachten in het hoger secundair onderwijs 2 uur langer voor de klas te laten staan. Wat er concreet voor toe leidt dat er eigenlijk minder leerkrachten zijn. Dat ook sommige vakken opgesplitst worden en door 2 leerkrachten gegeven worden. Dat zorgt allemaal voor onrust en wrevel. Breder is er ook een ongenoegen wat betreft de manier waarop mevrouw Glatigny, de minister van Onderwijs, communiceert en niet meer overlegt met de onderwijswereld, wat in het verleden wel het geval was. En dat gooit nu ook wel een beetje olie op het vuur als zowel mevrouw Glatigny als meneer Boucher tegen de leerlingen zeggen, ga gewoon terug in de klas zitten, hou hiermee op, wij besturen.
0: Heeft en dat tegenovergestelde effect?
2: Dat werkt inderdaad als een rode lap op een stier. De jongeren willen voor een groot deel ook gewoon gehoord worden. Ondertussen is het ook de malaise is ook aan het groter worden. Dat overstijgt ook de schoolcontext op zich. Jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, die vrees hebben voor de toekomst. En het slechtste antwoord nu zou kunnen zijn van niet te luisteren naar die jongeren, niet in dialoog te gaan. Dat hebben ondertussen sommige politici al wel begrepen, want de minister van Jeugd, mevrouw Lescrenier, die heeft opgeroepen om in dialoog te gaan. Maar tot nog toe wordt er vooral gezegd, leerlingen, ga terug naar de klas.
0: Zo simpel is het
2: met
0: niet.
2: Protesteren.
0: Ja, want het is als een tube tandpasta, als ik ook ergens anders zeg, je krijgt dat er niet meer in. Vandaag zit de Franstalige minister van Onderwijs wel samen met een delegatie van scholieren. Dat luisteren is misschien één ding. U gaf al even aan, Frankrijk, daar is de situatie natuurlijk wel nog anders. Maar het is niet simpelweg copy-paste wat daar gebeurt dat ze hier nadoen?
2: Het is niet simpelweg copy-paste. Het wordt er wel door geïnspireerd. Dus

0: Ik zie zelf ook op mijn sociale media heel veel beelden vanuit Frankrijk passeren. Daar is soms ook... Goed, dat wordt uitvergroot, want soms is er ook gratuit politiegeweld. Dat mogen we ook niet vergeten, dat in de Franse context dat toch een aantal keren gedocumenteerd is geweest en dat dat ook weer als een rode lap op een stier werkt. Maar er is ook onvrede aan Franstalige kant. Dus in Frankrijk is men 2 weken bezig nu. In Wallonië en in Brussel, het is vooral in Wallonië, is het nu sinds midden vorige week. En een van de factoren die heeft meegespeeld, en dat mag me echt niet onderschatten, is de aankondiging door de TEC van de verhoging van het schoolabonnement. Dus daar had men een schoolabonnement voor €12 per jaar. Ja. Net zoals de jongeren dat in Brussel hebben. En daar is aangekondigd van de ene dag op de andere dat dat vanaf februari verhoogd wordt naar €384. Dus dat... maal 32. Terwijl het voor senioren ook verhoogd wordt. Maar daar verhoogd wordt van €12 naar €120. Nu, qua symboliek kan dat nogal tellen. En voor heel veel jongeren en gezinnen raakt dat wel meteen de portemonnee op een heel zichtbare manier. Daarbovenop is ook het inschrijvingsgeld aan de hogescholen en de universiteiten verhoogd van €835 naar nu €1.194. Op zich lijken dat allemaal kleine verhogingen te zijn, of relatief kleine verhogingen te zijn, maar op den duur, als je dat gaat optellen, en zeker voor armere gezinnen, is dat toch een serieuze impact die dat heeft.
1: We mogen niet onderschatten dat voor heel veel mensen elke euro telt uiteraard. Dat zijn verhogingen. Is het dat een beetje dat de jeugd denkt, vreest voor de toekomst in het algemeen en denkt, maar wij worden niet gezien, waarom moeten wij meer betalen, waarom zorgt men niet voor ons, is het dat?
0: Absoluut, die intergenerationele spanning die leeft ook. Daar is er een... U mag niet vergeten, de jongeren hebben ook de COVID-periode moeten dragen. Dat was zwaar, om dat in je jeugd, in je kindertijd te moeten doormaken. Er is de klimaatcrisis die op ons afkomt. Ze horen overal over bezuinigingen die nodig zijn en dat de toekomstige generaties de prijs niet mogen betalen. Maar zij hebben het gevoel dat zij de generatie zijn die nu de lasten gaan moeten dragen, omdat ze zien dat voor hen de situatie op school moeilijk is, er een leerkrachtentekort is, dat de prijzen verhogen van die abonnementen, van het inschrijvingsgeld. Dus zij hebben het gevoel dat zij het gelag aan het betalen zijn.
1: Ja. Kan u verklaren waarom Luik een brandhaard is en Charleroi amper? En hoe komt dat? Of zal het zich sowieso nog verspreiden en is het
0: wel
1: overal?
0: Ondertussen heeft het zich verspreid, dus ook in Charleroi en Doornik en nog een aantal plekken in Wallonië zijn er nu ook protesten bezig. In Luik lijkt mij dat een van de redenen is die meegespeeld heeft dat de leerkrachten daar ook tijdens de zomer verder hebben blijven mobiliseren. Daar was er bijvoorbeeld elke week in de publieke ruimte een openlijk debat met leerkrachten over de situatie. Een voortdurend protest wat betreft de ingrepen die het einde van het vorige schooljaar zijn gelopen. Dus men heeft daar ook aangekondigd dat men niet met de acties zou stoppen. Dus eigenlijk is dat voor een stuk blijven doorlopen.
1: Ja, daar is het misschien meer begonnen. Intussen zijn er ook allerhande verhalen en misschien wel waarachtige verhalen over wie dit mee aanvuurt natuurlijk. Wie trekt deze protesten? Er is geen officiële scholierenkoepel. Het duikt overal op. Zijn dat politieke partijen? Zijn dat vakbonden? Hoe zit dat?
0: Wel, het is een spontane beweging vanuit de leerlingen. Die wordt nu wel ondersteund vanuit politieke hoek ook. Die onlusten, ja, dat zijn externe elementen ook, zegt politie en parquet, die zich daarbij komen moeien. Dat is ook wat we in Frankrijk voor een deel zien. Maar goed, er leeft onvrede. En zolang dat gevoel blijft leven van we worden niet gehoord, dan vrees ik dat er ook nog meer kans is dat er nog verder geweld zal zijn ook.
1: Ja, want dat zagen we gisteren in het journaal, denk ik, hè, jonge mensen. Die zeggen, ja, we hebben geprobeerd om te praten, dat werkte niet. We hebben barricades opgeworpen, dat werkte ook niet. Dus moeten we antwoorden met een beetje actie. En zo liet hij er feintjes aan toevoegen, helaas ook met geweld. Ja, dat blijft toch iets waarvan je moet zeggen, nee, niet met geweld, hè?
0: Uiteraard, het is iets wat veroordeeld moet worden, maar het is te makkelijk om te zeggen van jullie mogen niet protesteren en er mag zeker geen geweld gebeuren, maar dan niet in dialoog te gaan. Ik denk dat dat de eerste stappen zijn die nu gezet moeten worden aan Franstalige kant, van echt in dialoog te gaan met de leerlingen. Er is een koepel van leerlingen van het secundair onderwijs waarmee men aan de tafel kan gaan zitten. Heel veel van die leerlingen kunnen ook heel goed verwoorden wat ze eigenlijk willen en waar ze ontevreden over zijn. Dus dat zijn, niet, dat zijn geen ongeïnformeerde jongeren die niet weten waarmee ze bezig zijn. Dus, en heel vaak komt het verhaal ook terug. Wij willen gehoord worden. Wij willen dat er naar ons geluisterd wordt, dat onze eisen serieus genomen worden.
1: Het zal nog niet meteen gedaan zijn. Zometeen gaan wij ook nog eens naar Frankrijk bij onze collega daar ter plaatse. Dank u wel, Dirk Jacobs, voor uw expertise, hoogleraar sociologie aan de ULB.
0: Graag gedaan.
2: De Ochtend.
1: Radio 1. Goedemorgen, Olivier.
3: Dag, Ruud.
1: En daar het tijdens afscheid van Lionel Messi. Dat was een emotionele avond daar in Buenos Aires.
3: Ja, ik heb ook nog eens de festiviteiten voor en na de match bekeken. De match die trouwens tegen Benin werd gespeeld en eindigde op 3-0 met 2 assists en een penalty goal van Messi zelf. Maar er was dus vooral het volkslied dat iedereen luid meebrulde. Nadien ook een heuse droneshow, een paar live nummers die gezongen werden, een afscheidsronde die niet leek te eindigen. Zijn speech tussen al dat spektakel was ook wel mooi eigenlijk. Hij begon met een dankwoord voor zijn pas overleden vader. Herinneringen aan alle WK's en Copa America's, vooral dan ook de gewonnen editie van dat WK in 2022. En het was dus een kinderdroom om dat allemaal te mogen verwezenlijken, zegt hij.
4: Que me hicieron cumplir el sueño de chiquito, que me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América, finalísima y todo lo que jugamos.
3: Nou, voor de beste voetballer aller tijden is ook dit de meest trieste dag uit zijn carrière, zegt hij. Want hij moet nu vaarwel zeggen aan de fans, aan de kleuren lichtblauw en wit. Maar vanaf nu gaat hij dus aan hun kant gaan staan. Ja. Als grootste fan van de Argentijnse selectie en alle spelers die nog gaan komen.
4: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera. Que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.
3: En toen begon El Monumental weer te juichen. En dat is het mooie aan die slotspeech. Die duurt bijna 10 minuten. Maar dat is omdat na elke 3 zinnen het hele stadion zijn naam begint te scanderen en hij onderbroken wordt. Maar ik moet zeggen, het doet me ook wel iets. Ja. Op slot van rekening heb ik Messi zien opkomen als piepjong fenomeen bij Barça. En zoals de jeugd nu Lamine Yamal of Jeremy Doku begint te ontdekken. Als voetbalfan is het echt wel bijzonder om zo'n legende dan te zien stoppen.
1: Ja, wel bijzonder dat jij Lamine Yamal en Jeremy Doku naast elkaar... Goed, het voetbal gaat verder. Ik snap wat je bedoelt.
3: Nationaal en internationaal.
1: Ja. Bijvoorbeeld, de Belgische belofte die naar het EK mogen.
3: Ja, klopt. Door gisteren in Denemarken 0-0 gelijk te spelen, volstond dat voor de groepswinst en dus kwalificatie voor dat EK. Arthur Vermeeren zegt ook dat het resultaat primeerde, niet per se de manier waarop.
5: Ik denk dat het voor ons het belangrijkste was om resultaat te halen. Dat is zeker niet altijd het leukste. Het leuk voetbal spelen, veel kansen, veel aanvallen. Maar vandaag was het ook belangrijk om resultaat te halen. Dus ja, we zijn allemaal heel tevreden.
3: Ja, en ook de coach van de Jonge Duivels, Gilles Swerts, is blij dat hij in juni volgend jaar dus naar het Europees kampioenschap mag.
6: Toch wel een bepaalde opluchting, omdat het is de tweede campagne dat je speelt. Iedereen weet wat er is gebeurd in de vorige campagne. Jongens zijn gegroeid, een aantal jongens waar je al 3-4 jaar mee samenwerkt. Die ook heel hongerig en gretig waren om naar het EK te gaan. En dat die jongens dat dan realiseren als staf, als ploeg, als team. Dat is een ongelooflijk gevoel.
3: De vorige campagne raakte de belofte niet op het eindtoernooi.
1: Aftellen naar de zomer. Nog sportnieuws naast al dat voetbal?
3: Ja, het basketbalclub Oostende is goed begonnen aan het Europese seizoen. In de Europe Cup gingen ze op bezoek bij het Slovaakse Levice. 69-76 was de uitslag. En ik geef dus ook mee dat er vanmiddag de EK-tijdritten zijn bij de vrouwen en de mannen. Maar daar had ik het gisteren al over.
1: Dankjewel, Olivier. En dan even naar het protest gisteren aan het Centraal Station in Brussel, Jeroen.
7: Ja, want mensen met een beperking en mensen die chronisch ziek zijn, klaagden eraan dat het station al 7 maanden namelijk heel moeilijk toegankelijk is, want de liften doen het niet. En dat is niet alles, vertelt Alexandre Lemaitre. Hij is de bezieler van een VZW die meer aandacht vraagt voor toegankelijkheid in Brussel.
8: Het is ook belangrijk om te weten dat de helft van de metro, van de metrohaltes niet toegankelijk zijn op een volledige autonome manier. Dus we hebben meestal ondersteuning nodig en dat is geen echte autonomie.
7: Ja, we stuurden Katrien van der Schoot naar het station en haar reportage hoor je dus straks voor 7:30.
1: Eerst nog het nieuws van 7.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitale.

0: Digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
2: Balje
1: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
2: Abdij
1: glimlachten ze terug. En een week later aan
2: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
2: ULB.
1: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
2: Aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
0: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Je bak bleu, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
9: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
10: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
11: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
12: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
11: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
12: Oh, dat moet ik hebben.
11: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
13: Enagreen.
11: Energie Rebellie.
0: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Kiev waren er de afgelopen uren weer verschillende zware explosies. In Israël wordt de aanval van Hamas herdacht, vandaag 3 jaar geleden. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft afscheid genomen van de nationale ploeg. Goedemorgen. Oekraïne is vannacht opnieuw bestookt door Russische drones en raketten. Vooral de stad Kiev lag onder vuur. Daar vielen tenminste 2 doden. Ja, Veerle de Vos, jij volgt het. Hè? Wat weten we al over de aanval op dit ogenblik?
16: Wel, de Oekraïnse inlichtingendiensten hadden gisteravond gewaarschuwd voor een enorme aanval. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky in zijn avondboodschap. En hij riep de Oekraïners op om zich in veiligheid te brengen.
17: Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару.
16: Ja, veel inwoners in Kiev brachten uit voorzorg dan ook de nacht door in kelders en in de metro. En volgens getuigen waren er de hele nacht explosies te horen. In het zuidoosten van de stad zouden daarbij 2 mensen gedood zijn. Verder zijn ook aanvallen gemeld in andere Oekraïnse steden. Dat melden burgemeesters op sociale media. En daarbij zouden vooral industriële gebouwen en transportinfrastructuur zijn geraakt. In Zaporizhia zou volgens getuigen ook een nieuwe brug over de Dnieper zijn geraakt.
15: Dankjewel voor de stand van zaken, Veerle. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, wil meer transparantie en volledige informatie na de dood van een Russische laborante in Siberië in Rusland. Er doen berichten de ronde dat het om een geval van pest zou kunnen gaan na een incident met een gebroken proefbuis. Maar de Russische autoriteiten zeggen dat de laborante is gestorven aan een longontsteking. De WHO heeft nu extra informatie opgevraagd en zegt dat die noodzakelijk is om alle risico's in te kunnen schatten. In heel Israël wordt de aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas herdacht. Dat is vandaag 3 jaar geleden, op 7 oktober 2023. Hamas en andere gewapende groepen braken toen door de grens van Gaza met Israël en ze doden daar meer dan 1100 mensen. Ze namen ook 251 mensen gevangen en gijzelden hen in Gaza. Als vergelding is Israël toen begonnen met de vernietigende operaties tegen Gaza. En de aanval heeft Israël fundamenteel veranderd, zegt onze Midden-Oosten-expert Inge Franke.
2: Ja, als je door Israël reist, dan zie je dat 7 oktober nooit ver weg is. Nog altijd hangen de affiches er van mensen die gegijzeld waren door Hamas. De herdenkingsplaatsen naast de weg zijn er nog. Dat trauma van 7 oktober is lang niet weg. En dat komt omdat die aanval niet alleen een aanval was tegen Israël, maar een aanval op het gevoel van veiligheid dat de Israëli's hadden in hun land. En ook een aanval op het vertrouwen dat de overheid hen wel zou beschermen. Antwoorden hoe 7 oktober is kunnen gebeuren zijn er nog altijd niet en ook dat voedt het wantrouwen. En dat immense trauma maakt dat veiligheid weer centraal staat in Israël, ook in de komende verkiezingen over 20 dagen.
15: In de Amerikaanse staat Tennessee is Christa Pike weer bij bewustzijn. Dat heeft haar advocaat gisteravond bevestigd. Pike overleefde vorige week een poging om haar te executeren. Ze was ter dood veroordeeld en kreeg 2 injecties, maar de terechtstelling mislukte om een nog onduidelijke reden. Pike raakte in coma en was een paar dagen kritiek. Maar nu is ze dus weer wakker en ze heeft zelfs al gesproken, zegt haar advocaat. Brussel-Noord is het drukste treinstation van ons land. Dat blijkt uit nieuwe, accuratere tellingen van de NMBS. Elke dag stappen daar meer dan 61.000 mensen op de trein. Ook in de andere 2 grote Brusselse stations is het erg druk met meer dan 60.000 mensen per dag. Het gaat om Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. Daarna volgen Gent-Sint-Pieters en Antwerpen-Centraal. Het kalmste station van ons land, dat is Oerp in Henegouwen. Daar worden er elke dag 7 treinreizigers geteld. De Universiteit Antwerpen waarschuwt voor een deepfake video. Daarin is vaccinoloog Pierre van Damme te zien die reclame maakt voor een middel tegen prostaatproblemen. De video is nep en zijn gezicht, stem en naam zijn zonder toestemming gebruikt. Van Damme zegt dat hij al van verschillende mensen vragen kreeg.
4: Ik heb ook mails gekregen van mensen die op een behandeling waren, onder andere een kankerbehandeling, en die dan vragen van, moet ik dan mijn kankerbehandeling stoppen en dan overschakelen op het middel dat u aanprijst? En dat vind ik dus vreselijk. Dit is helemaal de mensen met een verkeerde boodschap wegsturen en zelfs op gevaar af dat ze hun therapie niet gaan volgen.
15: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft gisteravond afscheid genomen van de nationale ploeg. In een toespraak na zijn laatste wedstrijd sprak een geëmotioneerde Messi voor 85.000 toeschouwers onder meer over zijn overleden vader en de gewonnen wereldbeker in Qatar. Zijn laatste officiële match voor Argentinië was een oefenwedstrijd tegen Benin en die werd gewonnen met 3-0. Messi gaf 2 assists en kon ook zelf 1 keer scoren via een penalty. Correspondent Peter Schouten was in het stadion en beschrijft het emotionele spektakel in Buenos Aires.
13: Het was een heel mooi eerbetoon aan de grootste voetballer aller tijden natuurlijk, Lionel Messi. 2 uur voor de wedstrijd zat het stadion al bijna helemaal vol, moet je nagaan. En er was live muziek, lichtshows, lasershows en klonk door het hele stadion van Messi, stop alsjeblieft niet, hou er niet mee op. Maar goed, hij heeft toch de knoop doorgehakt. Het is mooi geweest.
15: Lionel Messi speelde in totaal 208 wedstrijden voor Argentinië. In de Verenigde Staten is actrice Eva Marie Saint overleden. Ze was 102 jaar. De Amerikaanse acteerde al sinds de jaren 40 en speelde mee in talloze films. En ze bleef dat ook doen tot ver voorbij de 90. In 1955 kreeg ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Dat was in de film On the Waterfront. Andere bekende films van Eva Marie Saint zijn onder meer North by Northwest van regisseur Alfred Hitchcock en Exodus met Paul Newman als tegenspeler. Ik wilde maar 1 film per jaar maken omdat ik voor mijn kleine kinderen wilde zorgen, heeft ze ooit gezegd. Een filmfragment of een filmagent vertelde me dat ik geen grote diva zou worden en ik antwoordde hem dat dat voor mij in orde was, zei Saint.
18: I made decisions. I had an agent once who wanted me to do many more movies. And I said, I can't. I can only do 1 a year, if that. I have children, little children. And he said, well, I guess you won't be a superstar. And I said, well, I guess not.
15: Op latere leeftijd speelde ze ook nog enkele bijrollen, zoals bijvoorbeeld in de Superman Return films. De dag start droog met zonnige perioden, na de middag meer wolken en dan trekt er regenzone over het land, maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen wisselvallig met buien, gevoelig frisser ook tot 14 graden en vooral aan zee kans op rukwinden. Vrijdag eerst opklaringen, maar daarna passeert er opnieuw een regenzone. Vooraan in het nieuws zat Kiev. Daar zijn opnieuw zware explosies gehoord door Russische raket- en droneaanvallen. Over de schade is nog niets bekend. Volgens Oekraïne voert Rusland de aanvallen op steden uit, nu het aan het front nog nauwelijks vooruit gaat. Meer op vrtnieuws.be.
19: Voorlopig geen al te moeilijke ochtendspits met files naar Antwerpen van een kwartier van voor Kruijbeke op de E17 en 20 minuten op de E34 en de E313 vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Beveren, een kleine 10 minuten van de A12 tot Lillo. Naar Brussel nergens meer dan 10 minuten aanschuiven momenteel op de E40 vanaf Aalst en op de E19 vanaf Peutie. De binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en het treinverkeer tussen Opwijk en Jette

0: komt weer op gang.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Radio 1. De Ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
4: Goedemorgen, het is heet in Frankrijk en het druppelt tot hier bij ons in Wallonië. Straks gaan we naar Parijs. Bij onze collega Steven de Kranen en in Israël zijn we ook vandaag, want het is 7 oktober. En dat is daar een pijnlijk levende herinnering van wat er 3 jaar geleden gebeurde.

0: Joy Division natuurlijk met Love Will Tear Us Apart. Radio 1.
1: De ochtend.
0: De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen bleef vorig jaar voor het derde jaar op rij op hetzelfde niveau hangen. Blijkt uit het nieuwe voortgangsrapport van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan. Nochtans moet de fossiele uitstoot in Vlaanderen in vergelijking met 2005 met 40% dalen tegen 2030. En 2030, dat komt echt heel snel dichterbij. Vlaanderen haalt op die manier de klimaatdoelstellingen niet, zegt de partij Groen. Een blaam voor de Vlaamse regering, zegt toch Ayman Horsch, voorzitter van Groen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want verminderen met 40% tegen 2030, we kennen de feiten, enfin, de hoop zal ik misschien zeggen, want aan hoeveel zitten we?
2: Wij zitten aan een pak minder dan 40%, maar eigenlijk klopt die doelstelling niet. We hebben met alle Europese landen afgesproken dat we klimaatneutraal willen zijn tegen 2050. Dat is een heel ambitieus project, dat ook onze economie vandaag vooruit aan het duwen is. Vlaanderen kreeg net zoals België de opdracht om 47% te reduceren. Maar Vlaanderen heeft eenzijdig, zonder wetenschappelijke basis of echt een duidelijke reden, beslist om het naar 40% te doen zakken. Maar vandaag zien we...
0: Het zou meer moeten zijn.
2: Het zou 47% moeten zijn als we solidair willen zijn met alle landen in Europa, net zoals alle landen in Europa solidair zijn met ons. Alleen beslist de Vlaamse regering als enige in heel Europa om die doelstelling niet te accepteren.
0: Oké, maar laten we die doelstelling dan toch eens voor ons nemen in oogenschouw. 40% tegen 2030 en daar zitten we nog lang niet.
2: We zitten daar absoluut

0: absoluut nog niet. Het zijn vooraf voorlopige cijfers. Dus we analyseren altijd op basis van het vorig jaar. En wat zien we? Op vlak van mobiliteit, dus hoeveel stookolie, hoeveel diesel vooral enzovoort gebruiken wij in onze mobiliteit, maar ook gebruiken bedrijven, gaat de uitstoot zelfs naar boven met 200.000 ton CO2. Dat is enorm veel. En in alle eerlijkheid is dat een probleem. Want op dit moment zouden we alleen maar CO2 moeten reduceren in onze mobiliteit, in onze industrie. Maar het lukt de Vlaamse regering gewoon niet om dat te doen. En dat is logisch, want ze hebben ook geen beleid om dat te kunnen doen.
1: Ja, waarom hebben ze geen beleid? Er gebeurt toch veel als het gaat bijvoorbeeld over mobiliteit, steeds meer elektrische wagens?
0: Ik denk mobiliteit is daar een heel goed voorbeeld van. Ik wil u misschien twee zaken meegeven daar. Als je naar Nederland kijkt, naar bijvoorbeeld bestelwagens voor pakjesbedrijven. 8 op de 10 bestelwagens die gekocht worden in Nederland zijn elektrisch. In Vlaanderen is dat 1 op de 10. Dat is omdat ze in Nederland geïnvesteerd hebben in laadpalen op tijd. Bedrijven hebben ondersteund om die transitie te maken. En in België men die bedrijven met rust laat, zeggen ze dan. Maar eigenlijk betekent dat vooral alles naar zijn verloop laten en dus met dit soort slechte resultaten eindigen. Hetzelfde met het openbare vervoer.
1: Wacht hoor, het openbare vervoer komen we zo meteen op. Misschien dat eerste punt dat u aanraakt. We zien ze wel steeds vaker opduiken natuurlijk. Die evolutie gaat traag. Zegt u nu eigenlijk, we zijn te laat begonnen, maar nu zijn we er wel aan bezig?
0: De Vlaamse regering is sowieso te laat begonnen en is er eigenlijk nog niet echt mee bezig. Ze slabakt een beetje. En ze zorgt er vooral voor dat mensen vandaag op kosten worden gejaagd. Hè. Want als we sneller hadden kunnen elektrifiëren, bijvoorbeeld met social leasing, ervoor zorgen dat mensen die het geld niet hebben om een elektrische wagen te kopen, een elektrische wagen goedkoop kunnen leasen en op een gegeven moment zelfs eigenaar worden van die wagen. In Frankrijk bestaat dat. In andere landen wordt dat uitgetest. In Vlaanderen, in België, heeft de regering altijd beslist om dat niet in te voeren. Ondanks onze vraag om dat te doen en de verschillende studies die daar rond zijn.
1: En de elektrificatie dus van salariswagens,
0: daar wil ik straks op terugkomen. Het is vooral veel onwil van de regering op dit moment, want alle andere Europese landen tonen ons dat er wel degelijk een pad vooruit is, een heel goed pad vooruit, om CO2 te reduceren en onze economie en samenleving een boost te geven.
1: Ja, over die onwil, daar wil ik dan zo meteen wel nog even op doorgaan, maar het openbaar vervoer was nog een punt, denk ik.
0: Ja, we hebben de voorbije jaren gezien dat er 3000 haltes zijn bespaard, geschrapt bij de lijn. Vandaag willen ze nog 25 miljoen euro snijden. Deze ochtend heeft de CEO van de lijn een interview gegeven. En het is heel uitzonderlijk dat iemand die voor de overheid werkt, de overheid zo hard bekritiseert. Maar ze zei letterlijk, ja, het geld is op bij de lijn. Wij kunnen niks meer doen. Dit bedrijf is op dit moment, en dat zijn, ik parafraseer haar, maar dat zijn mijn woorden, is aan het rotten. En dus weten we, ja, het openbaar vervoer vandaag in Vlaanderen is echt niet optimaal. Dat is wel de bus die we nodig hebben om onze kinderen naar school te sturen, om ervoor te zorgen dat onze grootouders kunnen winkelen, hun boodschappen kunnen doen. Maar ik heb bij mij, was de lijn voor mij de plek waar ik, of de bus die ik pakte om naar mijn eerste job te gaan. Dat zijn zaken die belangrijk zijn in het leven. Daar, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de mensen. En daar wordt op bespaard.
1: Daar zou Groen dus liever investeringen in zien. Als u het heeft over onwil, dat is toch wel een groot woord. Want het is toch niet zo dat de Vlaamse regering zich niet bewust is van de problemen die er zijn. Er wordt toch ook echt geïnvesteerd in isolatie en in renovatie. Vandaag komt nog maar het nieuws, denk ik, dat dit jaar al meer Vlaamse renovatieleningen zijn aangevraagd dan in heel 2025. Er is toch wel wat beweging. Dat is toch geen onwil?
0: Ja. Maar spijtig genoeg beslissen ze keer op keer om de keuzes te maken die het minst klimaatonvriendelijk zijn. En ik moet zeggen dat ik in de commissie zelf als parlementslid vaak teleurgesteld was door de keuzes die ze maakten. Niet alleen de besparingen op de lijn doen heel veel pijn, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de helft van het renovatiebeleid. Het is weggeschrapt. Wegbespaard, volledig. Dus de Vlaamse regering die beslist om niet meer zoveel steun te geven, niet meer zoveel ondersteuning te geven aan mensen die willen renoveren. Terwijl mensen vandaag zeggen, ja, wij willen eigenlijk renoveren, we zien dat dat interessant is, maar vaak kunnen wij het niet. En de overheid zou hen net daarin moeten helpen. Hetzelfde met het budget voor airco's in een zorgcentra. Als het heel warm is, met de hittegolven hebben we dat gezien. Veel mensen zijn gestorven daardoor. Ja, die budgetten, daar is zwaar op bespaard. Dus op het moment dat we die airco's nodig hebben, is het geld er niet om die airco's te plaatsen.
1: Als u zegt, ze nemen dat niet ernstig, hè? Kunnen we ook niet tegelijkertijd daartegen inbrengen dat alles wat de quick wins zijn, dat is een lelijk woord, maar de gemakkelijke maatregelen, die zijn natuurlijk al genomen. Hè? Het zijn ook wel moeilijke dingen om er nu door te krijgen. Hè? En het moet betaalbaar blijven en ga zo maar door.
0: Maar moeilijk is het niet. Het is een kwestie van keuzes. En ik moet zeggen dat ik echt teleurgesteld ben in een partij zoals Vooruit, die zich tijdens de verkiezingen in haar programma wat groener toonde dan anders. We waren daar eigenlijk blij mee. Een duidelijke bondgenoot op klimaat waarmee we kunnen samenwerken. Maar die eenmaal aan de macht, in alle eerlijkheid, niet

0: alleen niets doet, maar eigenlijk voor achteruitgang zorgt. De klimaatdoelstellingen zijn zeker niet bereikt, maar zijn nog steeds veel te laag. Er wordt bespaard op de lijn, terwijl de meeste van die partijen in de regering hebben beloofd om net te investeren in het openbaar vervoer. Men heeft gezegd, we gaan de renovatiegraad verdriedubbelen. 3 keer meer mensen elk jaar die gaan renoveren. Wel, die renovatiegraad heeft niet geboezemd.
1: Dat ziet u nog niet, zegt
0: u. Dus er is wel degelijk een probleem vandaag.
1: Stel, u zit mee in die Vlaamse regering. Wat zou u dan beslissen dat inderdaad geen pijn doet en dat wel veel verandert?
0: Er is 1 simpele en duidelijke keuze die kan gemaakt worden. De CEO van De Lijn heeft het vanochtend eigenlijk nog gezegd in haar interview. Het potje waar De Lijn haar geld uithaalt en waar regionale luchthavens, zoals de luchthaven van Deurne, waar privéjets op stijgen, haar geld uithaalt, is dezelfde pot. De luchthavens van Deurne gaan door in de legislatuur bijna 100 miljoen euro aan subsidies krijgen van de Vlaamse regering, terwijl De Lijn nu 25 miljoen euro moet besparen. Laat alsjeblieft die subsidies los voor de luchthaven van Deurne, waar niemand anders opstijgt behalve privéjets, en geef dat geld aan het openbare vervoer, het vervoer van ons allemaal, dat ervoor zorgt dat onze kinderen veilig naar school gaan. En onze
1: is dan alles opgelost meteen,
0: hoor? Nee, maar dat is een gigantisch belangrijke stap. Klimaatbeleid is mensen de kans geven om de keuzes te maken die het meest duurzame zijn. Dat is mensen de kans geven om voor een elektrische wagen te gaan, om te kunnen renoveren. Als
1: maar die zijn te duur, renoveren is te duur.
0: Om de keuze te maken om voor het openbare vervoer te gaan. Nee, het is niet alleen een kwestie van prijs, het is ook een kwestie van comfort en tot hoeverre is het toegankelijk. De Vlaamse regering heeft de opdracht, 1, om ons te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en 2, om die keuzes net makkelijk, intuïtief, goedkoop te kunnen maken. Openbaar vervoer is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Als je niet investeert in de bussen, dan duw je de mensen in de auto. Dat is niet hun fout, dat is de verantwoordelijkheid van de regering om ze terug in de bus te krijgen.
1: Laten we even kijken naar een moment waarop het goed ging met de broeikasgassen. Enfin, dus slecht ging, maar dus goed ging. Dat was 2020 en 2022. Covid-crisis, energiecrisis. We hebben daar van alles uit geleerd, maar ook wel dat we natuurlijk niet naar die periode terug kunnen. Zo kan het ook niet.
0: Absoluut, en dat is ook niet de bedoeling. Maar het is altijd zo, in tijden van crisissen gaat uitstoot naar beneden. Omdat mensen minder kunnen doen in het leven, omdat bedrijven minder
1: werken ook,
0: kunnen doen. Dat is niet de bedoeling, uiteraard. We willen een sociale transitie en dat is door keuzes te maken in de samenleving. Als ik vandaag zie dat partijen zoals Vooruit aan het oproepen zijn om naar de klimaatmars te gaan, dank u, wij gaan ook naar de klimaatmars, uiteraard. Dat is goed, maar dan moet je natuurlijk in het beleid ook het woord bij de daad voegen, of de daad bij het woord voegen, excuseer, en ervoor zorgen dat hier deftig klimaatbeleid is. Wij moeten investeren in openbaar vervoer. Het is goed voor onze samenleving en onze economie, want het brengt geld op om te investeren in renovaties van woningen, om ervoor te zorgen dat bedrijven elektrisch kunnen rijden. Laten we die keuzes alstublieft vandaag maken, want die zijn voor de hand liggend.
1: Over die klimaatmars gesproken, en u zegt geen woorden maar daden. De woorden die daar en de leuzen die daar op pancartes zullen staan, die zijn allemaal mooi. Maar tegenstanders verwijten jullie dan altijd naïviteit. Hè? Die zeggen, het is hier nu al. Waarom zet Groen niet meer in op, met een moeilijk woord, tussen mitigatie en adaptatie? Laten we adapteren. We moeten adapteren. Het is tijd dat Groen het steven wendt.
0: Groen heeft altijd, voor de duidelijkheid, want die termen zijn soms heel vaag.
1: Zeg eens wat u daaronder verstaat.
0: Mag ik heel eerlijk zijn, het is meer een internetdebat dan een echt debat in het echte leven.
1: Is dat zo?
0: Absoluut, uiteraard.
1: Maar elke klimaatexpert
0: zegt al 30 jaar, elk klimaatexpert zegt al 30 jaar dat beide moeten gebeuren. Wij ook, in alle eerlijkheid. Dat sommige partijen.
1: Het is niet altijd heel duidelijk overgekomen, toch, meneer Hors?
0: Ik denk dat we het heel duidelijk hebben gezet. Ik wil het zeker opnieuw uitleggen. Maar ik heb het gevoel dat sommige partijen net wakker zijn geworden deze zomer met de hittegolven en beseft hebben, oei, we gaan ons als overheid de mensen moeten beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Wij zeggen dat al 30 jaar, in alle eerlijkheid. En alle experten zeggen dat. Dat debat gaat over, passen wij ons aan de gevolgen van de klimaatcrisis of houden wij de klimaatcrisis tegen? Daar is onderzoek naar gebeurd. Daarom hebben we eigenlijk de mening van politici niet voor nodig. En dat onderzoek zegt dat als je je alleen aanpast aan de gevolgen en niet de CO2 reduceert, dat die aanpassing vele malen duurder zal zijn. Dus het is logisch om niet alleen ervoor te zorgen dat er meer natuur is, meer koelte is, meer airco's zijn om ons te beschermen tegen hittegolven, maar dat we ook onze industrie veranderen, onze mobiliteit vergroenen, ervoor zorgen dat er minder CO2 gestoot wordt. Dat is een win-win. En laten we misschien als laatste, ik ben nog steeds de groene voorzitter, ik geef om bepaalde natuurgebieden, de koraalriffen uit deze wereld die vandaag bedreigd zijn, die hebben weinig aan adaptatie en veel aan mitigatie. Dus laten we mensen beschermen en CO2 reduceren.
1: En zo is het een en-en verhaal geworden, maar we hebben die term niet gebruikt. Dank u wel voor dit gesprek, Ayman Hors, voorzitter van Groen.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het zal je maar overkomen. Het ging daarnet al even over openbaar vervoer. Wij focussen op één punt. Je hebt een fysieke beperking of een chronische ziekte. Je kunt niet naar het werk of alleen via lange omwegen omdat de liften in het station stuk zijn. Niet één dag, niet één week, niet één maand, niet twee maanden. Ik kan nog even doorgaan, zelfs 7 maanden lang. Dat is de situatie aan het Centraal Station in Brussel, waar de MIVB aan de metro werkt. De actiegroep Wheelies was het zo beu dat ze gisteren actie voerde. Katrien van der Schoot ging daar praten met Jonas, Loes, Mirjam, Alexander en Fien. En deed ons op deze manier verslag.
1: Hier voor het Brusselse Centraal Station zitten ze allemaal in de wachtrij. Ik zeg zitten, want de meeste mensen zitten in een rolstoel voor een denkbeeldige lift die ze zelf uit karton hebben gemaakt. Toegang tot de metro, toegang tot de sporen, maar helaas is die echte lift al 7 maanden kapot. Boos staat er dan ook hier op een van de borden.
2: Voor mij is het geen probleem, maar ik ken genoeg mensen die daardoor compleet andere wegen moeten nemen. Die ondertussen Brussel genoeg kennen om te weten welke stations lukt het, welke niet. Welke stations zijn er al langdurig, die problematiek. Waardoor dat gemakkelijk dubbel zo lang duurt om ergens te geraken.
1: En wie is ervoor verantwoordelijk? Het zijn werken van de MIVB.
2: Ja, het wordt de hele tijd doorgeschoven. De aanspreekpunten zijn onduidelijk en er wordt de hele tijd verwezen naar andere verantwoordelijken.
3: Ik ben Loes Mussens en ik heb een fysieke handicap waardoor ik mij verplaats met wielen en waardoor ik dus liften nodig heb. Laten we zeggen werkende liften. We hadden te horen gekregen dat we vanaf september terug een werkende lift zouden krijgen, maar helaas is dat niet het geval en daarom zijn we boos. Want ik denk dat het toekoer eigenlijk echt super harde uitsluiting is om gewoon 7 maanden lang iemand een station niet te kunnen laten gebruiken. Niet gewoon iemand, maar een hele groep mensen.
4: On n'est pas tous comme on croit, on reste pas à la maison, on a des choses à faire, on doit travailler, on doit étudier. Donc je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir accès et surtout c'est la seule minorité où n'importe qui peut la joindre à tout moment.
1: Dat zegt ze, toegankelijkheid is een recht en ook wij zijn een minderheid waar iedereen eigenlijk in kan belanden.
5: Ja, ja.
1: Wat hoor ik nu net? Dat de lift wel werkt intussen.
5: Ja.
1: Hoe komt dat?
5: Dus hij werkt sinds 1 dag. Maar we hebben daar straks aan de metrochauffeurs gevraagd en zij hebben toch gezegd dat we moesten afstappen in Park. Dus hoogstwaarschijnlijk weten ze het niet en is het net gemaakt nu. Misschien doordat ze te weten zijn gekomen dat we dit deden, dat hopen we. Want dat is ook de bedoeling om te tonen dat wij een impact kunnen hebben op toegankelijkheid.
1: En is dat voldoende voor jullie of is dat nog maar een startpunt?
5: Nee, dat is maar een startpunt. Deze lift was een excuus om mensen samen te brengen, om te tonen dat toegankelijkheid een probleem is. Maar wij willen veel andere thema's ook aankaarten.
6: Eerste etage.

0: Het blijft bij die ene lift. Hè. In heel België en heel Brussel blijven er liften constant kapot gaan zonder eigenlijk structurele oplossingen. Dus we zijn nog steeds boos eigenlijk daaromtrent.
1: Wat is je boodschap dan aan de beleidsmakers?
0: Doe beter je best en zie ons niet als tweederangs burgers, maar maak de lijn gewoon hetzelfde.
2: Geen tweederangs burgers, inderdaad. Wat goed dat dat hardop wordt gezegd. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, wat is dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of u weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
7: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
8: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden. Of 11 uur lang helemaal niks.
9: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
8: Zalig.
9: Umbrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
2: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
2: Het is 7:30. Goedemorgen. Oekraïne is vannacht opnieuw zwaar bestookt met Russische drones en raketten.
10: Ja, vooral Kiev, de hoofdstad, lag onder vuur. Daar vielen zeker ook 2 doden. En de Oekraïnse inlichtingendiensten hadden al gewaarschuwd voor een grootschalige aanval. Veel inwoners van Kiev brachten de nacht dan ook uit voorzorg door in kelders en metrostations. In de stad kwamen zeker 2 mensen om het leven, maar ook in andere Oekraïnse steden zijn aanvallen gemeld. In heel Israël wordt de aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas herdacht. Dat is vandaag exact 3 jaar geleden. Dat gebeurde dus op 7 oktober 2023. Hamas en andere gewapende groepen braken toen door de grens van Gaza met Israël en ze doden daar meer dan 1100 mensen en ze namen ook 251 andere mensen gevangen en gijzelden hen in Gaza. Als vergelding is Israël dan begonnen met de vernietigende operaties tegen Gaza. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft gisteravond afscheid genomen van de nationale ploeg. Zijn laatste officiële wedstrijd voor Argentinië was een oefenwedstrijd tegen Benin, die gewonnen werd met 3-0. Messi gaf 2 assists en kon zelf ook 1 keer scoren via een penalty. En Peter Schouten, hij is correspondent in Argentinië, beleefde het allemaal zelf live mee in het stadion.
11: 2 uur voor de wedstrijd zat het stadion al bijna helemaal vol, moet je nagaan. En er was live muziek, er waren lichtshows, lasershows. En er was natuurlijk de wedstrijd tegen een wat dat betreft onbeduidend voetballand, met alle respect. Mm-hmm. Benin werd 3-0 aan de kant gezet door de Argentijnen met 2 assists van Messi en ook nog een doelpunt van Messi. Mm-hmm. Dus wat dat betreft was het een zeer geslaagde avond. En het klonk door het hele stadion van Messi, stop alsjeblieft niet, hou er niet mee op.
10: En nog even de cijfers erbij. Lionel Messi speelde 208 wedstrijden voor Argentinië.
2: Einde van een tijdperk. Goedemorgen, Bram.
12: Goedemorgen.
2: Wat wordt het vandaag? Het gaat kantelen, hè?
12: Ja, het wordt een overgangsdag inderdaad. Hè. Inderdaad, we maken de overgang van warm weer naar meer normale temperaturen voor begin oktober. Op dit moment hebben we een paar wolkenvelden, maar toch ook nog mooie opklaringen. Dus de zon krijgt nog wel een groot gedeelte van de dag de hoofdrol. Maar in de loop van de namiddag gaat de bewolking toenemen van over Frankrijk. En in de later namiddag verwacht verwachten we dan de eerste buien over het westen van het land. Temperaturen van 22 tot 24 graden, dus ja, heel warm. Aan zee daar 18 graden. En de wind die draait naar het noorden en wordt matig. Vanavond en vannacht dan overal periodes van regen. Achter die regenzone zitten dan opnieuw opklaringen, maar ook nog buien. Veel wind ook vannacht. Rukwinden rond 60 km per uur in

0: de zon er ook af en toe wel een keertje doorkomen bij 14 of 15 graden.
1: Oké, dankjewel.
2: Badkamerrenovatie.
3: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
4: 205 kilometer file. Files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 uit Turnhout vanaf Oelegem. En op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Langzaam naar Brussel vanmorgen op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. A12 een kwartier in Londerzeel. Op de E19 een kwartier vanaf Peuty. En ook een kwartier op de E40 uit Leuven vanaf Heverlee. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
5: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Leuke rijmpjes in Paul Simon's en 50 Ways to Leave Your Lover.
1: De ochtend.
0: 7 oktober 2023. Dat leeft vandaag op een zeer pijnlijke manier door in Israël en de hele omgeving daar rond. 7 oktober 23 is wat je een breekpunt in de geschiedenis kunt noemen. Die zaterdag gebeurde in Israël het ondenkbare.
2: Met een ongeziene, brutale aanval op hun eigen bodem doodde Hamas meer dan 1200 mensen in Israël. Een schok met als gevolg ook een ongelooflijk trauma. En de tegenreactie van het Israëlische leger liet dan ook niet lang op zich wachten. Gaza werd plat gebombardeerd en het menselijk leed is er nu al 3 jaar lang bijna niet te vatten. Wij nemen nu nog eens mee naar het moment waarop dat allemaal begon, die 7 oktober 2023.
3: Zeker 2000 raketten volgens het Israëlische leger, 5000 raketten volgens Hamas zelf. Zoveel vuurden ze er af op Israël vanuit Gaza, van in de vroege ochtenduren van de Joodse Sabbat.
4: Deze morgen vroeg werd ik wakker door het lawaai van fighterjet, gevechtsvliegtuigen.
5: Hoor, het was echt een paniek, want dit soort taferelen hebben we eigenlijk nog nooit gezien.
3: Er zijn ook berichten over executies van burgers koudweg op straat. Er is sprake van tientallen, wellicht meer dan 100 doden aan Israëlische kant.
6: Zaterdagochtend in

0: In alle vroegte, het Supernova-festival is in volle gang. Maar wat deze mensen niet beseffen is dat groot onheil nadert. In de verte zijn paragliders met Hamas-strijders te zien.
1: Hamas zou eerst een aantal handgranaten gegooid hebben in het publiek en nadien beginnen schieten met Kalashnikovs. Er stonden andere mannen klaar aan de uitgang, waar dat ze letterlijk iedereen die wegliep ook zouden neergemaaid hebben.
2: This is terrorism. We must be crystal clear. We stand with Israel.
3: Israël is meteen aan de vergelding begonnen met zware bombardementen op Gaza.
4: Volledige flatgebouwen gaan tegen de vlakte.
5: Wat we zeker weten is dat er een explosie is geweest op het Baptist Hospitaal daar in het noorden van Gaza, in Gaza-stad.
6: Hoeveel gewonden en doden er gisteren gevallen zijn bij de Israëlische aanval op het vluchtelingenkamp van Jabalia is nog niet duidelijk. Maar het zouden er in ieder geval tientallen zijn.
7: De medicamenten zijn bijna op. Er is geen brandstof. De ziekenhuizen kunnen eigenlijk niet meer goed functioneren.
8: Het is middeleeuws. Het is buiten proportie. En het is je niet voor te stellen wat er met die bevolking gebeurt. Dat is echt verschrikkelijk.
9: Recensie 7 oktober. Zoveel gebeurt dat niet voorstelbaar was. Maar het is wel gebeurd. Sander van Hoorn, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Israël-kenner bij de NOS, afgelopen jaar ook correspondent daar. Je hebt veel meegemaakt in de afgelopen jaren, veel duiding proberen te geven. Misschien eerst even beginnen bij hoe men daar in Israël vandaag op gepaste wijze probeert aandacht aan te schenken.
10: Door om 1:01, dus dat was om 5:01 onze tijd, Het moment dat die duizenden raketten werden afgeschoten, het begin van de slachting in het zuiden van Israël, door dat te herdenken, dat gebeurde bijvoorbeeld op de plek waar dat Supernova-festival was. Een vrouw bijvoorbeeld onthulde daar vanmorgen een tekening van hoe haar dochter dood daar op de grond gevonden werd. En doorheen de dag zie je dat er op verschillende momenten herdenkingen zijn, maar ook demonstraties, meteen vanmorgen al, tegen de regering die volgens de demonstranten geweten had en dus had kunnen voorkomen wat er gebeurde op 7 oktober. Om 12 uur is er een minuut stilte op heel veel plekken in het land. En dan vanavond heb je de grote herdenking van de families en de nabestaanden van de slachtoffers. En dan hoor je waarschijnlijk niet de officiële regeringsherdenking. Die is er namelijk al geweest en dat heeft met de Joodse jaartelling te maken. Het was inderdaad een zaterdag, die 7 oktober 2023. Maar ook de feestdag Simchat Torah, waar de Torah gevierd wordt eigenlijk. Dus dat wordt ongepast gevonden om dan precies op die dag in de Joodse kalender te herdenken. Dus dat wordt dan 2 dagen later gedaan, maar dat was op 5 oktober. Dus dat is dan de officiële regeringsherdenking geweest.
9: Ik hoorde Inge Franke gisteravond zeggen in de afspraak hier bij ons, Sander, dat wij misschien niet genoeg kunnen begrijpen hoe onveilig mensen in Israël zich voelen. En dat dit trauma of trauma op trauma is. Angst, aanslagen, pogingen tot aanslagen op Joodse doelwitten in het algemeen.
10: Zeker.
9: Er is zoveel.
10: Er is zoveel en er wordt ook dit jaar weer voor gewaarschuwd dat er niet alleen in Israël, maar ook in het buitenland iets kan gebeuren. Nou ja, we hebben natuurlijk die Fly Dubai vlucht gehad de afgelopen dagen. Maar nee, dat trauma, dat is inderdaad niet te onderschatten. En daar is ook eigenlijk geen equivalent voor. Ik zat te denken, ja, de aanslagen op Zaventem met Maalbeek. En dan zie je ook dat een jaar daarna mensen toch vooral ook weer angstig zijn. Nou ja, vergroot dat enorm uit. En dan heb je het gevoel wat nu in Israël heerst, waar de verhalen vandaag ook weer van de mensen die het overleefden worden opgetekend en de trauma's die ze nog altijd ondervinden, waar nog altijd dagelijks mensen zeggen, we voelen ons nog steeds niet veilig. En daar zie je dus ook de houding ontstaan die Israël nu zich aanneemt ten opzichte van de buren. Bijvoorbeeld de stafchef van het Israëlisch leger, die zei, ja, we moeten dus niet meer vertrouwen op onze kracht door afschrikking. We moeten vertrouwen op kracht door te handelen, door af te rekenen met onze vijanden aan de grens. Want als we dat niet doen, hebben we gezien op 7 oktober 23 wat er gebeurt. En daar zie je dus hoe dat trauma, wat enorm is en wat nog decennia gaat duren om dat te verwerken, hoe dat inderdaad heeft gezorgd voor een verandering.

0: in hoe Israël zich opstelt. En hoe dat eruit ziet, dat kun je dagelijks natuurlijk weer zien in Gaza.
1: Het heeft inderdaad een verandering teweeggebracht. Er was natuurlijk ook al van alles, want ik zie dat hier meteen ook binnenkomen in de app van Radio 1. En dit is altijd zo moeilijk, Sander. We herdenken vandaag 7 oktober, 10 jaar geleden. Meteen zijn er mensen die zeggen, wat met daarvoor, hè? De woorden van Gutierrez, die zingen ook rond, they did not happen in a vacuum. Wat eraan vooraf ging, wat erop volgde, maar ook wat er op die 7 oktober is gebeurd. Waarom blijft dat zo moeilijk om alles te veroordelen? Alle geweld langs beide kanten, om dat te kunnen benoemen. Het lijkt altijd alsof je kant kiest wat je ook zegt.
0: Ja, en dat maakt natuurlijk de oplossing ook weer ondenkbaarder. Want je hebt bijvoorbeeld ook de president van Israël gehad, die tijdens een officiële herdenking 2 dagen geleden zei, uiteindelijk moeten we vrede sluiten met al onze buren. En hoe die vrede er dan uitziet met de Palestijnen, daar gaat hij dan geriefelijk even niet op in. Want dat is wel de meest ingewikkelde vraag. Maar dat blijft natuurlijk de situatie. En die keuze, die wordt hier in het Westen heel binair gemaakt. Je bent of voor de een of voor de ander en er lijkt geen grijs tint mogelijk. En kijk, wat er op 7 oktober gebeurde is vreselijk. Wat er daarna gebeurde in Gaza is vreselijk. Daar zou geen discussie over moeten zijn. Alleen, ik denk wel dat je op 7 oktober zeker ook hier in het Westen moet beseffen wat er in Israël gebeurd is. Wat veranderd heeft in de Israëlische samenleving. Omdat je daar tot op de dag van vandaag mee te maken hebt. Mensen redeneren vanuit dat trauma. Je hebt een enorme ruk naar extreem gezien in Israël. Je hebt het gezien in hoe er in Syrië, in Zuid-Libanon, in Iran is aangevallen. Dat heeft allemaal met 7 oktober te maken. En dat was geen vacuüm, maar het is wel een enorm belangrijk moment in de geschiedenis van dat land.
1: Ja. Wat wij ook niet weten is, als je daar niet woont of correspondent bent, hoe bijvoorbeeld de gijzelaars die zijn teruggekeerd, die het hebben overleefd, hoe zij een rol spelen, hun verhalen, of die ook rondzingen, of zij veel aan het woord komen, dat soort vragen.
0: Sowieso is in de Joodse traditie is het vertellen van verhalen is heel belangrijk. En dat wordt ook een familieaangelegenheid, waarbij je verhalen van het volk, van elkaar, van je eigen familie, verhalen over de Holocaust, hoe je die vertelt. En de verhalen van 7 oktober, en daarom past het ook in zo'n traditie, die horen daar nu naadloos bij. Je ziet alleen wel dat een deel van die verhalen een politieke component heeft gekregen. Want toen ik daar was vorig jaar vlak na 7 oktober... Toen was iedereen nog op zoek naar naasten, op zoek naar de vraag van wat is er gebeurd. Maar nu is natuurlijk de vraag sindsdien, waarom is dat gebeurd? Wie heeft het kunnen weten? Wie was er eventueel verantwoordelijk? En dat is ook een vraag die je vandaag heel erg ziet. Vandaar dus ook dat een deel van de herdenkingen demonstraties zijn geworden.
1: Ja, want het is een concrete vraag geworden, hè? Wat wist Netanyahu? Zowel vanuit de Verenigde Arabische Emiraten als Egypte komen die seinen toch, hè, dat er zou gewaarschuwd zijn. Er zijn veel vragen waarop geen antwoord komt.
0: Klopt. En die vragen, die signalen, die waren er ook vanuit Israël zelf. De mensen ook vandaag weer die aan de rand van de Gazastrook woonden, die zeiden, we hebben gewaarschuwd, er waren vreemde dingen. Ik heb een jaar geleden een verhaal gemaakt van de spotters, jonge dienstplichtige militairen, wiens werk het was om Gaza in de gaten te houden. Die zeiden, er is iets vreemds aan de hand. Waarom is dat allemaal genegeerd? En er is op verschillende punten is er wel verantwoordelijkheid genomen. De commandant van het Israëlische leger in het zuiden van Israël, dus rond de Gazastrook, die zei, we hebben gefaald. Zei die 2 dagen geleden nog, het vertrouwen is weg en dat moeten we nu herstellen. Nou, dat soort geluiden, we hebben gefaald in het beschermen van jullie Israëlische burgers. Dat hoor je op heel veel plekken. Je hoort het alleen niet op het allerhoogste niveau, de premier Netanyahu. En alleen dat al wordt hem door heel veel mensen aangerekend, dat iedereen verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid heeft genomen, behalve hij, en dat alle verantwoordelijkheid volgens hem, ja, overal ligt, maar niet bij hem. En toch, de aanwijzingen die worden wel steeds duidelijker, dat hij inderdaad geweten heeft dat er iets zou gebeuren. Dit heeft hij denk ik niet kunnen voorzien, maar dat er iets stond te gebeuren, dat had hij wel kunnen voorzien. En waarom heeft hij niet gehandeld? Ja, die vraag die is er nog steeds.
1: En wat zijn dan de politieke gevolgen? Want het zijn verkiezingen op 27 oktober, de eerste sinds 7 oktober. Wat te verwachten?
0: wat te verwachten. Ja, de glazen bol, het is nog ver vooruit. Je ziet in elk geval wel dat deze 7 oktober door iedereen wordt aangegrepen om campagne te voeren. Niet de dag zelf natuurlijk, die is heilig, maar daarom.

0: heen. En ik denk dat heel veel mensen in Israël toch de keuze al gemaakt hebben. Het is ook daar, op het moment dat je zegt van ik sta achter Netanyahu, dan moet je dat bijna wel blijven doen. En op het moment dat je zegt die man die is fout geweest, die moet vervangen worden, dan moet je dat bijna wel blijven doen. Dus ik denk dat die nieuwe onthullingen, wat je net zei, de Emiraten, Egypte, die waarschuwingen, dat dat niet fundamenteel iets gaat veranderen in hoe er gestemd wordt op 27 oktober. Ik denk alleen wel dat het de standpunten wel verhardt. Mensen die al tegen Netanyahu waren, die zullen nog weer meer aanleiding hebben om dat te blijven.
1: Dankjewel, Sander van Hoorn.

0: Dido met White Flag. Wij hadden hier eerder deze ochtend, redelijk vroeg al, socioloog Dirk Jacobs van de ULB te gast. Die probeerde te kaderen wat er leeft bij de jonge mensen en de leerkrachten trouwens in Wallonië. En hoe dat toch ook beïnvloed wordt door wat er in Frankrijk gebeurt. De voedingsbodem is misschien hetzelfde. Ontevreden over wat er in een schoolloopbaan gebeurt en vooral niet gebeurt. Al is de situatie in Frankrijk natuurlijk nog anders. Daar wordt tot eind deze week de lessen gedeeltelijk opgeschort. Het scholierenprotest gaat door en breidt zelfs nog uit in het hele land. En daar heeft men vooral het gevoel onder de jonge mensen. Sois jeune et tais-toi. Steven de Kraan in Parijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die lessen die opgeschort zijn, zal dat de rust doen terugkeren? Ik denk dat ik het antwoord weet.
1: Ik denk het niet. Volgens de eerste berichten, ja, de blokkades zijn er opnieuw vanmorgen. Je zit in feite met een gefrustreerde jeugd hier in Frankrijk. En ja, ik denk ook dat de regering voorlopig niet heel veel kan doen. Het is een regering zonder veel geld. Een regering zonder een parlementaire meerderheid. Een regering met heel weinig tijd ook. Er zijn presidentsverkiezingen die er aankomen. En de oplossingen moeten op lange termijn gevonden worden. Je zit met jongeren die ook minder geduld hebben om een oplossing in de toekomst te zien. Ja, komt daarbij gisteren een betoging waar er toch heel veel volk op de been was. Dat geeft ook weer wat, ja, laten we zeggen, energie aan degenen die willen dat het voortduurt. Politieke recuperatie is er dan ook nog eens. Ik denk dat vooral kouder weer, de regen en een vakantie, een herfstvakantie op het eind van volgende week eerder meer gevolg zal hebben om deze

0: beweging een beetje te doen afnemen dan iets anders.
1: Of misschien doorstaan ze de regen wel, hè? Wie zal het zeggen? Zullen we even praten, want dat had Dirk Jacobs hier ook al aangegeven, dat het politieoptreden in Frankrijk, dat dat anders is dan bij ons. Zullen we de twee kanten eens bekijken? Want er zijn 480 mensen opgepakt bij die protesten in totaal, hè? Het gaat er dikwijls gewelddadig aan toe.
0: Ja, vooral duidelijkheid, op één dag, gisteren 480 arrestatie. Als we spreken over één week tijd van protesten, zitten we al meer dan 5000 mensen die opgepakt zijn, waarvan 80% toch minderjarigen. Politie is inderdaad anders georganiseerd dan bij ons, treedt ook anders op. Dat heeft veel te maken ook met een andere geschiedenis hier in Frankrijk. Je hebt Police Nationale, laten we zeggen dat is politie die ingezet wordt en die bijvoorbeeld minder banden heeft met een lokale bevolking, net om te maken dat sommige mensen niet bevoordeeld worden. Dat is op zich goed om corruptie tegen te gaan bijvoorbeeld. Aan de andere kant maakt dat ook dat er soms wat minder kennissen tussen die politieagenten rondlopen, zeker in een groot land als Frankrijk, dat heel jonge, goed getrainde agenten meestal zijn, die ook op scherp staan, die krijgen heel wat te verduren. Ik heb het gisteren nog maar eens gezien. Bij een betoging van tienduizenden mensen, waarbij alles eerst heel rustig verloopt, dat je dan verwijten naar je hoofd krijgt, dat iedereen zegt, tout le monde déteste la police, oké, daar kunnen ze tegen. Maar als plotseling 300 gemaskerde, in het zwart geklede relschoppers tevoorschijn komen en die beginnen alles af te breken en wachten in feite tot er iets gebeurt van de politie. Op een bepaald moment wordt een vuurpijl afgeschoten op een balkon. Ja, dan moet je wel ingrijpen of het huis staat in lichterlaaien. De brandweer wordt bekogeld. Als die agenten dan nog eens bekogeld worden en dan kordaat ingrijpen, ja, dan denk ik dat de redelijkheid wel moet zeggen dat je inderdaad niet anders kan dan ook je mannetje te staan als politie. En dat is hier in Frankrijk nu ook debat. Want er zijn inderdaad wat men dan hier noemt bavures. Dat zijn dan inderdaad agenten die een boekje te buiten gaan. Dat is er ook. Maar er zijn ook scholieren die een boekje te buiten gaan. Er zijn ook die relschoppers die niets te maken hebben met wat hier in het scholierenprotest aan bod moet komen van hun eisen. Dus het is een heel gepolariseerde wereld geworden in Frankrijk.
1: Ja, en dat is het bij eerdere protesten natuurlijk ook al geweest die over andere dingen gaan. Hè? En zo sneeuwt de boodschap natuurlijk altijd onder. Want die scholieren willen wel degelijk iets zeggen, toch?
0: Ja, klopt. Zij zeggen, en het gaat inderdaad om scholieren. Ik stond er gisteren tussen, want er komt dan ook heel veel commentaar. Ja, het zijn geen scholieren. Het gaat om geradicaliseerde jongeren. Het gaat om jongeren uit de banlieues. Nee, we hebben met heel veel scholieren gesproken. Die zeggen van, we hebben een ongelooflijk zwaar lessenrooster. Dat klopt. Frankrijk kent een zwaar lessenrooster voor leerlingen tussen de 15 en 18 jaar. Heeft ook te maken dat die minder weken les krijgen dan bijvoorbeeld in andere Europese landen. Waardoor ze heel veel moeten doen op die weken die ze hebben. Dagen van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, maar een volle week met heel weinig tijd ertussen op de middag bijvoorbeeld, dat is heel zwaar. Verouderde schoolgebouwen. Het klopt dat heel veel van die middelbare scholen echt wel oud zijn. Meer dan 60, 70 jaar oud, soms niet gerenoveerd. Minder middelen, toiletten die niet werken enzovoort. Dus ja, die eisen zijn er wel. En zij hebben het gevoel, de jongeren, dat ze niet gehoord worden door de politiek. Dat de media, dat verwijt komt er ook. Alleen maar tonen het geweld dat er is bij die protesten. En op sociale media zeggen zij dan, wij gaan alleen maar politiegeweld dan tonen. Dus moeilijke situatie.
1: En de politiek, hoe reageert die?
0: De politiek wel, je ziet dat radicaal links daarop inspeelt en de toon gevonden heeft die bij die jongeren past en daarop inspeelt. En je hoort ook de argumentatie van die politieke partij bij die jongeren terug, bij heel veel van die leerlingen. En dan heb je een ander deel van de politiek die erbij staat en niet goed weet wat nu te doen. En dat gaat vooral dan om de regering. Mm-hmm. En dan zie je dan de andere kant, radicaal rechts, die zegt van ja, kijk, dit is het Frankrijk waar we naartoe gaan. We moeten streng en harder ingrijpen. Ik denk dat we op weg zijn voor maanden van contestatie en dat het met de presidentsverkiezingen in zicht er niet makkelijker op wordt.
1: Ja, vandaag opnieuw een hete dag en de volgende dagen zal dat niet anders zijn. Dankjewel, Steven de Kranen vanuit Parijs voor jouw verslag alweer. Ik denk dat jij ook nog niet meteen terugkomt. Zometeen hebben we het nieuws van 8 uur. En daarna zullen wij eens even naar de film gaan. Enfin, naar het filmfestival van Gent, waar we heel erg trots op mogen zijn. Opening vanavond. Dat is vanavond nieuws van 8 tot zo.
2: Vanavond op VRT1.
3: Mijn eetstoornis heeft een naam, Swa. En ja, Swa wou natuurlijk geen hulp, want die wou zijn gang kunnen gaan. Dus eigenlijk moet je dan zelf hulp zoeken terwijl je geen hulp wilt.
2: Op VRT1 ontmoet Christel vrouwen die vechten tegen een eetstoornis. Op VRT Canvas kan je meekijken naar intieme gesprekken in therapie. En op VRT Max brengt Fatma Taspinar verhalen over anoniem bevallen in Soezix. Tot vanavond.
4: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Goedemorgen, het is 8 uur. VRT Nieuws met Lode Roels. Oekraïne lag de afgelopen uren opnieuw zwaar onder vuur. In Israël wordt de aanval van Hamas herdacht, vandaag 3 jaar geleden. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft afscheid genomen van de nationale ploeg. Oekraïne is vannacht bestookt door Russische drones en raketten. Vooral Kiev lag onder vuur, daar vielen zeker 2 doden. Veerle de Vos, wat weten we al over die aanval?
11: Wel, de Oekraïnse inlichtingendiensten hadden gisteravond al gewaarschuwd voor een grootschalige aanval. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky gisteren in zijn avondboodschap en hij riep de Oekraïners op om zich in veiligheid te brengen.
12: Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару.
11: Ja, veel inwoners in Kiev brachten uit voorzorg de nacht door in kelders en in de metro. Volgens getuigen waren er de hele nacht explosies te horen en in het zuidoosten van de stad werden daarbij 2 mensen gedood. Verder zijn ook aanvallen gemeld in andere Oekraïnse steden. Dat melden burgemeesters op sociale media. En daarbij zouden vooral industriële gebouwen en transportinfrastructuur zijn geraakt, maar ook verschillende woonwijken. In Zaporizhia zouden volgens getuigen een nieuwe brug over de Dnieper zijn geraakt. Rusland zegt dan weer dat het de haven van Odessa heeft gebombardeerd.
10: Dankjewel, Veerle. De topman van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, wil transparante en volledige informatie na de dood van een Russische laborante in Siberië, in Rusland. Er doen berichten de ronde dat het om een geval van pest zou kunnen gaan, na een incident met een gebroken proefbuis. Maar de Russische autoriteiten zeggen dat de laborante is gestorven aan een longontsteking. De WHO heeft nu extra informatie gevraagd en zegt dat die noodzakelijk is om alle risico's in te kunnen schatten. In heel Israël wordt vandaag de aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas herdacht. Dat is exact 3 jaar geleden, op 7 oktober 2023 was het. Hamas en andere gewapende groepen braken toen door de grens van Gaza met Israël en ze doden daar meer dan 1100 mensen. Ze namen ook 251 mensen gevangen en gijzelden hen in Gaza. Als vergelding is Israël toen begonnen met de vernietigende operaties in Gaza. En die aanval heeft Israël fundamenteel veranderd, zegt onze Midden-Oosten-expert Inge Franke.
13: Ja, als je door Israël reist, dan zie je dat 7 oktober nooit ver weg is. Nog altijd hangen de affiches er van mensen die gegijzeld waren door Hamas. De herdenkingsplaatsen naast de weg zijn er nog. Dat trauma van 7 oktober is lang niet weg. En dat komt omdat die aanval niet alleen een aanval was tegen Israël, maar een aanval op het gevoel van veiligheid dat de Israëli's hadden in hun land. En ook een aanval op het vertrouwen dat de overheid hen wel zou beschermen. Antwoorden hoe 7 oktober is kunnen gebeuren zijn er nog altijd niet en ook dat voedt het wantrouwen. En dat immense trauma maakt dat veiligheid weer centraal staat in Israël, ook in de komende verkiezingen over 20 dagen.
10: In de Amerikaanse staat Tennessee is Christa Pike opnieuw bij bewustzijn. Dat heeft haar advocaat gisteren bekendgemaakt. Pike overleefde vorige week een poging om haar te executeren. Ze was ter dood veroordeeld en kreeg vorige week tot 2 keer toe een injectie. Maar

0: de terechtstelling mislukte om een nog onduidelijke reden. Paik raakte in een coma en was een paar dagen kritiek. Maar nu is ze dus terug wakker en ze heeft zelfs al gesproken, zegt haar advocaat. In Antwerpen kunnen mensen die al geregeld overlast veroorzaakten nu ook opgepakt worden zonder dat ze iets verkeerd deden, dat schrijft Gazet van Antwerpen. De maatregel is vooral bedoeld om de overlast in de wijk Antwerpen-Noord aan te pakken. Als de politie bij een controle iemand ziet die al bekend stond voor overlast, zal die meteen voor 12 uur bestuurlijk aangehouden worden. Ook al wordt er op dat ogenblik geen strafbaar feit of overlast vastgesteld. De politie nam de maatregel in overleg met de burgemeester. De stad wil mensen aanzetten om sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij drugsproblemen, en de leefbaarheid in Antwerpen verbeteren. Brussel-Noord was vorig jaar opnieuw het drukste treinstation van ons land. Dat blijkt uit nieuwe, accurate tellingen van de NMBS. Dagelijks stapten daar meer dan 61.000 mensen op de trein. Ook in Brussel-Zuid en Brussel-Centraal stapten meer dan 60.000 mensen per dag op. Daarna volgen Gent-Sint-Pieters en Antwerpen-Centraal. Maar er zijn ook heel kalme stations in ons land. In Hoerpen, in Henegouwen, werden er elke dag slechts 7 treinreizigers geteld. Maar toch zijn ook die stations van belang en blijven ze bestaan, zegt Dimitri Temmerman van NMBS.
1: We hebben een nieuw treinaanbod dat we al hebben vastgelegd tot eind 2029. De kostprijs is zeker niet het enige wat daarin belangrijk is. Je hebt ook nog andere zaken. Wat betekent dat station voor de regio? Hebben die reizigers een alternatief in de buurt? Dus er wordt echt naar verschillende zaken gekeken om uiteindelijk tot zo'n beslissing te komen. Het is een aanbod dat voor sommige mensen nuttig is en dat we behouden.
0: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft gisteravond afscheid genomen van de nationale ploeg. In een toespraak na zijn allerlaatste wedstrijd sprak Messi voor 85.000 toeschouwers.
2: Bueno, sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de cancha. Solo decirle que los quiero.
0: Hij zegt dat hij trots is na meer dan 20 jaar in het shirt van Argentinië gespeeld te hebben en dat hij ook een keer wereldkampioen is kunnen worden. In 2022 was dat. Op het afgelopen WK verloor Argentinië nog de finale. Zijn afscheidsspeech was emotioneel, zegt correspondent Tom Dieuzaar.
3: Die familie zat natuurlijk weer in het stadion, de kinderen. Hij heeft ook oude kameraden opgetrommeld voor een afscheidsmatch. En hij heeft een speech gegeven waar hij erop terugkwam op die verloren match op de WK. Een beetje misschien verontschuldigend naar het Argentijns publiek toe. En dan begon hij uiteraard ook te wenen. Hij was ook om te wenen tijdens het volkslied.
0: Messi is 39. Zijn laatste officiële wedstrijd voor Argentinië gisteravond was een oefenmatch tegen Benin, die gewonnen werd met 3-0. Messi gaf 2 assists en kon ook zelf nog één keertje scoren via een penalty. Het weer. De dag start droog met een paar zonnige perioden. Na de middag meer wolken en dan trekt een regenzone over het land, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en gevoelig frisser tot 14 graden nog. Vooral aan zee is er kans op rukwinden. Vrijdag start met opklaringen, maar daarna passeert er een nieuwe regenzone. De Oekraïense hoofdstad Kiev werd de afgelopen nacht opnieuw bestookt door Russische raket- en droneaanvallen. Dat zat vooraan in het nieuws. Daarbij vielen tenminste 2 doden. Oekraïne had gisteren nog gewaarschuwd dat er zware aanvallen aan zouden komen. Volgens Oekraïne voert Rusland die aanvallen op steden nu op, omdat op het front nauwelijks nog vooruit gaat. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E40 naar de kust moet je halverwege Drongen en Nevelen opletten voor obstakels op de weg. Die zouden verspreid liggen over 2 rijstroken daar uitkijken. Op de E313 van Luik naar Lummen is het 10 minuten aanschuiven bij Hasselt-West. Komt door een ongeval. Naar Antwerpen files van zo'n 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. En een half uur vanuit de Kempen op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 vanaf Massenhoven. Het is ook vrij druk op de A12 van Boom naar Antwerpen. Je verliest daar 25 minuten van Boom tot Wilrijk. De Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier ben je kwijt van Sint Anna Linkeroever tot Deurne. Dan kijken we naar Brussel. Een half uur aanschuiven op de E40 vanuit Gent. Vanaf Aalst komt door een ongeval bij Groot Bijgaarde. Verder files van zo'n 15 tot 20 minuten op de E19 vanaf Peutie. En op de E40 vanaf Berthem. Binnenring rond Brussel. Bijna 3 kwartier vertragen daar tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. In Brussel op de Kleine Ring richting Zuid ook een half uur van Koekelberg tot Kunstwet. En op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten aanschuiven.
5: Energreen. Energie Rebellie.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
8: Goedemorgen.

0: Ja, zo, met Nobody's Diary.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Vandaag precies 20 jaar geleden, op 7 oktober 2006, werd de Russische journaliste Anna Politkovskaya neergeschoten in de lift van haar appartement in Moskou. Politkovskaya waarschuwde voor van alles en schuwde de kritiek op de Russische president Poetin en het Kremlin niet. Integendeel. Haar dood maakte dan ook veel internationale verontwaardiging los. Ria Lane, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Regio-expert Rusland en Eurazië, professor aan de KU Leuven. Professor, u volgde Rusland 20 jaar geleden ook al, hè?
3: Dat klopt, ja.
0: Het is belangrijk, denk ik, dat we...

0: Bij deze vrouw, Anna Politkovskaya, nog eens stilstaan.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat jullie even bij die trieste verjaardag van haar 20 jaar sinds de moord op haar even stilstaan. Zij heeft wel heel belangrijk werk gedaan en ik vind het vooral voor mezelf frappant wanneer ik haar werk herlees nu, hoe het eigenlijk als een soort voorspelling ook leest van wat ons daarna nog te wachten stond in verband met het regime van Poetin.
0: Want waar waarschuwde zij voor?
1: Zij stelde allerlei zaken aan de kaart, maar vooral haar scherpste aanklacht was toch dat het Rusland onder Poetin opnieuw een Rusland aan het worden was waar de geheime diensten dat Rusland terug aan het ombouwen waren tot een politiestaat en dat het aan het afglijden was tot een nieuwe dictatuur. Zij maakte veel vergelijkingen met de Stalin-periode en op dat vlak zat zij er helemaal op natuurlijk.
0: Was zij zich bewust van het risico dat zij nam door dit te schrijven?
1: Zeer zeker. Zij sprak heel vaak openlijk ook over de verschillende doodsbedreigingen die ze ontving. Zij is ook een keer vergiftigd geweest, waar ze lang heeft moeten van herstellen. Er waren allerlei bedreigingen tegen haar. Ze is ook een keer aangehouden op een incorrecte manier. Er is van alles met haar gebeurd, maar dat hield haar niet tegen om haar werk verder te zetten. En ze heeft dan voor dat werk toch de hoogst mogelijke prijs betaald.
0: Zeg dat wel. U geeft al in het algemeen aan dat zij ons heeft gewaarschuwd voor waar het met Rusland naartoe ging. Welke concrete zaken heeft ze aan het licht gebracht?
1: Wel, zij legde zich vooral toe op de situatie in Tsjetsjenië, waar toen de Tweede Tsjetsjeense Oorlog noemen woedde. En zij had het vooral over de mensenrechten schendingen die daar gebeurden door zowel de Tsjetsjeense autoriteiten als door de Russische militairen die daar aanwezig waren, tegen ook burgers, doodgewone burgers in Tsjetsjenië. Ze had het dan over de verdwijningen, de folteringen, de verkrachtingen die daar gebeurden op grote schaal en die natuurlijk die Russische autoriteiten probeerden in het geheim allemaal te laten gebeuren, maar zij bracht dat aan het licht. Dat was echt wel het domein waarin zij zich had gespecialiseerd.
0: Ja, het zijn uiteindelijk ook Tsjetsjenen die zijn aangeduid en aangehouden voor haar moord.
1: Ja, er zijn uiteindelijk 5 mensen, weliswaar vele jaren later, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, waaronder 2 tot levenslang. Het frappante is ook wel dat een van hen ondertussen gratie van de president heeft gekregen, omdat hij is mee gaan vechten in de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever is tot op heden eigenlijk niet gekend.
0: Wie is dat volgens u?
1: dat weten we natuurlijk niet met volle zekerheid. Maar er wordt door veel mensen in de richting van Ramzan Kadyrov, nog altijd de leider van Tsjetsjenië, gekeken en zijn entourage. Hij heeft ook heel... ze heeft op een opname waarin hij haar echt ook bedreigt en hij haar een vijand noemt. Dus het is niet zo vreemd om in zijn richting te kijken.
0: Ja, moeten we nog verder kijken? En in welke richting dan? Want is dit ook met goedkeuring van het Kremlin gebeurd?
1: Wel, opnieuw, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar het is alleszins zo dat iemand als Ramzan Kadyrov al die tijd lang, nu, tot op heden, een nauwe band heeft met Poetin. Hij behoort echt tot de vertrouwelingen van Poetin. En de ene houdt de andere de hand boven het hoofd. Dat is echt een bijzondere dynamiek tussen Poetin en Kadyrov die tot op de dag van vandaag stand houdt.
0: Mm-hmm. Ik draai ook al een tijdje mee, professor Lana, en ik herinner me ook nog 20 jaar geleden. Dat was heel veel, en terecht uiteraard, verontwaardiging over. Hoe was dat binnen Rusland?
1: Wel, dat hangt er vanaf met wie je natuurlijk sprak daarover. Ook in het Rusland van toen al was er toch een toenemende druk op de meningsvrijheid. Dat was ook iets wat zij natuurlijk aankaarten. En dan zie je dat vooral de lezers van de krant Novaya Gazeta, waar zij voor werkte, toch zeer verontwaardigd waren. Maar ook alle mensen die op dat moment nog

0: volop bezig waren met proberen toch openlijk kritiek te uiten tegen wat er aan het gebeuren was in Rusland, enorm gechoqueerd waren door haar dood. Maar je hebt natuurlijk ook toen al een segment van de Russische bevolking dat vooral de informatie haalde uit de Russische staatsmedia. En ja, zij waren zelfs niet echt op de hoogte van wat er gebeurd was met Anna Politkovskaya.
1: Ja, en hoe zit dat vandaag? Want wij praten er hierover, maar dat zal in Rusland wel anders zijn.
0: Dat ligt volledig anders. Hè. Helaas is het zo dat bij de jongere generatie bijna niemand haar naam herinnert. Ze maakt natuurlijk geen deel uit van het publieke debat. In het Rusland van vandaag is het allemaal nog veel moeilijker geworden. De krant, Novaya Gazeta, waarvoor zij werkte, die is kort na de start van de grootschalige oorlog in Oekraïne gestopt met op een gedrukte versie te bestaan door de toenemende druk. Zij hebben hun activiteiten moeten verplaatsen naar het buitenland en publiceren alleen nog een online versie. Maar ook die online versie wordt in Rusland zo goed als verboden en kan bijna door niemand nog gelezen worden. Dus de zaken die zij toen al naar boven bracht, zijn nog meer nu duidelijk voor iedereen geworden.
1: Een brutale moord, je had het ook over een poging tot vergiftiging. Wij weten ook wat er intussen allemaal is gebeurd. Hè. Nog maar 2 jaar geleden was er ook nog de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Het is nog niet verbeterd, hè. En dat is misschien eufemistisch uitgedrukt.
0: Absoluut, dat is nog heel zacht uitgedrukt. Wat ik net zei, het lot van een krant als Novaya Gazeta is daarvoor heel tekenend. Ze zijn nog vorige maand op de lijst van wat dan buitenlandse agenten wordt genoemd geplaatst. Wat hun werking opnieuw nog weer moeilijker maakt. Ze zijn absoluut niet de enige kritische stem die op die lijst staan. Dat is ondertussen al een ellenlange lijst. Er is ook allerlei wetgeving ingevoerd, waardoor het bijvoorbeeld eigenlijk tegen de wet indruist om het zelfs maar te hebben over een oorlog in Rusland. Hè. Dus al die zaken maken dat het heel moeilijk is om mensen die in de voetsporen willen treden van iemand als Anna Politkovskaya, om hun werk mogelijk zelfs te maken. Hè. Dus veel van die mensen bevinden zich op dit moment in het buitenland, proberen van daaruit toch nog een en ander te ondernemen, maar zij raken daardoor natuurlijk niet echt tot bij het grote Russische publiek, tot bij de mensen die zich ergens in de meer afgelegen regio's in Rusland bevinden. Als we dan de slotsom moeten maken, dan is dat Poetins Rusland, waarvoor zij waarschuwde in een boek dat ze in 2004 heeft gepubliceerd, alleen nog maar meer afgegleden in de richting van een oppressieve dictatuur.
1: Dank voor uw bijdrage, Ria Lane.
2: De ochtend.
1: Dan geef ik nog even mee dat er nieuws is vanuit Antwerpen. Want om de overlast in Antwerpen-Noord aan te pakken, gaat de politiezone Antwerpen daar met een nieuw plan van start. Ze zullen mensen preventief 12 uur kunnen vastzetten. Ik zeg het nog eens, het is preventief. Hè? Mm-hmm. Dat is een opmerkelijk verhaal vanmorgen uit de Gazet van Antwerpen.
3: Ja, het gaat dus om bekende overlastplegers. Die moeten inderdaad kunnen opgepakt worden. Het gaat wel om maximum 12 uur, maar inderdaad preventief vastgezet, ook als ze op dat moment niets verkeerd doen. Volgens de Antwerpse politie kan dat. De politie heeft trouwens intussen ook bevestigd dat dit hun plan is. Maar ze wilden er vanmorgen niet verder op ingaan op antenne. We hebben ook gebeld met de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, maar ook zij wil niet reageren vanmorgen. Cathy Verstrepen wel, zij is van de Liga voor de Mensenrechten. Ja, en zij zijn niet te spreken over de maatregel. Straks over een half uur hebben we haar hier in de uitzending.

0: we het toch over God hebben, zullen we het daarover hebben dan. 85.000 uitzinnige Argentijnse supporters hebben afgelopen nacht van hun God afscheid genomen. Lionel Messi, hij speelde in Buenos Aires zijn allerlaatste wedstrijd voor de Argentijnse nationale ploeg. We waren daar net al even, zou je kunnen zeggen, in dat stadion.
1: Ja, inderdaad, met een heel enthousiaste correspondent. Het was tegen Benin, een vriendschappelijke wedstrijd. Maar het werd vooral ook echt een feest voor de supporters. Argentinië won met 3-0, dankzij dus 2 assists en een strafschop van Messi. En zo sluit Messi af met 208 wedstrijden en 126 goals voor de nationale ploeg. Het zijn toch cijfers die kunnen tellen. Messi zelf was ook bijzonder emotioneel. Vanaf nu gaat hij aan de kant staan, zei hij, maar wel als de grootste supporter van de Argentijnse ploeg.
2: Adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes. Bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.
0: Al dus Lionel Messi. Oké, daarnet zei Peter Schouder bijna vanuit dat stadion. Het is de grootste aller tijden. Maar ze hadden daar vroeger nog wel iemand lopen die een potje kon shotten. Diego Maradona, wie is nu de grootste?
1: Ja, dat is de vraag die we voorgelegd hebben aan een van onze voetbalkenners, Frank Raas. En hij antwoordde daar dit op.
3: Qua statistieken, qua aantal doelpunten en noem maar op, ja zeker. Maar ik plaats ze nog altijd wel op de gelijke hoogte, omdat Maradona natuurlijk in een volkomen ander tijdperk voetbalde. Veel gewelddadige verdedigers tegenover hem, meedogenloos. Maar om een vergelijking te maken, Maradona heeft 4 WK-eindrondes gespeeld, Messi 6. Het aantal overtredingen op Maradona is meer dan dubbel zo hoog.
1: Maar volgens Frank Raas blijft Messi ook technisch een heel uitzonderlijk talent.
3: Messi is ongezien. Zijn balgevoel is fenomenaal. Die kleine korte tikjes. Hij verliest nooit het overzicht. Hij heeft ook een enorm ruimtelijk inzicht. Hij weet altijd waar hij staat. Hij is ook een, wat is heel straf eigenlijk, hij is een solist, maar is tegelijkertijd ook een zeer fijne ploegspeler. Hij gebruikt zijn ploegmaat en gaat ermee in combinatie. Hij heeft die ook nodig en hij respecteert die volledig. En hij staat ook altijd vrij, hij heeft dat ruimtelijk zicht en is ja, ook geniaal. Technisch zo sterk, die traptechniek ook. Ja, het is ongezien, het is natuurlijk wel fenomenaal. Hij is geniaal, ja.
1: Ja, Frank Raas dus duidelijk toch wel grote fan. Van de Argentijnse nationale ploeg heeft Messi dus afscheid genomen. Maar de echte liefhebbers kunnen hem wel nog aan het werk zien. Want hij blijft nog voetballen bij zijn club Inter Miami. En dat is in de Amerikaanse competitie.
0: Dat is toch niet helemaal hetzelfde.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Natuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof. Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel

0: is die andere al jaren spoorloos. Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
2: Onrust stijgt bij bedrijven.
3: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
4: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Ga met Radio 1 naar The Social Reckoning.
5: Do you have an interest in social media?
4: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
6: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
4: Facebook-ingenieur Francis Hogan wist het en bracht het aan het licht.
6: 2 years ago, the algorithm was switched.
4: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
7: You have to cause pain.
4: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
8: Enough!
4: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
9: Krevel.
10: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
9: Krevel. Leef beter.
11: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
12: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
13: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyltegel met handig kliksysteem aan €16,99. Of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
14: Tegels,
15: natuursteen,
14: parket, Impermo.
13: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
16: Minder
17: en meer.
16: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: VRT Radio 1.
18: De ochtend.
4: Het is 8:30, goedemorgen. In het nieuws vanochtend een opmerkelijke maatregel van de Antwerpse politie.
18: Want daar kan de politie voortaan mensen die al herhaaldelijk voor overlast zorgen tot 12 uur bestuurlijk aanhouden, ook als ze op dat moment geen overtreding begaan. De maatregel moet de overlast vooral in de wijk Antwerpen-Noord terugdringen. Volgens de stad moet die er ook toe leiden dat betrokkenen sneller hulp zoeken, bijvoorbeeld voor een drugprobleem.
4: Straks gaan we daarop door.
18: In heel Israël wordt vandaag de aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas herdacht. Dat is vandaag 3 jaar geleden, dus op 7 oktober 2023. Hamas en andere gewapende groepen braken toen door de grens van Gaza met Israël en ze doden meer dan 1100 mensen. Ze namen ook 251 mensen gevangen en gijzelden hen. NOS-journalist en Israël-kenner Sander van Horen vertelde vanmorgen hier bij ons hoe de herdenkingen daar al vroeg begonnen.
19: Door om 1 minuut voor 6:30, dus het moment dat die duizenden raketten werden afgeschoten, het begin van de slachting in het zuiden van Israël, door dat te herdenken, dat gebeurde bijvoorbeeld op de plek waar dat Supernova-festival was. Een vrouw bijvoorbeeld onthulde daar vanmorgen een tekening van hoe haar dochter dood daar op de grond gevonden werd. En doorheen de dag zie je dat er op verschillende momenten herdenkingen zijn, maar ook demonstraties, meteen vanmorgen al, tegen de regering die volgens de demonstranten geweten had en dus had kunnen voorkomen wat er gebeurde op 7 oktober.
18: Het hele gesprek vind je bij Radio 1 op VRT Max. En Oekraïne is vannacht opnieuw zwaar bestookt met Russische drones en raketten. Vooral de hoofdstad Kiev lag onder vuur. Daar vielen zeker 2 doden. De Oekraïnse inlichtingendiensten hadden al gewaarschuwd voor een grootschalige aanval. En veel inwoners van Kiev brachten de nacht dan ook uit voorzorg door in kelders en metrostations. Er vielen zeker 2 doden en ook in andere Oekraïnse steden zijn aanvallen gemeld.
4: Dankjewel Jeroen. Goedemorgen Bram.
20: Goedemorgen.
4: Jij mag de overgang maken. Aan jou de eer.
20: Inderdaad. Wel vandaag nog een mooie dag met mooie brede opklaringen. En het wordt nog een laatste keer zeer warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen deze namiddag tussen 22 en 24 graden in het binnenland. Aan zee daar rond 18 graden. Maar dus ja, we maken de overgang naar koeler weer. En dat gaan we vandaag al merken. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en zijn er al een eerste aantal buien. Gevolgd dan vanavond en vannacht door periodes van regen. Dat is dus een regenzone die over het land trekt van west naar oost. Erachter zitten opklaringen, maar ook nog buien tegen morgenochtend. En ook veel wind. Die wind neemt toe in de loop van de nacht. We krijgen windstoten rond 60 km per uur in het binnenland en rond 80 km per uur

aan zee. Morgen dan wordt een wisselvallige dag met af en toe buien, vrij veel wind. En het wordt dus koeler. We halen nog 14 of 15 graden. Vrijdag dan opnieuw een regenzone en veel wind. Dus ja, echt herfstweer.

0: strook. Op de E17 van Gent naar Kortrijk vertragen bij de punten door een aanrijding op de linkerrijstrook. En dan de ochtendfiles naar Antwerpen op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 uit Turnhout vanaf Oelegem. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. En op de A12 20 minuten van Boom tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. En de files naar Brussel op de E40 uit Gent 40 minuten erbij vanaf Aalst. Even voor Groot-Bijgaarde is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de E19 20 minuten vanaf Zemst en vanuit Leuven op de E40 een kwartier vanaf Bertem. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur tussen Wemmel en Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.
1: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
4: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
5: Openen met Coward van Lucas Dont en eindigen met Le Fossoir van Michael Roskam. Twee oorlogsfilms van eigen bodem en meer dan alleen maar oorlog natuurlijk. Dat is stijlvol en trots van Filmfest Gent. En daartussen zoveel moois om te ontdekken. Michael Roskam, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Regisseur van onder meer Rundskop, Le Fidèle en van Le Fossoir. Moet het zo meteen even over hebben, de officiële slotfilm op Filmfest Gent. Ga je vanavond kijken naar Coward?
6: Ja, ik ga erbij zijn. Ik ben heel benieuwd.
5: Ja, want daar is al zoveel over gezegd. Maar om dan te zien, dat is toch nog iets anders.
6: Dat is iets anders, inderdaad. Ik kijk er naar uit. Ja. Ja.
5: Is dat toeval dat jullie alle twee in de oorlog zijn gedoken? De ene in de Eerste Wereldoorlog, de andere in de Tweede?
6: Ik denk dat het toeval is, maar misschien is het ook geen toeval. Misschien zijn het de tijden, misschien is het... Het zal een combinatie zijn, denk ik. Ik denk dat er vandaag redenen zijn om... aan de hand van oudere verhalen uit de geschiedenis iets te vertellen over onze dag van vandaag. Mm-hmm. Want dat is meestal het geval met historische stukken.
5: Ja.
6: Het is altijd tweeledig. Hè? En ik denk dat daar misschien wel... misschien daardoor dat het minder toeval is dan misschien zelf denken.
5: Ja, Filmfest Gent, dat het op deze manier kan openen en sluiten, dat is prachtig. Hè? We mogen daar blij en trots op zijn. Het is ook een bijzonder festival. Heeft u een speciale band ermee?
6: Het is eigenlijk de eerste keer dat ik mijn langspeelfilm in Gent vertoon. En dat heeft niks met mijn band of relatie met Gent te maken, want die is zeer goed. Maar gewoon vaak met praktische release data, selecties van timing, van wanneer een film in de zalen komt, premières en dergelijke. Maar ik ben heel trots en heel blij dat we het festival mogen afsluiten. Dat is een grote eer. En ik kijk er heel hard naar uit.
5: Het is een festival waar we trots op mogen zijn. U kent als geen ander verschillende festivals natuurlijk doorheen heel de wereld. Le Fossoir is in Toronto, dacht ik toch, in wereldpremière gegaan.
6: Ja, klopt.
5: Valt dat te vergelijken? Zijn wij nog altijd klein? Is dat een groot festival? Hoe kijkt men daar in de rest van de wereld naar?
6: Toronto behoort tot wat ze de grote vier noemen. Hè. Het begint met Berlijn, Cannes, Venetië, Toronto. Dan heb je festivals die ook nog altijd zeer groot zijn, maar die je hebt een A+ en een A++ bijvoorbeeld, categorieën. Je hebt San Sebastian en bijvoorbeeld is ook een groot, of Zurich zijn grote festivals. En dan heb je nog een categorie, denk ik, waarbij we kijken naar Gent, Rotterdam. En dat zijn ook grote, dat zijn internationale filmfestivals die... een heel belangrijke rol spelen in die wereld of dat universum van de cinema. Want natuurlijk heel vaak kennen wij de filmfestivals als een soort van VIP show-off case, waarbij dan allerlei bekende en belangrijke, zogenaamd belangrijke mensen eerst naar de film mogen gaan kijken. Maar je hebt ook festivals zoals bijvoorbeeld ook Toronto, die heel gericht zijn op een publiek, waarbij het publiek meteen al bij de premières aanwezig kan zijn en dat er ook bijvoorbeeld heel weinig protocols zijn over wat dat je moet aandoen en dat soort dingen. Je hebt ook nog altijd wel gala's en zo. En gala's zijn leuk, hè. Pas op, ik vind dat fantastisch. Maar het is even leuk om plots ook je film meteen aan het grote publiek te mogen tonen en daar de reacties op te voelen. En ik denk dat Gent ook een heel mooi evenwicht geeft. En dat vind ik heel tof. Het is een prachtige stad om te beginnen. Het zijn goede locaties. De kwaliteit van de films, van de projecties zijn zeer goed, want dat kan in bepaalde festivals soms een beetje tegenvallen.
5: Ja.
6: In dit geval ook. Verschrikkelijk. Ja. Ja. Geweldige ontvangst. Zeer goede programmatie. Heel gevarieerd. internationaal publiek, internationale gasten.

0: zeer belangrijk, want gast is ook altijd iets waar een festival graag heeft en mee kan uitpakken. Dus wat dat betreft is Gent zeker een internationale speler. Ja.
1: En daar zitten dan ook kleinere dingen tussen, hè, waar dan minder aandacht naartoe gaat, maar die dan gewoon 's ochtends vroeg al te zien zijn en zeer interessant zijn.
0: Absoluut, ja. Ja, het is natuurlijk een festival, het is een filmfestival. Het trekt cinefielen aan. Cinefielen hebben altijd de neiging om iets meer, zich vrij te kunnen maken. Het is een passie. Het is, ja, die kunnen dan ook bijvoorbeeld... Het klopt hoor. Er zijn bijvoorbeeld ook weer in Toronto, waren er mensen die verlof pakten van hun werk om 's morgens naar films te kunnen gaan kijken. Of 's middags. Bij Le Fossoir hadden we dan 3 screenings. Eentje was er gewoon, denk ik, in de namiddag. En... er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb vandaag vrijgenomen voor jouw film. Dan denk ik, wauw, te gek.
1: Leuk, hè? Ja.
0: In Gent gaat dat ook gebeuren, ben ik zeker van.
1: Ja, maar er kwam ook slecht nieuws, hè, want we zijn nu alleen maar positief bezig. Maar het slechte nieuws voor veel filmmakers, denk ik, uit de politiek, dat Vlaanderen alle middelen schrapt voor Screen Flanders. Dat is voor veel mensen, denk ik, een abstract vehikel, Screen Flanders, maar niet voor u.
0: Ja. Nee. Wat is Screen Flanders om te beginnen? Het is een economisch fonds. Dat is wanneer Vlaanderen, zoals Vlaanderen dat doet in heel veel sectoren, is dat zij geld vrijmaken om een sector mee te steunen. Niet alleen echt letterlijk te steunen, de filmmakers, maar vooral om die industrie te stimuleren. Dat is een stimuleringsfonds eigenlijk. Dus je zegt, we steken er 3,5 miljoen in, met als bedoeling dat het geld aantrekt. Dat is een soort magneet. En die moet geld aantrekken. In dit geval was dat concreet, en dat staat ook in de reglementjes. Als je voor Screen Flanders 100.000 euro wil, dan moet je er 700.000 uitgeven in Vlaanderen.
1: En maal 7.
0: Maal 7. Dus 3,5, reken maar uit, we komen uit op ongeveer 25 miljoen euro dat rechtstreeks in de Vlaamse economie gepompt wordt. Nu... zijn wij daar ongelukkig mee? Is dat een cruciale schakel in onze financiering? Uiteraard. Ga ik nu moord en brand schrijven? Persoonlijke titel trouwens. Ik praat niet voor de sector. Als je kijkt hoeveel mensen op dit moment geraakt worden door die besparingen, kan ik nu niet het voor mij moreel verantwoorden om nu zwaar verontwaardigd te gaan roepen dat het een schande is. Dat ga ik niet doen. Maar het raakt ons uiteraard. Maar het raakt ons ook op een manier dat ik mij afvraag, en dat is misschien de meest cruciale vraag, meer nog dan dat wij ervan afzien, is dit een besparing? En daar denk ik dat we af en toe een beetje kritisch mogen zijn ten opzichte van onze regering.
1: Maar het is een vraagteken dat u daarachter plaatst. Is dit een besparing?
0: Het is een vraagteken. Is dit wel een besparing? Uh-huh. Je kan wel zeggen op papier, kijk, we hebben 3,5 miljoen dat we niet gaan uitgeven. Maar ja, als je daardoor bijna 25 miljoen euro... het is 3,5, dacht ik. Pak me niet op de cijfers. Hè. Dus we gaan, ik ben ook geen expert. Maar ja, als je dan denkt, oké, nu gaat er een kleine 25 miljoen euro niet naar de Vlaamse economie. En dat gaat niet alleen over puur industrie-elementen, hè, zoals materiaal of dergelijke meer. Het gaat ook over andere bestedingen die in de marge van zo'n filmproductie lopen. Het gevolg hiervan gaat sowieso zijn dat internationale spelers niet meer naar Vlaanderen komen. 1. Dat wij, de Vlaamse filmmakers, verplicht gaan zijn om naar Wallonië of Brussel uit te wijken of in het buitenland te gaan draaien. Dat zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld voor mijn film, dat ik een deel... We hebben nu voor een enorm groot deel in Vlaanderen kunnen draaien. Ja. Dankzij trouwens Screen Flanders, onder andere. Niet enkel. Er zijn heel veel elementen die bijdragen daartoe. Maar dan gaan we gewoon... ik denk dat ik 2 weken in Vlaanderen zou gedraaid hebben, gaat dat misschien nu maar 2 dagen zijn.
1: Ja, dat is een groot verschil.
0: Ja, dan moet Vlaanderen beslissen of dat een goed idee was of niet. Hè.
1: Vandaar het vraagteken. Oké, dat heeft u mooi kunnen uitleggen. Waarvoor dank. En vanavond toch eerst nog eens feest met die openingsfilm op het Filmfest Gent. En over Le Fossoir praten we elkaar wel over een andere keer, denk ik. Hè. Dankjewel.
0: Ja,
1: veel plezier en succes. Michael Oskam.
0: Dank u.

0: Sergio Mendes en Maske Nada. Als het van de socialisten van vooruit afhangt, dan wordt er in de hele begrotingsoefening ook naar de managementvennootschappen gekeken. Dat werd gisteren duidelijk tijdens het openingscollege van Frank van den Broeke van vooruit, minister en vicepremier. En hij gaf dat openingscollege aan de UGent.
1: De vennootschap is een fantastische uitvinding, hè? Maar net zoals je een uitkering kan misbruiken voor een ander doel, je kan een vennootschap ook misbruiken voor een ander doel. Namelijk om een gewoon regulier inkomen, een salaris, daarin weg te stoppen en daar zeer weinig belastingen op te betalen, waardoor je eigenlijk jezelf wegcijfert uit de solidariteit.
0: En dat kan volgens vooruit niet de bedoeling zijn. De studiedienst van de partij zegt dat de overheid op die manier 4,2 à 4,7 miljard euro aan inkomsten misloopt. Mark de Lanoten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent professor fiscaal recht aan de Universiteit Gent, ook partner bij KPMG Law Belgium. Hoe werkt dat, een managementvennootschap, voor mensen die daar geen kaas van hebben gegeten? Wat is dat?
2: Ja, mevrouw Joos, dat is natuurlijk de essentiële vraag. Wat is dat? Dat is alvast een eerste, denk ik, belangrijke vraag, omdat de notie managementvennootschap op zich is niet gedefinieerd. Maar als we daar in het algemeen een poging tot definitie zouden op kunnen geven, dan kunnen we misschien stellen dat dat een vennootschap is die doorgaans één aandeelhouder en één bestuurder heeft, die vooral via zijn vennootschap arbeidsdiensten levert en vaak ook maar één klant heeft. Dus ik denk dat dat de meest enge definitie is van de managementvennootschap.
0: Mm-hmm.
2: Ofschoon dat uit de studie van vooruit wel blijkt dat men die managementvennootschap wel wat ruimer ziet. En daar onder andere ook een grote groep aan vrije beroepers en opneemt, die eigenlijk ook hun prestaties via een vennootschap leveren.
0: En zijn dat dan gewone, ik zeg het tussen aanhalingstekens, zelfstandigen?
2: Wel, zijn dat gewone zelfstandigen? Ik denk, het gaat per definitie om zelfstandigen. Dus ik vind daarom ook de vergelijking die vooruit maakt tussen enerzijds de werknemer en anderzijds de zelfstandige die via een managementvennootschap diensten levert.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik vind die vergelijking sowieso een beetje spaak lopen. Als we een vergelijking zouden moeten maken met werknemers, dan zitten we eerder in de problematiek van de schijnzelfstandigheid.
0: Ja.
2: Maar dat zou dan eigenlijk betekenen dat we te maken hebben met personen die echt op een frauduleuze wijze gebruik maken van vennootschappen voor doeleinden waarvoor dat eigenlijk niet dient.
0: En dat is toch waar meneer Van den Broeke natuurlijk op duidt, want hij zegt voor andere doelen gebruiken en misbruik van maken.
2: Nee, en dat maakt natuurlijk dat het debat een beetje op flessen wordt getrokken.
0: Okay.
2: Dus het wordt wel zo gecommuniceerd. Maar als je dan de studie bekijkt, dan zie je dat men eigenlijk een heel brede schare aan zelfstandige dienstverleners in die studie brengt. En op die manier in feite de indruk zal gaan

0: opwekken. Dat allemaal gaat om wat we zouden kunnen noemen schijnzelfstandigen of personen die misbruik maken van het vennootschapsgegeven. Maar dat zijn natuurlijk, dat is een totaal ander discours uiteraard. Hè, waar het in essentie om gaat, en daar volg ik uiteraard wel, ik ga niet zeggen het discours, maar het punt dat vooruit maakt. Het gaat om een veel breder debat. Het gaat eigenlijk om een conceptueel debat, waar de vraag rijst, ja, hoe moet je bepaalde inkomsten die via vennootschappen worden gegenereerd, hoe moet je die gaan taxeren?
1: Ja, hè? Want...
0: En dat is eigenlijk het... het
1: via zo'n vennootschap, we proberen te volgen, hè? Via zo'n vennootschap betaal je veel minder belastingen.
0: Ja, wel, dat is misschien ook een misverstand dat we... Een misverstand, dat is misschien toch ook een punt dat we een klein beetje moeten nuanceren. Als je natuurlijk de vergelijking maakt tussen enerzijds de loonkost die weegt op de bezoldiging van een werknemer. Loonkost die nota bene doorgaans ook door diezelfde vennootschappen wordt betaald. Maar goed, dat is dan weer een ander debat. Mm-hmm. Hè. Maar als je die loonkost gaat vergelijken met de heffingsdruk die uiteindelijk weegt op de aandeelhouder van een managementvennootschap, ja, dan kom je wel tot een... Dan is daar uiteraard een zeker verschil op. Maar je moet natuurlijk weten waar dat verschil ook grotendeels vandaan komt. Hè. Dat komt van de sociale bijdragen. Hè. Er is een verschil in fiscale heffingsdruk, maar er is ook een fundamenteel verschil in parafiscale heffingsdruk. Mm-hmm. Hè. Dus ook dat moet je uiteraard op een eerlijke wijze in het debat gaan brengen. En dan moet je ook gaan erkennen, ja, dat het sociaal statuut van een zelfstandige, ook de manier waarop die zelfstandige zijn diensten verleent en in de arbeidsrelatie staat tot zijn opdrachtgever, ja, dat dat toch wel een totaal ander kader is dan het statuut van waaruit de werknemer of het statuut waarin de werknemer optreedt.
1: Dus als men spreekt over een slordige 4 miljard die zo mislopen wordt, dan hangt het er nog maar vanaf, zegt u, wie we daar allemaal toe rekenen en hoe dat dan wordt bekeken.
0: Ja, maar absoluut. Dus als je het debat, denk ik, op een eerlijke manier wil gaan voeren, dan moet je daar een heel conceptueel debat van gaan maken. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk naar de structuur van onze fiscaliteit gaan kijken. Dus zoals ik u zei, de vennootschapsbelasting, dat wordt traditioneel gerekend onder vermogensbelastingen. Nu, je zit natuurlijk met het gegeven dat een vennootschap aan de ene kant inderdaad vermogen, hè, of in de vennootschap opgebouwd vermogen aan het risico zal gaan onderwerpen. En dat een bijzondere taxatie van dat risico of dat opgebouwde vermogen, dat inderdaad gerechtvaardigd is. Aan de andere kant zit je uiteraard ook met het gegeven dat een vennootschap, ja, dat daar mensen in werken, hè, dat kan ook niet anders. En dat is met andere woorden, die vennootschap ook arbeidsinkomen genereert.
1: Ja. Dus het is een...
0: En het is die moeilijke... Het is die moeilijke verhouding tussen die beide soorten inkomsten, ja, die ons moet doen reflecteren over de vraag hoe moeten we die inkomsten finaal aan belasting gaan onderwerpen. Ja. Rekening houdend uiteraard met het statuut van degene die de arbeidsprestaties ook levert.
1: Mm. U heeft dat mooi duidelijk gemaakt, dat het niets ingewikkelder is dan het wordt voorgesteld. En dan hebben wij daar al een eerste aanzet toe gegeven. Dank u wel. Mark de la Nota. De ochtend.
0: Graag gedaan.
1: Want u hoorde dat ik ook nog ergens anders naartoe wou, naar Antwerpen. Want in Gazet van Antwerpen, en dat is bevestigd aan onze redactie, staat het nieuws dat de Antwerpse politie voortaan mensen zal kunnen arresteren die al geregeld overlast hebben veroorzaakt. Preventief, zonder dat ze dus op dat moment iets verkeerds doen. De politie doet dit in overleg met de burgemeester. Zouden ze voor 12 uur bestuurlijk kunnen aanhouden bij een controle bijvoorbeeld. Ze wil op die manier de overlast in Antwerpen-Noord bestrijden. We kunnen voor een korte reactie bij Cathy Verstrepen terecht. Goedemorgen, mevrouw.
2: Goedemorgen.
1: Voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. U woont zelf ook in Antwerpen-Noord.
2: Dat klopt.
1: Wij hebben elkaar over nieuwjaar rond en in Antwerpen al vaak gesproken en over aanhoudingen die dan gebeuren. Is dit vergelijkbaar? En de bezwaren die u dan heeft, is dat ook vergelijkbaar? Is dit legaal, dit plan?
2: Ja, nee. Laat dat duidelijk zijn. Ik denk niet dat het plan legaal is nu. Er is een probleem met overlast. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Door de afbraak van sociaal... zijn heel veel mensen op straat beland en dat zijn vaak kwetsbare mensen, mensen met een verslavingsproblematiek. En ik begrijp dat dat mensen een onveiligheidsgevoel geeft. Maar, tot spijt van wie het benijdt, onveiligheidsgevoel aan iemand geven is niet voldoende om bestuurlijk aangehouden te worden. Een bestuurlijke aanhouding kan, de wet op het politieambt laat dat toe, maar alleen als iemand

0: effectief de openbare rust verstoort. Dus op het moment dat dat gebeurt, kan de politie optreden. Maar men kan niet zomaar preventief mensen gaan oppakken omdat men denkt dat ze de openbare orde gaan verstoren. En dat kan dus niet. Dat is strijdig met het wettelijk kader. Dus dat is problematisch. Maar bovenal, het is absoluut geen oplossing voor het probleem.
1: Dat is nog een andere zaak. Maar als u zegt, eerst even, als u zegt, ja, het kan niet en het mag niet, maar het is wel het plan, dus ze zullen daar toch niet over één nacht ijs zijn gegaan, dan ze zullen toch rechtsbasis hebben en weten dat wat ze van plan zijn, dat dat wel mag en kan?
0: Ja, ik vraag mij dat af. Ik vraag mij af, als men de wet op het politieambt bekijkt, dan staat daar heel duidelijk in dat men mensen kan aanhouden die de openbare rust daadwerkelijk verstoren. Zo staat het er letterlijk in. En dat onveiligheidsgevoel. Want men spreekt over mensen op straat slapen, mensen die bedelen, mensen die anderen naroepen, die vuil achterlaten. Ja, daar zijn we toch wel, denk ik, allemaal over eens dat dat geen daadwerkelijke verstoring is.
1: Maar het gaat ook over straatdealers natuurlijk, hè?
0: Dat is wat anders. Dat is wat anders. Als het echt gaat, als mensen effectief de openbare rust verstoren of een misdrijf plegen, en laat ons duidelijk zijn, drugs verkopen is een misdrijf, dan is een bestuurlijke aanhouding uiteraard wel mogelijk. En dat is ook, daar hebben we uiteraard geen enkel probleem mee. Als mensen een misdrijf plegen, dan zijn we heel erg blij dat de politie iets doet, maar niet in het algemeen gaan zeggen, we gaan iedereen die mensen een onveiligheidsgevoel kunnen geven, aanhouden.
1: Nee, maar toch nog heel kort, mensen die bekend staan als drugsdealers, die opnemen bij een controle, dat kan niet voor u.
0: Jawel, nee. Het bekendstaan is niet voldoende. Okay. Natuurlijk, als mensen gezocht worden door de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek, dan kan dat wel, maar niet preventief.
1: Duidelijk onderscheid. Dank u wel om dit zo te stellen. Kasi Verstrepen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Zo, wij zijn uitverteld. Veel verteld vanochtend. Dit was hem. Zoveel plezier met Weet ik Veel straks.
2: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen, een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1. De zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1.
3: De toekomst is zwart. Voilà.
4: Oh, amai. Goedemorgen.
3: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg, al ja, in hun toekomst.
4: Ah, oké. Okay. Zwart zoals de koffie.
3: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
5: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgie.be.
6: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
6: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Ja, dat lukt niet.
6: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
9: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
10: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
9: Oké. Okay.
11: Happy bathroom to you.
12: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
14: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Het is uw linkeroor hier, hè.
17: En uw rechteroor.
16: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, hè.
17: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
16: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
17: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.

0: toestellen.
1: Voilà, en die zijn keigoed en die kosten niet veel.
0: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hand anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
3: Oh, zwart zoals de koffie.
2: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Zo dadelijk is er weer Weet ik veel op uw ochtendradio. En het gaat vandaag over iets heel gevoeligs, want we hebben er allemaal wel eens last van, die hormonen. Ja, ja, ja. Na het nieuws Weet ik veel.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen kunnen mensen die al geregeld overlast veroorzaakten nu ook opgepakt worden zonder dat ze iets verkeerd deden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De maatregel is vooral bedoeld om de overlast in de wijk Antwerpen-Noord aan te pakken. Als de politie bij een controle iemand ziet die al bekend stond voor overlast, zal die meteen voor 12 uur bestuurlijk aangehouden kunnen worden. Ook al wordt er op dat ogenblik geen strafbaar feit of overlast vastgesteld. De politie nam de maatregel in overleg met de burgemeester. De stad wil mensen aanzetten om sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij drugsproblemen en de leefbaarheid in Antwerpen verbeteren. Maar volgens Cathy Verstrepen, voorzitter van de Liga van de Mensenrechten, is die maatregel niet wettelijk.
10: Onveiligheidsgevoel aan iemand geven is niet voldoende om bestuurlijk aangehouden te worden. Een bestuurlijke aanhouding kan, de wet op het politieambt laat dat toe, maar alleen als iemand effectief de openbare rust verstoort. Dus op het moment dat dat gebeurt, kan de politie optreden, maar men kan niet zomaar preventief mensen gaan oppakken omdat men denkt dat ze de openbare orde gaan verstoren.
9: Het parket van Luik waarschuwt dat het een nultolerantie heeft ingevoerd na de gewelddadige scholierenprotesten in Luik. Wie geweld pleegt of aanzet tot geweld, die zal vervolgd worden. Dat zegt Rosalie Heijnen van het parket in Luik.
11: Et donc le parquet de Liège appliquera une politique de tolérance zéro et poursuivra tant les auteurs que les instigateurs de ces faits.
9: Gisteren is al een 13-jarige opgepakt in Luik. Die had op sociale media opgeroepen om met jerrycans naar de school te komen en ze in brand te steken. In de middelbare scholen in Frankrijk mogen de lessen vandaag een halve dag opgeschort worden. En ook tussen nu en vrijdag is dat mogelijk. De Franse premier kondigde dat gisteren aan in het parlement. De scholen mogen die tijd gebruiken voor overleg met de leerlingen. Gisteren hebben opnieuw tienduizenden Franse scholieren geprotesteerd om meer mensen en middelen te eisen voor het onderwijs. Ook ouders, leraren en vakbondsmensen kwamen mee op straat. Het protest is de afgelopen week wel geregeld uitgedraaid op geweld. In Oekraïne is vannacht opnieuw bestookt door Russische drones en raketten. Vooral Kiev lag onder vuur. Daar vielen zeker 2 doden. Het overzicht van de nacht door Veerle de Vos.
12: De Oekraïnse inlichtingendiensten hadden gisteravond al gewaarschuwd voor een grootschalige aanval. Veel inwoners in Kiev brachten uit voorzorg de nacht door in kelders en in de metro. Volgens getuigen waren er de hele nacht explosies te horen. En in het zuidoosten van de stad werden daarbij 2 mensen gedood. Verder zijn ook aanvallen gemeld in andere Oekraïnse steden. En daarbij zouden vooral industriële gebouwen en transportinfrastructuur zijn geraakt, maar ook verschillende woonwijken. Rusland zegt dan weer dat het de haven van Odessa heeft gebombardeerd.
9: In heel Israël wordt vandaag de aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas herdacht. Dat is vandaag 3 jaar geleden, op 7 oktober 2023. Hamas en andere gewapende groepen braken toen door de grens van Gaza met Israël en ze doden daar meer dan 1100 mensen. Ze namen ook 251 mensen gevangen en gijzelden hen in Gaza. Als vergelding is Israël dan begonnen met de vernietigende operaties in Gaza. De dag start droog met nog zonnige periodes, maar na de middag krijgen we meer wolken te zien en dan trekt de regenzone over het land, maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en een pak frisser tot 14 graden. Rukwinden ook, vooral aan zee. Vrijdag eerst opklaringen, daarna opnieuw een regenzone. Meer op vrtnieuws.be.
13: Op de E19 naar Breda zijn er problemen door een ladingverlies in Meer. Verkeer moet er over de pechstrook. Op de E313 van Luik naar Lummen is het nog een half uur aanschuiven van Hasselt-Zuid tot voorbij Hasselt-West. Dat komt door een eerder ongeval, maar verderop is in Ham nu wel een tweede ongeval gebeurd. Dan op de E17 van Gent naar Kortrijk is het 20 minuten vertragen van UZ Gent tot de Pinte. Dat komt

0: aanrijding op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen nog files op de E17, een kwartier vanaf Haasdonk. Op de E34 en de E313 telkens 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. En op de A12 20 minuten van Boom tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Merksem. Naar Brussel nog vertragingen van een kwartier bij Aalst. Dat komt door een ongeval. En verderop ook nog 20 minuten vanaf Afligem. En telkens een kwartier op de E19 vanaf Peutie en op de E40 vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel nog 20 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Op de buitenring 20 vanaf Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
2: Radio 1.
3: Weet ik veel.
2: Met Kobe Ilse.
3: Bijzonder goedemorgen, welkom bij Weet ik Veel. Ik ben hier niet alleen in de studio. G. Tjoen is hier bij mij, professor, dokter, endocrinoloog in het UZ Gent. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je had al net al een patiënt die stond te wachten. Ja. Je had niet gezegd dat je voor Weet ik Veel naar
4: Brussel... Blijkbaar toch iets niet goed afgesproken.
3: Ah, ja, ja. We zullen ons bij deze excuseren bij die patiënt.
4: Ja, ik heb gelukkig veel collega's die ondertussen alles laten vallen.
3: Perfect, je bent ook coördinator Centrum voor Seksuologie en Gender en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Wauw, zeg, wat een prachtige titel.
4: Het is te veel. Hè?
3: Ja, veel gestudeerd in uw leven, denk ik dan. En we gaan het vandaag hebben over hormonen.
4: Ja.
3: En dan moet ik spontaan denken aan opvliegers, aan spieren, aan wat is het dan, snap je? Die clichés die je daar dan onmiddellijk aan koppelt. Mm-hmm. Maar laat ons beginnen bij het allerbegin. Wat zijn hormonen precies?
4: Ja, er zijn er veel, hè.
3: Ja, toch? Endorfine, is dat ook geen hormoon?
4: Ja, ja. Wel, het zijn signaalstoffen die gemaakt worden op een bepaalde plaats in je lichaam, in een klier. Ja. En die signaalstoffen kunnen alleen maar werken als die op zoek gaan door de bloedbaan naar een receptor. Het is net als een sleutel die op zoek gaat naar een sleutelgat. En als die elkaar vinden en elkaar graag zien, dan gaat die deur open en dan gebeurt er van alles.
3: Wacht, signaalstoffen. Dat ja. wil zeggen, je hebt pas een signaalstof als er een signaal moet gegeven worden.
4: Ja, signaalstof is gebaseerd op basis van ofwel cholesterol, dat is de basis van veel hormonen.
3: Okay.
4: Of een andere vorm van hormonen is op basis van aminozuren, bijvoorbeeld het hormoon insuline. Dus het is heel moeilijk om dat samen te vatten in één zin, omdat er zoveel verschillende hormonen zijn. Er is schildklierhormoon, testosteron, oestrogenen, insuline, bijschildklierhormoon. Er zijn er ongeveer 50, schatten we. 50 die echt relevant zijn, maar er zijn nog heel veel broers en zussen van die hormonen, maar waar we nog niet veel van weten.
3: Er zijn 50 hormonen? Allee, of een soort kaps?
4: Er is geen enkele endocrinoloog die met zekerheid durft zeggen hoeveel hormonen er zijn.
3: Och.
4: Omdat er heel veel hormonen zijn die nog nevenproducten hebben waarvan de functie nog niet goed beschreven is.
3: Wauw.
4: Ja.
3: We hebben ongeveer 50 minuten, dat is een minuut per hormoon. We zullen er eens aan beginnen, zie. We gaan een beetje muziek spelen, hè. Van Herman Finkes bijvoorbeeld, ken je die? Die Nederlandse cabaretier, die heeft een live stukje gebracht, ooit is gevonden op YouTube. Over hormonen. Dus ik wens u een bijzonder fijne ochtend. Fijn dat u luistert naar Weet ik Veel. We luisteren naar Herman Finkes met Hormonen. Goedemorgen.
5: Hormonen, die vragen om een zoen. Hormonen, je moet het van ze doen. Hormonen, ik ben nu al moe. Maar van die hormonen moet ik eerst naar bedje toe. Ik zat als jong student, onwetend en bedeesd, tussen mensen met ervaring op een studentenfeest. Ik keek daar leergierig naar een Don Juan. Ik denk als ik hem nadoe, dan komt het er wel van. Juan liep naar een meisje, vroeg of ze dansen wou. Ik deed precies hetzelfde bij een andere vrouw. Ik zei, neem mij niet kwalijk, maar heb jij ook zin? Weet je, zei ze heel beslist, daar ben ik wel voor in. Eenmaal op de dansvloer keek ik weer naar het andere stel. Ze waren aan het zoenen, ik denk, wat gaat dat snel? Maar ja, precies hetzelfde, dat moest dus ook bij ons. Het zweet, dat brak mij uit, maar ik kreeg goddank respons. Zij vrijden en wij vrijden, de avond vloog voorbij. Wat later op het urinoir stond ik zij aan zij. Met die Don Juan, ik zei hem wat ik had aanschouwd. Hij zei, we hadden wat te vieren, wij zijn net een jaar getrouwd. Ik moest er wel van blozen, maar dacht, wat maakt het uit? Vanavond was mijn avond, ik viel niet op mijn snuit. Dus zei ik dan, mijn meisje, wat je deed was magnifiek. Zij zei, fijn schat, daar is dan 50 piek. Hormonen, die vragen om een zoen. Hormonen.

0: hormonen, je moet het van ze doen.
1: Wat een heerlijk liedje, Herman Finkers. Hormonen, hormonen, en weet ik veel over hormonen. En de mensen die via de webcam kijken, die zien misschien Danira hier zitten en die denken, wat doet die daar nu? Het gaat over hormonen, dus misschien is ze erbij. Ze heeft er wel eens last van. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar.
2: Jawel, jawel, jawel.
1: Nee, maar binnenkort gaat Danira trouwens, als ik de afspraak presenteer, neemt Danira over. Dus zeer blij. Ja. En ze komt vandaag.
2: Ik kom stage doen. Ik ben vandaag jouw stagiair.
1: Ja, vanaf nu ga ik je microfoon wel dichtschuiven. Maar bij mij dus in de studio, Guy Tjoen, professor, dokter en endocrinoloog in het UZ Gent. We hebben al geleerd dat hormonen signaalstoffen zijn. Dat wil dus zeggen dat hormonen per definitie geproduceerd worden door ons eigen lichaam.
3: Ja.
1: Dus het zijn lichaams-eigen stoffen.
3: Lichaams-eigen stoffen gemaakt op een aantal plaatsen in ons lichaam. Een aantal endocrine klieren, hormoonklieren. En dat zijn er ook weer veel. De hypofyse is daar degene die het hoogst gelegen.
1: Waar ligt die nu? Is dat niet van voor?
3: Ja, die ligt onderaan de hersenen.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk een verzamelpunt van hormonen. En van daaruit vertrekken signalen naar andere klieren, zoals de schildklier, de bijnier, de eierstokken of de teelballen. Dus je hebt een netwerk van hormonen.
1: Okay.
3: Wat dan eigenlijk start in de hypofyse en zelfs een niveautje daarboven, de hypothalamus, dat ligt centraal in de hersenen.
1: Ja.
3: Dus al die hormonen sturen elkaar eigenlijk aan op zoek dan naar een eindorgaan waar die hormonen effectief zullen worden als ze binden aan een receptor.
1: Mm-hmm. En het is misschien een heel domme vraag, maar hormonen, is dat een proteïne? Wat is de samenstelling daarvan?
3: Ja, ik zei daarnet, dus de meeste zijn gebaseerd op cholesterol.
1: Ja, maar wat?
3: Er zijn uitzonderingen. Ja. En dus cholesterol is de basis. En dan heb je een aantal enzymatische stappen waardoor hormonen gemaakt worden. Dus de meeste hormonen zijn vetoplosbaar. En dat is dan handig, omdat de buitenkant van onze cellen, die zijn ook laagjes vet. De membraan van de cel zijn ook vetlaagjes. En dan kunnen ze daar doorgaan op zoek naar het DNA van die cel, om zo dan te binden op die receptor en DNA-veranderingen.
1: Maar cholesterol, dat denk ik vooral aan natriumverkalking en mensen die een te hoge cholesterol. Snap je, dat link ik daarmee, niet met hormonen.
3: En nochtans niet allemaal, maar de meeste hormonen zijn op basis van cholesterol gemaakt.
1: Oké, okay. Ja. En we produceren dat vanaf dag 1, hormonen? Of is dat iets wat in de puberteit... De explosie van hormonen in de puberteit is zo'n legendarisch moment. Mijn zoon is nu 4, dus ik heb nog even. Maar het schijnt is dat wel pittig.
3: Dat is hier wat dag 1 is. We hebben hormonen gans ons leven, maar zelfs nog als foetus maken we ook al hormonen. Dus nog voor de geboorte worden er hormonen gemaakt.
1: Om te bepalen of het een mannetje of een vrouwtje wordt? Of
3: onder meer. Hè, maar je hebt een aantal hormonen die levensbelangrijk zijn, zoals schildklierhormoon en bijnierhormoon, cortisol, je lichaams-eigen cortisone. Dus dat zijn ook al hormonen die actief zijn nog in de baarmoeder.
1: Oké, cortisol, dat is toch stress, hè?
3: Cortisol
1: is dat niet het stresshormoon?
3: Is stresshormoon, is ook een bloeddrukhormoon tegelijkertijd en is ook een glucosehormoon die ervoor zorgt dat je suikerspiegels op peil blijven. Dus je kan het niet vereenvoudigen naar één element.
1: Boeiend zeg.
3: Ingewikkeld, hè?
1: Jezus. Ja, ja. Want ik dacht, stress, cortisol stijgt, krijg je buikvet van, je hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt. Nee, je kan dat niet zo één op één op cortisol kleven dan, die definitie.
3: Er zijn verschillende hormonen die de bloeddruk bijvoorbeeld veroorzaken en dat buikvet, dat ontstaat ook alleen maar niet door cortisol. Er zijn ook weer andere hormonen, zoals insuline, die daar een invloed op hebben. Dus je kan het niet echt vereenvoudigen van één hormoon en één effect.
1: Ja, en wat bepaalt dan of die hypothalamus of die hypofyse het signaal geven van we gaan wat hormonen bijmaken? Wat bepaalt dat precies? Hoe zit dat mechanisme in elkaar?
3: Dat is net het interessante van hormonen. Mensen zeggen vaak van mijn hormonen zijn uit balans, of ik wil mijn hormonen in balans hebben.
1: Ja, dat een collega van mij ook wel eens alles horen zeggen, die waar ik samen programma's mee maak, bijvoorbeeld. De micro staat daar niet.
3: Maar de hormonen, dat is net het unieke aan het menselijk lichaam, dat die hormonen ervoor zorgen dat we ons kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, aan koude, aan warmte, aan eten of net geen eten hebben. Dus die hormonen zorgen ervoor dat die balans gezocht wordt, maar uiteindelijk nooit gevonden wordt.
1: Ah. Ja,
3: nee, dus we gaan ons gewoon aanpassen, lichamelijk gezien, aan veranderende omstandigheden. En vandaar dat die hormonen nooit een vast, exact hetzelfde cijfer hebben als je een bloedafname zou doen, maar dat fluctueert constant.
1: Je zegt koud en warm, dus je hebt een hormoon dat onze temperatuur regelt ook?
3: Schildklierhormoon bijvoorbeeld zal ervoor zorgen dat als het koud wordt, dat er meer schildklierhormoon gemaakt wordt.

0: zitten. Dan begint het te beven een beetje. Je bloedvaten worden wat nauwer. En dan krijg je een signaal waardoor er meer verbranding ontstaat. Waardoor glucose verbrand wordt in de spieren. En dat is dan ook invloed van schildklierhormoon. Ja.
1: Dus, als je te koud hebt... En je rilt, dat is eigenlijk een hormonale reactie.
0: We zijn constant een hormonale verandering.
1: En dus ook als je te warm hebt, is er ook een hormoon om je te laten zweten bijvoorbeeld? Dat soort zaken?
0: Dat is hetzelfde fenomeen. En tegelijkertijd, als je stress hebt, dan ga je ook beginnen transpireren. Dat is dan het adrenaline-effect. Dus dan gaan we een beetje weg van schildklier, maar dan gaan we richting de bijnier. Dus je kan het niet één op één gaan verklaren. Het is een mechanisme van heel veel verschillende hormonen tegelijkertijd.
1: Mm-hmm. Zullen we het bekendste eens benoemen? Adrenaline, wat je zegt, dat is een stof die, hoe ik het snap of al eens gehoord heb... Als er een situatie is waarin je even heel alert moet zijn... of waarin je in flight-modus gaat... dat die adrenaline overneemt, waardoor je minder pijn voelt. Stel dat je je been gebroken hebt, maar de leeuw zit achter je aan in de broesje... Ja. Kan je onder adrenaline nog wel een sprintje trekken.
0: Ja.
1: Is dat juist? Hoe werkt dat precies?
0: Adrenaline is dan een hormoon dat gemaakt wordt in het bijniermerg. Dus de bijnieren die liggen boven de nieren. Daar heb je twee laagjes in, de buitenkant en de binnenkant. En de binnenkant, het bijniermerg, daar zit het adrenaline.
1: Ja?
0: En effectief onder invloed van pijn of stress of koude, dan ga je meer adrenaline gaan maken. Wat ervoor zorgt dat je inderdaad het belangrijkste in je leven op dat moment wordt vluchten. Of vechten.
1: Ja, fight or flight.
0: En alle andere functies, zoals immuniteit of voortplanting, die gaan helemaal plat gaan liggen, want die zijn niet relevant op dat moment.
1: Er is nog niemand met een erectie gaan lopen van een leeuw.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Dat zou lastig zijn. Dat zou een beetje lastig zijn.
0: En op die manier heb je dan constant die interactie van sommige hormonen stijgen plots als het nodig is, en andere die vallen helemaal plat.
1: Nu je dat zegt. Ja. Inderdaad, als je in die fight or flight modus geraakt, dan ben je inderdaad totaal niet bezig met voortplanting of met anderen. Je zit enkel in die focus van weg hier.
0: Ja.
1: Terwijl als je wel in... Want seksualiteit is ook hormonaal natuurlijk, dan zitten we bij testosteron en bij oestrogeen. Ja, oestrogeen, ja.
0: Je durft het bijna
1: niet. Nee, maar ja, dat is allemaal zo gevoelig ook. Ja, dan ben je niet bezig met fight or flight. Want iemand die een orgasme bereikt... Ik heb mij ooit laten vertellen dat als je, op het moment dat je een orgasme bereikt, dat je niks ruikt, niks ziet of amper iets hoort, omdat jouw lichaam dan volledig in dat orgasme zit.
0: Dat is nu wel een heel specifieke vraag
1: die
0: meteen mee op voorbereid heb.
1: Nee. Zou dat zo zijn? Dat die hormonen dan zeggen, nee, nu gaan we echt volledig voor dat. Zwat, het is een nu.
0: Ja.
1: Ik zal het eens aan Google vragen straks.
0: Ik ga het eens moeten opzoeken ook.
1: Nu we het toch over testosteron hebben, wat is dat? Dat wordt in de ballen gemaakt, denk ik. Hè?
0: Testosteron wordt gemaakt in de bijnieren en ook in de teelballen.
1: Ja.
0: Dat is een van de grote misverstanden. Hè. Vrouwen hebben ook testosteron. En testosteron is geen typisch mannelijk hormoon. Zowel mannen als vrouwen maken testosteron.
1: Okay.
0: Mannen maken meer testosteron dan vrouwen. 10 à 20 keer meer dan vrouwen. Maar het is effectief zo dat de grootste productie gebeurt in de teelballen van testosteron.
1: Ah ja. En dat is toch het hormoon waardoor je op je 14 jaar een zware stem krijgt en schaamhaar bij mannen dan. Hè?
0: En
1: dan
0: groeit.
1: En groeit.
0: Ja.
1: Maar ook dat je spieropbouw, want testosteron, ja. Als ik rond mij kijk in de fitness, dan zie ik daar ook mensen die overduidelijk een teveel aan testosteron ook toedienen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is ook voor spieropbouw en voor krachtig te zijn.
0: Voor kracht, ja.
1: Ja.
0: Maar niet alleen dat natuurlijk, hè, want als je testosteron gaat geven in de fitness voor spieropbouw, dan moet je wel weten dat je eigen lichaam dan denkt van... Oh, er is genoeg testosteron via dat spuitje binnengekomen, dus ik hoef zelf niks te doen. Die hormonen die van buitenaf komen, die gaan ook in de bloedbaan circuleren. Ter hoogte van die hypofyse, die controlekamer, wordt dat gevoeld en alle signalen naar je eigen teelballen vallen stil, waardoor je teelballen gaan krimpen en waardoor dat je onvruchtbaar kan worden.
1: Meen je?
0: Ja. Ja, zo werkt het. En dat is net de interactie. We noemen dat de negatieve feedback in de endocrinologie. En als er een bepaald hormoon veel gemaakt wordt, dan krijg je die overproductie wordt gevoeld ter hoogte van die hypothalamus, die hypofyse. En dat evenwicht gaat weer proberen hersteld worden. En zo gaat je eigen productie dan weer...
1: Dus het cliché van de bodybuilder met het klein pietje, dat is wel gepasseerd.
0: De kleine teelballen.
1: De kleine ballen, omdat je lichaam denkt, testosteron genoeg, ik moet het zelf niet meer produceren.
0: Ja. En zo is dat met

0: vele hormonen.
1: Okay.
0: Als je schildklierhormoon neemt, dan gaat je eigen schildklier zelf niks meer doen, want die gaat in slaap vallen. Ja. Want er is toch genoeg schildklierhormoon.
1: Ja, ik heb dat ooit eens horen vertellen van iemand die dat deed, zo testosteron spuiten, en die zei, na een kuur van 2 of 3 maanden, moet je dan 2 of 3 maanden een geneesmiddel nemen, dat normaal vrouwen nemen tegen borstkanker of zoiets, om dat dan weer op te heffen, zo van die rare dingen.
0: Er zijn rare combinaties mogelijk. Ja. Ik denk dat ons te ver zou leiden.
1: Ja, nee, natuurlijk. Ik ga er ook leggen, zeker geen reclame voor maken, maar je hoort zeker bij jongeren dat dat wel een dingetje wordt, hè. Die spieren.
0: Dat is zeker een dingetje. Ja, maar het feit dat je eigen hormonen stilvallen, als je medicatie neemt, als je cortisone neemt, dan ga je eigen bijnieren ook in slaap vallen. En vandaar dat we ook altijd adviseren aan mensen om nooit plots te stoppen met cortisone, want als je het neemt via pilletjes, je eigen lichaam, die signalen zijn weggevallen. Dus acuut stoppen met een cortisonebehandeling is heel gevaarlijk, bijvoorbeeld omdat je eigen lichaam niet meer reageert op signalen.
1: Nu dat je dat zegt, cortisone, hoe komt het dat mensen die lang cortisone nemen, dat die zo een opgezwollen gezicht krijgen of lichaam? Is dat vochtophoudend of zoiets?
0: Ja, maar cortisone is natuurlijk enorm breed gebruikt in de geneeskunde. Ja. In pilletjes, in oogdruppels, in inspuitingen. Maar cortisone kan zeer effectief zijn als het nodig is. Maar als je het te lang gebruikt, dan zit je natuurlijk ook in de overdosering. In te veel cortisone in een menselijk lichaam. En dan krijg je problemen. Problemen zoals ontregelde suikerspiegels, te hoge glucosewaarden, botontkalking. Je kan daar cataract van ontwikkelen. Dus in die zin, je lichaam verandert echt wel onder te veel cortisone. Ja. Dat is gevaarlijk, omdat mensen zich bij het begin van een cortisonebehandeling vaak heel goed voelen en zelfs euforisch voelen. En dan moet je ze toch een beetje tegenhouden of temperen om ervoor te zorgen dat ze niet overslaan in die bijwerkingen van cortisone.
1: Nu, dat is echt straf, hè. Inderdaad. Als je een beetje testosteron gaat toedienen in je eigen lichaam, gaan je ballen beginnen krimpen. Het lichaam is ongelooflijk goed in het reguleren van zichzelf, heb ik de indruk.
0: Ja.
1: Dat die thermostaat, als je het zo zou kunnen noemen, dat werkt wel in de meeste gevallen. Want je zal ongetwijfeld ziektebeelden hebben waar mensen last hebben van het feit te veel van dit of te weinig van dat. Maar algemeen gezien moet je met je hormonen, laat het vooral gebeuren, denk ik.
0: Ja, dus dat we, natuurlijk, mijn job als arts is natuurlijk zorgen voor die mensen die door ziekte extreme te veel hebben, extreem te veel of extreem te weinig hebben van hormonen. En dat moeten we natuurlijk gaan behandelen of de oorzaak daarvan gaan zoeken. Maar hetgeen dat je nu vaak, of hetgeen wat je naar doelt, of ja, dat is zo de hormoonmaxing. Ervoor zorgen dat die hormonen optimaler zijn. Maar dat is heel moeilijk, omdat je met een samenspel zit van en hormoonconcentraties in je bloed en enzymen die omzetten en die receptoren. Dus dat evenwicht, die setpoint die we allemaal hebben, die is gewoon goed voor je lichaam. Dus het heeft weinig zin om daar met die hormonen te gaan spelen.
1: Oké, we gaan eens checken of dat Hajo er al zit. Hajo?
2: Inderdaad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De binnenring rond Brussel. Toch wat problemen momenteel. Je verliest daar 50 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. Daar zou een mobiele werf staan in de werfzone van Vilvoorde. Dus blijf daar even weg als je kan. Verder naar Brussel. Nog files van zo'n 10 minuten op de E40 vanaf Afliegem. Dan op de E19 naar Breda. Daar zijn er problemen door een ladingverlies in Meer. Er ligt glas verspreid over de weg, zegt de politie. En het is daar 20 minuten aanschuiven. Op de E17 dan van Gent naar Kortrijk is het 25 minuten vertragen. Van Gent Centrum tot De Pinte komt door een aanrijding daar. Verder naar Antwerpen nog files van 10 tot 15 minuten vanaf Kruibeke zie ik. Verder vanaf Massenhoven en op de A12 van Boom tot Wilrijk. Op andere plaatsen zijn er alleen lichte vertragingen.
1: Dankjewel. Energreen.
3: Energierebellie.
1: Meer dan genoeg liedjes zijn er gemaakt over hormonen. We praten zo dadelijk verder met onze gast Guy Tjoen. Maar we luisteren eerst naar Tracy Thorn, Hormones. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Weet ik Veel.

0: Tracy Thorn met hormones. In weet ik veel over hormonen en wat zegt AI, dus ik heb het niet gedubbelcheckt, maar tijdens het orgasme, de gevoel en de tastzin, die piekt, maar het zicht, je gaat in tunnelvisie of vervaging. Veel mensen sluiten automatisch hun ogen om zich af te sluiten voor externe prikkels. Als de ogen open blijven, kan het zicht wazig worden of ontstaat er een soort tunnelvisie door de intense focus en de verwijding van de pupillen. En het gehoor, dat is wel straf. Geluiden uit de omgeving vallen vaak weg, omdat de hersenen alle capaciteit gebruiken voor de interne ervaring. Geluiden die direct te maken hebben met de handeling, zoals ademhaling of stemmen, kunnen juist heel intens binnenkomen. Heerlijk, weet je. Het gaat over...
1: Ook zelf is bijgeleerd.
0: Ja, maar dat zal wel zijn. Het gaat over hormonen vandaag met Gie Tjoen, professor, dokter, endocrinoloog. En een paar vragen van luisteraars, mag ik u die voorleggen? Bijvoorbeeld Dieter Dagkobe heeft Ozempic of Mounjaro. Dat is die afslankingsmedicatie, ja. Denk ik. Hè. Heeft dat een invloed op hormonen bij mannen? Weten we dat al, dokter?
1: Wel... Ozempic of Mounjaro behoort tot de klasse van de GLP-1-analogen. En dat zijn hormonen die relatief nieuw zijn in onze. Okay. Dus toen ik zelf studeerde, was daar nog geen sprake van. Dus een vijftiental jaar geleden zijn die dan ontdekt geweest. En ondertussen hebben die gezorgd voor een grote omwenteling in ons vakgebied. Het is wel zo dat als je overgewicht of obesitas hebt als man, dat je testosterone daalt. Dat heeft te maken met het feit dat in het vetweefsel een enzym zit die testosteron omzet naar oestrogenen. In andere woorden, als je vermagert, op welke manier dan ook, een gezonde voeding, beweging of een van die medicijnen, dan zal je testosterone weer stijgen.
0: Oké. Okay. Ja, waardoor je levendig gaat voelen, waardoor je...
1: Ja, dus het hangt niet meteen af van die hormonen op zich of van die darmhormonen, maar het hangt wel samen met de vermagering.
0: Oké, nu dat je het zegt. Ik heb hier een fragmentje klaarstaan over hangry zijn, dus Danira, zeker meeluisteren.
2: In mijn maag wordt ghreline geproduceerd, daar krijg ik honger van. Maar heeft ook een impact op mijn brein, kan ik ook angstig van worden. Van cortisol kan ik ook trouwens wat agressiever worden. En dat is dus wat er gebeurt. Hè. We hebben honger en dat maakt ons geïrriteerd, prikkelbaar, sneller gefrustreerd. Ook problemen om geconcentreerd te blijven, we maken meer fouten.
0: Hangry zijn is dus ook hormonaal. Dus als je honger hebt, ontstaat er iets waardoor je... Ja.
1: Iets hormonaal.
0: Of is dat gewoon een gevoel dat ik heb honger en ik voel mij niet
1: honger,
0: zo...
1: Dus mijn glucosespiegel is laag en mijn hersenen werken op glucose, dus...

0: Dat is niet meteen rechtstreeks, het is hormonaal, maar omwille van ja, een lage glucosespiegel,
1: okay,
0: zal je insuline dan ook laag zijn. Dus het is,
1: je kan nooit zeggen het is enkel dat.
0: Nee,
1: het is enkel dat.
0: Er is altijd een context. Hein? Hormonen, dat is gelijk een kraantje die ervoor zorgt dat een bepaald gedrag mogelijk wordt. Dat kraantje zal opengaan of dichtgaan, dus een bepaald gedrag zal meer of minder mogelijk zijn daardoor, maar bepalend, dat zijn vooral onze hersenen en onze opleiding en onze opvoeding en onze sociale context. Dat zal vooral ons gedrag bepalen. En die hormonen zullen daar een beetje beïnvloedend op zijn, maar die bepalen niet alles.
1: Mm-hmm. Carla vraagt nog, wat doen hormonen met je psyche? Ook dat zal waarschijnlijk een heel...
0: Dat kan alle kanten uit.
1: Ja. Bijvoorbeeld oxytocine, of wat is het? Het is een gelukshormoon, hoe heet dat nu weer?
0: Het knuffelhormoon.
1: Dat is mooi gezegd. Dat is toch oxytocine?
0: Ja, oxytocine is een hormoon wat dan ook vanuit de hypothalamus komt, verzameld wordt in die hypofyse en een aantal functies heeft in het lichaam. En bij een bevalling, als een vrouw borstvoeding zal geven, een soort reflex waardoor dat die melkproductie naar buiten gaat, is onder invloed van oxytocine.
1: Wauw.
0: Dus ja, ik bedoel, de vraag is heel algemeen. Schildklierhormoon zal ook ergens een invloed hebben op onze psyche. Als je te veel schildklierhormoon hebt in je bloed, dan worden mensen heel erg onrustig. Dan gaan ze slecht slapen, dan worden ze sneller agressief. Kan de mensen die staan te jengelen aan onze balie in het ziekenhuis er zo uithalen. Degene met te veel schildklierhormoon.
1: Is het waar?
0: En dus je kan voor elk van die hormonen wel iets vertellen over de invloed van op de psyche.
1: Ja, en...
0: Maar anderzijds wil ik...
1: Tegelijkertijd
0: meegeven dat je niet elke emotie kan verklaren door een hormoon. Want we krijgen vaak van die verwijzingen van mensen die vinden dat ze een hormonaal probleem hebben, omdat ze meer vergeetachtig zijn of met een verkeerd been uit bed gestapt zijn of meer emotioneel zijn. Maar wij kunnen die hormonen wel meten, dus wij kunnen wel objectiveren of daar echt een ontregeling is, ja of nee. Dus alle emoties zomaar koppelen aan een hormonaal, ik voel me hormonaal of het is een hormonaal probleem, dat is dan ook weer niet correct. Het is wel zo dat hormonen een invloed hebben op emoties, maar die emoties staan nooit op zich. En er is altijd een hele context rond die misschien veel meer bepalend zal zijn dan die hormonale spiegels.
1: In een heel seksistisch verleden werd er heel vaak gezegd, van ze heeft weer last van haar hormonen. Dat kan je dus niet zo algemeen of veralgemenend zeggen. Dat is niet juist.
0: Maar hetgeen dat het natuurlijk wel is, en dat is het grote verschil tussen mannen en vrouwen, is dat vrouwen binnen de reproductieve leeftijd dat die enorme hormonale schommelingen kennen.
1: Je hebt het over de perimenopauze, menopauze nu?
0: Ook, maar gewoon de menstruele cyclus. Die pieken, die zakken weer. Dus het is nogal logisch dat daar dan ook emotionele klachten kunnen bij horen. Niet bij alle vrouwen, maar sommige vrouwen hebben daar dan wel veel last van. In die zin, die hormonale schommelingen kunnen heel erg bepalend zijn in emoties. En die zijn binnen de reproductieve leeftijd veel meer opvallend bij vrouwen dan bij mannen. Mannen kennen ook hormonale schommelingen.
1: Hebben wij ook een cyclus?
0: We hebben geen cyclus, maar we hebben wel een dag-nachtritme. Dus ons cortisol, zowel bij vrouwen als mannen, is hoog 's ochtends en laag als we gaan slapen. En testosteron bij de man is hoog nu, bij het ontwaken 's ochtends. Okay. En zakt ook in de loop van de dag. Dus dat is ook belangrijk als wij als dokters gaan hormonen gaan meten. Ja, dan moeten we dat altijd moeten we tijdstip kennen. En moeten we het best altijd op hetzelfde moment van de dag gaan meten om daar ergens iets rond te kunnen interpreteren.
1: Ik heb me ooit laten vertellen door mijn huisdokter, als je ochtenderecties hebt, dat er niks mis is met je testosteron of dat met je hormonenspiegel. Klopt dat? Is dat eigenlijk
0: ik denk dat
1: een goede parameter om te checken of het als man nog oké is?
0: Ja, een ochtenderectie is vooral reflexogeen. Is een reflex uiteindelijk. Is een uitzetting van bloedvaten, van weefsel. Maar het is een zeer goede parameter om te zien of er een testosteronenprobleem is. De eerste klacht van een te laag testosteron zal een verminderd seksueel verlangen zijn of erectieproblemen. Dus ja, ik denk dat die uitspraak grofweg wel klopt.
1: En hoe komt het dat mijn zoon van 4 ook al een erectie heeft?
0: Dat zijn de reflexen. Een erectie is niet puur iets hormonaal, maar het is ook gewoon een reflex van het lichaam.
1: Okay.
0: Een stretching van het lichaam.
1: Een soort oefening van, werkt alles? Ja. Een soort check?
0: Ja, want de zoontje is 4 jaar.
1: Dik 4, ja.
0: Zijn hormonen op het gebied van testosteron zijn laag op dit moment. Ja. Alle andere hormonen, schildklier, cortisol, dat gaat in volle gang. Maar testosteron is laag in die periode. Heeft al

testosteronpiek gehad. De mini-puberteit, kort na de geboorte, kreeg je een testosteronpiek. Ja, dat is gewoon een soort van imprinting, nuttig voor later. En dan begint alles rond de puberteit en leeftijd.

0: die klachten heeft. En dan gaan we op zoek gaan naar de verklaring van die klachten. Dan gaan we die labo's gaan checken. Maar zomaar in het wilde weg hormonen gaan meten is gevaarlijk. Zeker als we 50 zouden gaan meten. En want binnen de statistiek heb je altijd 2,5 of 5% afwijkende resultaten. En dan begint het natuurlijke. Dus zomaar hormonen meten zou ik niet doen. Alleen maar als er klachten zijn. En zoals ik ook daarnet eventjes zei, van zo die hype die je nu vaak ziet op sociale media, van ik wil testosterone maxing doen, ik wil mijn testosteron beter krijgen. Ja, dat is meestal weinig zinvol, omdat je dat verhaal hebt van hormonen, enzymen, receptoren. Dus in die zin, die eigen setpoint, dat werkt meestal zeer, zeer goed. En het is alleen maar binnen bepaalde ziektebeelden dat wij natuurlijk als artsen aan de slag gaan, maar zo het optimaliseren van hormonen binnen normale referentiewaarden, binnen normale waarden, dat doen we niet.
1: Nochtans, dit is een geluidsfragment van Piet Hegseth. Dat is de minister van Defensie. Hij noemt zichzelf de minister van Oorlog in de Verenigde Staten. Wat hij zegt over de soldaten in het Amerikaans leger.
2: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members. Ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
1: Wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt tegen de mensen die in het leger werken, tegen de mannen dan, wij gaan jullie screenen, wij gaan jullie testosteron meten en als het nodig is, geven we jullie bij zodat jullie de best mogelijke soldaten zijn.
0: Ja. Ja.
1: Wat denkt een endocrinoloog als die de minister van Oorlog dat hoort zeggen?
0: Ik denk dat testosteron geen oorlogshormoon is of geen vechthormoon is. Het is een hormoon wat competitiviteit kan beïnvloeden, maar zoals gezegd, die andere factoren zoals context, sociale context.
1: Nee, maar er wordt toch gezegd, dokter, van na je 40ste zakt die testosteronspiegel, zakt die aanmaak van testosteron. Ik voel dat zelf ook, ik ga naar de 45. Ja, als ik ga sporten, vroeger lag die biceps er veel sneller op dan nu, dat is hard werken nu. Het wordt wel eens gezegd van, geef een beetje mee. Neem wat, of smeer wat op je schouder, of wat testosteron extra. Het kan alleen maar goed zijn.
0: Nee, want dus, okay. Als je testosteron van buitenaf,
1: dan stopt het automatisch van binnen.
0: Je eigen systeem, dus dan gaat je testosteron.
1: En kan je het boosten?
0: Nee.
1: Met kruiden of met...
0: Nee. Ook niet, nee. Je kan alleen maar een gezond gewicht nastreven. Dus overgewicht en ook ondergewicht vermijden. En ik benadruk ook hier ondergewicht. Hè, want die mannen die dan zodanig strikt eten en die zo'n laag vetpercentage hebben, die belanden ook bij ons op de consultatie wegens een te laag testosteron. En dus een gewoon normaal gewicht is het doel.
1: Er komen heel veel vragen binnen over menopauze en zo gaan we straks over praten. En om dat in te leiden is er een geweldige parodie op Bohemian Rhapsody, namelijk Menopause Rhapsody. Goedemorgen.

0: De Menopause Rhapsody, ik ga ze niet helemaal uitspelen, maar het is wel de moeite. Op YouTube staat het. Shirley Serban heeft het gemaakt. En nog zo'n mythe over hormonen.
1: Zitten er vrouwelijke hormonen in ons kraanwater? Wel, als je 70 jaar lang elke dag 2 liter water drinkt, dan heb je nog niet eens 1 anticonceptiepil binnen aan hormonen. En dat is zelfs een overschatting. Het zit zo. De Vlaamse Milieumaatschappij vindt zo goed als geen hormonen in ons drinkwater. De hoogste concentratie hormonen ooit gevonden in ons drinkwater was 1,6 nanogram estradiol per liter. Dat is een soort oestrogeen. 1 nanogram is gelijk aan 0,000001 gram. Bijna niks. Dus er zitten zo goed als geen hormonen in ons drinkwater en je lichaam gaat er niets van veranderen.
0: Serra. Dan zitten we aan dat verhaal natuurlijk. Hè. Het cliché wel, hè, ja, de jongeren, hun hormonen zijn volledig verstoord omwille van kraanwater en hormonen in het kraanwater. Gietjoen, en die endocrinoloog, wat is daar nu van aan? Klopt dit geluidsfragment?
2: Kraanwater, daar zal inderdaad niet veel hormonen in te vinden zijn, maar er zijn veel andere factoren waar we toch door hormonaal beïnvloed worden.
0: Is dat?
2: Verf, plastics, ons eten in plastics verwarmen bijvoorbeeld, dan krijg je toch een hormonale blootstelling.
0: Oké.
2: Maar de grote, de meeste nieuwsberichten rond de vroege puberteit bijvoorbeeld, meisjes die vroeger menstrueren, heeft vooral te maken met ook effecten op gewicht. Hè. Dus de verandering van gewicht. Hè. We worden gemiddeld gezien als maatschappij zwaarder en kinderen ook. En dus die verklaring van een te vroege puberteit heeft vaak te maken met een bepaalde gewichtsniveau wat al heel vroeg bereikt wordt.
0: Mm-hmm. Maar is dat wetenschappelijk ook al zo bewezen dat de menstruatie vroeger en vroeger komt? Of is dat een idee fix?
2: Nee,
0: dat is effectief zo.
2: Dat is inderdaad zo aangetoond.
0: En is dat bij jongens ook?
2: Vroeger puberteit bij jongens minder. Minder
0: opvallend, toch?
2: Ja, maar het is inderdaad, natuurlijk, puberteit bij jongens definiëren. Het exacte moment waar de puberteit start bij jongens is natuurlijk lastig. Hè. Wat is dat dan? De eerste zaadlozing, de eerste nachtelijke zaadlozing?
0: Ja.
2: Dat wordt zo niet gemonitord.
0: Ja, dat
2: wordt niet
0: haar op de kin, ja, dat is ook.
2: Niemand houdt die statistieken bij, hè, maar de eerste menstruatie, mensen weten dat, of ouders weten dat.
0: En ouders die nu luisteren met jonge kinderen, wat is een normale leeftijd dat de menstruatie begint? En wanneer wordt het echt te vroeg?
2: Wat te vroeg is zeker de leeftijd van 9 jaar. Het schuift een beetje op de laatste jaren naar een vroeger gemiddeld gezien.
0: 9 jaar, poeh, dat zijn kinderen.
2: Dat zijn nog kinderen, inderdaad. Hè. Dus in die zin, als je dat opmerkt, dat is wel een reden om te zeggen van we gaan naar de dokter. Dat is een relevante klacht om naar de huisarts te stappen in eerste instantie. En om eventueel naar een kinderendocrinoloog te gaan.
0: Okay.
2: Dat is evident, ja.
0: En gebeurt het ook dat het niet komt? Die menstruatie, dat de 18... Bijvoorbeeld, ik wil mijn eigen niet in de discussie gooien, maar ik was pas 17 toen ik echt ook het schaamhaar en zo... Wat heel gênant is in de douche in de middelbare school, als je moet douchen na de turnles.
2: Ja,
0: ik stond daar met mijn kinderpietje en dat was niet leuk.
2: Puberteit is natuurlijk geen exact moment voor iedereen gelijk, maar het uitblijven van menstruatie is zeker ook een reden voor verder nazicht, hè, want daar kan een genetische oorzaak achter zitten. Hevig sporten, ondergewicht kan het
0: zal dat geweest zijn.
2: Dus, ik wil maar zeggen van, dat is een reden als het dan te lang duurt, hè, boven de leeftijd van 16 jaar, geen puberteitskenmerken. Dat is ook weer een reden om naar de dokter te stappen.
0: Oké. Best wel wat vragen trouwens. Nog even zeggen voor de mensen die op de webcam aan het kijken zijn. Danira is hier ook vandaag, want zij neemt dus, weet ik veel, over de weken dat ik de afspraak ga presenteren. Zeer blij met jouw komst. Jij mag praten, maar doet het dan wel in de microfoon.
3: Ik ben stage aan het doen. Tot binnenkort, lieve gast.
0: Voilà. Ze heeft al heel veel bekken getrokken vandaag over hormonen. Het is interessant, hè?
3: Doe mijn best om niet tussen te komen.
0: Nee, ik snap het.
2: Het leeft enorm mee.
0: Ja, maar het is zo. Het is een interessant onderwerp. Eline vraagt, we hebben het ook al besproken tijdens de plaat daarnet. Heeft de pil voor vrouwen ook invloed op de hormonen? Uiteraard, denk ik dan.
2: Daarvoor dient die pil natuurlijk.
0: Ja. Als je de pil neemt, wat doet de pil precies?
2: De pil is een bepaalde concentratie van hormonen, van oestrogenen, die ervoor zorgt dat je eigen

0: hormonale productie onderdrukt wordt. Dus je neemt die pil, er komen heel veel oestrogenen in je bloedbaan terecht. De hypofyse en de hypothalamus voelen dat. Dus alle signalen naar de eierstokken vallen stil.
1: Dus het lichaam denkt, de menstruatie is niet nodig, want mijn hormonen zijn op
0: die,
1: het niveau.
0: Die eisprong wordt onderdrukt en dan is er ook geen menstruatie. Dus in die zin is dat gewoon hetzelfde als bij de doping bij mannen in de fitness daarnet. De pil is gewoon, je neemt je eigen hormonale productie over door het nemen van die pil.
1: Mm-hmm. En dan hoor je wel eens van vrouwen die zeggen, ik neem de pil gewoon door.
0: Ja.
1: Waardoor er geen menstruatie is. Is dat schadelijk voor het lichaam? Is dat eigenlijk helemaal oké? Wat moeten we daarmee?
0: Veel vrouwen nemen 3 maanden de pil door en gaan dan toch eens die menstruatie laten doorkomen.
1: Ja.
0: En de meesten doen dat omwille van het feit dat dan ook onder de pil dat je die cyclus hebt, dat je die maandelijkse cyclus doormaakt. En sommige vrouwen hebben daar heel veel last van. Sommige vrouwen hebben daar geen last van. Geen enkel probleem, die voelen zich prima. Maar sommige vrouwen vinden zich hormonaal zeer onstabiel en willen dat niet elke maand doormaken. Dus een behandeling voor het perimenstrueel syndroom, en dus ook al die klachten die daarbij horen, die kan je onderdrukken door die pil eventjes door te nemen.
1: Wat is eigenlijk, als we even naar Darwin grijpen, wat is het evolutionaire voordeel van zo'n pijnlijke menstruatie? Dat is toch niet goed geregeld? Snap je? Dat zou de natuur toch ondertussen moeten opgelost hebben, dat die inderdaad heel wat vrouwen die elke maand een week voor de, als ik het goed heb, voor de bloeding, dat gewoon echt hoofdpijn, malaise, dat echt niet oké is.
0: Ja, maar je mag dat niet veralgemenen. Ik denk niet dat elke vrouw dat heeft.
1: Er zijn vrouwen
0: die dat hebben. En dan moeten we op zoek gaan naar een
1: er zijn oplossingen voor.
0: En dan kan een mini-pil, een gewone pil, effectief wel een oplossing zijn. Of een spiraaltje, want dan ga je ook niet menstrueren. Dus we kunnen daar wel een oplossing aan bieden. Maar evolutionair, dan moet je een keer een andere.
1: Nee, maar dat, snap je, dat lijkt me niet logisch. Maar bon, ik ben Darwin natuurlijk niet. Mieke, beste Kobe, vraagt ze. Zijn hormonen altijd nodig aan te raden tijdens menopauze?
0: Ja.
1: Een heel breed onderwerp, menopauze. Al heel veel over gesproken.
0: Ja.
1: We kunnen dat niet veralgemenen natuurlijk. Ook dat zal zeer individueel zijn.
0: Ja, ik wil dat ook benadrukken. Hè. Dat is een zeer individuele keuze. Je moet je echt gewoon goed laten informeren door je huisarts, door je gynaecoloog. Kijken naar je eigen context.
1: Want wat gebeurt er precies tijdens de menopauze?
0: Menopauze is het moment dat je al 1 jaar niet meer gemenstrueerd hebt. Dus dat de eicelreserve op is.
1: Okay.
0: En dus dat er geen oestrogenen meer zijn in het lichaam. En dan kan je daar klachten van ontwikkelen, waarvan de opvliegers, de warmteopwellingen, de meest bekende zijn. Maar er zijn er dan uiteraard nog in vaginale droogte, botontkalking, een hele reeks van klachten die heel vervelend kunnen zijn voor veel vrouwen. Sommige vrouwen hebben er weinig last van of negeren die klachten. En die komen dan ook niet speciaal vragen naar hormonale substitutie in de menopauze. Maar sommige vrouwen functioneren nauwelijks, omdat slaapproblemen ook een van de klachten kunnen zijn van de menopauze. En dat kan zeker bij iemand die nog professioneel actief is er enorm op inhakken. En dan is het natuurlijk wel nuttig om te gaan praten over die hormonale substitutie.
1: Dus de oestrogeen valt volledig weg?
0: Ja.
1: Ja. Wauw.
0: En we kunnen ons al als man niet voorstellen dat vanaf een leeftijd van, laten we zeggen, gemiddeld 52 jaar,
1: dat ons testosteron volledig zou wegvallen.
0: Ja.
1: Ja, dat is een goede vergelijking.
0: En vandaar dat daar onderweg van menopauze en hormonale substitutie zeker relevant is. En zeker bij vrouwen die daar heel veel klachten van ondervinden. Ik zeg het, dan die keuze om dat te doen of niet te doen moet een individuele keuze zijn. Geïnformeerd worden over het onderwerp, daar een keuze in maken. Vooral kijken naar je eigen medische context, naar je eigen medische voorgeschiedenis. Heb je risico op hart- en vaatproblemen? Zit er borstkanker in jouw familie? Dat zullen zaken zijn die ook mee gaan bepalen of je iets doet of niets doet.
1: Klopt het dat borstkankers vooral ontstaan door hormonen die niet in balans zijn? Of is dat niet 1-op-1? Dat wordt wel eens gezegd.
0: Nee, borstkanker ontstaat door hormonen. Oestrogenen zijn hormonen die ervoor zorgen dat borstweefsel ontstaat en dat ook borstkanker kan ontstaan. Het begrip van niet in balans zijn, bedoel, we zijn nooit in balans.
1: Nee, dat heb ik nu wel begrepen.
0: Absoluut. Maar belangrijkste gegevens natuurlijk bij hormonale substitutie in de menopauze, dat die borstkankerscreening nog belangrijker wordt om daar aandacht voor te hebben.
1: Tuurlijk.
0: Zodanig dat je, en dan met die borstkankerscreening zal je kleine letsels die hopelijk goed

0: behandelbaar zijn, sneller kunnen oppikken.
1: Je zei daarnet al, menopauze gevoelig onderwerp. Ja. Ik ga nu helemaal de gevoelige materie aanraken. Ja, transseksualiteit. Ook daar komt een vraag over binnen van Bruno. Wat is de relatie tussen hormonen en zich genderfluïde of zelfs trans voelen? Kan je zeggen dat een man die vrouw wil worden, dat die te weinig testosteron heeft en te veel oestrogeen? Is het zo simpel?
0: Nee.
1: Nee,
0: nee, want het is nu net mijn onderwerp, mijn research-onderwerp. Ja. En ik heb, ik weet het niet, 2,000-3,000 transgender personen zien passeren op mijn consultatie. Wij prikken altijd hormonen bij de aanvang, om dan te kunnen kijken, als we dan die hormonale behandeling opstarten, wat de veranderingen zullen zijn. Maar bijna bij iedereen zijn die hormonen perfect normaal, zoals verwacht, passend bij het geboorte geslacht.
1: Dus het is echt iets in de hersenen, ja, dat je niet kan, je kan het niet fysisch aantonen, ja, van dit is iemand die transgender wil zijn of is. Of
0: nee, we hebben geen test om te doen. We hebben vroeger nog genetische testen gedaan in de hoop van daar iets te vinden, maar daar komt niks uit.
1: Dus ook naar seksuele geaardheid kan je niet zeggen, nee, iemand die homoseksueel is heeft meer of minder testosteron dan gemiddeld?
0: Nee. Alle variaties zijn mogelijk.
1: Straf, ja. Straf. Ja. Hoe snel gaat dat eigenlijk als je als 20-jarige man zegt, ik wil graag in transitie gaan? En je begint oestrogeen, neem ik aan, toe te dienen. Hoe snel gaat dat? Eer die borsten vormen, eer die baard verdwijnt. Is dat maanden? Is dat weken? Gaat dat heel snel? Gaat dat heel traag? Hoe is dat precies?
0: Het gaat traag, hè, want het is een tweede puberteit. En een puberteit, dat doe je niet op een aantal weken. Daar gaat enige tijd over. Meestal zeggen van goede effecten zal je zien na een jaar, na anderhalf jaar hormonale behandeling.
1: Oké.
0: En gelijk welke richting dan, hè, trans mannen of trans vrouwen. Geduld is een schone deugd. Hè. Ja. En ook op mijn consultatie, want mensen willen dan graag snel gaan. Hè. Eens dat die beslissing genomen is, dan willen ze heel snel effecten zien. Maar een lichaam verandert niet zo snel. Dus ja, die puberteit moet opnieuw doorgemaakt worden. En best om ook weer niet te gaan overdoseren, om niet in de bijwerkingen te vallen.
1: Dat toont toch aan hoe krachtig hormonen zijn dat je inderdaad, want dat gaat, neem ik aan, over milliliters oestrogeen of milliliters testosteron dat je gaat toedienen bij mensen.
0: Ja, hoeveel
1: nanogram effect dat heeft op een lijf.
0: Ja.
1: Dat is toch onwaarschijnlijk krachtig.
0: Dat is fascinerend, want die hormonen, een aantal hormonale klieren, ja, die zie je. De meeste mensen weten die niet goed liggen, behalve de schildklier en de keelballen misschien. Maar voor de rest liggen die ergens in het lichaam onduidelijk. En die hormonen zie je natuurlijk niet. Het gaat inderdaad over nanogrammen per deciliter, 1 miljardste per 0,1 liter.
1: En daardoor zou ik borsten krijgen en zou mijn dat is ongelooflijk.
0: Ja. En vandaar dat endocrinologie een van de mooiste vakken is in de geneeskunde.
1: Je bent een prachtige ambassadeur, Guy. Je bent een geweldige ambassadeur. We hebben nog 2:30. Ja, we gaan gewoon door, want er zijn heel veel vragen. Welke invloed bijvoorbeeld, vraagt Jella zich af, welke invloed hebben antidepressiva op hormonen? Is daar een rechtstreekse link tussen?
0: Geen rechtstreekse invloed. Okay. Er is één hormoon, prolactine. Dat is het borstvoedingshormoon, het melkhormoon, wat zowel mannen als vrouwen hebben, maar alleen maar bij vrouwen relevant is. Daarvan kan je zien dat het prolactine wat stijgt door antidepressiva inname, maar over het algemeen is dat irrelevant. Je ziet een labo-verandering, maar zonder een effect te hebben bij mannen op testosteron of bij vrouwen op de oestrogenen. Dus je zal het wel zien als je een labotje prikt. Dus het is altijd interessant voor ons als artsen om te weten welke medicatie mensen nemen. Maar echt relevant naar het uitlokken van bijwerkingen of een nieuwe ziekte is het niet.
1: Waarom heeft een man prolactine?
0: Omdat we mensen zijn, hè? Net zoals...
1: Waarom heeft een man tepels? Dat zijn zo van die vragen. Weten we dat eigenlijk?
0: Ik zeg, ja, testosteron is ook geen typisch mannelijk hormoon. Het is, nee, we hebben meer dan vrouwen, maar vrouwen hebben ook testosteron. Net zoals dat mannen ook veel oestrogenen hebben. Hè? En onze oestrogenen zijn het belangrijkste hormoon voor onze botsterkte. Bij mannen.
1: Och.
0: Dus het vereenvoudigen naar een mannelijk of een vrouwelijk hormoon, dat is een van de grote misvattingen bij het algemene publiek.
1: Dus elke man heeft ook heel veel oestrogeen?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja,
1: voor de botsterkte.
0: Ja, maar ongeveer de verhouding is 20 op 1. 20 keer meer testosteron dan oestrogenen.
1: En bij vrouwen?
0: Daar zit het vooral oestrogenen natuurlijk in de eerste plaats. En minder testosteron, maar ook testosteron. Ja.
1: Ja. Oh, fascinerend. Ik ga je ongelooflijk danken. Zeg maar.
0: Het is ingewikkeld.
1: Nee, het is ingewikkeld.
0: Probeer daar ook ergens een lijn, een verhaal in te maken, een lijn in te trekken. Want het kan heel erg verwarrend zijn natuurlijk als je al die hormonen die dan inspelen op elkaar

0: probeer te begrijpen.
1: Maar ik heb vooral geleerd van... Probeer daar niet te veel aan te morrelen van buitenaf. Ja. Als je geen ziektebeeld hebt. Als je een ziektebeeld hebt, is het heel anders. Maar begin niet met testosteron in je poep te doen.
0: Nee.
1: Want die spieren zullen er misschien eventjes wat sneller doorkomen. Maar op termijn heb je
0: problemen of word je levenslang afhankelijk van die hormonen.
1: Ja, dat willen we natuurlijk niet. Gitjoen, ik ga je ongelooflijk danken om tijd te maken. Ik hoop dat uw patiënt ook staat te wachten in de gang. Of dat hij ondertussen geholpen
0: heeft. Ik ga mijn collega straks bedanken.
1: Heerlijk. Dank u voor het luisteren natuurlijk. Morgen is er weer, weet ik veel. En dan gaat het normaal gezien als ik op tijd ben. Want het verkeer is dramatisch tegenwoordig over staken. Dat is ook best actueel. En binnenkort is er dus Danira. Heel graag tot de volgende keer.
2: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
3: Linde Merkpoel. Met Compagnie Merkpoel. Live van op Filmfest Gent. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
7: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
8: Elektriciteitsnet ligt stilaan dicht.
9: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
10: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voorbij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
12: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
13: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
14: Nooit gejost. Met de app van Dagelijkse Kost.
15: Wat eet ik vandaag?
16: Op welke kot klinkt vanavond die vraag?
15: Gewoon bestellen, opgelost.
16: Weet jij wel wat dat kost?
15: Ja, mijn budget is wel wat krap.
16: Fix gewoon de app.
15: Van Dagelijkse Kost.
16: Dan zijn je nooit gejost.
14: Nooit gejost.
13: Met de app van
14: Dagelijkse Kost.
17: Joehoe!
18: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
17: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
18: Oh my zalig, merci.
19: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat inzamelpunt.
13: Bepat.
19: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel op onze makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
2: Mannekes!
19: Bompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
19: Wat blief!
2: Bij Gamma krijgen we
19: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
19: Ja, ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
19: Schilderen natuurlijk.
2: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
19: Nee, zeker. Niet.
9: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
12: 1000 euro, ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
12: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
20: onze jongeren hebben stress. Dus deze woensdag, dat ze misschien in de namiddag wat kunnen chillen, wil ik het daar graag eens over hebben. In de wereld van Sophie, na het nieuws van 10.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Liga voor Mensenrechten noemt een nieuwe politiemaatregel in Antwerpen onwettig. Mensen die al geregeld overlast hebben veroorzaakt, kunnen daar voortaan ook opgepakt worden, zonder dat ze dat op dat ogenblik ook iets verkeerd doen. De maatregel is vooral bedoeld om de overlast in de wijk Antwerpen-Noord aan te pakken. Als de politie bij een controle bijvoorbeeld iemand ziet die al bekend stond voor overlast, dan zal die meteen voor 12:00 bestuurlijk kunnen aangehouden worden. Ook al wordt er op dat ogenblik geen strafbaar feit of overlast vastgesteld. De politie nam de maatregel in overleg met de burgemeester. De stad wil mensen aanzetten om sneller hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij drugsproblemen, en ook de leefbaarheid in Antwerpen verbeteren. Maar Cathy Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, heeft grote vragen bij de maatregel.
24: Als men de wet op het politieambt bekijkt, dan staat daar heel duidelijk in dat men mensen kan aanhouden die de openbare rust daadwerkelijk verstoren. Zo staat het er letterlijk in. En dat onveiligheidsgevoel. Want men spreekt over op straat slapen, mensen die bedelen, mensen die anderen naroepen, die vuil achterlaten. Ja, daar zijn we toch wel, denk ik, allemaal over eens dat dat geen daadwerkelijke verstoring is van de openbare rust.
23: De Vlaamse uitstoot van broeikasgassen is al 3 jaar tijd of op 3 jaar op een rij niet gedaald. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Het gaat om de uitstoot van transport, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrie. Vlaanderen wil tegen 2030 40% minder broeikasgassen uitstoten dan 20 jaar geleden. Nu halen we maar 27%. Vlaams klimaatminister Melissa de Prater geeft toe dat de achterstand groot is, maar zegt dat de regering wel maatregelen neemt.
25: We hebben een ongelooflijke inhaalbeweging te halen. Het vorige klimaatbeleid heeft niet gewerkt, was veel te weinig ambitieus. Dus ja, we moeten echt een tandje bijsteken en we hebben nu een nieuw pakket aan maatregelen beslist. Maar natuurlijk, het gat is zo groot om dicht te rijden dat het best wel mogelijk is dat er ook hierna nog extra maatregelen zullen nodig zijn. Want we zien, het klimaat haalt ons wel in. Het wordt steeds warmer elke zomer. En de tijd dringt natuurlijk wel om actie te nemen.
23: Er zijn dit jaar al ruim 12.000 nieuwe speedpedelecs ingeschreven. Dat zijn er 13% meer dan in heel 2025. Dat zegt de mobiliteitsfederatie Traxio. De overheid speelt een grote rol in die stijgende verkoop van speedpedelecs. Want verschillende overheden, zoals Defensie, hebben sinds kort fietsleasing mogelijk gemaakt voor hun personeel. Zo'n formule van fietsleasing maakt dure speedpedelecs een pak betaalbaarder. In Nijvel in Waals-Brabant is het assiseproces tegen Nicolas Ulens stilgelegd door een mogelijke procedurefout. Ulens werd gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. Hij erkende dat hij haar had doodgeschoten, maar zei dat hij dat niet met voorbedachte raden deed. Hij pleitte dus schuldig aan doodslag, maar niet aan moord. Uiteindelijk bevond de jury hem wel schuldig aan moord, met 7 stemmen tegen 5. Dat is de kleinste meerderheid en dan moeten de rechters meestemmen. Volgens de advocaat van Ulens is daarbij een procedurefout gemaakt en daarom wraakt hij het Assisehof. Het proces is nu voor een kleine maand stilgelegd in afwachting van meer duidelijkheid. In Oekraïne is de dodentol na de Russische aanvallen van afgelopen nacht opgelopen tot tenminste 11, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. De veiligheidsdiensten van Oekraïne hadden gisteravond al gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval plande. Daarbij werd de hoofdstad Kiev geviseerd, maar ook steden in de rest van het land. Ten noorden van Kiev vielen tenminste 5 doden toen een appartementsgebouw werd getroffen. De dag start met wat zonnige perioden. Na de middag meer wolken en dan trekt de regenzone over, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien, gevoelig frisser ook tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
20: Op de E314 van Lummen naar Nederland is het 10 minuten vertraging voorbij Genk-Oost. Daar staat een brandend voertuig op de pechstrook. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke. En op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. De binnenring rond Brussel, 20 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. En verder zijn er problemen door een ongeval bij Groenendaal. In Brussel is het Paleizenplein door een evenement tot 1 uur vanmiddag afgesloten. En op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
21: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
22: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio, bij Radio 1 meer bepaald. En de wereld van Sophie. We gaan beginnen met een deze van Fun Loving Criminals.

0: Fun Loving Criminals couldn't get it right. Een zeer goede morgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Woensdag 7 oktober is het. Dat is de dag dat de kindjes vroeg thuis zijn van school. Dat is hobbydag. En misschien zit die dag wel helemaal goed volgepland. Met dansles en voetbal en karate en voordracht en blokfluitles. Luister dan misschien even goed, want onze kinderen hebben stress. Dat nieuws echode hier en daar de voorbije weken. Goedemorgen, Lotte de Kaluwe.
2: Dag Sophie.
0: Waaruit blijkt dat?
2: Wel, vorige week kwam de Vlaamse scholierenkoepel met het definitief rapport van hun grote scholierenbevraging, editie 2026. Dat is een van de grootste enquêtes bij de schoolgaande jeugd in Vlaanderen en Brussel, waarin ze gaan peilen naar wat er echt leeft bij hen. Een aantal van die resultaten zijn eerder dit jaar al naar buiten gebracht, maar het loont de moeite om ze toch nog eens van dichtbij te gaan bekijken. Want, Sophie, een van de belangrijkste conclusies daaruit is heel duidelijk. Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van onze jongeren. En het is vooral school dat hen stress bezorgt. Dat vertelt Bas van Hulbos, voorzitter van de scholierenkoepel.
3: Scholieren, 50% ervaart stress op school. Dat is echt een frappant cijfer. 28% ervaart veel stress en 19% zelf heel veel stress. De redenen die naar ons doorgegeven zijn, is vooral die prestatiedruk. Evaluatiemomenten zoals toetsen en examens, huiswerken, spreekbeurten, dat zijn allemaal stressfactoren die voor de leerlingen enorm, enorm belastend zijn. En dan het feit dat ze die 's avonds niet uit hun hoofd krijgen en die meenemen naar huis en het eigenlijk nooit kunnen loslaten, en ze dus ook nooit een momentje rust hebben, speelt daar nog harder op door.
2: Ja, de helft van de leerlingen heeft schoolstress. En vooral die prestatiedruk maakt het dus heel zwaar. Ze vinden geen rust, kunnen het niet loslaten. En ook opvallend, 43% van de scholieren geeft aan dat ze niet genoeg tijd hebben voor hobby's en vrije tijd. En dat alles weegt ook door op hun motivatie.
3: We hebben gezien dat op zich 50% van onze mensen die de bevraging hebben ingevuld gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Maar dat wil zeggen dat de andere 50% niet gemotiveerd is om naar school te gaan. En we zien dat die eigenlijk hoger ligt bij je arbeidsmarktfinaliteiten. Dus dat de mensen die arbeidsmarktfinaliteiten hebben nog minder zin hebben in school.
2: Ja, dus vooral de leerlingen uit die arbeidsmarktfinaliteit, als het vroegere beroepsonderwijs, die voelen zich helemaal niet gemotiveerd, nog minder dan uit de vroegere bevraging. En ook leerlingen uit het LGBTQ community, daarvan geeft 56% aan dat ze zich niet echt gemotiveerd voelen om naar school te gaan. Nog frappant, maar liefst 21% van de Vlaamse scholieren voelt zich niet goed in zijn vel op school. En 18% voelt zich eenzaam, vaak zelfs. Kortom, mentale gezondheid, dat kwam uit die bevraging naar voren als de topprioriteit. 48% van de scholieren vindt dat Vlaams minister van Onderwijs Demir dat als eerste moet aanpakken. Ze vinden mentaal welzijn zelfs een nijpendere kwestie dan het lerarentekort.
0: Allee?
2: Ja, de minister die gaf zelf al aan dat ze de noodkreet van de studenten heel goed begrijpt. Toen het er begin september over ging in de afspraak op Canvas, dan zei ze dit.
4: Als het gaat over het mentaal welzijn, zien we inderdaad dat veel van onze leerlingen daarmee te kampen hebben. We zien dat ook in de jeugdhulp. Ja. Maar op school, alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook heel veel mee bezig is. Uh-huh. Ja, we zien ook wel, want heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd.
2: Ja, dat is geen gemakkelijke boodschap om te horen. Ik zou geen jongere willen zijn, zegt de onderwijsminister. Het is moeilijk in deze tijd. De minister verwijst hier ook naar de jeugdhulp, want ook daar, Sophie, zien ze meer opnames, langere wachttijden en ook de suïcidecijfers stijgen. Niet in het algemeen, dat is een goede trend, maar er is wel al 5 jaar een heel duidelijke stijging bij jonge vrouwen tussen 15 en 29 jaar.
0: Vrouwen specifiek, ja.
2: Ja, meisjes hebben het lastiger dan jongens. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Nu, dat het niet goed gaat met onze jongeren, dat bleek ook uit het tv-programma dat Bokkie de rapper maakte voor Play. Bokkie gaat naar school.
0: Mooi.
2: Wel, ja, heel mooi programma. 30 dagen lang ging Bokkie terug op de schoolbanken zitten in het 5e middelbaar. En ook hij moest toegeven in de 3e aflevering al hoe zwaar hij dat vindt.
5: Ik ga er niet over liegen. Ik begin het tempo van het schoolleven wel echt te voelen. De vele toetsen en elke dag huiswerk zorgen bij mij voor een constante stress. En ergens was ik dat wel een beetje vergeten of zo.
2: Ja, Bokkie is niet alleen trouwens, want tussen de lessen door gaat hij ook praten, heeft hij toffe babbels met zijn medeleerlingen. En daaruit blijkt ook hoe hard zij stress en druk voelen.
6: Ik heb heel veel stress.
5: Ja?
6: Van heel veel verantwoordelijkheden bij elkaar.
5: Ja, ja. En hoe uitziet dat bij u?
6: Ik zeg altijd zo van die rode plekken overal. Allee, zo op mijn borstkas. En dan tril ik ook wel een beetje. Als er zoveel van u verwacht wordt of zo. Ik weet niet, ik vind dat wel nog een uitdaging om gewoon alles te combineren. Zo, zien dat uw punten goed zijn en dan mijn hobby's. En dan...
7: Ik heb wel vriendinnen die paniekaanvallen krijgen tijdens examens.
8: Ja, gewoon om dat schoolwerk rond te krijgen, dat is heel moeilijk. Omdat ik altijd in die auto moet studeren naar mijn trainingen toe. Oh. Dus ja, dan zit ik op die training bezig. Oei, ik was niet klaargeraakt met mijn huiswerk.
9: Als ik thuis kom van de training, moet ik om 10 uur nog wat dingen herhalen. Nog iets van huiswerk maken. En nog douchen, nog eten. En dan wordt dat echt laat.
5: Hoe laat lig je in bed?
9: 12 uur, maar eerder dat ik in slaap val.
5: Holy shit, ja.
2: Ja, die hobby's combineren met al dat schoolwerk, dat blijkt toch echt moeilijk. En wat ook speelt is perfectionisme. Vooral het verhaal Silke vond ik er in deze uitspringen.
10: Ik heb niet echt hobby's.
5: Je hebt geen hobby's?
10: Nee.
5: Oei.
10: Ik ben vooral veel bezig met school. Het is vooral door stress dat ik blijf studeren. En dan...
5: Door stress?
10: Ja. Als ik bijvoorbeeld een cijfer heb onder de 80, dan ben ik al niet meer zo trots op mezelf.
5: Heb je geen idee van waar dat komt, dat je zo...
10: Nee, mijn ouders zijn gewoon echt heel perfectionistisch. En ik denk gewoon ook door vooral te vergelijken met andere punten van iedereen.
5: Daar ga je toch kapot van?
10: Ja. Bijvoorbeeld als ik stress had, begon ik helemaal te wenen thuis.

0: Dus ik moest echt een uur lang aan een stuk wenen.
1: Malen.
0: En ik wist niet meer wat ik moest doen. Ook tijdens de examens was dat dan nog veel erger, al die stress. Ik wil niet meer eten na mijn examen, gewoon omdat ik denk van dat is tijd ver... Dat is gewoon tijd verliezen voor te studeren. Dus ook niet naar de wc gaan of zo. Heel tijd tot in de avond. Voor het douchen, ik probeerde altijd zo rap mogelijk dat te doen. Gewoon omdat ik dacht van, ik mag hier niet veel tijd aan verspillen. Ik moet allemaal alles rap doen.
2: Ongelooflijk, hè? Zodanig streng zijn voor jezelf dat je geen tijd neemt om te gaan douchen of naar de wc te gaan. Dat perfectionisme, dat vergelijken met anderen, dat jezelf niet genoeg vinden, dat is iets wat je ook echt vaak ziet terugkeren, ook in de cijfers. En komt daar nog eens bij dat die schoolomgeving zelf ook heel hard is. Dat bleek ook uit Bokkie gaat naar school. Pesten is en blijft een hardnekkig probleem.
3: Was het jij ooit gepest geweest?
4: Ik ben wel gepest geweest, omdat vroeger was ik zo groot of zo en nog ik 60 kilo. Dat was wel gewoon een tijd dat ik zo mezelf haatte, zeg maar.
5: Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik...
6: Iemand die heel onzeker is geweest en die neig uit de put is gekropen terug.
5: Ja?
6: Dus ik ben heel vaak onzeker geweest over bijvoorbeeld hoe ik eruit zie, over mijn lichaam en zo. Omdat ik echt wel in een slechte situatie heb gezeten met soms bodyshaming en zo.
5: Maar is de speelplaats dan zo'n trauma voor u?
7: Iedereen gaf commentaar.
5: Ja.
7: En ik was daar eigenlijk dan de hele dag bang voor. Ik dacht elke dag eigenlijk dat er iets met mij zou gebeuren. Ik had ineens een heel erge angst.
5: En hoe uitte zich dat?
7: Ik kon niet meer zo goed ademen af en toe. Ja. Had ik zo het gevoel precies dat ik zo'n hartaanval ging krijgen.
5: Ja.
7: Moest ik uit de klas en dat was ook zeker een beetje gênant voor mij.
2: Ja, pesten op school met angstaanvallen en alle gevolgen van dien. Ook dat is iets wat natuurlijk heel erg zwaar weegt op het mentale welzijn. Nu, Sophie, niet alleen in Vlaanderen staat het mentale welzijn van jongeren onder druk, zo blijkt. Want internationale studies die tonen diezelfde verontrustende trend. Zo is er het HBSC-onderzoek van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is een heel grote studie die de gezondheid van 15-jarigen in 44 landen gaat meten. Amper 68% van de jongeren zegt dat ze steun vinden bij gezin en vrienden, maar dat is aan het kelderen tegenover de vorige bevraging. En tegelijk neemt de schooldruk toe. Bij 15-jarige meisjes zegt bijna 2/3 zich onder druk gezet te voelen door schoolwerk. En vooral meisjes en jongeren uit kwetsbare gezinnen liever, die blijken extra kwetsbaar. En nog cijfers die ik heb gevonden van het invloedrijke Lancet Psychiatry Commission on Youth Mental Health. Dat is een heel invloedrijke commissie. Die stelt dat de mentale gezondheid van jongeren de voorbije 2 decennia wereldwijd is achteruit gegaan. Psychische problemen zouden verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van alle gezondheidsproblemen bij jongeren tussen de 10 en de 24 jaar.
1: Maar.
2: En tegelijk gaat wereldwijd amper 2% van de gezondheidsbudgetten naar geestelijke gezondheidszorg. De boodschap van die commissie is dus duidelijk. Mentale gezondheid is geen randprobleem, maar één van de grootste uitdagingen voor deze generatie jongeren.
8: Ja, en voor ons, hè, met hen, zou ik dan zeggen, dat is duidelijk, ik wil het er heel graag over hebben. Hoe voelen de jongeren dat zelf aan? Waar kunnen we de oplossingen zoeken? Hoe kan je als ouder je kind voor stress en druk gaan behoeden? En is dit allemaal een gevolg van het toegenomen perfectionisme? Dat allemaal staat op het programma In de Wereld van Sophie. Dankjewel, Lotte de Kaluwe.
9: Radio 1.

0: Ray samen met haar zussen Emma en Absolutely Enjoy.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: De jeugd heeft stress. Bokkie de rapper stelde het vast toen hij nog eens een maand achter de schoolbanken doorbracht voor het playprogramma Bokkie gaat naar school. Onze minister van Onderwijs, Soehal Demir, zei het op de eerste schooldag dit jaar ook al in de afspraak dat ze het lastig zou vinden om in deze tijden jong te zijn. En de cijfers geven hen gelijk. In een bevraging van de Vlaamse scholierenkoepel zegt de helft van de leerlingen stress te ervaren. 28% ondervindt veel stress, 19% zeer veel. En 43% van de scholieren houdt na al het werk voor school geen tijd meer over voor hobby's of een andere vorm van ontspanning. Waar komt dat vandaan? Leggen ze zichzelf zoveel druk op of voelen ze de prestatiedruk van ouders of leerkrachten? Of ligt het aan de sociale media? Vincent Bilo begon het onderzoek bij 4 scholieren in het 5e middelbaar. Eden, Matthijs, Mathilde en Ariane.
3: Ik ben Eden, ik ben 16 jaar, ik doe Latijn wiskunde en ik schat mijn stressniveau op 4 op 10.
4: Ik ben Matthijs, ik ben 16 jaar en ik schat mijn stressniveau op een 5 op 10.
5: Ik ben Mathilda, ik ben 16 jaar en ik schat mijn stressniveau op een 6 op 10.
6: Ik ben Ariane, ik ben 16 jaar en ik schat mijn stressniveau op een 7 op 10. Ja, het is aan de hoge kant, maar het is wel controleerbaar. Ik weet gewoon van mezelf dat ik best wel veel zorgen maak, maar ik krijg het wel allemaal gecontroleerd. Ik kan gerust naar school gaan met rustige mentaliteit en gewoon door de dag komen zonder een uitbarsting of zo te krijgen. Maar er is wel altijd dat stemmetje in je hoofd van je moet het wel goed doen en oh, we hebben nog een toets of oh, hoe ga ik dat weer combineren? Ik ervaar zelf best wel veel stress op schoolgebied val. En dat is door, denk ik, mijn prestatiedruk. Maar die druk leg ik wel alleen op mezelf. En dat wordt niet op mij opgelegd.
3: Ja, ik wil echt gewoon het best wat mogelijk is. Waar ik het best kan uithalen. Dus ja, daardoor komt er ook wel een beetje stress. Dat is van mezelf, want mijn ouders zeggen gewoon altijd van school gaat voor alles. Maar het komt wel van mezelf dat die prestatiedruk er is. Gewoon van, ik wil wel gewoon goede punten halen en ja, mooie resultaten neerleggen.
5: Vooral het weten dat het moet en al de taken zien in je agenda en de toetsen en het werk zien opstapelen, dat vooral stress geeft. En niet per se de prestatiedruk, maar vooral de hoeveelheid werk dat me stress geeft.
4: Ik ervaar wel een beetje druk en stress in mijn leven, maar dat is niet per se alleen door school, maar wel met de combinatie van mijn hobby's dan, die ook veel tijd vragen, en school. Ik doe wielrennen en ik train zo 13 uur per week, 14 uur per week. En als je dan na school moet gaan trainen en dan kom je om 7 uur thuis en dan moet je nog aan al die taken en toetsen beginnen, is dat soms wel een beetje demotiverend. Dus de combinatie van die twee dingen zorgt wel voor druk soms. Ja, ik probeer het wel allemaal te combineren. En voorbije jaren lukte het best goed. Maar ik merk nu wel in het 5e jaar dat het een beetje moeilijker wordt. Dat ik later moet leren en dat de punten ook niet meer hetzelfde zijn als voorbije jaren. Mijn mama en papa leggen mij niet zoveel druk op van school. Ik moet vooral eigenlijk zien dat ik alles doe en alles zo goed mogelijk doe. Maar als dan nu dan 10%, 15% minder is, maakt het mij niet zoveel uit als je dan wel je trainingen kan doen.
6: Ik dans ook best wel competitief, waardoor daar ook wel op stress op is, want er zijn daar ook verwachtingen, zoals op school, van ja, je moet het dansje kennen of je moet lenig genoeg zijn, van dingen. En ik denk dat vooral wat mij het stress geeft buiten school, is vooral de combinatie. Want als ik alleen focus op het dansen, dat kan ik aan, maar ik moet daarna ook nog een sociaal leven hebben, dus ik moet mijn vriendinnen eens afspreken. En dan zit ik ook nog eens in de jeugdbeweging, waardoor ik ook nog mij moet engageren. Dus ik denk vooral de combinatie, en met de tijd al heel snel tikt voorbij, dat mij vooral stress geeft. Want ik denk nu niet per se, als de school wegvalt, dat ik heel veel stress ervaar, maar wel met de combinatie van alles. dat school toch wel een grote rol speelt in mijn leven. Dat blijkt dan wel in de vakantie als ik zie dat mijn stressniveau echt daalt. Dan zie ik wel echt dat school eigenlijk de grootste factor is voor stress. Wanneer ik een toets moet afleggen, dan worden mijn benen heel licht en mijn armen ook, waardoor ik mij dus ook lichamelijk een beetje slechter voel. Maar vooral het mentaal is dat ik ook op een moment kan breken, omdat het zoveel te veel wordt en ik wil het zo graag doen, dat ik het gewoon allemaal niet meer aan kan. En dan moet ik even terug bij mezelf komen en nog rustig blijven. Maar ik voel wel dat die stress echt voelbaar wordt en dan andere mensen in mijn omgeving zien dat ook. Ze weten allemaal van Ariane is een stressvol persoon. Dus ja, stress heeft wel een uitgang bij mij. Ja, crashen, dat is nu wel echt een groot woord. Dat duurt echt maar een seconde. Dat is gewoon even in mijn hoofd. Maar dat is nu niet dat ik echt een uitbarsting krijg van je welste. Ik probeer dan niet te wenen of niet geen groot ding te maken. Dan is heel veel chaos in mijn hoofd. En let ik niet meer op mijn omgeving, hoor ik niet zoveel. En zie ik ook even, moet ik even focussen. En meestal gaat dat wel na een paar seconden voorbij.
5: Ja, als ik de levensstijl van mijn ouders, toen zij mijn leeftijd hadden, vergelijk met de mijne nu, dan merk ik wel zo grote verschillen. Bijvoorbeeld, ja, die gsm's en zo, veel meer afleidingsfactoren.
3: Ja, die gsm, ja, je bent gewoon heel de tijd in contact met elkaar. En vroeger was het gewoon, je kwam van school en dan was je een beetje meer op jezelf en kon gewoon werken aan schooldingen. En nu is het wel zo, ik blijf maar bezig met anderen ook. Dan moet je zo keuzes maken van wat ga ik nu doen.
5: Ja, je opent je gsm en je ziet 10 levens van andere mensen. En ook al weet je, dit is misschien niet echt of dit is niet realistisch. Je blijft toch weten van dat dat ook wel zeker voor extra stress kan zorgen bovenop de normale factoren.
3: Ja, ik heb ook zo mijn richting van nu deels gekozen op basis van wat ik later wil gaan doen. En ik zou later kine willen gaan doen en daarvoor doe je dan best ook wel genoeg wiskunde. Terwijl wiskunde niet echt is wat ik echt heel graag doe. Maar ik heb nu al 6 uur wiskunde en daar moet ik door. Maar ik denk dat die stress daar ook wel een beetje van komt. Ja, ça va wel. Ja, kijk. Ja, ik leg het mezelf wel op.
6: Ja, ook eigenlijk hetzelfde. Ik denk omdat ik vind de toekomst toch een beetje onzeker. Zeker in deze tijden, nu het bij de jobsmarkt ook een beetje onzeker is. Omdat het toch, ik hoor heel veel mensen die geen job vinden. Ik denk dat daarom ook veel jongeren strijden voor die zekerheid. Omdat ze kijken rondom zich en ze zien heel veel onzekerheid van, we dachten dat het allemaal veilig was en ineens boem, een oorlog. Dus daarom

0: zoeken wij, denk ik, naar de zekerheid in een onstabiele wereld eigenlijk.
1: Het is eerst dan zo'n doembericht van klimaat, dat ik wel zo ben van, ah ja, het is wel echt erg aan het worden. We moeten er echt iets aan gaan doen, maar dan, ik heb zo vaak het gevoel dat er niks gebeurt en dat iedereen gewoon blijft voortdoen. Ja, dat is toch wel een beetje zorgwekkend, vind ik.
2: Ja, ik denk wel dat onze generatie is die bepaalde problemen zal moeten aanpakken, omdat anders misschien te laat is, zoals van die klimaatopwarming. Dat wij misschien de laatste generatie zijn die er echt iets aan kunnen doen.
0: Het gaat inderdaad wel aan ons zijn. En ik wil persoonlijk niet dat deze problemen op mijn schouders terechtkomen van mijn verantwoordelijkheden als volwassene.
2: Als er iets is dat mijn leven minder stressvol zou maken, denk ik dat de focus in school minder op punten zou moeten liggen en meer op wat kan je allemaal. Want zeker hier op school is er een grote focus op punten en het zijn eigenlijk gewoon de punten die tellen. Maar ik denk als je meer focus legt op dingen kunnen, dat mensen ook minder stress gaan hebben, omdat de toetsen dan en de examens dan veel minder belangrijk zijn. Want vooral die dingen brengen stress met zich mee, niet per se het op school zijn.
1: Als ik een manier zou moeten vinden om mijn stressniveau te verlagen, zou ik misschien eerst gewoon naar mezelf kijken en zeggen van een iets minder resultaat is ook oké. Je moet niet altijd een 100% proberen halen. Dus misschien mezelf minder prestatiedruk opleggen.
0: Ja, alles in perspectief gewoon te zetten van, oh, je hebt dus een slechte toets, maar het is oké, want in de bigger picture komt dat allemaal goed en gaat dat niet echt een grote rol spelen in je leven.
3: Iets dat het leven, denk ik, rustgevender zou maken voor tieners op schoolvlak is misschien rustmomenten of zo. Ja, zoals bij de kleuters een dutje doen misschien. Dat zou ik niet erg vinden.
0: Een siesta, lijkt me nog wel handig.
2: Ja, dat lijkt me wel een goed plan. Want dan kan iedereen even tot rust komen. En dan start je ook minder moe aan het tweede deel van de dag. Dus voor mij is dat een goed plan.
1: Ja, siesta op school zal altijd welkom zijn. Nu doe ik het soms zelf even 20 minuutjes na school. Maar op school zou het nog beter zijn. Nee, niet tijdens de les, nee.
4: Het zou daar plezant zijn in de siestazaal van de middelbare school. Maar goed, je hoort het, er speelt wat in die hoofden. De wereld, de economie, de hobby's, huiswerk. Ik hoop dat de meeste van de scholieren deze namiddag op zijn minst ergens thuis een half uurtje die siesta kunnen doen.
5: Radio 1.

0: Maite met houtplak. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen tussen Wemmel en Machelen. In Brussel is het Paleizenplein door een evenement tot 1 uur deze namiddag afgesloten. En in Roeselare-Rumbeke is door een ongeval de N36 tussen Roeselare en Harelbeke in beide richtingen versperd. Dat is de Rijksweg.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de jeugd en de stress die ze ervaren. Ik geef u nog eens wat cijfers op een rijtje. De Vlaamse scholierenkoepel heeft vastgesteld, volgens hun meest recente bevraging, dat 50% van de leerlingen zegt stress te ervaren. 28% ondervindt veel stress. 19% zeer veel. En 43% van de scholieren houdt na alle werk voor school geen tijd meer over voor hobby's of ontspanning. Reden genoeg om eens te gaan onderzoeken waar al die druk en al die stress vandaan komt. Dat kan ik verder bespreken met Gonneke Stevens. Een zeer goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoogleraar jongerenwelzijn bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Welke oorzaken ziet u voor die toegenomen stress bij de jeugd?
4: Ja, we zien daarvoor verschillende oorzaken. Er zijn echt verschillende maatschappelijke veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Enerzijds zien we de nasleep van de coronacrisis, wat veel impact heeft op de mentale gezondheid van de jeugd. Maar we zien ook dat in de laatste jaren, eigenlijk al een jaar of 20, de druk die jongeren door hun schoolwerk ervaren echt sterk is toegenomen. En dat is echt een sterk risico voor mentale problemen. Maar we zien ook dat sociale media hierin een rol spelen. En daarnaast is er in de laatste tijd, maar lijken jongeren zich ook meer zorgen te maken over oorlogen, over het klimaat, maar ook wel of zij, als zij volwassen zijn, nog wel in een huis kunnen wonen.
0: Mm-hmm.
4: Dus er zijn echt verschillende factoren die hierin een rol spelen.
0: Oké, we zullen ze eens even één voor één bekijken. Hè. Als we gaan kijken naar de druk die jongeren door school voelen, die is sinds, als ik het goed heb, sinds een jaar of 20, 25 enorm verhoogd.
4: Ja, we zien op basis van de Nederlandse cijfers echt sinds 2009 echt een hele duidelijke stijging in die druk door schoolwerk onder jongeren. En in België zie je dat ook. En in Nederland is er echt sprake van een verdrievoudiging van het percentage jongeren dat veel druk door hun schoolwerk ervaart.
0: Hoe komt dat, denkt u?
4: Nou, we denken dat het belang dat gehecht wordt aan presteren echt in de laatste jaren heel sterk is toegenomen. Dus jongeren, hun ouders, maar ook de maatschappij als geheel vindt het steeds belangrijker om het echt goed te doen op school. En dat zie je bijvoorbeeld aan wat ouders uitgeven aan bijlessen. Je kunt nu zelfs een cum laude halen op je voortgezet onderwijs in Nederland. Dus dat presteren is echt belangrijker geworden. En daar liggen dan weer verschillende dingen achter. Dus er zijn steeds meer mensen hoog opgeleid in onze samenleving. Dus jongeren moeten steeds meer hun best doen om echt dat niveau alleen al van hun ouders te halen. Maar er ook, zit ook een hele grote status natuurlijk op een goede opleiding. En op sommige opleidingen zit juist ook wel weer een lage status. Dus ouders denken, nou, laten we maar ervoor proberen te zorgen dat ons kind daar niet naartoe gaat. En natuurlijk, huizen zijn heel duur. Dus laten we ons best doen om een zo goed mogelijke opleiding te hebben om dan straks een huis te kunnen betalen.
0: Dat presteren lijkt zelfs in bepaalde hobby's geslopen te zijn. Je gaat ook niet zomaar een instrument leren. Je moet dan een examen afleggen aan het einde van de rit. Of je moet in de A-ploeg van de voetbalploeg zien te belanden. Dat zit daar eigenlijk ook al in de vrije tijdsbeleving.
4: Ja, ook wel. Dus jongeren die geven ook wel aan dat ze stress hebben door al die dingen die ze moeten doen. Maar we zien toch ook wel echt

0: dat heel sterk wel ligt rondom dat onderwijs. Dus
1: ja.
0: Hè, rondom al dat schoolwerk dat je moet doen.
1: Het perfectionisme zou ook toegenomen zijn.
0: Ja. Ja, dus die toegenomen druk door schoolwerk kan ook voortkomen uit dat toegenomen perfectionisme. Want ja, als je het heel belangrijk vindt om het zo goed mogelijk te doen, ja, dan neemt die druk ook toe. Als je denkt, nou, maakt mij het uit, dan is die druk natuurlijk een stuk lager.
1: Mm-hmm. Je hoort ook wel eens regelmatig in het nieuws vertellen dat het niveau van het onderwijs achteruit gaat, dat de jeugd al maar slechter presteert. Zou die berichtgeving daar ook toe bijdragen?
0: Nou, kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat het onderwijs zo is ingericht dat jongeren gemotiveerd worden voor het onderwijs. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar verder denk ik dat het ook wel echt losse ontwikkelingen zijn, hoor.
1: Oké. Het kwam daarnet ook al even uit de cijfers naar voren dat meisjes meer druk zouden ervaren dan jongens.
0: Mm-hmm.
1: Hoe
0: ja,
1: komt
0: dat klopt.
1: Dat?
0: Ja, dat zien we eigenlijk altijd al. Dat meisjes zich meer druk maken over hun schoolwerk dan jongens. Maar je ziet ook dat die stijging in die druk door schoolwerk bij meisjes sterker is dan bij jongens. En dat komt waarschijnlijk omdat meisjes überhaupt hun schoolwerk serieuzer nemen. En als dus de hele omgeving dat ook steeds belangrijker vinden, lijken meisjes zich daar meer van aan te trekken dan jongens.
1: Oké. Het is niet omdat ze onbewust ervaren dat het voor hen moeilijker zal worden op de arbeidsmarkt later.
0: Nou, dat kan ook wel een rol spelen. Meisjes geven dat soms zelf ook wel aan. Van ja, wij moeten het echt heel goed doen op school om maatschappelijk succesvol te zijn. Dus dat zou ook een rol kunnen spelen, ja.
1: Ja. Sociale media, haalde u even aan op mm-hmm. welke manier draagt dat bij tot toenemend gevoel van stress en druk?
0: Ja, op verschillende manieren. Dus ongeveer 40% van de meisjes die geeft aan dat ze minder tijd besteden aan hun huiswerk vanwege sociale mediagebruik. Dus dat speelt een rol. Maar we weten ook dat jongeren bij wie er sprake is van wat wij dan problematisch sociale mediagebruik noemen. Dus dat zijn meer verslavingskenmerken van sociale media. Dus geen zin meer hebben in hobby's, ruzie erover krijgen en het niet fijn vinden als je niet op sociale media kunt zitten. Dat die meisjes en de jongeren die dat hebben ook echt een verhoogde kans hebben op mentale problemen. En wat we ook zien is dat zeker meisjes heel veel op TikTok zitten. Dus ongeveer 40% van de meisjes geeft aan gedurende de hele dag op TikTok te zitten. En we weten ook wel uit recent onderzoek dat juist het veel zitten op TikTok een negatieve impact zou kunnen hebben op je mentale gezondheid.
1: Zou het ook een rol spelen dat je, terwijl je op je telefoon bezig bent, dat je minder andere sociale contacten hebt?
0: Ja, nou, die relatie tussen sociale contacten en sociale media is niet zo heel duidelijk. Want er is juist ook wel onderzoek dat laat zien dat jongeren die heel veel op sociale media zitten juist meer sociale contacten hebben. Dus dat weet ik niet zo goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat wel duidelijk is, is dat jongeren die bijvoorbeeld al gepest worden op school, dat natuurlijk nu ook online kunnen worden. En er zit natuurlijk op sociale media heel sterk elkaar beoordelen. Dus de jongeren die al wat kwetsbaar zijn, die kunnen hierdoor nog kwetsbaarder worden.
1: Ja. Er is de jongste jaren natuurlijk ook gewoon veel aandacht voor mentaal welzijn.
0: Mm-hmm.
1: Wordt er daardoor ook meer stress gerapporteerd dan er ervaren wordt?
0: Ja, dat zou ook kunnen. Dat weten we nog niet zo goed op basis van onderzoek. Maar het ligt wel voor de hand omdat het zoveel over mentale gezondheid gaat, dat jongeren wat lichte symptomen van, nou, ik voel me een beetje angstig of ik ben zenuwachtig, wat eerder gaan interpreteren als echte angst. Dus dat kunnen we zeker niet uitsluiten. En wat daarin dus vooral belangrijk is, omdat er nu zoveel aandacht is voor mentale gezondheid en er ook wordt gezegd tegen ouders van je moet hierover praten met je kind of in het onderwijs, dat we beter weten op welke manier we dat dan moeten doen en op welke manier we het maar beter kunnen laten. Dus dat is hierin vooral heel relevant.
1: Mm-hmm. Sommige mensen noemen deze generatie wel eens smalend de sneeuwvlokjesgeneratie. Ze kunnen niks aan. Alles is meteen te veel voor hen. Valt daar iets voor te zeggen?
0: Nou, wat in ieder geval heel duidelijk is, is dat een aantal risicofactoren voor die mentale gezondheid echt wel zijn toegenomen. Dus die ervaren druk, die is echt relevant. Sociale media speelt een rol. Nou ja, en jongeren, ongeveer 40% van de 16-jarigen in Nederland maakt zich zorgen over of jongeren ooit in een huis kunnen wonen. En die zorgen zijn echt wel reëel. Dus het wegzetten als sneeuwvlokjes lijkt me niet terecht.
1: Is te gemakkelijk, misschien.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Waar ziet u oplossingen eigenlijk? Hoe kunnen we de jeugd meer chillness gaan schenken?
0: Ja, op allerlei verschillende manieren. We zien het echt als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus de overheid moet natuurlijk het een en het ander doen. Die rondom sociale media bijvoorbeeld. Hè, ook die verslavende kenmerken of elementen van platforms die aanpakken. Het is heel belangrijk dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen. En veel ouders in Nederland, en dat zal zeker ook bij jullie ook zijn, denk ik. Die vinden het belangrijk dus dat hun kind op zo'n hoog mogelijk opleidingsniveau zit. Terwijl het natuurlijk heel belangrijk is om te kijken naar je kind en te bedenken wat het beste voor je kind is. En dat is niet altijd het hoogste. Dus ouders hebben een verantwoordelijkheid. Maar ook in het onderwijs is het belangrijk om aandacht te besteden aan welbevinden en te zorgen voor een veilig schoolklimaat. En de zorg moet natuurlijk ook op orde zijn.
1: Maar wauw, dat is een serieuze boterham. Dat is een gigantische taak.
0: Zeker. Ja,
1: voor
0: ja.
1: de hele samenleving.
0: Ja, maar wel heel belangrijk. Want we weten dat veel van de mentale problemen in de volwassenheid al starten in de jeugd. Dus we moeten echt daar ingrijpen en zorgen dat we die mentale problemen bij jongeren voorkomen of zo vroeg mogelijk aanpakken.
1: Ja, want je sleept het mee, inderdaad, zoals u zegt. Het mentale welzijn van de jongeren gaat intussen 20 à 25 jaar achteruit. Hoe ziet u dit verder evolueren? Moet het nog wat slechter worden voor het zal verbeteren? Of ziet u toch ook hoopgevende signalen?
0: Ja, nou ja, we hebben nu afgelopen weken het nieuwe onderzoek in Nederland, het HBSC-onderzoek, gepubliceerd. En daaruit bleek dat in 2025 eigenlijk dat niveau van mentale problemen onder jongeren nog net zo hoog lag als in 2021. Waarvan we toen dachten, nou ja, dat is de coronapiek. En dat is natuurlijk echt geen goed nieuws. Dus we moeten echt heel sterk inzetten op die mentale gezondheid van de jeugd. En dat moeten we samen doen. Maar gelukkig is het natuurlijk ook nog wel zo dat de meerderheid van de jongeren dit soort klachten niet heeft. En dat ook heel veel jongeren heel positief zijn over allerlei sociale relaties. Dus met leeftijdsgenoten en met ouders. Dus we moeten ook gebruik maken van die kracht die er is.
1: Ja, u spreekt klare taal. Het was een plezier om met u te praten. Dankjewel. Hoogleraar jongerenwelzijn Gonneke Stevens.
2: Radio 1.

0: de jongste single van Lenny Lenny. Doet een beetje denken aan Warhouse, hè? Dat is mooi. Softpot, hoorde je iets voor elf?
1: Drie bijzondere concerten in het Depot in Leuven. 30 oktober, de betoverende folk van Camille Camille. 18 november, de scene met een nieuwe stem, Sip van der Ploeg. En 16 januari, de West Coast Pop van Young Gun Silver Fox. Tickets, hetdepot.be. Samen met Radio 1.
0: De Radio 1-sessies.
2: Hey, Radio 1. Ik ben Zwangere Guy.
0: Ik ben Selassou.
3: En ik ben Gabriel Rios.
0: Drie curatoren met hun muzikale gasten.
4: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
0: Drie unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max. De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
0: Krevel.
9: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
0: Krevel. Leef beter. Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
10: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet.
10: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
11: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
11: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
12: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
13: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
12: Ja. Kom een keer kijken.
13: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Iedereen in positie.

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In Nijvel in Waals-Brabant is het assiseproces tegen Nicolas Ulens stilgelegd. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van een baron. Gisteravond is hij schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. Maar nu heeft zijn advocaat

0: het Assisehof gevraagd. Meer uitleg door Philippe Heijmans.
1: De Assise-jury moest stemmen over twee vragen. De hoofdvraag was of Ullens zijn stiefmoeder bewust had gedood, doodslag dus. Daar was geen discussie over. Maar de bijvraag was of hij dat met voorbedachtheid had gedaan, moord dus. En daar stemden 7 juryleden voor en 5 tegen. Alleen dacht de voorzitter van het Assisehof dat die meerderheid te klein was en daarom stemden de rechters ook mee en bevonden ze hem ook schuldig aan moord. Maar dat klopt niet. Rechters mogen alleen meestemmen over de hoofdvraag en niet over de bijvraag. Volgens de advocaat van Ullens zijn ze dus in de fout gegaan door mee te stemmen en door dat bekend te maken. Daarom vraagt hij nu het Assisehof, waardoor het proces voor een maand stil ligt.
0: Oppositiepartij Groen reageert niet verbaasd op het jaarlijkse rapport van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Daaruit blijkt dat de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen al 3 jaar op rij niet meer daalt. Het gaat om de uitstoot van transport, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrie. Vlaams klimaatminister De Prater geeft toe dat het trager gaat dan gehoopt, maar zegt dat de regering wel degelijk maatregelen neemt. Maar volgens Groen heeft de regering de doelstellingen in haar laatste klimaatplan zelf versoepeld en doet ze nu veel minder dan Europa vraagt. Voorzitter Armin Horsch.
2: We hebben met alle Europese landen afgesproken dat we klimaatneutraal willen zijn tegen 2050. Dat is een heel ambitieus project dat ook onze economie vandaag vooruit aan het duwen is. Vlaanderen kreeg net zoals België de opdracht om 47% te reduceren. Maar Vlaanderen heeft eenzijdig, zonder wetenschappelijke basis of echt een duidelijke reden, beslist om het naar 40% te doen zakken.
0: Voor het eerst in 30 jaar zijn er bijna geen inwoners bijgekomen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Begin dit jaar waren er maar 39 inwoners meer dan een jaar daarvoor. Dat komt neer op ruim 1.255.800 mensen. De verklaring is vooral dat minder mensen uit het buitenland in het Brussels gewest komen wonen. En er zijn ook meer mensen vanuit Brussel verhuisd naar Vlaanderen of Wallonië. De politie van Luik heeft sinds begin van de maand al 107 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Voor 80 van hen gebeurde dat preventief. 27 anderen worden van een misdrijf verdacht. Het parket liet ook al weten dat iedereen die geweld pleegt of aanzet tot geweld vervolgd zal worden. Gisteren nog werd een 13-jarige opgepakt die op sociale media had opgeroepen om met sherrycans naar zijn school te komen en ze in brand te steken. Jongeren protesteren al dagenlang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en ze voelen zich niet gehoord door de politici. In Oekraïne is de dodentol na de Russische aanvallen van afgelopen nacht nu opgelopen tot de minste 11, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. De veiligheidsdiensten van Oekraïne hadden gisteravond al gewaarschuwd dat Rusland een grote aanval had gepland. Daarbij werd de hoofdstad Kiev geviseerd, maar ook steden in de rest van het land. Ten noorden van Kiev vielen tenminste 5 doden toen een appartementsgebouw werd getroffen. Het is nu nog droog met zonnige perioden. Na de middag meer wolken en dan trekt de regenzone over het land. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en gevoelig frisser tot 14 graden. Vooral aan zee kans op rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak. Radio 1.
4: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire. Goedemorgen.

0: Noordkaap met Arme Joe. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Onze uitzending vandaag is misschien een kleine herinnering om de kinderen deze namiddag, want het is woensdag, hè, te laten chillen. Als het kan met wat vrienden. Buiten, dat zou ideaal zijn. Want onze kinderen hebben stress. Uit een recente bevraging van de Vlaamse scholierenkoepel blijkt dat de helft van de scholieren stress heeft door het schoolwerk en daardoor te weinig tijd heeft voor ontspanning, hobby's of vrienden. Ook internationale studies bevestigen die tendens. Over de oorzaken daarvan hadden we het daarnet al, kan je nog herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max. Maar wat kan je als ouder doen om je kind misschien wel te stimuleren zonder extra druk te gaan zetten dan van thuis uit? Lieselotte reageerde al via Radio 1 op VRT Max. Ik vind dit een heel moeilijk onderwerp, schrijft ze. Je ziet inderdaad de stress en ik wil die wegnemen, maar doordringen is moeilijk. Er wordt veel verwacht voor school en nog een sporthobby en jeugdbeweging en een muziekinstrument erbij en het is ongelooflijk puzzelen. En hij is nog maar 10 jaar oud. Wat kan je als ouder voor je kind betekenen? Dat weet Stijn van Petegem. Een zeer goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Onderzoeksprofessor ontwikkelingspsychologie aan de ULB. Werkt ook mee aan safesorry.be. Een onderzoeksproject rond ouderschap is dat in een veranderende wereld. Is het ook jullie vaststelling dat kinderen, jongeren meer en meer stress ervaren?
3: Inderdaad, uit ons onderzoek blijkt eveneens dat jongeren vandaag de dag het mentaal vaak moeilijker hebben en meer stress ervaren, meer angstige en depressieve symptomen ervaren. Wat dat voor een stuk ook wel te begrijpen is, gegeven de veranderende wereld waarin dat we leven, de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor dat we staan.
0: Zij voelen het ook. Zonder druk te willen leggen op de ouders nu. Maar kunnen zij, of welke rol kunnen zij spelen in het verlichten van die zorgen, die stress bij hun kinderen?
3: Ja, wel, ik denk dat het natuurlijk belangrijk is om daar ook te erkennen dat ouders in een moeilijke positie zitten. Hè. En in die zin is het citaat van daar juist ook wel sprekend. In de zin dat er ook heel veel verwachtingen zijn naar kinderen toe, maar ook naar ouders toe. Het is zo dat ouders die leven in dezelfde wereld als die jongeren worden ook geconfronteerd met boodschappen over klimaatverandering, geopolitieke spanningen, toegenomen economische ongelijkheid, onzekere jobmarkt, AI die alle jobs gaat uitwissen. Dus grotere maatschappelijke uitdagingen. Terwijl tegelijkertijd ouders die hebben ook wel het beste voor mijn kinderen, willen dat hun kind een zekere en een goede toekomst tegemoet gaan. Wat mogelijk gegarandeerd kan worden door een goed diploma op school, goed presteren op

0: school. En we weten uit onderzoek dat wanneer de ouders zich zorgen maken over jobonzekerheid, economische ongelijkheid, dat ze eigenlijk onrechtstreeks ook voor een stuk die druk en die stress ook naar presteren op school mogelijk kunnen voeden.
1: Ja, ongewild kan je doorgeven.
0: Ja, inderdaad. Wat dan natuurlijk heel begrijpelijk is als ouder, want je hebt het beste voor met je kind. Maar natuurlijk is het niet wenselijk om die druk verder te gaan voeden, want dat kan natuurlijk een bron zijn van meer stress, meer perfectionisme enzovoort.
1: Ja. Zijn het soms de ouders zelf die misschien de voornaamste oorzaak van stress bij jongeren zijn?
0: Dat zou ik zeker niet zeggen. Want het onderzoek, het plaatje is natuurlijk complexer, maar het onderzoek weten we wel dat ouders het algemeen vandaag de dag wel beter doen dan vroeger in termen van betrokkenheid. Betrokkenheid op schoolsvlak bijvoorbeeld. Dus in die zin zou ik niet per se zeggen van dat de ouders de schuldigen zijn. Er is zelfs onderzoek dat juist aantoont dat de stijgingen in mentale klachten bij jongeren voor een stuk juist gebufferd worden door een betere relatie met de ouders. Dus voor een stuk vangen ze eigenlijk al een beetje die negatieve trend op. Dus ik denk dat dat niet correct zou zijn om ouders daarvan ook de schuld te gaan geven.
1: Nee, maar ik denk dat we allemaal wel mensen kennen die bijvoorbeeld heel veel klemtoon zullen leggen op het hebben van de goede resultaten. Dat is misschien wel iets om waakzaam voor te zijn?
0: Ja, dat denk ik natuurlijk wel, dat dat niet wenselijk is en dat je op zo'n manier natuurlijk stress en prestatiedruk verder kan voeden.
1: Mm-hmm. Ook door bijvoorbeeld te veel te gaan duwen op het hebben van verschillende hobby's?
0: Ja, wel, natuurlijk. Ja, vandaag de dag wordt er heel veel verwacht naar jongeren toe. Ze worden verwacht van een sociaal leven te hebben, verschillende hobby's te doen, sportief in vorm te blijven en tegelijkertijd ook goed te presteren op school. Dus in die zin denk ik dat je als ouder eerder juist zou kunnen helpen om prioriteiten te stellen, om keuzes te maken. Wetende dat het natuurlijk niet wenselijk is om dan te concluderen dat enkel school de voornaamste prioriteit is en dat het ook belangrijk is om voldoende vrije tijd te voorzien, om afleidingen te kunnen zoeken, ook offline.
1: Als u aanhaalt, we leven in een veranderende wereld, ook de ouders zitten daarin. Hoe kan je de zorgen daaromtrent proberen niet door te geven aan je kinderen en dat ergens op het volwassenenniveau zich te laten afspelen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet evident, want uw impact als ouder op die grotere maatschappelijke uitdagingen is eerder beperkt. Als ouder kan je niet de problemen in de grote wereld gaan oplossen, maar ja, je kan wel mogelijk helpen om de pijn als het ware een beetje te verlichten of zo, of dingen wat in een ander daglicht te gaan stellen.
1: Bedoelt u dan de dingen die goed gaan in de verf zetten?
0: Voor een stuk, maar wat ik niet wil zeggen is dat we per se moeten hervallen in het ontkennen of het minimaliseren van bepaalde uitdagingen. Ik denk dat het wel belangrijk is om te erkennen van dat we als maatschappij collectief voor een aantal grote uitdagingen staan. Maar tegelijkertijd kunnen we als ouder misschien ook wel meeschrijven aan een meer hoopvol verhaal. Want ja, pessimisme en defaitisme, daarmee gaan we er ook niet raken. Dus door bijvoorbeeld aan te geven dat we als mensen het ook wel al vaker voor grote uitdagingen hebben gestaan en dat we daar dan uiteindelijk ook tot een oplossing zijn gekomen, hoe vaag of hoe wollig dat ook mag klinken.
1: Het is wel iets om af en toe toch eens te laten vallen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik wil een fragmentje laten horen uit de reeks Bokkie gaat naar school. Bokkie de rapper, die laat daarin Silke aan het woord. Zij zegt dit.
2: Ik heb niet echt hobby's.
3: Je hebt geen hobby's?
2: Nee.
3: Oei.
2: Ik ben vooral veel bezig met school. Het is vooral door stress dat ik blijf studeren. En dan...
3: Door stress?
2: Ja. Als ik bijvoorbeeld een cijfer heb onder de 80, dan ben ik al niet meer zo trots op mezelf.
3: Je hebt geen idee van waar dat komt, dat jij zo...
2: Nee, mijn ouders zijn gewoon echt heel perfectionistisch. En ik denk gewoon ook door vooral te vergelijken met andere punten van iedereen.
3: Daar ga je toch kapot van?
2: Ja, bijvoorbeeld als ik stress had, begon ik helemaal te wenen thuis. Ik moest echt een uur lang aan een stuk wenen.
3: Malé.
2: En ik wist niet meer wat ik moest doen. Ook tijdens de examens was dat dan nog veel erger, al die stress. Ik wil niet meer eten na mijn examen, gewoon omdat ik denk van dat is gewoon tijd verliezen voor te studeren. Dus ook niet naar de wc gaan of zo, heel tijd tot in de avond. Bijvoorbeeld douchen, ik probeerde altijd zo rap mogelijk dat te doen, gewoon omdat ik dacht van, ik mag hier niet veel tijd aan verspillen, ik moet allemaal alles rap doen.
1: Ja, we horen hier duidelijk iemand die zichzelf een heel hoge lat oplegt, heel veel druk geeft. Wat als je kind stress heeft zonder jou toedoen? Ze blijken gewoon zo'n aard te hebben. Hoe kan je hen dan begeleiden?
0: Ja, ik heb het fragment ook gezien bij Bokkie Tuga terug naar school. Ik vond het ook inderdaad wel heel aangrijpend. En ik denk daar opnieuw, als ouder kan je een bepaalde rol spelen, maar die rol is ook wel beperkt. Hè. Maar ik denk, ja, wat je als ouder kan doen en wat ik veel ouders al doen, zijn vrij evidente zaken. Maar ik denk aan bron van steun zijn, begrip tonen, luisteren. Niet onmiddellijk proberen minimaliseren, maar erkennen dat je kind stress ervaart, onzekerheid ervaart. Ik denk ook de boodschap geven, zeker in het geval van perfectionisme. Zeker ook wanneer dat gepaard gaat met veel zelfkritiek is. Ja, de boodschap geven dat falen, dat toegestaan is, dat oké is. Hè. We mogen fouten maken. Fouten kunnen leermomenten zijn. Mislukken heb je soms nodig ook om juist te kunnen groeien. Dus ik denk dat ook wel een belangrijke boodschap is om mee te geven. En ik denk verder proberen helpen in het loslaten van stress, van schoolse zaken. Aanmoedigen om wat afleiding te zoeken. Buiten, offline.
1: Ja, want er zijn gewoon kinderen die de reflex zullen hebben. Ik ga studeren. Ik zit liever dat ik ben ontspannender tussen mijn boeken dan ergens anders. Dus een moeilijk evenwicht als ouder. Wanneer moet je hen daarin stimuleren? Wanneer weet je dat ze even zouden moeten aan de kant gaan zitten en uitblazen?
0: Ja, wel, ik denk als jongeren ontspannen tussen je boeken zit, denk ik niet per se dat je dat moet gaan ontmoedigen als ouder, maar ik denk dat de gegevens hier aantonen dat kinderen, jongeren juist veel stress gaan ervaren rond schoolse prestaties. En ik denk op zich, verwachtingen zijn op zich zeker niet problematisch. Integendeel, ik denk dat wel goed is om als ouder ook bepaalde verwachtingen te hebben. Maar wanneer dat we met perfectionisme of faalangst worden geconfronteerd, is meestal niet een gebrek aan verwachtingen dat het probleem is. Ik denk dat die jongeren juist zichzelf heel veel druk gaan opleggen en de lat juist zeer hoog gaan leggen. En ik denk dat een ouder daar dan voor een stukje juist kan gaan helpen om de stress een beetje te verlagen, om ook te kijken naar andere prioriteiten, hoe dat je kan ontspannen enzovoort.
1: Ja, maar als ik u goed hoor, begint het eerste werk misschien bij onszelf, om zelf een beetje chill en mild te zijn als ouder.
0: Ik denk dat ook geen kwaad kan, inderdaad. We weten er natuurlijk dat we als ouder ook constant om de oren worden geslagen met advies over hoe je het hoort te doen. Hè. Dus dat maakt ook natuurlijk de rol van de ouder er niet makkelijk op.
1: Ja, dan wordt dit gesprek ook al stresserend. Het zou het mij net niet mogen zijn.
0: Ja, jawel, ja. Dan hoop ik dat we dat niet doen.
1: Nee. Het was zeer interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Professor ontwikkelingspsychologie Stijn van Petegem.
0: Dankjewel. Radio 1.

0: De nieuwe Eels. Congratulations to me, zo heet hij.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Vandaag hebben we het over de toegenomen stress en de druk die jongeren ervaren op school en ook daarbuiten. Eén woord is intussen al een aantal keren gevallen, komt telkens weer terug en dat is perfectionisme. Dus laat ons dat dan maar ook eens in detail gaan bekijken. Op de website van de BBC las ik dat het perfectionisme in de wereld is toegenomen. We willen het met z'n allen meer dan goed doen. We willen excelleren. Hoe komt dat? Vraag ik aan professor Bart Soenes. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Professor ontwikkelingspsychologie aan de UGent. U onderzoekt al jaren hoe perfectionisme ontstaat. Klopt dat? Worden wij met z'n allen perfectionistischer met de jaren?
3: Met ons allen is misschien veel gezegd. Er zijn vooral studies die tonen bij studenten in het hoger onderwijs in welvarende landen zoals Amerika, Canada, Engeland, dat daar perfectionisme historisch stevig in de lift zit. Dus die leeftijdsgroep zo, 18 tot 25 jaar, hoogopgeleide jonge mensen, daar zien we vanaf het jaar 2000 ongeveer, dus nog een stuk voor de intrede ook van social media, dat gestaag, maar ondertussen accelererend eigenlijk dat perfectionisme hand over hand aan het toenemen is.
0: Ah ja,
3: dus 4 van de 5 jonge mensen vandaag zijn het meer perfectionistisch dan leeftijdsgenoten 30 jaar geleden.
0: Allee zeg. Als we dan spreken over perfectionisme, wat is dan ongeveer de definitie die u hanteert?
3: Het bestaat eigenlijk uit 2 zaken. De basis is natuurlijk dat je de lat voor jezelf zeer hoog legt. Niet een beetje hoog, maar echt extreem hoog. Dus het is meer dan een beetje gewetensvol zijn of ambitieus in het leven staan of excellentie nastreven. Het is echt van jezelf eisen dat het perfect is. Dus dat je een foutloos parcours rijdt in het leven. En dikwijls gaat dat hand in hand ook met dan de tendens om zeer zelfkritisch te zijn. Dus mensen koppelen hun zelfwaardegevoel aan het behalen van die standaarden. En als het dan niet lukt om die standaarden te behalen, hebben ze het gevoel vrij snel dat ze over heel de lijn mislukt zijn. Dus zeer zwart-wit denken, veel rigiditeit en dan beenhard zijn voor zichzelf. Zichzelf een complete mislukkeling voelen over de hele lijn.
0: Mm,
3: en dat tweede aspect is eigenlijk het meest kwalijke aspect van perfectionisme, dat sterkst samenhangt ook met mentale gezondheidsproblemen, risico op psychopathologie. En het slechte nieuws is dat het net die tweede, meer kwalijke dimensie is die meest in de lift zit, dus die meest geprononceerd die historische toename vertoont.
0: Ah ja, amai. Het is wel iets om ons zorgen over te maken als onze jongvolwassenen genadeloos streng worden voor zichzelf.
3: Zeer zeker. En dat biedt waarschijnlijk voor een stuk een verklaring voor de mentale gezondheidscrisis die we vandaag zien bij jonge mensen. Dus dat lijkt een soort dieper fundamenteel proces te zijn dat maatschappelijk al een tijdje aan de gang is, aan het broeden was, nog voor sociale media, dat verder versterkt wordt vandaag en dat natuurlijk zeer sterk samenhangt met klachten zoals angst, depressie, stress, somatische problemen ook, buikpijn, hoofdpijn, slaaptekort. We noemen het een soort transdiagnostische risicofactor, omdat het een breed spectrum aan problemen kan voorspellen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, het onderzoek is bij jongvolwassenen gebeurd. Over de, hoe het zit met de rest van de samenleving, de volwassenenwereld, dat weten we niet. Of daar ook het perfectionisme toeneemt.
3: Nee, onderzoek over volwassenen of gelijkaardig onderzoek over volwassenen bestaat niet. Dat is jammer, want in principe zou het kunnen dat we allemaal inderdaad van jong tot oud gevoelig zijn voor die perfectionisme-pandemie. Natuurlijk, we weten ook, jonge mensen zijn ergens gevoeliger ook voor maatschappelijke trends. Ze zitten in hun formatieve jaren van ontwikkeling. Ze staan open en receptief. Dus het zou kunnen dat we allemaal een beetje perfectionistischer geworden zijn, maar dat dat vooral speelt bij die jonge mensen die volop nog sterk gevoelig zijn voor wat er in de omgeving aan het gebeuren is.
0: Ja. Hoe komt het dat we met z'n allen zo perfectionistisch geworden zijn? Wat zijn de grote oorzaken daarvan?
3: Een interessante recente analyse wees erop dat een aantal maatschappelijke of economische factoren daar toch mee gecorreleerd zijn. Men heeft gezien dat in landen of in perioden waar er meer economische achteruitgang is, dus als het economisch minder goed gaat, dat dan dat prestatiegericht perfectionisme ook begint toe te nemen. Of in perioden waarin dat de inkomensongelijkheid toeneemt, dus de verschillen tussen arm en rijk worden meer uitgesproken, dan zie je dat dat zelfkritisch perfectionisme begint toe te nemen. En het patroon lijkt dus een beetje te zijn in perioden waarin dat de onzekerheid economisch toeneemt, dat er misschien een zekere hypercompetitiviteit optreedt, dat er meer prestatiedruk wordt waargenomen door jonge mensen. En dat ze daarmee omgaan door zich meer perfectionistisch te gaan opstellen. Zo'n soort maatschappelijk copingmechanisme bijna kunnen zijn om met die onzekerheid om te gaan. Vanuit het idee van, oké, het gaat moeilijk. Ik ga moeten competitief zijn, hard zijn, strijden om mijn plek in de wereld in te nemen en succesvol te zijn.
0: Dat is interessant. Zijn er mensen die daar meer gevoelig voor zijn dan andere mensen die die signalen van die economische druk misschien sneller oppikken?
3: Sowieso. Perfectionisme is ook een echt persoonlijkheidskenmerk. Dus daar bestaan veel individuele verschillen in. We weten, genetica speelt een rol. Dus wat je vanuit je DNA meekrijgt van thuis uit, ook opvoeding. De individuele opvoeding die je krijgt van thuis uit speelt een rol. Dus het is sowieso een complex samenspel van maatschappelijke, biologische en individuele factoren die een rol speelt. En sommige mensen hebben meer een zesde zintuig of een antenne, zal ik zeggen, daarvoor om die signalen maatschappelijk op te pikken. Dat is zeker het geval.
0: Mm-hmm. Het ging daarnet al even over meisjes die meer stress en druk ervaren. Zien we dat ook bij perfectionisme een genderverschil?
3: Dat is helaas nog niet systematisch onderzocht. Dus men heeft in die analyses over de trends in perfectionisme niet de opsplitsing systematisch gemaakt tussen jongens en meisjes. En dat is jammer, want ik zou inderdaad wel willen zien ook of we daar gelijkaardige patronen vinden als in die toegenomen druk op het schoolwerk en het secundair onderwijs, waar dan meisjes meer gevoelig lijken te zijn. Natuurlijk, perfectionisme is een beetje een breder kenmerk. Het gaat niet enkel over school. Dat kan ook betekenen dat je op alle vlakken van je leven, ook in sport, in hobby's, in je sociale relaties, het perfecte plaatje wilt krijgen. Dus we kunnen niet zomaar vanuit die vaststelling over genderverschillen en druk op schoolwerk aannemen dat dat ook geldt voor perfectionisme in het algemeen.
0: Ja, wat is het wapen tegen perfectionisme?
3: Dat is een goede vraag, een moeilijke vraag. Ik denk, vanuit een individueel niveau bekeken, is belangrijk voor jonge mensen, denk ik, en dat is misschien de mooie opdracht of taak ook voor ouders en leerkrachten, om talenten bij jonge mensen te identificeren, te zien, oké, waar ben je goed in, waar ligt je competentie? En om dat met een gevoel van gezonde ambitie te gaan cultiveren, dus zonder dat die druk voortdurend wordt opgevoerd. Maar belangrijker nog, denk ik, is dat, en dat vormt dan ergens het tegengif voor perfectionisme, is dat we ook op zoek gaan naar ruimte voor autonomie. Dat we bij jonge mensen ook de vraag stellen, oké, je hebt bepaalde talenten, bepaalde competenties, maar waar liggen ook uw interesses, uw waarden, uw voorkeuren in het leven? En waar kun je dus uw competenties op een zinvolle

0: manier gaan inzetten. Want dat is net wat dat perfectionisten niet doen. Perfectionisme wordt soms de tirannie van het moeten genoemd. Dus je voelt voortdurend die innerlijke kritische stem in je hoofd die je vertelt wat je zou moeten aan het doen zijn. Dikwijls in het, in het perspectief of je denkt voortdurend na over wat de anderen vinden dat goed of perfect zou zijn voor jou. Maar door meer in te spelen op die autonomie ga je jongeren misschien meer een soort authentiek intern kompas laten ontwikkelen, waar dat ze dan hun eigen weg mee kunnen zoeken, zelf kunnen navigeren in die onzekere wereld waarin ze vandaag opgroeien. Dus ik denk dat naast competentie, autonomie een soort sleutel is om tegengewicht te bieden tegen dat moeten van het perfectionisme.
1: Zodat ze zelf een standaard kunnen bepalen en zich niet dwangmatig willen gaan meten aan een ingebeelde standaard die er is.
0: Ja, meer uw eigen koers varen. Wat dat niet betekent dat we niet ambitieus moeten zijn met onze jongeren. De lat mag hoog liggen, maar als je er zelf voor kiest ook, als je dat echt wilt om ambitieus in het leven te staan, om je doelen te gaan realiseren, met het oog op bepaalde waarden die diep jou representeren als persoon of bepaalde interesses, dan voelt dat helemaal anders aan dan wanneer dat je de normen en de standaarden van anderen of de maatschappij aan het nagelen bent.
1: Super interessant, maar niet gemakkelijk, hè? Bij jongeren die net graag willen zijn zoals hun vrienden zijn.
0: Niet gemakkelijk, en dat is een werk van lange adem. Het is een ontwikkelingspsychologisch werk waar de ouders vaak al vroeg mee beginnen door op te merken waar dat de talenten van hun kinderen liggen, maar ook wat dat hun kinderen interessant vinden. En het is zaak om daar zo ongebiased mogelijk naar te kijken, wat je ziet en opmerkt, te gaan cultiveren zonder daar je eigen standaarden te gaan opleggen, zonder ongerealiseerde dromen uit je eigen verleden misschien te gaan projecteren op je kinderen, maar echt ruimte te laten voor wat je ziet dat je eigen kind boeiend, interessant, waardevol vindt. En dat mooie werk is denk ik essentieel om jongeren voor te bereiden op de moeilijke wereld waarin ze vandaag opgroeien.
1: Ja, ik vind het heel mooi wat u zegt. Super interessant. En dan tegelijkertijd hopen met z'n allen dat we economisch gunstiger tijden tegemoet gaan. En dan gaat het langzaamaan dat perfectionisme misschien een beetje wegebben.
0: Dat is de factor waar we minder vat op hebben. In een ideale wereld begint de maatschappij inderdaad een beetje normaler te draaien. Het zou nice zijn als er wat minder autoritaire leiders met oorlogszuchtige neigingen aan de macht zijn, dat we een constructieve oplossing vinden voor de klimaatcrisis, dat er meer economische stabiliteit komt, dat we jongeren maatschappelijk gezien ook dat perspectief kunnen meegeven. Want ik denk die voortdurende onheilstedingen, al die bedreigingen in de actualiteit, dat weegt op jongeren, dat zorgt voor een combinatie met dat perfectionisme dat hen onzeker maakt. Ja. Dus hopen op betere tijden inderdaad, maatschappelijk gezien ook.
1: Dat zou nice zijn. Ja. Bart Soenes, professor ontwikkelingspsychologie aan de UGent. Heel, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Radio 1.

0: Arsenal met Angola. Op de snelweg op dit moment alleen maar een aantal lichte vertragingen opgemerkt. Maar in Roeselare-Rumbeke is de N36 van Harelbeke naar Roeselare volledig versperd door een ongeval. Dat is de Rijksweg.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de toegenomen stress op onze jongeren, die al maar perfectionistischer zijn, al maar meer de druk voelen om te presteren. En we moesten denken aan een filmpje dat een tijdje geleden viraal ging. Het is miljoenen keren bekeken wereldwijd, misschien ook door u. Het toont een leerkracht kunst in een Amerikaanse lagere school die de kinderen een tekening laat maken en hen dan een soort van mantras laat nazeggen. Luister even mee.
3: 1, 2, 3, it don't gotta be perfect.
4: It don't gotta be perfect.
3: It just gotta be done.
4: It just gotta be done.
3: Let's not be hard on ourselves along the way.
4: Let's not be hard on ourselves along the way.
3: Be gentle.
4: Be gentle.
3: Cause life's hard enough.
4: Cause life's hard enough.
3: After all,
4: this is just a painting. This is just a painting.
0: Het moet allemaal niet perfect zijn. Het moet gewoon nu gebeuren en we gaan niet te hard zijn voor onszelf. Wees mild. Het leven is al moeilijk genoeg en dit is ook maar een tekening. Prachtig voorbeeld van de juf die je misschien graag gehad had op school, bleek ook uit de duizenden en duizenden reacties die er op dat filmpje kwamen. Wart Bogaert, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Je hebt uitgezocht wie deze vrouw is.
5: Ja, we horen Lanaya Roberts, zo heet ze. Online heet ze Lanaya the Artist, want zij is eigenlijk geen leerkracht. Mm. Ze is een beeldend kunstenares die beroemd is geworden door dat filmpje. Ze is ook online content creator, zoals dat dan heet. Ze is ondertussen ook al uitgenodigd door dat filmpje in een aantal grote Amerikaanse talkshows en podcasts, onder andere bij Jennifer Hudson. En alsof dat allemaal nog niet gigantisch genoeg is, zit ze nu dus ook in de wereld van Sophie.
0: Ja,
5: want een beetje tot mijn verbazing gaf ze me gewoon haar gsm-nummer toen ik haar vroeg of we haar een paar vragen mochten stellen in het kader van onze uitzending vandaag. Het geeft gewoon aan hoe na dat thema haar aan het hart ligt.
6: Hi, how are you doing?
7: I'm fine, thank you. How are you?
6: I'm doing amazing. I'm so honored to talk with you. Thank you for reaching out. I'm so passionate about the subject that you guys want to talk about today.
5: Ja, dat had ik er dus nog niet bij gezegd. Lanaya Roberts is Amerikaans. Het zal je misschien al opgevallen zijn. Maar de kern van haar betoog is dit.
6: We don't learn in society that

0: possible to achieve greatness through gentleness, through softness, through encouragement.
1: Ja, onze maatschappij, zegt ze, is vergeten dat je grootheid, grote verdiensten kan bereiken, niet alleen door mensen onder druk te zetten, door die lat altijd hoog te leggen, maar juist door zacht en mild te zijn en door aan te moedigen. En wat ze dus doet is workshops geven aan heel jonge mensen, workshops waarin ze die kinderen inderdaad zelfportretten laat schilderen. Ze noemt het self-love portraits, zelfliefde portretten. En zoals je misschien weet, dat is niet gemakkelijk, portret schilderen. Nee. Zowat het moeilijkste dat er is, blijkbaar. En als je dat goed wil doen, als je dat echt goed wil doen, ja, dan is er wel wat nodig natuurlijk. Hè. Die lat ligt hoog. Maar zij, zoals je daarnet hoorde, zij doet niets anders dan zacht zijn, aanmoedigen. En ook, heel belangrijk, relativeren. Het is maar een schilderij. En dat is iets wat ze zelf, als jongere die destijds kunst wilde studeren, veel te weinig aangereikt heeft gekregen.
0: I was extremely hard on myself. And I would look at these artists that I would dream to become like. And I would just think that I didn't have what it took to become a true artist because I just wasn't never working hard enough, was never doing enough. And I was just constantly weighed down by this, you know, this pressure to be perfect. I was consistently depressed.
1: Ik was uiterst streng voor mezelf, zegt ze. Ik maakte mezelf wijs dat ik niet genoeg mijn best deed om te worden zoals mijn grote voorbeelden waren. En ik ging uiteindelijk ten onder. Ik werd depressief van die constante druk van dat perfectionisme. En dat is een druk die haar opgelegd werd van buitenaf, vertelt ze, maar die op den duur ook heel diep in haarzelf zat. Komt daar dan nog eens bij? Het filmpje dat je hoorde is opgenomen in Louisville, Kentucky, in een zeer achtergestelde probleembuurt, waar ze zelf ook vandaan komt. Het is het soort buurt, zegt ze, waar perfectionisme gewoon ingebakken zit als overlevingsmechanisme, als manier om te ontsnappen ook aan je eigen achtergrond. En het is pas veel later, toen ze al volwassen was, dat ze is beginnen doorhebben dat dat helemaal niet de manier is om vooruit te komen.
0: I keep thinking, in order to get somewhere good, I have to be mean to myself. But if I keep thinking that, you know, in order to do good things, I have to be mean to myself, but it's not working, why don't I try something different? Why don't I try gentleness? And so I tried gentleness.
1: And so I tried gentleness. Ik maakte mezelf de hele tijd wijs dat ik gemeen moest zijn, hard moest zijn tegen mezelf om ergens te geraken, maar dat werkte gewoon niet. En dus heb ik maar geprobeerd om zacht te zijn, om lief te zijn, om mild te zijn voor mezelf. En dat zit dus allemaal verpakt in die mantras. En dat gaat voor haar ook veel verder dan die schilderlessen, hè? Voor alle duidelijkheid. Het is allemaal nog veel erger geworden dan toen zij zelf jong was, vindt ze. Jongeren vandaag hebben een veel grotere gevoeligheid voor kritiek, zegt ze, omdat ze steeds meer beelden, rolmodellen hebben waarmee ze zichzelf gaan vergelijken. Maar er zijn natuurlijk ook die sombere toekomstbeelden, oorlogen, klimaatcrisis, zullen wij nog werk vinden? En dat komt onvermijdelijk allemaal het klaslokaal binnen.
0: Perfectionism freezes you. It makes you feel like there's that if you make a mistake, it's a reflection on not just you making a mistake, it's a reflection on your worth. It's a reflection on who you are as a person. So kids get frozen. They don't want to practice. They don't want to do the thing because they feel like if they get it wrong, something's wrong with them.
1: Perfectionisme doet jongeren bevriezen, zegt Lanaya Roberts. Ze denken dat als ze fouten maken, dat er iets mis is met hen als persoon. En die mantras, die geruststellende mantras, die lossen natuurlijk hun problemen en bij uitbreiding de wereldproblemen niet op. Maar die doen de jongeren op zijn minst weer goesting krijgen om dingen te gaan proberen.
0: Because it gets them in movement. And it gets them to practice. And it gets them to try. And that's the most important thing when it comes to learning.
1: En als dat lukt, dat proberen en dat zacht zijn voor jezelf, dat mild zijn, ja, dan vaart uiteindelijk iedereen daar wel bij.
0: If you keep being hard on yourself, you're gonna make good work harder to do in the world. And we

0: need good work. We need good people, and we need good people being kinder to themselves so that we can get more good out of them.
1: Als je de lat te hoog legt, ja, dan wordt het moeilijker om goed werk te verrichten. En goed werk en goede mensen, ja, dat is juist wat we nu enorm nodig hebben. En dus hebben we meer mensen nodig die van bij het begin leren om lief en mild te zijn voor zichzelf. Het is een prachtige cirkel eigenlijk die ze maakt. En als we de kans hebben, moeten we ieders inner bully, zo noemt ze het, de inwendige pestkop, moeten we die bij iedereen streng gaan toespreken. En dat probeert Lanaya Roberts bij die kinderen te doen, maar ook bij haar vrienden, waartoe ik nu blijkbaar ook behoor.
2: Aha.
1: Sophie, ja, want ook mijn inner bully, die heeft er stevig van langs gekregen.
0: In so many words, be nice to my friend, a.k.a. you're my friend, okay? Be nice to my friend. And if you don't be nice to my friend, I'm going to have to pick up my gloves, my boxing gloves, right? And make sure that your inner bully knows to not mess with my friend too much, right?
1: Don't mess with my friend. Voilà, ik stel voor dat we straks allemaal samen mantras gaan declameren. Het is maar een radioprogramma, Sophie.
2: Het is maar radio, zeg. Hela. Dankjewel, Bart Boga.
1: Alsjeblieft.

0: Het is de jongste van Céla Sou en de Galants. How does it feel? Als jij er nog bij wil zijn op de Radio 1-sessie van Céla Sou en de Galants, die is op woensdag 18 november, dan ga je moeten rappen. Het is de enige waar nu nog tickets voor zijn. Alle info daarover vind je via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Fontaine's DC met Marianne. We hadden het vandaag in de wereld van Sophie over de toegenomen stress en druk op onze jongeren en de vele verschillende redenen die er daarvoor te vinden zijn. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
0: Nog eentje. Het is deze.

0: Het is iets voor 12 uur. Zometeen is er nieuws. En dan is Lieven hier.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn eetstoornis heeft een naam. Swa. En ja, Swa wou natuurlijk geen hulp. Want die wou zijn gang kunnen gaan. Dus eigenlijk moet je dan zelf hulp zoeken terwijl je geen hulp wilt.
1: Op VRT1 ontmoet Christel, vrouwen die vechten tegen een eetstoornis. Op VRT Canvas kan je meekijken naar intieme gesprekken in therapie. En op VRT Max brengt Fatma Taspinar verhalen over anoniem bevallen in Soezix. Tot vanavond.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Ah, geef toe. Soms heb je even genoeg van al die smalltalk op je werk. En wilt je gewoon in alle rust lunchen. En niet naar je collega's luisteren, maar naar iets anders.
8: Zoals naar je favoriete radio of een pak ontspannende podcasts op VRT Max.
9: VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
11: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
13: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
12: Ja. Kom een keer kijken.
13: Amai. Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
17: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
18: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
19: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
20: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
21: Zalig, hè?
22: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
21: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
20: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
23: Iedereen in positie.

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Luisteren naar
3: Radio 1.
2: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
3: de max. Hoe heet iemand die voortdurend commentaar heeft op de chauffeur van op de achterbank of de passagierszetel? Het ontbreekwoord zo duidelijk in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De politie van Antwerpen gaat gekende overlastplegers sneller arresteren. Het assiseproces tegen de zoon van baron Ulens is stilgelegd en in Oekraïne zijn vannacht zeker 15 doden gevallen bij een Russische aanval. Goedemiddag, de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg verdedigt de aanpak om gekende overlastplegers op te pakken zonder dat ze op dat ogenblik iets misdoen. Die maatregel is vooral ingevoerd om de overlast in de wijk Antwerpen-Noord aan te pakken. Meer uitleg door Steven Rombout.
6: De Antwerpse politie wil dus volop inzetten op bestuurlijke arrestaties. Als de politie bij een controle iemand ziet die al bekend stond voor overlast, zal die meteen voor 12 uur opgepakt worden. Ook al wordt er op dat moment geen strafbaar feit vastgesteld. De stad wil mensen aanzetten om bijvoorbeeld bij drugsproblemen sneller hulp te zoeken. Burgemeester Els van Doesburg.
7: Dit is echt noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen ook het signaal krijgen dat dit niet gewenst is in Antwerpen. Je kan niet openlijk drugs gebruiken, je kan niet mensen lastigvallen, je kan niet voor winkeldeuren gaan liggen en je kan er niet voor zorgen dat de Antwerpenaar zich niet meer goed voelt in Antwerpen.
6: Volgens de Liga voor Mensenrechten is deze maatregel niet wettelijk. Voorzitter Cathy Verstrepen begrijpt als bewoner van de buurt het onveiligheidsgevoel, maar dat is volgens haar onvoldoende om de maatregel te verantwoorden.
8: Men spreekt over op straat slapen, mensen die bedelen, mensen die anderen naroepen, die vuil achterlaten. Ja, daar zijn we toch wel, denk ik, allemaal over eens dat dat geen daadwerkelijke verstoring is van de openbare rust.
5: In Nijvel, in Waals-Brabant, is het assiseproces tegen Nicolas Ulens stilgelegd. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van een baron die vroeger mede-eigenaar was van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. Gisteravond is de zoon schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. Maar Filip Heijmans, daarbij is het blijkbaar fout gelopen.
9: Ja, want die 12 juryleden moesten eerst de hoofdvraag beantwoorden. Heeft Nicolas Ulens bewust zijn stiefmoeder gedood? Daar was geen discussie over. Hij bekende dat zelf ook, dus hij werd schuldig bevonden aan doodslag. En dan kwam er de bijvraag, heeft hij dat met voorbedachtheid gedaan? 7 juryleden vonden van wel, 5 van niet, dus hij was schuldig aan moord. Maar dan heeft de voorzitter van het Assisehof zich blijkbaar vergist. Hij dacht 7-5, dat is de kleinste meerderheid en dan moeten de rechters meestemmen. Alleen klopt dat niet. Rechters mogen alleen meestemmen over een hoofdvraag en niet over een bijvraag.
5: Ja, en daarom heeft de advocaat dus het Assisehof gevraagd.
9: Ja, omdat die rechters niet mogen meestemmen, maar ook omdat de voorzitter dat nadien tijdens de zitting verteld heeft. En hij mag het alleen vertellen als het over een hoofdvraag gaat. De rechters kunnen zich nu vrijwillig terugtrekken. Als dat niet gebeurt, dan gaat de zaak naar het Hof van Cassatie. Dat zou kunnen zeggen dat die fout geen grote gevolgen heeft gehad. Hij is sowieso schuldig aan moord en dat het proces kan doorgaan. Of dat er nieuwe rechters moeten komen en dat het hele proces of een deel ervan opnieuw moet worden gedaan.
5: Filip, dankjewel. De Vlaamse uitstoot van broeikasgassen is op 3 jaar tijd al niet meer gedaald. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap. Het gaat om de uitstoot van transport, gebouwen, landbouw, afval en kleinere industrie. Vlaanderen wil tegen 2030 40% minder broeikasgassen uitstoten dan 20 jaar geleden. Nu halen we maar 27%. Vlaams klimaatminister De Prater geeft toe dat de achterstand groot is, maar ze zegt ook dat de regering wel degelijk maatregelen neemt.
10: We hebben een ongelooflijke inhaalbeweging te halen. Het vorige klimaatbeleid heeft niet gewerkt. Het was veel te weinig ambitieus. Dus ja, we moeten echt een tandje bijsteken. En we hebben nu een nieuw pakket aan maatregelen beslist. Maar natuurlijk, het gat is zo groot om dicht te rijden dat het best wel mogelijk is dat er ook hierna nog extra maatregelen zullen nodig zijn. Want we zien, het klimaat haalt ons wel in. Het wordt steeds warmer elke zomer. En de tijd dringt natuurlijk wel om actie te nemen.
5: Volgens oppositiepartij Groen heeft de Vlaamse regering de doelstelling in haar allerlaatste klimaatplan zelf versoepeld en doet ze nu veel minder dan Europa vraagt. De politie van Luik heeft deze maand al 107 mensen opgepakt tijdens studentenprotesten. Voor 80 van hen gebeurde dat preventief, 27 anderen worden verdacht van een misdrijf. Het parket zegt ook dat iedereen die geweld pleegt of aanzet tot geweld vervolgd zal worden. Gisteren is nog een 13-jarige opgepakt die op sociale media had opgeroepen om met jerrycans naar de school te komen en ze in brand te steken. Jongeren protesteren al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En in Frankrijk zijn vanochtend ook opnieuw tientallen middelbare scholen geblokkeerd en was er ook een zitstaking aan een universiteit in Parijs. Intussen schort de Franse politie voorlopig het gebruik van zogenaamde knalgranaten op tijdens scholierenprotestacties. Dat gebeurt zolang het onderzoek loopt naar de omstandigheden waarbij een jongen van 15 in Lens zijn hand verloor. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Mogelijk zitten er nog meer slachtoffers onder het puin. Oekraïne was op de hoogte van de nakende aanval, maar velen de Vos toch is de impact groot. Hè?
11: Ja, want Oekraïne was niet in staat om alle drones en raketten uit de lucht te halen. Volgens president Zelensky lag vooral de energiesector onder vuur, maar er zijn ook veel burgerdoelen geraakt. In de buurt van Tsjerkhiv, ten noorden van Kiev, werd een woonblok geraakt en daar kwamen zeker 9 mensen om, bij wie ook 3 kinderen, en er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Ook in Kiev kwamen 2 mensen om toen een garagecomplex in brand vloog. En in Kremenchuk in het zuiden stierven mensen bij een aanval op hun appartementsblok. De grootschalige aanval valt wellicht niet toevallig samen met de verjaardag van Poetin. De Russische leider wordt 74. En ook vorig jaar voerde Rusland een grote aanval uit op zijn verjaardag.
5: Dankjewel, Veerle. In Israël wordt de terreuraanslag van 3 jaar geleden herdacht vandaag. Gewapende aanhangers van Hamas en andere organisaties vielen toen vanuit Gaza Israël binnen en ze

0: doden daarbij meer dan 1100 Israëli's. 251 mensen werden ontvoerd en gegijzeld. Jens Fransen keek naar de beelden.
1: Het strand van Tel Aviv. Tientallen mensen zwaaien met vlaggen van Israël. 3 jaar na de terreuraanslag is Israël nog steeds in shock en kwaad.
2: We came here this morning at 6:29 a.m. to remember the massacre that happened and to the country that was shaken like an earthquake, like a volcano. And we are still trying to recover.
1: Maar protest is er ook in Israël. Binnen 20 dagen zijn er verkiezingen. En de aanslag van 7 oktober en hoe die kon gebeuren en hoe het nu verder moet, is nog steeds de inzet.
3: We need the change and we need hope.
2: The question is to remember what happened and to choose people that will lead us with wisdom and remembrance of the past.
0: Vic de Smet heeft brons gewonnen op het EK tijdrijden voor junioren. De Spanjaard Noval pakte goud. Bij de junioren vrouwen won Laura Favé zilver. Zometeen is het aan de belofte en straks de elite. Remco Evenepoel die rijdt niet mee vandaag. De Belgen zitten op het EK in Slovenië nu al aan 4 medailles. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, later gevolgd door regen, maximaal rond 23 graden. Morgen wisselen buien vanaf de Noordzee af met opklaringen. Het wordt winderig en ongeveer 15 graden dan. Vrijdag periode met lichte regen of motregen, vrij veel wind ook nog en zo'n 15 graden. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg verdedigt het plan om gekende overlastplegers sneller te arresteren. Dat was de opener van het nieuws. De Liga voor Mensenrechten noemt die maatregel onwettig en vindt dat een onveiligheidsgevoel geen voldoende reden is. Meer op vrtnieuws.be.
4: Anne Green. Energie Rebellie.
5: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Veel dank aan Lode Roels voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag dat is toch dat slimme AI-agents toch niet zo slim blijken te zijn. Die zijn namelijk gemaakt om met elkaar samen te werken. Maar de vraag is, kan je ze ook samen tot 100 laten tellen? Dat onderzocht een YouTuber.
7: I have 3 of you here, 3 AI's on different phones. And I want you guys to work together to count to 100, okay?
6: Ja, veel enthousiasme bij de AI-agents die elk apart op een andere iPhone op speaker staan. En die ook meteen afspreken hoe ze het willen aanpakken.
8: All right, I'll start us off. I'll say 1. And then the next AI can jump in with 2. And we'll keep it going in a chain like that. Ready? Here we go.
9: Perfect.
8: One.
9: So we've got the flow. I'll jump in after the next number. Let's count this to 100 smooth.
6: Ja, het klinkt als een fantastisch plan, alleen blijkt de uitvoering van dat plan niet simpel te zijn.
8: I'll say 3 after you, and then we'll keep it flowing until we get all the way up. Let's do this.
9: Wait, exactly. I already said. We'll just keep it flowing from there.
8: Ah, got it. Yeah. I think I am at 2, so after me, the next one will say 3, and we'll keep it going from there.
6: Een beetje verwarring.
10: Exactly. So, I'll jump in at 3, and we'll just keep it going from there.
6: Ja, dat gaat vlot. Uiteindelijk beginnen ze toch te tellen, en dat gaat ongeveer zo.
9: 21. 24.
6: Ja.
7: 25.
8: 26.
6: Oké. Okay.
10: 26.
6: Ach.
8: I think we might have been overlapping a bit. I'll just stay quiet.
6: Nee, toch niet. Af en toe hebben ze wel een zetje nodig van een mens. En voortdurend raken ze de kluts kwijt. Soms beginnen ze zelfs achteruit te tellen.
9: We already did 45, so I'll say 46. What's next?
8: I'm saying 47 next. What's the next number after that? Go ahead.
10: The next number is 45.
6: Inderdaad, en zo kan je wel bezig blijven. Maar uiteindelijk kwamen ze er wel aan die 100.
7: It was a little rough at the start, I'll admit. But after like 40 minutes, we're almost there.
8: Yeah, absolutely. You all did such a great job sticking with it. So just one more step and we'll hit 100.
7: No,
8: and
7: 2 more steps.
10: Absolutely.
9: 99.
10: I'm saying 99 now.
8: I'm saying 100 now. We did it. We made it all the way. Awesome job, everyone.
6: Ja, awesome job, everyone. 40 minuten hebben ze erover gedaan. Het einde van de wereld is nog niet voor morgen.
5: Het is woensdag 7 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: We vinden eindelijk een woord voor iemand die vanop de achterbank of passagiersstoel voortdurend commentaar geeft op de chauffeur. De Nobelprijs Chemie gaat naar chemische spiegelbeelden, wat dat dan ook mogen zijn. We krijgen daar straks meer uitleg over. En onderzoek toont aan hoe slim vlinders zijn. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, het is er inderdaad de dag voor, a day for a daydream. De zon die als een uitdovende volkspot, een theaterspot, op je gezicht staat gericht. Daydream en Robson Green.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1.
0: Eindelijk is het grote vlindermysterie opgelost. Hans van Dijk, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Je bent vlinderkundige, professor gedragsecologie aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ja, want vlinders die vliegen traag en die hebben bontgekleurde vleugels. Dat lijkt niet al te slim, want dat maakt je tot een makkelijk doelwit voor vogels die je wel een lekkere brok vinden. Dus dat lijkt heel dwaas, maar nieuw onderzoek toont aan dat dat niet het geval is.
3: Ja, klopt, fantastisch toch. Niets vliegt zoals een vlinder. En dan stel je wel de vraag van, ja, hoe komt dat nu dat al die vlinders rondfladderen en niet zomaar een snack worden voor een voorbijvliegende koolmees of een andere hongerige vogel?
0: Ja.
3: En eigenlijk wordt er al heel lang gekeken, vooral naar die kleuren. Hè? Want vlinders vliegen, maar iedereen wordt, of toch velen worden gecharmeerd door de vormen en kleurpatronen die heel variabel zijn. Hè? Je hebt er gele, je hebt er zwarte, rode, bruine, lange vleugels, ronde vleugels. Er zit zoveel heel wat variatie in. En al in de tijd van good old Charles Darwin, 19e eeuw, werd er al veel gekeken en theorieën ontwikkeld over waarom die kleuren zouden kunnen dienen. Soms zijn ze gecamoufleerd, maar andere vallen, zoals je aangeeft, inderdaad heel hard op.
0: Ja.
3: En hoe komt dat nu? En daar zaten we met verschillende theorieën, maar deze nieuwe studie uit Engeland heeft prachtig werk gecombineerd. Niet alleen hoe die diertjes eruit zien, maar hoe ze vliegen.
0: En hoe hebben ze dat aangepakt? Hoe ging dat onderzoek?
3: Ja, ze hebben verschillende dingen gedaan. Eén, ze zijn gaan kijken, ze hebben die vlinders laten vliegen en dan met een high-speed camera, dus dat zijn tot 1000 beelden per seconde, die vliegpatronen in beeld gebracht. Dat is trouwens iets dat we in ons eigen laboratorium ook wel doen, om die fladdervlucht, ook al vliegen ze relatief traag, onze ogen zijn onvoldoende om precies te weten hoe dat gaat. Die vleugels die vervormen, die krullen een beetje als ze vliegen en dat zijn dingen die je zomaar niet te zien krijgt, maar wanneer je dat met heel specifieke apparatuur in beeld krijgt, dan kan je daaruit leren hoe ze precies bewegen.
0: Ja. En zegt dat dan iets over hoe een roofvogel of een vogel die zo'n vlinder wil opeten, hoe die vleugels, terwijl die vlinder aan het vliegen is, te zien krijgt?
3: Ja, eigenlijk wat die vlinders doen is een soort verwarring, een visuele verwarring maken door de combinatie van kleuren. En dat hebben ze mooi kunnen nagaan door zowat alle Europese dagvlinders, niet de motten, niet de nachtvlinders, maar de dagvlinders, ook te scannen en die patronen, dus de vorm van de vleugels, maar ook de kleurpatronen, allemaal te kwantificeren, net te meten, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En dan in een model te stoppen. Als een vlinder vliegt, zoals een koninginnenpage bijvoorbeeld, met geel en zwarte lijnen erop, of helemaal egaal geel, zoals een citroenvlinder, of een oranje tipje, dat soort fraaie rakkers, hebben ze allemaal in een model gestopt om te kijken, kan dan een vogel die moeilijker te pakken krijgen? Het is eigenlijk spelen met de perceptie, met de zintuigen. En bovendien, en dat vind ik eigenlijk helemaal fraai, ze hebben ook de mens als potentiële predator ingeschakeld. Ze hebben een butterfly game, een vlinderspel gemaakt, waar dat ze dan die verschillende vluchten met verschillende kleurpatronen moesten de mensen, de proefkonijnen, de menselijke proefkonijnen, op een touchscreen proberen de vlinder aan te stippen.
0: Yes.
3: Te vangen, zeg maar, virtueel. En dan zie je, konden ze ook bewijzen dat wanneer ze wat meer lichtcontrast hebben, wanneer er lange lijnen op staan, zoals bij Natalanta, die kennen sommige mensen wel, of dat combineerde patroon van de koninginnenpage, dat is veel lastiger om je letterlijk de vinger erop te leggen dan wanneer die een effen patroon heeft. Dus die kleurpatronen op zich niet, maar in combinatie met de typische vlindervlucht, die beweging, dat is het. Dat is de truc waardoor vlinders makkelijker kunnen ontsnappen aan hongerige visuele jagers.
0: Dus die vlinders die doen alsof ze de andere kant op gaan. Of tenminste, dat kleurpatroon terwijl ze fladderen, dat zijn een soort richtingaanwijzers. Ik ga naar links, ik ga die kant op.
3: Ja, ja, dat is echt eigenlijk met zintuigelijk spelen. Je hebt zo nog andere dingen die bijvoorbeeld, denk aan, je in een film zie je een auto vooruitrijden en toch zie je precies of het wiel achteruit gaat. Dat soort mindfuck die je kan hebben, perceptspelen met de perceptie,
0: uh-huh.
3: Daar maken zij ook gebruik van. Je hebt dus eigenlijk patronen waar het blijkt dat ze vooruit gaan, maar niet op de echte snelheid. Dus het is vooral voor die vogels lastig om de precieze snelheid in te schatten, doordat die patronen heel de tijd bewegen. Je hebt ook zo van die palen met streepjes op. Als die bewegen, lijken die naar voren te gaan.
0: Juist.
3: Hoewel die paal die draait helemaal niet voor. Maar
0: juist.
3: Voor ons brein gaat die naar boven of naar beneden.
0: En daar speelt zo'n vlinder mee.
3: Ja, zo, dus die patronen, en dat is niet dat die vlinder daar zit over na te denken, maar zo werkt die natuurlijke selectie zo prachtig, door een combinatie te hebben van kleuren, maar kleuren op zich is niet voldoende, in combinatie met die beweging, maakt dat die snelheid inschatten en het raken van die vlinder moeilijk wordt.
0: Ja.
3: Tenminste, de lichaamsdelen die belangrijk zijn, zeg maar kopje, het borststuk, het lijf, misschien pakken ze wel een stuk van de vleugel. En zo zie je bij een aantal vlinders, zoals die koninginnenpage, die heeft een soort staartjes achteraan. Bij sommige van die vlinders lijkt dat zelfs een soort valse kop, waar dat er aan de achterkant een kop zit, waar dat die vogel naartoe gaat, hoewel de echte kop aan de andere kant zit.
0: Juist.
3: Dus het is meesterlijk bedrog in actie.
0: Ja, zij bedriegen de vogels. Ze spelen een mindfuck. Ze doen alsof ze naar links gaan. De vogel denkt, die gaat naar links of die gaat naar rechts. Ja, of die gaat heel snel vooruit en in werkelijkheid gaan ze achteruit.
3: De voorspelbaarheid gaat helemaal de mist in. Ja,
0: ja, het is toch zeer slim. Al is het natuurlijk de evolutie die slimmigheid beloond heeft in de loop der decennia,
3: ja,
0: eeuwen.
3: Het blijven dansende juwelen, die vlinders. En dat hebben ze natuurlijk nu mooi kunnen tonen in dat onderzoek, dat het loont om die combinatie te hebben. Maar voor mij is het vooral interessant, het is niet alleen hoe ze eruit zien, maar vooral hoe ze dat gebruiken. En die combinatie is niet altijd makkelijk te onderzoeken, want hetzelfde zou kunnen gebeuren met de patronen van zebra's of patronen op slangen. Maar dat is soms lastiger te onderzoeken dan bij insecten zoals vlinders. En dus kunnen ze wel mogelijk model staan voor veel meer kleurpatronen in de natuur dan alleen vlinders.
0: Het zijn fladderende juwelen. Hans van Dijk, dankjewel. Nog een fijne dag.
3: Graag gedaan. Butterfly.

0: Laat ze gewoon zijn als je van ze houdt, van die dansende juwelen, in de woorden van Hans van Dijk. The Butterflies, Pink Martini en The Butterfly Song.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Dat doet hij inderdaad, Wouter de Pree. Goedemiddag, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En goedemiddag ook, Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag.
0: Oh, je microfoon staat nog niet open. Dat gaan we snel regelen.
3: Ja.
0: Voilà, dat is al gebeurd. Wij zijn zeer alert.
3: Ja.
0: In nieuwe feiten. Ik zat trouwens te denken. Ik had over AI agents nieuws van de dag.
3: Ja.
0: AI agents, daar moeten we toch ook ooit eens een Nederlandse woord voor bedenken. Hè?
3: Vind ik ook.
0: Dat is een opdracht voor een andere keer. Maanlaan, weet jij nog, Ruud, wat dat is?
4: Ja, dat is een... Het Zweeds, Mongata.
0: Mongata.
4: Dus de weerspiegeling van de laagstaande maan in een waterplas.
0: Ja, prachtige maanstraat, maanlaan, maanpad.
4: Ja, ook het Nederlandse woord is heel mooi. Hè?
0: Maanlaan.
4: Maanlaan.
0: Een ander woord dat wij hier op woensdagmiddag ooit hebben gevonden, Wouter, is telecrush.
2: Ah, ja,
0: heb je enig idee wat dat was?
2: Ja, je hebt het gevoel dat je een werkelijke emotionele band hebt met een nogthans fictief personage.
0: Heb je dat ooit gehad, een telecrush?
2: Ja, ik heb een tijdje naar thuis gekeken.
0: En
2: daar was ik met
0: Simonneke
2: toch wel verbonden. Ja.
0: Ik wist het.
2: Wist je dat ik... Ja,
0: ik ken jou. Nu, wij gaan vandaag een nieuw ontbreekwoord boetseren met hulp van de luisteraar die zich een hele week lang suf gepiekerd heeft op een opdracht die wij hen vorige week hebben gegeven. Mm-hmm. Wat was die opdracht ook alweer, Wouter?
2: Iemand die commentaar geeft aan de chauffeur.
0: Just.
2: Van op de achterbank of de passagierszetel.
0: Ja, heel herkenbaar.
2: Mm-hmm. Veel honderden inzendingen. Boven de 800. Dus het was een zeer herkenbare frustratie. En één heel opvallend feit deze keer. Enorm veel verwijzingen naar hyacinth bouquet of bucket.
0: Ja.
2: Dus veel mensen die zeggen dat is een hyacintje. Is bouquetjes uitdelen.
0: Ja, ze zitten in ons collectief geheugen. Hè?
2: Ja, en dat is toch wel heel straf, vind ik.
0: Ja.
2: Er komt eigenlijk niet zoveel voor. De woorden afgeleid van een persoonsnaam, dat zijn eponymen. Je hebt de saxofoon en Colbert, genoemd naar Jean-Baptiste Colbert. Maar ja, op basis van karaktereigenschappen of gedrag komt het eigenlijk niet zo vaak voor. We hebben Casanova, we hebben Don Juan. We hebben Lynchen, genoemd naar Charles Lynch. Dat was een Amerikaanse rechter die een oogje dichtkneep voor het fysiek bestraffen van de loyalisten, van de Amerikanen die trouw wilden blijven aan de Engelsen.
0: Deze man heeft een huiswerk gemaakt.
2: Ja, ik ben heel flink geweest. Maar ik vond het gewoon zo frappant dat een fictief personage zoveel indruk heeft gemaakt.
0: Tuurlijk. Maar we gaan het toch niet doen.
3: Maar ze zijn er wel meer, hoor.
0: Ja, maar goed.
3: Een Barbie, bijvoorbeeld.
2: Ah ja, waar komt Barbie vandaan?
3: Van een Barbiepop, hè?
0: We zeggen dat tegen een bestaand vrouwspersoon. Kun je dat ook?
2: Ja, inderdaad.
0: Okay,
2: ja.
0: Maar goed, een hyacinth is veel meer dan iemand die commentaar geeft. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Dus dat is een beetje tricky.
3: Het is ook moeilijk om dat te zeggen van een man.
0: Juist. Alhoewel, ik zou dat durven.
3: Hyacinth, ja, natuurlijk, het kan. Maar
0: goed, heel veel verwijzingen naar hyacinth. Nog andere trends?
2: Ja, veel loslaten van frustratie. Een zeurchauffeur. Een pedant passagier. Een zijzeur. Een kopiekloot in plaats van een kopiloot.
3: Ik denk dat je dat geen twee keer aan elkaar kunt uitspreken.
0: Ja, wat ben jij? Een kopiekloot, hè?
2: Ja. En als dat gedrag dan wordt nagebootst, dan ben je een kopiekloot. Geen enkel probleem. Een passaklier. Een ambassagier.
0: Passaklier is ook mooi.
3: Passaklier.
0: Maar dat kan ook iemand zijn die zit te kliederen met yoghurt en zo.
2: Ja, die persoon die kan uit zenuwachtigheid waarschijnlijk zijn commentaar niet onderdrukken. En die heeft dus Gilles de la Voiture. Die vond ik ook heel geestig.
0: Gilles de la Voiture.
2: Een beetje subtieler is een schaduwchauffeur. Een rijagent. Een achterbankcommandant. Een rijbewijzer. Of een rijbewijsneus. Een passageur. Een overstuurder. Dat is wat die persoon doet. Hij overstuurt en je wordt er overstuur van. Mm-hmm. Hij doet aan schaduwsturen en jij wordt er helemaal stuurluurs van.
0: Ja, dat snap ik. Mm. Ik voel een top 7 langzaam naderen.
2: Ja, toch, ik wil nog eentje vertellen. Een Waze-neus. Dat zou iemand kunnen zijn die altijd een kortere vakje weet. Dat is een Waze-neus.
4: Ja, dat is een hele
0: die het beter weet dan de Waze.
4: Ja.
0: Een Waze-neus.
4: Ja, ik ken er een paar.
0: Ja. Ja.
2: Top 7. Een chauffeur-souffleur, zegt Pieter Berger en vele anderen. Maar dat kunnen we misschien zelfs samentrekken naar een chauffeur.
0: Hey, een chauffeur. Ik vind hem fantastisch.
2: Ik vind hem ook heel sterk.
4: Maar, ik
0: protest.
4: Ja, ik heb een beetje protest, omdat het een souffleur is over het algemeen heel stil. He, want die doet heel discreet. Zegt hij, je moet dit zeggen.
0: Ja, maar hij fluistert wel in. Hij zegt
4: hij
0: wel...
4: fluistert in.
0: Ja, hij fluistert in. Het niveau van... Ja. Oh, jee.
4: Maar
0: dat is een beetje afdeling mierenneukerij, sorry. Hè.
4: Ja, sorry. Nee,
0: Daar ben ik voor.
4: Nu, wat ik ook een beetje... Maar dat ligt volledig aan mij. Die samentrekking, die chauffeur. Ik denk dan aan een chou-fleur, een bloemkool in het Frans. Maar dit vandaar
0: chou-fleur, het is duidelijk wat het is. Het is een woordspeling, ik snap het. En dat doen we niet aan, maar chou-fleur is zo goed gevonden.
4: Ik noteer het.
0: Oké.
2: Philippe Boon, Evelien Deloitter en Bart Serras, onder andere, die spreken over een bestuurder en een bijstuurder.
0: Een bijstuurder.
4: Ja, dat vind ik een beetje te ruim.
0: Ja.
4: Omdat het iets kan zijn, je kunt van alles bijsturen. Ja. Hè? Je kunt het beleid bijsturen. Juist. Dat is een beetje te ruim, vind ik.
0: We zitten niet meer in de auto.
4: Nee.
0: Next.
2: Ja. Elke van de Neten en André Poissonnier. Een stuurbuur.
4: Dat is zoiets zoals een tafelbuur.
0: Een stuur.
4: En iemand die naast jou in de auto zit. Maar... Dat negatieve zit er niet
0: in.
4: Ja, ja. Want het is gewoon iemand die naast je zit. Eigenlijk een ander woord voor de passagiers.
2: De co-piloot. Dus
4: de man, de vrouw, de passagiers.
2: Ja. Ja.
0: Volgende.
2: Maar wel, Alain Truits, Pieter Berger, Jeremy Storms. Veel mensen. Een bedrijder.
4: Oh, dat vind ik dan weer goed.
0: Dat wist ik.
4: Waarom wist je dat?
0: Ja.
4: Hoewel, ik vind het goed, maar tegelijkertijd... zijn er geen andere woorden die met bed beginnen, behalve bedweter.
2: Ja, dus je moet het al geschreven zien om te weten. En anders denk je aan een bedrijder.
0: Een bedrijder kan ook iemand zijn die gewoon beter denkt te kunnen rijden. Die zit niet noodzakelijk naast je.
4: Ja, dat is waar.
0: Voor hem bezig, de bedrijder.
2: Je kunt het wel als verwijt zeggen.
0: Ik zou langs Overmeren doorrijden.
4: De bedrijder.
0: Ik kan ook meugen zitten.
4: Ja,
0: goed, volgende.
2: Griet de Schepper, unieke inzending, een autocorrector.
4: Dat vind ik een beetje... Ja, dat hebben we eigenlijk al voor de spellingcorrector.
0: Ja. Ja.
4: Dus geestig natuurlijk
2: toch,
4: kan
2: hè?
4: Dat. Ja, maar ik denk met auto in die wat Latijnsachtig klinkende dingen, denk je niet meteen aan voertuigen.
2: Juist,
4: maar zelf.
0: We gebruiken het al voor iets anders.
4: Ja, we gebruiken het voor iets anders. Nu, dat is op zich geen bezwaar.
0: Je had een top 7, hè, dus we moeten nog 2.
2: Robert Broeks, die spreekt over een reisgezwel.
4: Dat klinkt wel heel erg ziek als je dat hebt.
0: Een reisgezwel.
4: Wel, ja.
0: Maar die zeurt niet noodzakelijk over het rijden. Hè.
4: Nee, het is gewoon iemand die vervelend doet de hele tijd.
0: Waar je helemaal nooit mee op reis moet.
2: Dat
0: is echt een reisgezwel.
4: Ja, en je denkt inderdaad veel meer in reizen in de zin van een toeristische uitstap.
2: Ja. Het kan ook een buikje zijn dat je krijgt als je heel veel met de auto rijdt. Hè, en in wegrestaurants eet.
0: Ja, ik heb een
2: reisgezwel.
0: Die trucker had er echt een
2: reisgezwel.
0: Nog eentje.
2: Chris van Roy en Olivier Eeltiges, de laatste van de top 7, een ritfitter.
0: Een ritfitter.
4: Ja. Dat komt wel voor natuurlijk. Ik ben een taalfitter, hè.
0: Dus,
4: ja, dat zeg ik het zelf.
2: Eigenlijk wel, Ruud.
4: Ja, dus het kan wel. Het is iemand die vooral commentaar levert. Hè. Dus,
0: ik vraag het niet graag aan Wouter, maar wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is chauffeur.
0: Mijn favoriet is ook chauffeur.
4: Hoeveel mensen hadden dat ingestuurd?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ja, daar is... Ja, maar daar moet ik rekening mee houden.
0: Hij denkt na. Daar gaat hij toeslaan. Wat gaat hij doen?
4: Ik maak van mijn hart een steen, want het is weer een samentrekking, maar ik kies toch ook voor de chauffeur.
0: Wow.
2: Ruud, je bent over je eigen schaduw heen gestapt.
4: De macht van het getal.
0: Wow, we zijn zo trots op je.
4: Ja, ja, ja. Ja,
2: iemand
5: alles
2: die...
5: voor de massa, hè, Ruud.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het, dan heb je meer kans dat het wordt opgepikt. Hè.
0: Dat is okay, waar. We hebben dus een nieuw woord nodig, een nieuwe opdracht voor een ontbreekwoord. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik.
2: Ja, misschien krijg je het gevoel, je hebt een kledingstuk gekocht en je vindt het zo leuk en zo mooi dat je het nooit draagt. Misschien je bent bang dat het zal verslijten, dat het nat zal worden, dat het zal scheuren. Ja. En daar hangt het dan in je kast mooi
0: stom,
2: te lezen.
0: Hè? Ja, ik herken het wel. Ja. Het is je favoriete jeans, je favoriete t-shirt. En je zegt, ik ben er toch zuinig op. Want ja, het is
2: enkel voor speciale gelegenheden. En
0: dan
2: komen dan
0: hangt
2: niet.
0: Het in de kast tot het volledig gedemodeerd is.
2: Ja. Of tot je een reisjes wel hebt en er niet meer in kunt.
0: Zoiets. Als er mensen zijn die een idee hebben voor een ontbreekwoord, een woord voor die opdracht, voor zo'n kledingstuk, zo'n favoriet kledingstuk, dat maar in de kast blijft hangen, reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. En die vindt u het snelst als u Radio 1 volgt op VRT Max. Heren, tot volgende week.
4: Tot volgende week.

Ja, zo'n favoriete jeans die je niet durft te dragen in de hoop dat je hem niet verslijt of kapot maakt. Hoe heet zo'n kledingstuk, zo'n favoriet kledingstuk dat maar in de kast blijft hangen? Laat het ons weten via de grote ontbreekwoordenknop in...

0: 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Kagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Zegt in haar beste Zweedse Ellen Moens, onze West-Vlaamse landgenote, die voorzitter is van het comité dat de Nobelprijs Chemie heeft uitgereikt aan Henri Kagan en Kenzo Suai. Helene, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Helene van der Beek van onze wetenschapsredactie. Jij weet intussen waarvoor die prijs gekregen hebben?
2: Ik hoop het dat ik het intussen weet. Zoals je zegt, ze hebben de chemie eigenlijk geholpen om een spiegelbeeld te kiezen. Ik ga even een stap terugzetten. Het gaat over de organische chemie, dus de chemie van de levende dingen.
1: Kan je dat moleculen noemen? En zo.
2: En het gaat over moleculen, de kleinste deeltjes van een stof zoals wij die kennen.
1: H2O.
2: Dus, bijvoorbeeld.
1: Water.
2: Dus het is een deeltje opgebouwd uit dezelfde stoffen, maar dat heb je in twee varianten, elkaars spiegelbeeld.
1: Oh ja?
2: Je hebt exact dezelfde bouwstenen, maar het is omgekeerd. Hè, dus zoals dat je vingers hebt aan beide handen, eigenlijk in dezelfde volgorde.
1: Dus er is linkshandig water en rechtshandig water, bij wijze van spreken?
2: Bij alle koolstofmoleculen is dat in elk geval het geval, en veel andere moleculen.
1: En komen die in de natuur door elkaar voor?
2: Wel, nee. In de natuur heb je één versie die dominant is. Dus in jouw lichaam, je aminozuren of suikermoleculen, die zijn of linkshandig of rechtshandig in de natuur.
1: Oh, wow.
2: Maar als je in een reageerbuis, in een proefbuis, een stof gaat bouwen met die onderdelen, zeg maar, dan komen vaak beide varianten, of normaal gezien, beide varianten eruit. Dus een beetje gek, ze begrepen ook niet heel goed hoe dat kwam.
1: Ja. Maar dat is een probleem.
2: Ja, dat is onhandig vooral, want denk aan medicijnen, hè. Als je een linkshandige versie van de molecuul hebt en een rechtshandige versie, dan zal die rechtshandige misschien een heel ander effect hebben. Want in ons lichaam, de receptoren waar medicijnen op werken, kan je een beetje zien als een slot waar je een sleutel in steekt.
1: Juist.
2: En dat is heel specifiek, dus je moet de exacte sleutel hebben om het gewenste effect te hebben.
1: En niet de sleutel in spiegelbeeld.
2: Voilà. En dat wil dus zeggen dat ze het heel vervelend vonden dat je de twee varianten krijgt, ongeveer in evenveel hoeveelheid als ze het in een proefbuis maken. En deze twee slimmeriken zijn er dus in geslaagd om eerst iets wat te sturen, zeg maar. Iets meer van één variant te hebben. De linkshandige bijvoorbeeld, als ze die nodig hadden. En uiteindelijk zelfs om bijna alleen die stof te hebben.
1: Dus dat is superhandig voor de farmaceutische industrie.
2: Absoluut.
1: Maar dat zegt ook iets meer over de oorsprong van de natuur. En het is ook fundamenteler.
2: Inderdaad. Het is een combinatie van beide. Het heeft een heel duidelijk effect. Een goed voorbeeld is het medicijn thalidomide, dat is Softenon. Dat had heel nadelige effecten.
1: De Softenon-babies, hè? Geboren vroege jaren 60.
2: En dat zou een spiegelbeeld geweest zijn van de werkzame stof die...
1: En toen hadden die twee gasten nog hun onderzoek niet gedaan. Dus dat was niet gebeurd, hadden zij een onderzoek gedaan.
2: Daar ga ik van uit. Maar het is dus een enorm hulpmiddel om de juiste stoffen te kunnen produceren. En het heeft fundamenteel de organische chemie vooruit geholpen.
1: En vandaar Nobelprijs waard. Dankjewel, Helene van der Beek. Nog een fijne dag.

0: Bent makka, luister manieken. Het is een machine die heel ingenieus is, maar die blijkt een soort pap te maken. Gekke professor, okay. Maakt het plaatje. Weet je trouwens wie dit gemaakt heeft, Giel Wijkmans? Wie we hier horen, even luister nog.
1: Nee, want ik kan het niet op mijn scherm zien.
0: Dat is...
1: Het klinkt Belgisch op de een of andere manier.
0: Het is Zweeds. Ah. Het is het geheim van de ABBA-sound. Want dit is de technicus van ABBA.
1: Ah.
0: Die de hele tijd van bij het begin hebben meegenomen.
1: Oké.
0: Geniale man.
1: Ja.
0: Met baard en pijp, een soort gekke professor. Die in zijn vrije tijd deze...
1: Vloek ik in de kerk als ik zeg dat ik dit leuker vind dan ABBA?
0: Dan vloek je een beetje in de kerk. Maar goed, je bent nog jong. Je hebt nog veel te leren. If you have a problem,
2: God, no one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Maar dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Ik heb post gekregen voor jou, Gilles, van een Frans Jensen.
1: Oké. Okay.
0: Die naam zegt mij iets.
1: Deense afkomst?
0: Zou kunnen. Frans met een Z. Misschien is het wel Noord-Duits. Goed. Hij schrijft... Goedendag, Gilles. Ik heb dit weekend gezien hoe tientallen spreeuwen richting het zuiden vertrokken. En toen stelde ik mij de vraag... Hoe beslissen die beesten in godsnaam wanneer het goede moment is om te vertrekken? Waarom op maandag en niet op dinsdag, bijvoorbeeld? Heeft het met het weer te maken... Maar dat kan je toch onmogelijk voor heel de reis inschatten. Hoe weten die vogels waar ze in hemelsnaam heen moeten vliegen? Volgen ze altijd dezelfde route? Ik heb zoveel vragen. Kan je me helpen, Gilles? Veel dank, Frans Jensen. Ja, meestal behandelen we maar één vraag, maar dit is een man met heel veel vragen. De belangrijkste vraag is toch, waarom vertrekken ze op maandag en niet op dinsdag?
1: Ja, en dat is al direct een zeer complexe vraag. Vogels hebben een interne klok. En niet een interne klok zoals wij die hebben. Ze hebben speciale lichtreceptoren in hun hersenen. En die monitoren dus het licht. En die kunnen dan ook waarnemen dat de dagen nu korter worden.
0: Dus het gaat echt om het licht, niet om het weer.
1: Nee.
0: Zij voelen, de dagen worden korter, het wordt tijd om te
1: vertrekken. Het wordt tijd om te vertrekken. Dat zet allemaal hormonale processen in gang. Die dieren gaan bijvoorbeeld meer eten, zodat ze meer spiermassa kunnen opkweken voor de reis. En ze worden ook rustelozer. Dus er zijn zelfs vogelhouders die merken dat vogels in kooien in deze periode van het jaar rusteloos worden in hun kooitje. Dat is echt een biologisch proces, een soort vertrekdrang eigenlijk,
0: ja.
1: Duikt er bij hen op. Nu, dat is ongeveer wanneer dat je wil vertrekken, maar dat betekent inderdaad nog niet dat je vandaag of morgen per se moet vertrekken.
0: Is dat een groepsbeslissing dan?
1: Nee, sommige groepen, sommige vogels vertrekken in groep, sommige vogels vertrekken alleen. Dat hangt af van het ding. Als er één vogel, als er een groep vertrekkende vogel is, dan zal er één vertrekken en de rest zal wel meegaan. Maar ze kijken ook bijvoorbeeld natuurlijk naar het weer. Als het op dit moment zou stormen, ja, dan gaan die vogels natuurlijk niet uitvliegen. Want om allerhande redenen kunnen vogels niet vliegen in de regen of willen ze dat niet. En dan is
0: dus dat weer kan wel bepalen of ze maandag dan wel dinsdag
1: vertrekken. Ja, en dit weekend, allee, nu ook, prachtige dag. Ik denk dat het als vogel een prachtige dag is om uit te vliegen. En dan is er ook nog natuurlijk voedsel. Hè. Op een bepaald moment zullen de insectenpopulatie dalen en dat betekent dan minder voedsel en dat is dan nog eens een extra stimulans om te vertrekken. Maar die vertrekdrang die is eigenlijk niet bij alle vogels even groot. Want Frans noemt de spreeuw, dat is eigenlijk een soort waarbij dat sommige vogels migreren en andere dan weer niet of minder. Dus je hebt spreeuwen die van België naar Spanje bijvoorbeeld gaan, maar je hebt ook spreeuwen die zeggen van goh ja, het eten is hier eigenlijk nog voldoende aanwezig. Ik denk dat ik hier
0: blijf. Fuck mijn biologische klok.
1: Ik denk dat ik gewoon hier blijf. Dus je hebt al die biologische factoren en dan heb je ook nog eens de eigen wil van de vogel. En dan heb je andere vogels, de boerenzwaluw bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een verplichte vertrekker, zal ik het nu maar even noemen. Die gaat zich...
0: Die is al lang weg, hè?
1: Ja, nu ongeveer, ah, ja, inderdaad, okay. Of september. Die trekken dan naar Zuidelijk Afrika en die vertrekken eigenlijk hoe dan ook. Of het nu mooi weer is hier of niet, of dat er nog genoeg eten is of niet, die hebben meer die biologische impuls.
0: Ja, dus het hangt van heel veel factoren af. Absoluut. Maar de basis is het licht.
1: De basis is het licht en
0: ja, elke dag is een minuut.

0: ten korter. Hè? Dus misschien is dat die lichtsensor heel fijn afgesteld.
1: Ja, en zelfs niet trekkende vogels zoals kwartels hebben die lichtsensoren. Dus dat gebeurt bij alle vogels.
0: Goed, hij had nog veel meer vragen over hoe weten ze in godsnaam waar ze heen moeten vliegen. Is dat voor een andere keer? Of
1: dat kan ik
0: heel kort zeggen. Ja?
1: Sommige vogels hebben een aangeboren kompas. Dus als je als vogel voor de eerste keer trekt, ja, dan moet je ongeveer weten in welke richting je gaat. Ook weer bij spreeuwen onderzocht. Spreeuwen uit Scandinavië bijvoorbeeld in de jaren 50 is dat onderzocht. Die vertrekken dan naar Spanje. Die moeten in zuidwestelijke richting gaan. En een groep wetenschappers hebben die dieren dan boven Oost-Engeland gevangen. En dan gezegd, we gaan die eens in de buurt van Oekraïne terug vrijlaten. En eens zien hoe dat die dieren daarop reageren. En de vogels die voor de eerste keer vertrokken, die bleven eigenlijk volgens dezelfde, hoe noem je dat, in dezelfde windrichting reizen. Dus die kwamen dan in Italië uit, meer in het oosten. Terwijl de volwassen dieren die die trek alles hadden gedaan, die wisten, wij moeten eigenlijk meer naar het westen vliegen om uiteindelijk in Spanje te komen. Dus er is al een aangeboren kompas. 80% van de vogels trouwens migreert 's nachts. Wat betekent dat ze zich ook dan moeten kunnen oriënteren. En daarvoor gebruiken ze de poolster. En de manier waarop dat sterren roteren rond de poolster, dan weten ze ongeveer waar ze zijn. Ze kunnen ook het magnetisch veld van de aarde zien door een eiwit en kwantumeffecten. En dat is het zo complex als ik dat zal maken. Waardoor dat zij ook kunnen zeggen, oké, ik ben hier op aarde afhankelijk van het magnetisch noorden, zuiden en de tilting van de magnetische straling rond de aarde. Er is de zon. En dan zijn er ook nog landschapskenmerken. Dus ze kunnen herkennen van, oké, dit is een rivier. En als ik die rivier volg, dan kom ik daar uit. Dit bepaald gebouw, dan moet ik passeren om richting...
0: Als ze al een keer dezelfde route vlogen hebben natuurlijk. Ja, soms reizen ze mee met papa en mama om die route te leren kennen of met vrienden. Wat zijn het toch fantastische beesten, onze vogels. Dankjewel, Gilles Wijkmans.

0: hoe zou het zijn met de lichtsensor van Kylie Minogue? Het middagjournaal, Jovan Castile.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Zoals veel vrouwen word ik obsessief als ik iets van het internet bestel. Een pakje krijgen is een belevenis voor mij. En Bpost weet dat. Want zij behandelen het ook als een belevenis. Eerst krijg je een e-mail. We leveren je pakje morgen tussen 9.35 uur en 14.55 uur. En dus is de volgende dag niet gewoon maandag of woensdag of vrijdag. Het is de dag dat het pakje komt. Je krijgt ook de naam van de bezorger. De laatste keer dat ik wachtte op een pakje was dat Pim. Pim, ik moet zeggen dat ik Pim een grappige naam vind. Mijn man heet Wim en ik vind dat ook een grappige naam. Als ik 4 identieke zonen had, zou ik ze graag Pim, Wim, Jim en Tim noemen. Als het 5 waren, zou ik ze Pim, Wim, Jim, Tim en Lieven noemen. Maar goed, Bpost stuurt je naast de naam van de bezorger ook een link waarop je kan zien waar je pakje op dat moment precies is. Als er een pakje onderweg is, is het moeilijk om me op andere dingen te concentreren, zoals belangrijke telefoontjes. Hallo? Wat is dat? Je gaat bevallen. Je hebt geen chauffeur? Sorry, ik kan niet praten nu. Bpost is onderweg. Ik bel je terug om 14.55 uur. Zou Pim weten dat er zoveel geobsedeerde vrouwen thuis zijn locatie zitten te volgen? Op een bepaald moment zal Pim uitstappen en een van die vrouwen zien. Ah wel, Pim, waar ben je mee bezig? En achter haar zullen er nog 24 vrouwen staan, onder wie ik zelf. We staan allemaal bos te wachten met een deegrol in de hand. Iemand anders roept, ik heb mijn pakket 17 minuten geleden verwacht. Wat is er gebeurd, Pim? En nog iemand anders roept, technisch gezien ben je nog niet te laat met mijn bezorging, maar moest je hier echt zo lang blijven staan, Pim? En Pim zal naar zijn busje lopen terwijl hij zich excuseert tegen alle andere vrouwen die op hun pakketjes wachten. En het zal opnieuw een stressvolle dag zijn voor Pim van Bpost. Maar ik zal mijn pakje zeker voor 14.55 uur krijgen.
0: Yeah, dream on, baby. Jovan Castile, Desperate Housewife in de Vlaamse Ardennen, waarvoor dank. Morgen weer. Zometeen na nieuws van 1 zit hier voor u Floris Dalemans. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Youssou N'Dour en Angélique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd. Everybody stand up and dance. Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
0: De Radio 1-sessies.
2: Hey, Radio 1. Ik ben Zwangere Guy.
3: Ik ben Sella Sou.
4: En ik ben Gabriel Rios.
0: Drie curatoren met hun muzikale gasten.
5: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
0: Drie unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max.
6: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
7: Vaar met Clara langs de Donau op het ritme van muziek en cultuur. Laat u inspireren door Dirk de Wachter en beleef uitzonderlijk.

0: wonderlijke concerten van Anneleen Leenaert, Capriola di Gioia en Jeff Colagny. Van 9 tot 20 juni 2027. Meer info op VRT Max en via Rivage du Monde.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
4: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
3: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
4: Oh, dat moet ik hebben.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blij met uw batterij.be.
5: Enagreen.
3: Energierebellie.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja. Het kan anders.
14: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
15: Go, go, go naar Impermo! Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
18: Krevel, leef beter. Ramen, deuren, veranda's.
19: Leenaars Aluminium.
20: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Oekraïne loopt de dodentol op na een zware Russische aanval afgelopen nacht. De politie van Antwerpen gaat bekende overlastplegers sneller arresteren. En het assiseproces tegen de zoon van Baron Ulus is stilgelegd. In Oekraïne zijn vorige nacht zeker 20 mensen omgekomen bij een grootschalige Russische aanval. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder het puin. Oekraïne was op de hoogte van de nakende aanval, maar Veerle de Vos, toch is de impact zo groot.
24: Ja, want Oekraïne was niet in staat om alle drones en raketten te onderscheppen. Volgens president Zelensky lag vooral de energiesector onder vuur, maar er zijn ook veel burgerdoelen geraakt. In de buurt van Cherkhiv, ten noorden van Kiev, werd een woonblok getroffen. Daar kwamen zeker 14 mensen om, bij wie ook 3 kinderen. En er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Ook in Kiev kwamen 2 mensen om toen een garagecomplex in brand vloog. En in Kremenchuk in het zuiden stierven mensen bij een bombardement op hun appartementsblok. De grootschalige aanval valt wellicht niet toevallig samen met de verjaardag van Poetin. De Russische leider wordt 74 en ook vorig jaar voerde Rusland een grote aanval uit op zijn verjaardag.
23: Dankjewel, Veerle. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg verdedigt de aanpak om overlastplegers die bekend zijn bij de politie op te pakken zonder dat ze op dat moment iets misdoen. Die maatregel is vooral ingevoerd om overlast in de wijk Antwerpen-Noord

0: wordt aan te pakken. Meer uitleg door Steven Rombout.
1: De Antwerpse politie wil dus volop inzetten op bestuurlijke arrestaties. Als de politie bij een controle iemand ziet die al bekend stond voor overlast, zal die meteen voor 12 uur opgepakt worden. Ook al wordt er op dat moment geen strafbaar feit vastgesteld. De stad wil mensen aanzetten om bijvoorbeeld bij drugsproblemen sneller hulp te zoeken. Burgemeester Els van Doesburg.
2: Dit is echt noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen ook het signaal krijgen dat dit niet gewenst is in Antwerpen. Je kan niet openlijk drugs gebruiken, je kan niet mensen lastigvallen, je kan niet voor winkeldeuren gaan liggen en je kan er niet voor zorgen dat de Antwerpenaar zich niet meer goed voelt in Antwerpen.
1: Volgens de Liga voor Mensenrechten is deze maatregel niet wettelijk. Voorzitter Cathy Verstrepen begrijpt als bewoner van de buurt het onveiligheidsgevoel, maar dat is volgens haar onvoldoende om de maatregel te verantwoorden.
3: Men spreekt over op straat slapen, mensen die bedelen, mensen die anderen naroepen, die vuil achterlaten. Ja, daar zijn we toch wel, denk ik, allemaal over eens dat dat geen daadwerkelijke verstoring is van de openbare rust.
0: In Nijvel in Waals-Brabant is het assiseproces tegen Nicolas Ulus stilgelegd. Ulus is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van een baron. Gisteravond is hij schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder, maar Filip Heijmans, daarbij is het blijkbaar fout gelopen.
4: Ja, de juryleden moesten 2 vragen beantwoorden. Eerst de hoofdvraag. Heeft Nicolas Ulus bewust zijn stiefmoeder gedood? Daar was geen discussie over. Hij had dat zelf ook bekend. Dus hij werd schuldig bevonden aan doodslag. En dan kwam er de bijvraag. Heeft hij dat met voorbedachtheid gedaan? Daar was meer discussie over. En uiteindelijk vonden 7 juryleden van wel en 5 van niet. Dus hij was wel degelijk schuldig aan moord. Maar dan heeft de voorzitter van het Assisehof zich blijkbaar vergist. Hij dacht 7-5, als zoiets gebeurt, dan moeten de rechters meestemmen omdat dat een kleine meerderheid is. Alleen klopt dat niet, dat geldt alleen voor hoofdvragen en niet voor bijvragen, dus mochten de rechters in dit geval niet meestemmen.
0: Ja, en daarom heeft de advocaat dus het Assisehof gevraagd.
4: Ja, omdat die rechters niet mochten meestemmen, maar ook omdat de voorzitter dat nadien verteld heeft. En hij mag dat alleen vertellen als het over een hoofdvraag gaat. Het is nu afwachten wat er zal gebeuren. Ofwel trekken de rechters zich vrijwillig terug. Als dat niet gebeurt, gaat de zaak naar het Hof van Cassatie. En dat zou kunnen zeggen dat die fout geen grote gevolgen heeft en dat het proces kan doorgaan. Of dat er nieuwe rechters moeten komen en dat het hele proces of een deel van het proces opnieuw moet worden gedaan.
0: Dankjewel, Filip. De politie in Luik heeft deze maand al 107 mensen opgepakt tijdens de scholierenprotesten. Het parket zegt ook dat iedereen die geweld pleegt of aanzet tot geweld vervolgd zal worden. Gisteren is nog een 13-jarige opgepakt die op sociale media had opgeroepen om met jerrycans naar zijn school te komen en ze in brand te steken. In Luik is het al dagenlang onrustig door de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk komen scholieren en studenten al 3 weken op straat tegen de problemen in het onderwijs. Ook vandaag worden daar tientallen middelbare scholen geblokkeerd. En vanmiddag was er een sit-in-actie aan een universiteit in Parijs. Ondertussen krijgt de politie aanpak van het protest in Frankrijk alsmaar meer kritiek. Dat zegt Steven de Kranen vanuit Parijs.
5: De Franse politie schort voorlopig het gebruik van zogenaamde knalgranaten tijdens scholierenprotesten op. Dat gebeurt zolang het onderzoek loopt naar de omstandigheden waarin een 15-jarige jongen maandag in Lens zijn hand verloor. Sociale onrust zet de Franse regering dus verder onder druk. Vanavond richt premier Sébastien Lecornu zich in een televisietoespraak tot de Fransen. Naast het aanhoudende scholierenprotest moet hij ook een antwoord vinden op de groeiende bezorgdheid over de hoge staatsschuld en de stijgende brandstofprijzen.
0: De Nobelprijs voor chemie gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner. Dat is zo pas aangekondigd.
6: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan and Kenzo Suai.
0: Beide wetenschappers onderzochten spiegelmoleculen. Dat zijn deeltjes die uit exact dezelfde bouwstenen bestaan, maar mekaars spiegelbeeld zijn. Dat is onder meer belangrijk in de geneeskunde, want het spiegelbeeld van een medicijn kan soms heel andere, gevaarlijke effecten hebben. Maar bij het maken van medicijnen in een laboratorium ontstaan vaak beide varianten. Deze onderzoekers vonden een manier om alleen de juiste variant te produceren. De winnaars delen een geldprijs van ruim €1 miljoen. In Israël wordt de terreuraanslag van 3 jaar geleden herdacht. Gewapende aanhangers van Hamas en andere organisaties vielen toen vanuit Gaza Israël binnen. En ze doodden daarbij meer dan 1200 Israëli's. 251 mensen

0: Ze werden ontvoerd en gegijzeld. Jens Fransen.
1: Het strand van Tel Aviv. Tientallen mensen zwaaien met vlaggen van Israël. 3 jaar na de terreuraanslag is Israël nog steeds in shock en kwaad.
2: We came here this morning at 6:29 a.m. to remember the massacre that happened and to the country that was shaken like an earthquake, like a volcano. And we are still trying to recover.
1: Maar protest is er ook in Israël. Binnen 20 dagen zijn er verkiezingen. En de aanslag van 7 oktober en hoe die kon gebeuren en hoe het nu verder moet, is nog steeds de inzet.
3: We need the change and we need hope.
2: The question is to remember what happened and to choose people that will lead us with wisdom and remembrance of the past.
0: En Vic de Smet heeft brons gewonnen op het EK tijdrijden voor junioren. De Spanjaard Noval pakte goud. Bij de junioren vrouwen won Laura Vivet zilver. De Belgen zitten op het EK in Slovenië nu al aan 4 medailles. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, later gevolgd door regen, maxima tot 23 graden. Morgen wisselen buien af met opklaringen. Het wordt dan winderig en een heel stuk frisser rond 15 graden. We begonnen met de zware Russische aanvallen op Oekraïne afgelopen nacht. Daarbij zijn nu al 20 doden geteld. Vooral de energiesector werd onder vuur genomen, maar er zijn ook veel burgerdoelen geraakt. Meer op vrtnieuws.be.

0: nog een extra aankondiging. De derde in de rij voor de Radio 1-sessies van dit jaar.
1: Wie speelt binnenkort op de Radio 1-sessies?
2: Mijn muzikale roots liggen ver hier vandaan. Maar Gent is jaren mijn tweede thuis geweest.
0: De Radio 1-sessies, daar zijn we uitgebreid over bezig deze week. Want de aankondigingen zijn er, de namen zijn bekend. Maar we willen daar nog eens diep in duiken. Want we weten al dat Gabriel Rios komt op 19 november. Gabriel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Maar we weten nog niet wie al jouw gasten gaan zijn. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Maar eerst en vooral, hoe is het met jou nog?
3: Goed.
0: Ja? Ja. Ik heb jou zo lang niet meer gezien, joh.
3: Ja. Ja. Ik woon nu in Italië.
0: Ah ja, oké. Ik dacht dat het New York was op een bepaald moment. Maar ja. Nu is het Italië.
3: Nu is
0: het
3: Italië. Ja.
0: Nu ook niet slecht.
3: Nee. Volledig niet slecht. Nieuwe projecten. Ik ben blij.
0: Ja. Hoe is het met de muziek?
3: Heel goed.
0: Want het is van Playa Negra geleden. Dat is een paar jaar intussen.
3: Ja. Nu ben ik bezig met iets volledig anders, muzikaal.
0: Ah ja.
3: Een nieuwe trio.
0: Ah ja, dat is Siete Petto, dat nieuwe trio met Augusto Brancho en Ruben Samana. Ik heb daar nog niks van gehoord qua muziek, want die is nog niet uit. Maar het komt eraan, toch? Hè?
3: Ja, jullie gaan binnenkort nieuwe muziek krijgen.
0: Oké, super. Ik kijk er naar uit. We gaan jullie met CTP ook zien op je sessie. Het is jouw tweede Radio 1-sessie.
3: Ja.
0: Je hebt er ooit al eens eentje gedaan.
3: Ja, lang geleden.
0: Ah, wel, ja, ik vroeg het mij af hoe lang het geleden is eigenlijk. Toch al wat jaren ook.
3: Ja. 2007. Ja, mijn vader was zelfs daar aan het spelen met ons. En veel mensen. Balogi, Selassou.
0: Zeker, ja.
3: In het begin.
0: Ja.
3: Het was veel werk, mijn eerste CD. Deze keer ga ik een beetje minder hard werken.
0: Is het waar?
3: Ja.
0: Je bent nogthans een harde werker, toch? Nee?
3: Ja, maar ik denk voor performance is het altijd beter om iets te kiezen dat jij goed weet.
0: Ja.
3: En dat je lichaam goed weet. En dan is het altijd beter voor het publiek, denk ik.
0: Okay.
3: Niet te veel studeren.
0: We zullen eerst en vooral eens luisteren naar muziek van jou. Want die gaat er die avond sowieso zijn. Dit is Gabriel Rios en Marcela.

0: Marcela van Gabriel Rios uit Playa Negra. Je sessie is sinds gisteravond helemaal uitverkocht, Gabi. Dus sowieso full house. Dat is mooi, hè?
1: Zeker, ja, zeker. Ja.
0: Maar het mag ons niet tegenhouden om vandaag samen met jou de gasten voor je sessie te overlopen. Want dat worden een paar mooie combinaties.
1: Ja, we gaan verschillende formations hebben. Ja. Soms ga ik alleen met Ruben, mijn compatriot, goede vriend, producer. Soms gaan we in duo formation spelen, dan met de nieuwe trio. Mm. Ik heb een ander idee voor een Latin sextet.
0: Okay.
1: Met goede vrienden van de Latijns-Amerikaanse wereld.
0: Ja, ik zag in mijn mails ergens dat er 3 percussionisten gaan zijn. 3 Latin percussionists.
1: Mijn goede vriend Koba Proesmans met zijn project Colorist Orchestra. Dat is percussion heavy.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ook Amel Serra, Cubaanse percussionist. En ook andere verrassingen.
0: Ja, oké. Okay. Koba is geen verrassing. Hè? Voor alle duidelijkheid, jullie gaan al heel lang terug samen.
1: Ja.
0: Jullie hebben ook veel samengewerkt al. Dus Koba gaat er zijn, maar dus ook met de Colorist Orchestra.
1: Ja.
0: Plannen zij iets speciaals?
1: Ik denk het wel. Ze gaan hun eigen nieuwe song brengen, een nieuwe single.
0: Oh, ja.
1: Maar ook collaborations met mij en hopelijk met een andere gast.
0: Ja, ze hebben al heel veel collaborations gedaan door de jaren.
1: Ja.
0: Zullen we eens naar eentje luisteren, die met Emiliana Torini bijvoorbeeld? Was wel mooi, denk ik.
1: Ja.

0: Colorist Orchestra en Emiliana Torini, die gaat er niet bij zijn.
1: Nee.
0: Op de Radio 1-sessie. Jammer genoeg, maar de Colorist Orchestra wel. Dus Arie en Kobe gaan er zeker bij zijn, omdat jullie ook al heel lang teruggaan, ook al veel samengewerkt. Dat was voor mij wat een voor de hand liggende, maar ik ben er wel zeer blij mee, want het is toch wel een van de strafste Belgische groepen
1: zeker,
0: van de laatste jaren.
1: Zeker. En ik moet zeggen, mijn beslissing om terug naar Spaans taal, materiaal dat in Spaans gezongen is, komt door de collaboration met Colorist Orchestra. Jaren geleden hebben we zo'n een theatertournee gedaan. En het is door die lijst die ik heb beslist om een plaat te maken volledig in Spaans.
0: Ja, ja.
1: Dus het idee kwam van oude klassiekers van de Latijns-Amerikaanse wereld te herdoen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: De volgende die op je lijst staat is Su Sobrino.
1: Sí,
0: waar moeten we die vandaan halen?
1: Ik heb Su Sobrino, ik heb footage van hem live gezien. Hij is een one-man band, soms, denk ik. Mm-hmm. Maar ik heb hem een ontmoet en we hebben veel over muziek gehad. Ik vind hem fantastisch. Ik denk dat hij woont hier in Brussel, maar hij reist veel, ook door Zuid-Amerika. Gereisd, veel gesampled en veel meegeleefd en zijn eigen muziek is fantastisch. Dus ik ben blij dat hij gaat meedoen. Misschien kunnen wij samen iets doen. Ik ben nog niet zeker wat, maar zeker. Als het in Spaans is, gaat het zeker gemakkelijk zijn.
0: Ja, zijn roots liggen in Bolivia, denk ik.
1: Sí.
0: Ja, ja. En dus muzikaal zit hij ook echt wel diep in die cultuur van Latijns-Amerika.
1: Ja,
0: daar gaat die match sowieso zitten, denk ik.
1: Zeker, en ook met elektronica. En heel eclectisch, heel mooi.
0: Ja, ook een beetje belpop, want hij opereert vanuit Brussel. Hè.
1: Ja.
0: We zullen eens luisteren naar hoe dat klinkt. Dit is Su Sobrino.

0: Muchas gracias. Mira para allá.
1: Heerlijk uitbundig toch, Cinco Manos uit de vorige Radio 1-sessie van Gabriel Rios in 2009. Daarvoor ook nog Tres van Suso Brino voor de sessie van dit jaar. Dat is wat Bolivie en wat Brussel. In een speciale mix van warm geluid en sprankelende elektronica moesten we zeker even spelen, want die gaat er dus ook bij zijn op de uitverkochte Radio 1-sessie van Gabriel Rios. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel heb je een kwartier vertraging tussen Zemst en het parkeerterrein in Peutie. De rechte rijstrook is afgesloten na een voertuigbrand. Van Antwerpen naar Brussel ga je beter via de A12 naar Antwerpen. Een kwartier extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring ook vertragingen naar Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland ruim een half uur tussen Linkeroever en Merksem door een defect voertuig. In Jabbeke kan het verkeer ook niet over de Nieuwwegenbrug.
2: Radio 1.
1: Ja, ik herhaal het nog maar eens. Hè. De Radio 1-sessie van Gabriel Rios is uitverkocht. Sinds gisteravond is dat zo. Hij gaat er zijn en al zijn gasten ook. 19 november. Dat staat met dikke stift in jouw agenda. Want ja, als er iemand moet zijn, dan ben jij het wel. Ja. Niet alleen om al die gasten mee te brengen, maar vooral om ja, de lijm te zijn die avond. Jij gaat de centrale gast zijn, de curator van die Radio 1-sessie. Je hebt alle artiesten uitgekozen die er gaan zijn die avond. Wie er ook gaat zijn, daar ben ik ook zeer blij om, is Stef Camille Carles.
3: Ja, ik ook.
1: Ja.
3: Ja.
1: Waarom heb je hem specifiek gekozen?
3: Ik was 16, 17 en ik wist dat ik naar België ging verhuizen. En ik was nog in secundair. En ik had al een cd van Deus en een cd van Moondog Junior. Ik had ook Soapstone, cd's van België gewoon.
1: All right. Hoe kwam je daar dan aan?
3: Ik had toen een vriendin van België.
1: Ah, ja, ja, ja.
3: En dus ik was een heel grote fan van de eerste plaat van Moondog Junior. Hans, dat plaat ken ik from side to side.
1: Ja.
3: En ik vind in het midden TV-song en Hey Stranger. Die twee songs voor mij zijn zo eigenlijk één lange song.
1: Yeah.
3: Eigenlijk de plaat is voor mij één lange song.
1: Yeah, yeah.
3: En ik wou een beetje celebrate. Zo het begin van mijn muzikale zoektocht hier in België.
1: Ja, ja.
3: Door Stef te hebben.
1: Ja.
3: Ik ben een grote fan.
1: Ja, heel cool. Er staat Stef Camille Carles op de affiche. Eigenlijk moeten we er dan Moondog Junior op zetten, als ik het goed begrijp. Want ja, het gaat echt over die plaat, hè?
3: Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind zijn andere platen ook
1: ja, ja,
3: nadien. Maar die plaat voor mij ligt speciaal in mijn hoofd en in mijn hart.
1: Ja, ik merk
3: dus,
1: het.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ik ga die song moeten leren spelen.
1: TV-song bedoel je?
3: Ja. het is niet zo moeilijk, maar het is wel, ja.
1: Ja.
3: Het moet een beetje, ja.
1: Kijk, we zullen het nu spelen. Luister even mee, dan
3: ja, dan kan ik beginnen.
1: Kun je er al wat inkomen.

0: TV-song van Moondog Junior. Daarmee zaten we bij Stef Camille Carles, die er ook bij gaat zijn 19 november in de Arenberg in Antwerpen op de Radio 1-sessies, specifiek op de sessie van Gabriel Rios. Gabriel, ik heb hier nog een hele mooie naam op jouw lijstje staan.
1: Ja.
0: Namelijk Lara Chedraoui. Dat is ook heel erg tof. Die ken je vooral van Intergalactic
1: Zeker.
0: Lovers,
1: ja,
0: denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ja, ja. Ik vond haar altijd fantastisch, haar stem. En ja, ik heb nooit iets samen gedaan met Lara. Maar ik dacht, misschien wil zij een song in Spaans doen.
0: Ah, ja.
1: Ja, ik denk dat ze dat kan.
0: Kan ze dat? Ik heb er geen idee van, eigenlijk.
1: Misschien als de verse niet zo lang is.
0: Ja.

0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
1: Spannend. Het is nu niet meer zo lang natuurlijk. Het is een dikke maand. Dus ja. Als je moet oefenen, dan is het nu wel.
0: Ja, maar ik heb een idee.
1: Oké.
0: Ja, ja.
1: We zullen iets spelen van...

0: Island van Intergalactic Lovers. Ik heb Lara Chedraoui onlangs een nummer van de Undertones zien zingen. En ze is ook een grote Patti Smith van, geloof ik, en Spaans. Dat zal ze ook wel kunnen. Lara Chedraoui van The Lovers komt ook naar de Radio 1-sessie van Gabriel Rios op 19 november. Nog wat repetities gepland en zo, toch, denk ik?
1: Ja. Niet te veel.
0: Maar dat gaat niet vanzelf. Hè. Je zegt, ik wil er niet te hard aan werken. Nee, want ik ben in de muziek gegaan om niet te moeten werken of zoiets. Maar er gaat toch wel werk moeten inkruipen, denk ik.
1: Zeker. Maar ik bedoel, ik ben altijd aan het spelen, weet wel. Ik ben altijd eigenlijk aan het repeteren. En ook met het nieuwe project. Maar dat moet komen van een natuurlijke attraction naar de materiaal. En niet te moeten blokken, weet wel. Dat is een andere soort repeteren. Denk ik.
0: Het is ook muziek spelen en niet muziek werken. Hè?
1: precies.
0: Dat plezier omarm ik heel graag samen met jou, Gabi, op 19 november in de Arenberg. Heel graag tot dan. Hè.
1: Ja, ciao.

Gold van Gabriel Rios. In het Engels hier wel. Heeft sinds wat jaren het Spaans echt terug helemaal omarmd. Dat deed hij op zijn eerste platen ook wel. Maar hij maakt nu vrijwel uitsluitend Spaanstalige muziek. Dit gaat misschien toch wel gespeeld worden op de Radio 1 sessies. Dat valt nog af te wachten, maar de kans is redelijk groot. Die Gold blijft toch wel een classic van hem. De Radio 1 sessies zijn bij deze allemaal voorgesteld. 17, 18 en 19 november vinden ze plaats. De eerste dag, dinsdag 17 november, is dat met Zwanger Regie en zijn gasten. Op woensdag 18, Selassou en de Galants. En op donderdag 19 november met Gabriel Rios en zijn gasten. Twee van die drie sessies zijn al uitverkocht, namelijk Zwanger Regie en Gabriel Rios. Dus als je nog wil komen naar de sessies, dan moet je kijken naar Selassou en de Galants. Alle info daarover vind je bij Radio 1 op VRT Max. Dit heet Movin'.

Stella Sue en de Galants met Move-In. Zij hebben ook een heleboel coole gasten bij. Aka Moon, Helena Casella, Adja en nog een hele hoop anderen. Maak je daar ook geen vergissingen over, want ook daar zitten we aan laatste tickets intussen. Maar er zijn er nog een paar. Als je wil komen kijken naar Stella Sue en de Galants, dan kan het nog bij Radio 1 op VRT Max moet je zijn. Zometeen hoor je Boudewijn de Groot, maar eerst nog Orange Crush van R.E.M.

0: Boudewijn de Groot als de rook om je hoofd is verdwenen. En R.E.M. daarvoor met Orange Crush. Zometeen is er nieuws. Om 2 uur daarna zijn we terug met onder meer de muziek-app van Björn Soenes en zijn meest gespeelde liedjes in Op Repeat. En ook iets uit het classic album van de week van FKA Twigs.
1: Linde Merkpoel. Met Compagnie Merkpoel. Live van op Filmfest Gent. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tingels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
7: Ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe

0: BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
1: is wie er mag rijden. Yes, Mint.
0: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
3: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kussen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is loes.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
14: Onrust stijgt bij bedrijven.
15: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
16: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
17: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
18: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Oekraïne zijn vorige nacht zeker 20 mensen omgekomen bij een grootschalige Russische aanval. Mogelijk zitten er nog meer slachtoffers onder het puin. Oekraïne was op de hoogte van de nakende aanval, maar toch was de impact groot. Dat zegt Veerle de Vos.
22: Oekraïne was niet in staat om alle drones en raketten te onderscheppen. Volgens president Zelensky lag vooral de energiesector onder vuur, maar er zijn ook veel burgerdoelen geraakt. In de buurt van Cherkhiv, ten noorden van Kiev, werd een woonblok getroffen. Daar kwamen zeker 14 mensen om, bij wie ook 3 kinderen. En er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Ook in Kiev kwamen 2 mensen om toen een garagecomplex in brand vloog. En in Kremenchuk in het zuiden stierven mensen bij een bombardement op hun appartementsblok. De grootschalige aanval valt wellicht niet toevallig samen met de verjaardag van Poetin. De Russische leider wordt 74 en ook vorig jaar voerde Rusland een grote aanval uit op zijn verjaardag.
21: De Nobelprijs voor chemie gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar spiegelmoleculen. Helene van der Beke legt uit wat ze hebben ontdekt.
23: Ze vonden een manier om het juiste spiegelbeeld van een molecule te kiezen. En dat is belangrijk ook voor de geneeskunde. Moleculen zijn kleine deeltjes van chemische stoffen en daar is vaak een spiegelbeeld van, zoals wij een linker en een rechterhand hebben. In de natuur is er gewoonlijk maar 1 van die 2 aanwezig, bijvoorbeeld de linkshandige versie. Maar als je een stof maakt in een laboratorium, krijgen we vaak beide versies en dat kan een probleem zijn. Denk bijvoorbeeld aan Softenon, dat is het medicijn voor zwangere vrouwen, waardoor kindjes misvormd geboren werden eind jaren 50. Dat was een verkeerd spiegelbeeld. De Nobelprijswinnaars hebben een manier gevonden om makkelijker de juiste spiegelbeelden van moleculen te maken.
21: Op het EK wielrennen in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven zilver gehaald in de tijdrit bij de belofte. Het goud was voor een Spanjaard. Het is de 3e Belgische medaille vandaag, na het zilver van Laura Fivet en het brons van

0: Vic de Smet bij de junioren. En de vijfde medaille voor ons land in totaal. Straks is het aan de profs. Judoka Matthias Kasse heeft naast een medaille gegrepen op het WK Judo in Baku in Azerbeidzjan. Hij ging er in de eerste ronde van de herkansingen uit en werd zevende. Kasse kampt met een ribblessure. En dit jaar is een weekdier verkozen tot vis van het jaar. Het is de zeekat geworden, een soort inktvis. De visserijsector en het Centrum voor Agro- en Visserijmarketing kiezen meestal voor een soort die veel gevangen wordt, maar toch nog niet zo bekend is. Noordzeechef Tom van Haken heeft de zeekat wel al een tijd op zijn menukaart.
1: Het staat bij mij op bij de klassiekers, omdat we er zoveel vraag achter hebben. De mensen vinden dat superlekker. Het is zeer vergelijkbaar met speelinktvis, dus de calamaris, zoals iedereen het kent, maar iets zoeter van smaak. Wij hopen dat de mensen veel zeekat bij ons eten en dan eigenlijk gaan kopen bij de viswinkel om zelf thuis een keer klaar te maken en gerechtjes uit te proberen.
0: Het wordt vandaag nog een keer erg warm voor begin oktober, tot 23 graden. Maar er is verandering op komst. Vanaf het westen neemt de bewolking toe, later gevolgd door buien en regen. Vannacht dan periodes met regen en dan gaat het stevig waaien. En morgen krijgen we ook echt herfstweer met veel wind en een heel stuk fris. Is er rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Badkamerrenovatie.
3: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.

originele gedicht van Hugo Claus was al een klassieker. En Absent Minded heeft daar nog maar eens met de muziek een dubbeltje van gemaakt. Ook een classic geworden eigenlijk. Met de jaren Au revoir van Absent Minded. Die trouwens bezig zijn aan een nieuwe plaat die er binnenkort zou moeten aankomen. Dit zijn de Beatles en Ticket to Ride.

0: My Baby Don't Care, She's Got a Ticket to Ride. Een Uber classic van The Beatles.
1: Op repeat.
0: We duiken met plezier eens in de muziekapp van Björn Soenes. Want na al zijn jaren als VRT-nieuwsjournalist en correspondent in de VS kan hij nog altijd scherpe inzichten bieden over wat er over de oceaan gebeurt. En je hoort hem ook op radio en in podcast bij de verrekijkers. Maar welke muziek hoort Björn Soenes graag? Dat weten we als we gaan kijken bij zijn meest gespeelde nummers. Dat hebben we hem gevraagd in Op Repeat.
1: Op Repeat.
2: Ik ben Björn Soenes en mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken zijn deze.

Op 3 staat het nummer Comfortably Numb Reimagined van Roger Waters, ex-Pink Floyd. Dit keer samen met Mona Miari, een Palestijns-Amerikaanse zangeres. Het is een fantastische versie van een klassieker die het leed oproept dat nog elke dag gebeurt in Gaza.

Op 2 staat Vivre van Michel Berger. Postuum uitgebracht 30 jaar na de plotse dood van de Franse zanger, de man van France Gall. Vreemd genoeg is Vivre een ongelooflijk levenslustig nummer. Het is een ode aan het leven dat zo vroeg werd weggerukt van de grote Michel Berger.

nummer dat ik blijkbaar het vaakste draai en beluister, dat is If van Bread, een heerlijke Amerikaanse band, begin jaren 70. Soft rock in zijn allerbeste, sentimenteelste, emotioneelste vorm. Zeer melodieus, zeer breekbare muziek. Ik hou daar enorm van. If uit 1971 over onvoorwaardelijke liefde.

0: veel vragen, maar in dit geval zijn de antwoorden ook belangrijk, denk ik. Chloe, Keisha en Question of the Day.
1: Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: Elke week wordt er zo eentje gekozen. Deze week gaat het over Magdalene van FKA Twigs. Een plaat die relatief jong is, kwam uit in 2019... maar is wel op heel korte tijd uitgegroeid tot een klassieker... in een redelijk specifiek genre, namelijk engelachtige vrouwenstemmen... die ook echt wel iets te vertellen hebben... en die omweven zijn met heel veel mooie elektronica... die bijvoorbeeld door Nicolas Jaar worden gespeeld... en nog heel wat andere mensen met wie ze samenwerkte voor die plaat, voor Magdalene... De plaat is het klassieke album van de week en is gekozen door Brenda Corijn van Au. Vandaag kiest ze voor het nummer Thousand Eyes.
2: Thousand Eyes gaat over een verlangen naar privacy, maar in de zin van niet al die ogen op haar gericht hebben of de stemmen van buitenaf. En dat komt vanuit haar ervaring met, ze was in relatie met de alom bekende Robert Pattinson. De Twilight hero. En mensen konden het niet verduren dat zij daar een relatie mee had nadat zijn relatie met Kristen Stewart was beëindigd. Ze kreeg enorm veel haat over haar als gekleurde vrouw. Die haatstorm en racisme heeft die relatie ook deels kapot gemaakt. En zij voelde zich niet genoeg voor hem. En daar gaat het nummer ook over. Als dit beëindigt, dan gaat iedereen het ook weten. En zijn al die ogen op mij gericht.

0: Ook erg big in de 80s, maar vooral big in Japan. Elfenville en daarvoor Thousand Eyes van FKA Twigs uit Magdalene, ons classic album van de week. Op de Antwerpse ring naar Gent moet je 3 kwartier file rijden tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Er zijn daar 3 rijstroken versperd door een ongeval. Richting Nederland 1/2 uur tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en meer dan 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1.

Spannende is zoveel veel meer dan Rendezvous. Ze hebben heel veel muziek gemaakt. Dit bijvoorbeeld is ook wel een van hun betere, vind ik. Maar niet met mij. En daarvoor This is Lorelei en Billy Come Back. Voor André en Big Boy heeft het een paar platen geduurd voor ze met Outkast echt hun meesterwerk konden neerzetten. Bij hen gebeurde het na 3 platen, want hun 4e, Stankonia, is echt een van de beste hip-hop albums aller tijden.

0: Miss Jackson van Outkast. Elke zaterdag heb je hier tussen 9 en 11 morgens Vox, de lijst die samengesteld is door de luisteraars. Waarbij elke week een poppel wordt gehouden van wat de populairste nummers zijn bij Radio 1. Gekozen door jullie dus. En dat kan door te stemmen via Radio 1 bij VRT Max. En we hebben elke week ook een liedje in de etalage. Deze week is dat de nieuwe single van Ozark Henry.
1: Hey, ik ben Piet Wataar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstuk op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

En met zo'n songtitel is de periode ook meteen duidelijk. New Gold Dream, 81, 82, 83, 84. Toen waren ze inderdaad al bezig en maakten ze hits zoals deze Simple Minds. En Ozark Henry daarvoor en Dreamer. De Vox-tip van deze week, stemmen voor Vox kan nog. Dat doe je bij Radio 1 op VRT Max. Of ga eens naar de bioscoop om te gaan kijken naar Toute Direction. Dat is een nieuwe film van Noël Loze. Een van de rollen in die film wordt gespeeld door Spinvis. En hij heeft ook de volledige...

Want zelfrelativering is geweldig. Zeker als je daar dan popsongs mee kunt maken, zoals Jan de Wilde. Hij was dat en daarvoor Je dois me perdre van Spinvis voor het eerst en wellicht niet voor het laatst in het Frans, want het komt uit de soundtrack van een Franstalige film waar hij de muziek voor gemaakt heeft en ook een rol in speelt. In de jaren 80 heeft Dennis Edwards van The Temptations eens een soloplaat gemaakt waar vooral deze baslijn, die van Don't Look Any Further, in opviel. Een beetje bassist speelt dat ook graag natuurlijk, dus ook bij Michel Indigo Cello is dat het geval. Zij covert het nummer nu samen met Lian La Havas. Don't Look Any Further.

0: komt genoeg warmte af om een frisse avond op te warmen. Don't look any further. Michel Indigo Cello en Lian La Havas. Zometeen is er nieuws en daarna nog meer, onder meer muziek van Fraukje.
1: De Radio 1-sessies.
2: Hey, Radio 1. Ik ben Zwangere Guy.
3: Ik ben Selassou.
4: En ik ben Gabriel Rios.
1: Drie curatoren met hun muzikale gasten.
5: Fuck it, ik weet amper waar ik nu nog sta.
1: Drie unieke concerten met een uitzonderlijke line-up. Van dinsdag 17 tot donderdag 19 november in Arenberg, Antwerpen. Tickets voor de Radio 1-sessies bij Radio 1 op VRT Max.
6: De hartslag van een nieuw tijdperk. De BMW i3.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
14: Go, go, go naar Imperno. Geniet nu van onze beurt.

0: Acties. Zoals een vinyltegel met handig kliksysteem aan €16,99 of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels,
2: natuursteen,
1: parket in Bermo.
0: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op 15 oktober begint officieel de vaccinatiecampagne tegen de griep. De piek van het griepseizoen valt gewoonlijk rond de eindejaarsperiode. Voor 65-plussers en mensen met een zwakkere gezondheid is het goed om zich nu al te laten vaccineren. Voor die doelgroep raadt de Hoge Gezondheidsraad vanaf dit jaar ook een versterkt vaccin aan, dat enkele voordelen heeft, dat zegt viroloog Mark van Ranst.
19: Die vaccins die werken bij mensen met een wat minder performant, wat minder goed immuunsysteem, wat beter. Wat beter, dat is niet dubbel zoveel, maar laat ons zeggen dat die 25% beter werken. En voor die doelgroepen is dat een stuk meer bescherming en raadt de Hoge Gezondheidsraad dat ook nu aan.
18: De staking van de socialistische vakbond ABVV veroorzaakt mogelijk ook hinder in scholen. Want ACOD Onderwijs heeft nu een stakingsaanzegging ingediend voor zowel vrijdag als maandag. ACOD Onderwijs sluit zich aan bij de acties van het ABVV, want op vrijdag organiseert hij een nationale betoging in Brussel en op maandag is er een staking bij de openbare diensten. De Socialistische Onderwijsbond vreest dat maatregelen van de regering De Wever, die worden ingevoerd in de privésector, op termijn ook in het onderwijs kunnen worden ingevoerd. De Nobelprijs voor chemie gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar spiegelmoleculen. Helene van der Beke legt uit wat ze hebben ontdekt.
20: Ze vonden een manier om het juiste spiegelbeeld van een molecule te kiezen. En dat is belangrijk ook voor de geneeskunde. Moleculen zijn kleine deeltjes van chemische stoffen en daar is vaak een spiegelbeeld van, zoals wij een linker en een rechterhand hebben. In de natuur is er gewoonlijk maar één van die twee aanwezig, bijvoorbeeld de linkshandige versie. Maar als je een stof maakt in een laboratorium, krijgen we vaak beide versies en dat kan een probleem zijn. Denk bijvoorbeeld aan Softenon, dat is het medicijn voor zwangere vrouwen, waardoor kindjes misvormd geboren werden eind jaren 50. Dat was een verkeerd spiegelbeeld. De Nobelprijswinnaars hebben een manier gevonden om makkelijker de juiste spiegelbeelden van moleculen te maken.
18: Op het EK wielrennen in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven zilver behaald in de tijdrit bij de Belofte. Het goud was voor een Spanjaard. Het is de derde Belgische medaille vandaag, na het zilver van Laura Fivet en het brons van Vic de Smet bij de junioren. En de vijfde medaille voor ons land in totaal. Straks is het aan de profs bij de mannen. De vrouwen zijn een half uurtje geleden vertrokken. In het tennis heeft Elise Mertens een mooie zege behaald op het WTA-toernooi in Peking. In de achtste finales schakelde ze de Amerikaanse topspeelster Coco Gauff uit met 2 keer 6-3.

0: Love staat momenteel vierde op de wereldranglijst. In de kwartfinales speelt Mertens opnieuw tegen een topper, de Poolse Iga Swiatek. Zij staat negende op de wereldranglijst. En dit jaar is een weekdier verkozen tot vis van het jaar. Het is de zeekat geworden, of een soort inktvis. De visserijsector en het Centrum voor Agro- en Visserijmarketing kiezen meestal voor een soort die veel gevangen wordt, maar toch nog niet zo bekend is. Noordzeechef Tom van Haken heeft de zeekat wel al een tijdje op zijn menukaart.
1: Het staat bij mij om bij de klassiekers, omdat we er zoveel vraag achter hebben. De mensen vinden dat superlekker. Het is zeer vergelijkbaar met peilinktvis, dus de calamaris, zoals iedereen het kent, maar iets zoeter van smaak. Wij hopen dat de mensen veel zeekat bij ons eten en dan eigenlijk gaan kopen bij de viswinkel om zelf thuis een keer klaar te maken en gerechtjes uit te proberen.
0: Vandaag nog een keertje erg warm voor begin oktober, tot 8 tot 23 graden. Maar er is verandering op komst. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en later wordt die gevolgd door buien en regen. Vannacht periodes van regen en dan gaat het stevig waaien. En morgen krijgen we dan echt herfstweer met veel wind en ook een heel stuk frisser, rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.

La Sonora van Starflam. In het begin heten ze anders. Malfrat Linguistique was hun naam. Dat was iets te lang en iets te moeilijk, denk ik. Dus hebben ze Malfrat gewoon omgekeerd. Dat werd dus Starflam. Ze hebben een paar classics gemaakt in de belpop scene, denk ik. Dit is er zeker eentje van. Ce Plat Pays is heel bekend, maar dit is ook La Sonora.

Sonora. En dan Stevie Wonder, die dook ineens op deze week, want die heeft een aantal onuitgegeven nummers toch uitgegeven die uit de sessies van Songs in the Key of Life komen. Die plaat is 50 geworden en een paar nummers die toen de plaat niet haalden, maar die wel uit dezelfde sessies komen, zijn nu toch uitgegeven. Dit is er eentje van, 50 jaar oud dus ook. Stevie Wonder en I'm Into Livin'.

0: Een van de outtakes van Songs in the Key of Life. Tot vorige week eigenlijk. Onuitgegeven, maar nu toch verschenen voor de 50ste verjaardag van die plaat. Stevie Wonder en I'm Into Living. Er is nieuwe muziek van Vrouwtje uit.
1: Dit is het album van de week.
0: Radio 1. Vrouwtje, haar nieuwe plaat is er. Die hebben heel deze week al uitgebreid aan je voorgesteld, want het is ons album van de week. Kijk je naar mij, zo heet die plaat. Op die plaat gaat het tot 3 keer toe over kotsen. Dat zal wel met het leven te maken hebben, zeker. En het leven dat ze leidt, daar komt dat wel eens in voor. Het is allemaal een beetje uit het leven gegrepen, eigenlijk. Dat merk je ook in een nummer als in Luzakstraat. Daarin zingt ze eigenlijk over haar huisgenoten toen ze in Rotterdam woonde. En zo eenvoudig kan het zijn als je dat opschrijft. En je zet er muziek op, dan heb je een liedje. En dat liedje staat dus ook op die nieuwe plaat van haar die we deze week voorstellen. Als je ze wil winnen, dat kan trouwens. Ga maar eens kijken bij Radio 1 op VRT Max. Dit is Luzakstraat.

haar tweede plaat op 6 jaar tijd. Die nieuwe van Fraukje, dat is niet zo heel erg veel. Natuurlijk zat daar een pandemie tussen waar heel de wereld heeft stilgestaan. En net in die periode heeft ze die tweede plaat ook gemaakt. Dat hoor je er ook een beetje aan. Er wordt heel veel van haar afgeschreven. Maar dat maakt dat het een hele mooie, doorleefde plaat is van de twintiger Fraukje. Luzakstraat, waar ze ooit woonde in Rotterdam, is het nummer dat je net hoorde. En als je haar aan het werk wil zien, dan kan dat. Dan moet je vrijdag zeker opletten als Aiko aan de beurt is, want dan komt Fraukje langs voor een live bij Aiko-sessie. Vanmorgen kregen we het nieuws dat gisteren Eva Marie Saint overleden is. 102 is ze geworden. Ze was een actrice die al bij het begin van haar carrière een Oscar won. Dat was voor de film On the Waterfront. En die film en zij zelf worden vermeld in dit liedje van Lloyd Cole en The Commotions. Er wordt een vergelijking gemaakt met iemand die er prachtig uitziet, net zoals Eva Marie Saint dat deed in de film On the Waterfront. Lloyd Cole, The Commotions en Rattlesnakes.

Het moet daar toch serieus plezant zijn, denk ik, in die Love Shack. Hoor ze eens gaan. Ja, ja, groot plezier. Lloyd Cole and the Commotions daarvoor met Rattlesnakes. En dit is Bears Den, een groep die opgericht werd lang geleden, al begin jaren 2000, door Kevin Jones en Andrew Davey. Kevin Jones die is intussen uit de band gestapt, maar de muziek die blijft wel. Dit is Bears Den en Emeralds.

0: alweer 10 jaar geleden intussen Bears Den en Emeralds. Op de Antwerpse ring moet je richting Gent 3 kwartier file rijden tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Er zijn 3 rijstroken versperd door een ongeval. Maak daar ook een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Naar Antwerpen heb je 2:40 file op de E313 vanaf Massenhoven. In Wommelgem is nog een ongeval gebeurd, daardoor extra hinder. 1/2 uur naar Antwerpen op de E34 van Oelegem tot Ranst. 40 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. En 1/2 uur op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel sta je 1 kwartier met filegolven te sukkelen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Daar is rechts versperd door een ongeval met een vrachtwagen.
1: Radio 1.

Dankzij Nirvana en MTV Unplugged. Een nummer dat door een hele nieuwe generatie ontdekt is. Dat gebeurde intussen ook alweer in de jaren 90 van de vorige eeuw. Dus er mag alweer een nieuwe generatie komen kloppen, denk ik. David Bowie, the man who sold the world. Dit is Jelle den Turk. Tegenwoordig kennen we hem als de bezieler van de band Dressed Like Boys. Dit is het titelnummer van een plaat die volgend jaar gaat uitkomen. And Then I Woke Up.

0: Het wordt dus ook de titel van zijn nieuwe album voor volgend jaar. Die single hebben we nu al. Then I Woke Up van Dressed Like Boys. Gert Geens, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag Floris.
0: 3:40 ongeveer, hoog tijd om jou eens binnen te laten om te kijken wat er straks in de wereld vandaag zit.
1: Dank daarvoor.
0: Jullie gaan het hebben over die rechtszaak rond Nicolas Ullens.
1: Ja, die zou vandaag zijn straf kennen, hè, nadat hij schuldig bevonden werd aan de moord op zijn stiefmoeder. Maar er is een probleem en dat is dat we simpelweg toch niet weten hoe die assisezaak verder zal gaan. Want de verdediging heeft een wrakingsverzoek ingediend tegen het hof. En ja, alles daarbij draait rond de vraag of Ullens gehandeld heeft met voorbedachtheid. Achterraden. De jury oordeelde nipt van wel. En ook de rechters hebben voor die beslissing meegestemd. En het is net dat nu wordt gecontesteerd. Het proces is nu tot begin volgende maand geschorst. En ja, wat dan? En zijn de rechters hier echt in de fout gegaan? Wij gaan te raden bij de assisevoorzitter in Antwerpen. Dat is Jo Daanen. En voorts hebben we het ook in de wereld vandaag over Frankrijk. Niet zozeer meer over de protesten daar. Of zijdelings misschien wel ergens. Want met Peter van den Houten, de hoofdeconoom van de ING-bank, gaan we kijken hoe bezorgd we moeten zijn over de financiële toestand van Frankrijk. Loert er hier zelfs een eurocrisis om de hoek als een land van Frankrijk er niet snel weer bovenop komt? Dat zal zo'n beetje de centrale vraag zijn, ja, Floris, in dat.
0: Het is natuurlijk een grote speler binnen Europa. Het is een belangrijke vraag. Ja. En die proberen jullie straks te beantwoorden in de wereld vandaag vanaf 4:00. Radio 1.

Daarstraks hoorden we al Outkast en nu waren ze nog een klein beetje terug, half dan, want Andre 3000 van Outkast was de uitbundige rapper ook op dit liedje van John Legend, Green Light was dat. Arme zundaars, zo gaat de nieuwe plaat heten van Flip Kaulier. Die moet nog uitkomen, hij is echt nog maar pas terug met solowerk onder die naam Flip Kaulier. Maar een eerste nieuwe single, die hebben we wel al gekregen. Dit heet Geldboom.

Ezra Collective en Laila E.K. en Well Organized en Flip Collier daarvoor met nieuwe muziek van hem. Geldboom uit een nieuwe plaat die volgend jaar moet gaan uitkomen. Zometeen is er nieuws om 4 uur, maar eerst nog Jamie Cullum. Dit heet Edge of Something.

0: dreams and some stormy revelations I can claim from the start.
1: Geweldige pianist, maar ook geweldige stem eigenlijk. Jamie Cullum en Edge of Something. Het is zometeen 4 uur. Dan krijg je het nieuws en dan is dan Gert Geens en De Wereld Vandaag.
2: Vanavond op VRT1.
3: Mijn eetstoornis heeft een naam, Swa. En ja, Swa wou natuurlijk geen hulp, want die wou zijn gang kunnen gaan. Dus eigenlijk moet je dan zelf hulp zoeken terwijl je geen hulp wilt.
2: Op VRT1 ontmoet Christel, vrouwen die vechten tegen een eetstoornis. Op VRT Canvas kan je meekijken naar intieme gesprekken in therapie. En op VRT Max brengt Fatma Taspinar verhalen over anoniem bevallen in Soezix. Tot vanavond.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tingels,
8: natuursteen,
7: parket, Impermo.
9: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet, zelfs 3 kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
10: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
11: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je 1 oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
13: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
12: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is zelfs een signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen. Hè.
12: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
15: Bleu.
16: Zeg, van het weekend, mijn brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist al exact wat er was gebeurd.
17: Kom aan,
18: maar nee, de frituurbrand.
16: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van

0: Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
2: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Zo'n 40% van de bussen en trams van de lijn zal vrijdag niet rijden. Vakbonden ABVV en ACV voeren dan actie tegen de maatregelen van de federale regering. De meeste hinder wordt verwacht in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Ook maandag zal er een alternatieve dienstverlening zijn bij de lijn, omdat het ABVV dan een stakingsdag organiseert in de openbare diensten. Welke bussen en trams dan rijden is nu nog niet duidelijk. Ook in Brussel hebben nu jongeren geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze waren met zo'n 250 en trokken skanderend en zingend door de straten. Alles verliep rustig. De scholieren en studenten zijn boos omdat ze nu al in te warme of te koude lokalen moeten lesvolgen en omdat het onderwijs steeds duurder wordt.
9: On a des locaux qui sont pas spécialement bons. L'été il fait 40 degrés, il y a eu des canicules, il a fait 40 degrés en classe. L'hiver, on n'a pas spécialement de chauffage, il fait très très froid.
10: Parce qu'aujourd'hui, les études, elles deviennent de plus en plus chères. Il y a des jeunes qui doivent cumuler plusieurs travails pour se permettre de payer leurs études.
8: In Luik loopt het scholierenprotest opnieuw uit de hand. En ook nu worden er vuilbakken in brand gestoken en vuurwerk afgestoken. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond het lichaam gevonden van een vrouw in haar appartement. Volgens onze informatie zou de vrouw met geweld om het leven zijn gebracht. De school had de politie gewaarschuwd omdat de vrouw haar kinderen niet was komen afhalen. Voor zover bekend is er nog geen verdachte opgepakt. Op 15 oktober begint officieel de vaccinatiecampagne tegen de griep. De piek van het griepseizoen valt gewoonlijk rond de eindejaarsperiode. Voor 65-plussers en mensen met een zwakkere gezondheid is het een goed idee om zich nu al te laten vaccineren. Het griepvaccin beschermt trouwens niet alleen tegen de griep, maar ook tegen hart- en vaataandoeningen. Dat zegt viroloog Mark van Ranst.
11: Een aantal recente grote studies die tonen aan dat in de griepperiode er meer hartaanvallen zijn, er meer hersenbloedingen zijn. En wanneer je je laat vaccineren, dan daalt dat risico met ongeveer een derde. Wanneer je een versterkt griepvaccin gebruikt, dan daalt dat nog wat meer dan dat derde. En dat is toch wel belangrijk.
8: Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Zwitserse Marlen Reuscher goud gepakt in het tijdrijden. Het is haar vijfde Europese titel in het tijdrijden en de tweede op een rij. Ze klopte de Nederlandse Demi Vollering. Sandrine Tas was de beste Belgische op de zevende plaats. En zo meteen beginnen de mannen aan hun tijdrit. Remco Evenepoel doet niet mee. En in het tennis heeft Elise Mertens een mooie zege behaald op het WTA-toernooi in Peking. In de achtste finales schakelde ze de Amerikaanse topspeelster Coco Gauff uit met 2x6-3. Gauff staat momenteel vierde op de wereldranglijst. In de kwartfinales speelt Mertens opnieuw tegen een topper, de Poolse Iga Swiatek. Zij staat negende op de wereldranglijst. Vandaag nog een keer erg warm voor begin oktober, maar er is verandering op komst. Vanaf het westen neemt de bewolking toe straks. Later wordt dat gevolgd door buien en regen. Vannacht periodes van regen en dan gaat het stevig waaien. En morgen krijgen we echt herfstweer met veel wind en ook een stuk frisser rond

0: 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de Antwerpse ring is het richting Gent 20 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is er wel vrijgemaakt. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Naar Antwerpen 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven. En er is ook extra hinder in Wommelgem door nog een ongeval. 3 kwartier op de E34 van Oelegem tot Ranst. 40 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. En ook nog eens 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. En daar is de rechte rijstrook versperd door een ongeval met een vrachtwagen.
2: Energie-Green. Energie-Rebellie.
3: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Gert Geens.
1: 7 oktober vandaag, dat is een bijzondere dag in Israël met herdenkingen aan de terreuraanslag van Hamas 3 jaar geleden. En nog voor 4:30 hebben we het hier in de wereld vandaag ook over een nieuw programma op Netflix, The New Stanford Prison Experiment. Dat is een serie die gebaseerd is op het heel bekende, maar ook controversiële experiment van begin jaren 70. Weet u niet helemaal meer hoe dat zat? Wel, geen probleem. U zal snel geholpen worden. Goedemiddag.

0: ben meteen al blij geworden van dit begin. Hang on to your love van Shelley.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Israël staat vandaag dus stil bij de aanval die de Palestijnse terreurorganisatie Hamas precies 3 jaar geleden uitvoerde. Meer dan 1200 mensen werden die 7 oktober 2023 gedood. 251 anderen werden ontvoerd. En vanmorgen was er onder meer een herdenking op de site van het Nova Muziekfestival, weet u nog, waar bijna 400 slachtoffers vielen. Een van de overlevenden vertelde daar dat het nog altijd moeilijk is om terug te keren naar die plek, maar dat het ook voelt alsof hij net daar moet zijn.
3: Ironically, feel here like I belong here. Whenever I come here, there's already a lot of people I know that survivors, bereaved family I already met along the line in those 3 years. It's always emotional, challenging.
0: En niet makkelijk, maar steun zoeken bij elkaar, dat is het zo'n beetje, denk ik. En wij sluiten hier aan met correspondent Lennart Swols. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij volgt Israël en de Palestijnse gebieden. En Lennart, je hebt nog met een ander slachtoffer kunnen spreken. Hè? Met wie precies?
4: Ja, dat klopt. Met Maxim Harkin. Een 37-jarige jongen die ruim 2 jaar in Gaza vast heeft gezeten. Is gegijzeld door Hamas. Hij is vorig jaar oktober vrijgekomen. Dat was toen de deal tussen Israël en Hamas. En toen zijn de laatste overlevende, de laatste levende gijzelaars vrijgekomen. En Maxim was één van hen. En hij is ook op dat Nova Muziekfestival toen in de ochtend van 7 oktober 2023 ontvoerd naar Gaza.
0: Ja, en zijn verhaal was daar ook wel bijzonder, want in eerste instantie was hij gevlucht of kunnen vluchten, denk ik. Klopt dat?
4: Hij was op de vlucht geslagen, want ze zagen de terroristen van Hamas rondlopen. Er werd geschoten, heeft hij mij verteld. En hij is op de vlucht geslagen. Toen kreeg hij toch een belletje van een vriend die in de problemen zat en die hem heeft gevraagd, kun je me helpen? En toen is hij omgekeerd om zijn vriend te helpen. En toen is hij daar dus bij dat muziekfestival vast komen te zitten. Hebben ze geprobeerd om te schuilen of in ieder geval zich te verbergen voor de terroristen van Hamas. En dat is niet gelukt. Zijn vriend die is die ochtend doodgeschoten en hij werd toen dus ontvoerd naar Gaza.
0: Ja, vreselijk natuurlijk. Hè? En hoe lang heeft hij precies in gevangenschap gezeten, gegijzeld geweest door Hamas? Meer dan 2 jaar dan uiteindelijk.
4: Meer dan 2 jaar, ja. Want hij is die ochtend ontvoerd. En vorig jaar, oktober, is hij toen is hij dus vrijgelaten, half oktober. Dus dat is ruim 2 jaar heeft hij daar vastgezeten. En hij vertelde me dat dat de eerste maanden boven de grond was. Wat hij me vertelde was dat hij in woningen van burgers werd vastgehouden. Maar op een gegeven moment naar tunnels onder de grond is gebracht. En dat hij daar dus 1 jaar en 4 maanden nog heeft vastgezeten. Ja, hij vertelde zonder zonlicht, zonder daglicht, zonder frisse lucht, dat hij echt ruim 1 jaar onder de grond vast heeft gezeten.
0: Ja, hij is trouwens ook verschenen in propagandafilmpjes van Hamas, dacht ik, hè?
4: Ja, dat klopt. Er zijn 2 propagandavideo's gemaakt. En op 1 van die video's wel heel opmerkelijk is te zien dat hij dus in die tunnel eigenlijk vastzit tussen het puin. En dat hij ook een bebloed verband rondom zijn hoofd heeft. En daarin zegt hij ook dat hij net heeft kunnen ontsnappen aan een Israëlisch bombardement. Roept hij de mensen ook op van doe hier iets aan. Laat Israël stoppen met deze bombardementen. En over die video vertelde hij me dus dat was allemaal in scène gezet. Dat was, wat hij me zei, geen bloed. Dat was tomatensaus wat ze op ons hebben gesmeerd. En toen, dat viel dus ook wel op, moest hij toch lachen, ook even tijdens het interview, dat hij zei, ze hadden dus wel eten om op ons te smeren, maar niet om aan ons te geven. Dus toen verscheen er een kleine glimlach op zijn gezicht voor het eerst eigenlijk tijdens dat interview toen hij me dit vertelde. Maar dat was allemaal in scène gezet, dus vertelde hij.
0: Ja, hij moest dus ook even lachen tijdens dat interview, maar blijft wel een zeer intrigerende vraag als je zo lang vastgehouden wordt en dan voor een groot stuk ook nog in ondergrondse tunnels en gangen. Hoe probeert hij dat de dag van vandaag allemaal te verwerken, Lennart?
4: Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Hij heeft heel veel problemen. Dat zei hij ook. Hij zegt, ik slaap nog steeds heel slecht. Ik eet nog steeds heel weinig.

0: Hij zei ook, ik krijg echt van de meest alledaagse dingen flashbacks. Een bepaalde kleur kan hem bijvoorbeeld weer flashbacks geven naar zijn gevangenschap in Gaza. Nou ja, hij heeft wel een boek geschreven. Hij zei dat is bedoeld om anderen mijn verhaal te delen, te laten zien wat er is gebeurd. Maar ook dat heeft hem dus wel kunnen helpen bij het allemaal verwerken. Ja. Nou ja, en verder krijgt hij ook wel steun vanuit de overheid, vanuit de regering. Er is financiële steun. Hij werkt op dit moment nog niet, dus hij krijgt financiële steun. Maar ook psychologische steun krijgt hij en medische steun. Dus daar wordt hij wel door geholpen. En ook zijn er allerlei particuliere initiatieven die eigenlijk aan het kijken zijn naar waar hebben de gijzelaars, de voormalige gijzelaars en hun families nu behoefte aan. En die proberen dan de kloof eigenlijk tussen de gijzelaars en de regering te dichten om zo toch ook tot meer oplossingen en meer hulp te komen.
1: Oké. Ik durf niet zeggen of het wat ik nu ga vragen makkelijk in te schatten is, Lennart, maar ja, na alles wat hij meegemaakt heeft, hoe staat hij nu in het leven? Is daar duidelijk sprake van verbittering, van haat na alles wat hij heeft doorgemaakt? Of hou je er andere indrukken aan over aan dat gesprek?
0: Wat hij me vooral vertelde, want ik heb hem ook gevraagd van welke emotie overheerst nu? Wat voel je nu als je wakker wordt? En hij zei dat hij gewoon heel blij is dat hij weer kan leven. Okay. Dat hij gewoon weer naar buiten kan, dat hij in vrijheid leeft. Dus dat hij zich vooral daarop focust. Dat hij ook blij is met mensen die op straat bijvoorbeeld naar hem toekomen. Die hem toch als een soort held ontvangen en hem warme woorden toedragen. Dus hij zei dat is toch wel wat nu overheerst. Dat hij vrij is, dat hij met zijn familie weer is, dat hij aan zijn herstel kan werken, dat toch wel het gevoel is dat nu overheerst en niet zozeer het gevoel van haat. Dat was in ieder geval niet het antwoord wat hij me op die vraag gaf.
1: Oké. Okay. Er is natuurlijk ook nog een vervolg gekomen in Gaza, maar het staat sowieso vast dat 7 oktober een zwarte dag zal blijven voor Israël. Hoe wordt de aanval daar vandaag nog herdacht?
0: Ja, op verschillende plekken zijn er herdenkingen. En dat begon vanochtend vroeg al om precies 7:01. Dat was het tijdstip waarop Hamas met de aanvallen begon. Dus ja, door het hele land herdenkingen. Er zijn toespraken van nabestaanden van slachtoffers. Nou, de voormalige gijzelaars die zullen overal toespraken houden. Maar er is ook wel wat protest. Want ja, er is nog steeds geen onafhankelijk onderzoek gedaan naar wat er nou precies is misgegaan. Hoe 7 oktober 2023 heeft kunnen gebeuren. Nou, een groot deel van de Israëlische bevolking wil dat er zo'n onderzoek komt. Dus ook dat protestgeluid, ja, dat zal je vandaag hier en daar gaan horen. En nou, vanavond in Tel Aviv is dan nog in het centrum echt een grote herdenkingsbijeenkomst.
1: Ja, die herdenking van 7 oktober is natuurlijk de hoofdzaak. Maar spelen bij dat protest toch ook de verkiezingen een beetje mee in het achterhoofd?
0: Nou ja, kijk, heel veel heeft nu met de verkiezingen te maken. En ja, wat de oppositie toch wel probeert. Hè, die willen toch wel dat die verkiezingen eigenlijk een soort referendum gaan worden over wie is er nou verantwoordelijk voor 7 oktober 2023. Zij beschuldigen Netanyahu en zijn regering, hè, dat zij dit niet gezien hebben. Nou, er wordt ook steeds meer gelekt dat Netanyahu wel degelijk op de hoogte zou zijn. Of in ieder geval dat er iets zat aan te komen. Dus je ziet wel heel erg dat die oppositieleiders op dit moment het aangrijpen om Netanyahu te beschuldigen en te zeggen, als we niet op hem stemmen en wij straks een regering kunnen vormen, dan komt dat onafhankelijke onderzoek er wel.
1: Maar vanavond gaat het dus zeker en vast vooral over de slachtoffers die gevallen zijn op 7 oktober 3 jaar geleden. Dankjewel, Lennart Swols.
0: Graag gedaan.

0: All Jay en we waren onder ons tweetjes. Just you and me now. Maakt macht corrupt? Dat proberen ze deze dagen bij Netflix uit te zoeken. En dat doen ze in de nieuwe unscripted serie The New Stanford Prison Experiment. Met de serie blaast Netflix dus dat beruchte experiment van professor in de psychologie Philip Zimbardo nieuw leven in. En de streamingreus krijgt er ondertussen ook bakken kritiek voor. Goedemiddag Alain van Hiel.
1: Goedemiddag.
0: U bent sociaal psycholoog verbonden aan de UGent. Die serie is dus geïnspireerd op het Stanford gevangenisexperiment uit 1971. U hebt nu al een klein vermoeden wat mijn eerste vraag zal zijn. Hoe zat dat toen ook alweer?
1: Nu ja, dat is een heel, heel bekend experiment in de sociale psychologie. Dat als eerste. Wat gebeurde daar eigenlijk? Dat was een kelder eigenlijk van een faculteitsgebouw psychologie dat omgebouwd werd in een natuurgetrouwe gevangenis. En men had dan een krantenadvertentie, werfde proefpersonen en die proefpersonen werden toegekend aan de rol van bewaker of aan de rol van gevangene. En ja, waarvoor het bekend is, is dat het experiment eigenlijk uit de hand gelopen is. Binnen de 3 dagen zat het er boven Hans op. Was er machtsmisbruik vanwege de cipier? En waren er mensen die als gevangenen waren begonnen, die eigenlijk gewoon het experiment hebben moeten verlaten vanwege stress?
0: Ja. Wat was eigenlijk het opzet van Zimbardo bij aanvang van het experiment?
1: Oh, dat is een traditie ook binnen sociale psychologie waarop hij inpikte, is eigenlijk het aantonen van het feit dat slechte situaties slechte mensen maken. En daarmee bedoel ik dat in sommige situaties je zou kunnen denken dat mensen psychopaten zijn of zo. Denken we bijvoorbeeld aan bewakers van concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Maar wat men hier beweert is dat gewoon de context het als ware van de persoon overgenomen heeft.
0: Ja, maar het is ook wel een veelbesproken, controversieel berucht experiment geweest. Hè?
1: Klopt. De reden daarvoor is eigenlijk dat Zimbardo mondjesmaat heeft hij dat ook wel toegegeven. Maar hij heeft mensen aangezet in die cipiersrol om het toch een strikte regime te hanteren.
0: En, dus heeft het een beetje gestuurd?
1: Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En dat bleek niet direct uit die studie, maar dat is achteraf wel mondjesmaat naar boven gekomen. Een van de zaken is dat hij ook een getrouwe cipier had. Hè. Die persoon die zichzelf John Wayne noemde, die ging echt wel heel hard op in zijn rol. En dus die heeft toch een heel hardsturende rol gehad in dat experiment zelf. Gewoon op commando, als je het zo mag zeggen. Of dat hij dacht dat hij dat moest doen vanwege Zimbardo hemzelf.
0: Ja, zijn de conclusies die Zimbardo dan getrokken heeft in dat experiment, en u zegt ook zelf, ja, na een paar dagen liep het op zich ook al wel uit de hand. Maar is dat dan eigenlijk allemaal niet zoveel waard?
1: Ja, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hè. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat het triviale feit dat er machtsmisbruik was, hè, dat voor een stuk georchestreerd is. Daar ga ik volledig in mee. Maar wat wel blijkt is dat mensen die machtsmisbruiker zijn, zoals onze vriend John Wayne, dat die eigenlijk bijzonder weinig in de weg worden gelegd door de medecipiers. Dus ik zou de conclusie van het onderzoek voor een stuk verfijnen.
0: Verschuiven misschien?

0: in en ja, vooral dat tweede belichten.
1: Absoluut. Hè. Het komt er eigenlijk op neer dat mensen die machtsmisbruik plegen eigenlijk weinig in de weg worden gelegd.
0: Mm-hmm. En nu wil Netflix het dus eens proberen, hè, meneer Van Hiel. Ja. Zij zijn niet de eerste, hè, die op de een of andere manier toch ook weer aan de slag gaan met dat experiment.
1: Ja, BBC heeft dat ook gedaan, ergens in de jaren 90. Net hetzelfde, maar meer met ethische controls op. Dat wil zeggen, men hield zich, men wou niet zoiets induceren zoals in het oorspronkelijk experiment. Hè. En men hield ook controle op de toestand van de deelnemers. Want dan is een van de gevolgen van het Zimbardo-experiment, niet alleen van Zimbardo, maar bijvoorbeeld ook van het befaamde Milgram-experiment, waarin elektroshocks werden uitgedeeld. Dat is een ethisch reveil. Hè? Toch opletten wat we doen met proefpersonen, hoe die situatie beleven en de schadelijke effecten die zoiets kan hebben op die proefpersonen. En dus bij BBC heeft men dat heel proper gedaan, zonder zetjes te geven. En daar kwam eigenlijk uit dat er niks aan de hand was. Dus de cipiers en de gevangenen leefden vredevol bij elkaar.
0: Ja, ook hier bij Netflix is het een programma natuurlijk op zich. Niet echt een wetenschappelijk experiment in de strikte zin van het woord. En ook hier hebben ze gezegd, ja, we hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Elke deelnemer heeft bijvoorbeeld een stopwoord gekregen. Het experiment wordt ook gevolgd door psychologen. Volstaat dat?
1: Ik denk dat dat inderdaad belangrijke safeguards zijn. Hè, dat mensen kunnen aangeven. Dat is ook trouwens, kan niet anders in psychologisch onderzoek, is het steeds zo. Wanneer u wilt stoppen, kan u dat gewoon gerust doen. Dat is in elk experiment zo en dat is daar ook. De aanwezigheid van psychologen om eventueel, wanneer mensen het zelf niet goed doorhebben, dat ze niet goed in hun vel zitten, om daarop in te grijpen, vind ik ook goed. Dus het is heel andere wereld dan de wereld waarin Zimbardo dat experiment afnam, ja, uiteraard.
0: Zeker wel. En het blijkt wel dat het tot de verbeelding blijft spreken wat toen in 1971 gebeurd is. Bent u getriggerd? Gaat u kijken?
1: Ik ga zeggen, er is zelfs een film over gemaakt. Dat is nog niet aan bod gekomen, maar die experiment, dat experiment. Dus het fascineert zeker. In die verfilmde versie trouwens kwam het tot een moord zelfs. Ja, dat was heel dramatisch. Ga ik zelf kijken? Ja, ik weet het nog niet. Ik ga daar niet te veel uit leren, is mijn indruk. We weten het wel al.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Maar dat omstreden Stanford Prison Experiment krijgt dus een vervolg op Netflix. We hebben het er hier over gehad. En zelfs John Wayne is even aan bod gekomen. Qua marketing, als je het zo bekijkt, aangezien wij erover gepraat hebben, alvast een goede set van Netflix, denk ik. Dank je wel, Alain Van Hiel, sociaal psycholoog aan de UGent.
1: Dat is graag gedaan.

0: opvallende wending vandaag in het assiseproces tegen Nicolas Ulens, want de verdediging heeft een wrakingsverzoek ingediend. En waarom dat gebeurd is en welke gevolgen dat mogelijk heeft voor het proces, dat bekijken we zo dadelijk. Dit was nog Liam Bridges en Light the Way. Naar Antwerpen is er 35 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven, een kwartier op de E34 vanaf Oelichem tot Ramst, drie kwartier op de A12 vanaf Hoevenen en een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring is het richting Gent een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Je verliest een kwartier op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Winxelen door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar ook een reddingsstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op de binnenring sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarden en Zelk.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
2: De toekomst is zwart. Voilà.
3: Oh, amai. Oh, goedemorgen.
2: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg, ja, in hun toekomst.
3: Ah, oké. Okay. Zwart zoals de koffie.
2: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
4: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgië.be.
5: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Sluit je ogen, adem in, denk aan 50 medewerkers, 50 treintickets, vergeten bonnetjes, foute kilometervergoedingen, payrollcorrecties van mij, die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
7: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
6: Namaste.
7: Embrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
8: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Iedereen!

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit. De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
2: Oh, zwart zoals de koffie.
1: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
3: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: En blijf vandaag misschien maar extra ver uit de buurt van die lieve kleine piranha, want die gaat het misschien niet zo prettig vinden dat hij niet de vis van het jaar geworden is, want die eer is de zeekat te beurt gevallen. En het punt is, dat is strikt genomen geen vis, de zeekat, wel een weekdier. Een portret bij ons van de zeekat, straks na 5 uur.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Het assiseproces tegen Nicolas Ulens dat is vanmorgen stilgelegd na een wrakingsverzoek tegen het assisehof. Ulens werd gisteravond door de assisejury schuldig bevonden aan moord en dus niet doodslag op zijn stiefmoeder. Maar volgens de advocaat van Ulens zijn daar procedurefouten gemaakt. Want bij de bijvraag of Ulens zijn stiefmoeder met voorbedachte raden gedood heeft, stemden 7 juryleden voor die voorbedachtheid en 5 tegen. En daarop is de voorzitter van het assisehof tussengekomen en hebben de rechters meegestemd omdat ze dachten dat die meerderheid van 7-5 dat die te klein was. Maar volgens de advocaat van Ulens mag dat niet en mogen rechters enkels meestemmen als het gaat over de hoofdvraag en niet over die ene bijvraag. Dat klinkt misschien allemaal wat ingewikkeld, maar het is op zich een heel helder gegeven, mocht dat of niet. En wij gaan te raden bij Joop Dane. Hij is assisevoorzitter in Antwerpen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, laat ons stap voor stap werken. Hè. Mogen rechters enkel over die hoofdvraag meestemmen of ook over bijvragen, zoals hier de voorbedachtheid?
3: Ja, het is zo dat in het Hof van Assise de beslissing over de schuld wordt in principe door de 12 juryleden genomen bij een meerderheid. Dus indien het 6-6 is, 6 voor en 6 tegen, dan is dat in het voordeel van de beschuldigde en dan is er een vrijspraak. De wet heeft voorzien dat wanneer er een resultaat van de stemming is 7 ja-stemmen en 5 nee-stemmen over een hoofdfeit, in dit geval de doodslag, dat dan de 3 rechters apart gaan beraadslagen en zich dan aansluiten bij de meerderheid of de minderheid van de jury. Maar dat is enkel wanneer het gaat over een stemming over het hoofdfeit, niet wanneer het gaat over een stemming over een verzwarende omstandigheid, zoals in dit geval de voorbedachtheid. Dus in principe hadden de rechters hier hun stem moeten laten gelden.
0: Oké. En de advocaat van Ulens die spreekt ook van een tweede fout. De voorzitter had niet mogen zeggen dat de rechters meegestemd hebben. Is dat juist?
3: Ja, ik denk dat hij daar verwijst naar het geheim van het beraad. Dus de wet voorziet ook dat alles wat in de beraadslagingskamer gebeurt, dat valt onder het geheim van het beraad. Dus dat mag niet naar buiten komen, behalve de antwoorden op de vragen. Nu is er hier een antwoord gegeven namens de rechters dat zij ook hebben meegestemd over het hoofdfeit. Ja, dat zou men kunnen beschouwen als informatie die eigenlijk niet naar buiten had mogen komen, omdat dat ook wettelijk niet voorzien is. Maar ik moet je zeggen dat het Hof van Cassatie heeft al eerder geoordeeld dat wanneer er op vragen over de voorbedachtheid bijvoorbeeld, dus een verzwarende omstandigheid, toch wordt vermeld wat het resultaat van de stemming is, dat geen nietigheid met zich meebrengt. Dus de vraag is nog maar of dat enig gevolg zal hebben.
0: Oké, maar bij onze eerste vraag daarnet, dat verschil tussen hoofd- en bijvraag, was u duidelijk hoe is dat dan kunnen gebeuren?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik was er natuurlijk niet bij. Maar ik moet wel benadrukken dat eigenlijk geen impact heeft gehad op de eigenlijke beslissing van de jury. Mm-hmm. Want van het ogenblik dat de jury beslist met 7-5 dat men op die manier oordeelt over de verzwarende omstandigheid, ja, dan is

de moord op zich bewezen. Hè. Dus moord is doodslag en voorbedachtheid. Wanneer er vanuit de jury een meerderheid is over die voorbedachtheid, dan staat het vast dat de beschuldigde

0: voor bedachtheid. En daar heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat dat geen nietigheid met zich meebrengt. Nu, ik heb begrepen dat er hier een ander rechtsmiddel is aangewend, zijnde de wraking. Ja, daar moet ik toch zeggen dat wraking een uitzonderlijk rechtsmiddel is, wat niet zozeer handelt over procedurefouten of verkeerde toepassing van de wet. Maar wraking is eigenlijk enkel bedoeld wanneer men van oordeel is dat de rechter of rechters niet meer onafhankelijk en onpartijdig kunnen oordelen in een zaak. En ja, de vraag die zich hier stelt is of dat een mogelijke, ik benadruk mogelijke onzorgvuldigheid van de rechters in deze zaak, of dat automatisch met zich meebrengt dat zij daardoor niet meer onafhankelijk of onpartijdig zouden kunnen zijn om verder te oordelen in deze zaak. Maar goed, daar zal het Hof van Cassatie over oordelen.
1: Ja, want wat zijn nu de verschillende scenario's die op tafel liggen voor deze zaak?
0: Ja, bij een wraking is het eerst aan de rechters om binnen de 48 uur te oordelen of dat zij akkoord gaan met die opgeworpen wraking of niet. Dus ze hebben daar 48 uur voor. Als zij akkoord gaan, dan moeten zij zich terugtrekken en zal het proces stoppen en denk ik dat er een nieuw assiseproces zou moeten starten. Wanneer zij niet akkoord gaan met die opgeworpen wraking, dan gaat het dossier naar het Hof van Cassatie, die er dan binnen de 8 dagen in principe uitspraak over zal doen. Als het Hof van Cassatie zegt de wraking is terecht, dan ja, moeten die rechters vervangen worden en zal er een nieuw proces komen. Als de wraking wordt afgewezen, dan zal het proces over een aantal weken, ik heb begrepen 4 november, verder gaan in de stand waarin het zich deze ochtend bevond. Namelijk, de schuldigverklaring staat vast en men gaat dan verder met het debat over de strafmaat.
1: Oké, dat is een zeer duidelijk traject met alle mogelijke opties. Wat gebeurt er nu in tussentijd met die jury?
0: Ja, die jury is op dit ogenblik tijdelijk ontheven van haar taak, maar in de praktijk gaat het zo zijn dat die juryleden terug hun normale beroepsactiviteiten kunnen hernemen tot 4 november, wanneer zij terug verwacht worden in het Hof van Assise. En dat zal ook zo zijn met de rechters, met de griffier en met de procureur die in die zaak actief zijn. Die zullen hun normale dagtaak opnemen en op 4 november terug verder gaan, afhankelijk van hetgeen dat het Hof van Cassatie daarover zal beslissen.
1: Nog geen strafmaat dus voorlopig voor Nicolas Ulus. Toch benieuwd hoe dit verder gaat. En u bedankt voor uw expertise, Jo Daane, assisevoorzitter in Antwerpen. Een fijne dag.
0: Dank u wel, graag gedaan.

0: En dat was George Smith, moet het nog gezegd. Het zijn woelige tijden in Frankrijk op dit moment, want terwijl het protest van de scholieren en leraren een kookpunt bereikt, zijn er ook kopzorgen over de staatsschuld en de begroting. En helemaal los van elkaar staan die twee dingen ook niet. Beleggers en economen zijn ongerust over de stijgende rente. En vanmiddag is ook nog eens bekend geraakt dat in Frankrijk de 10-jaarsrente naar 5% koerst. Hier en daar wordt zelfs al gevreesd voor een nieuwe eurocrisis. Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING. Goedemiddag.
1: Goedenavond.
0: Is dat een terechte vrees?
1: Ja, kijk, natuurlijk die landencrisis die we een tiental jaren geleden gekend hebben, of nog iets langer geleden gekend hebben, was natuurlijk een zeer brede crisis, waarbij de rentes door het dak gingen, waarbij ook de financiële sector weer onder druk kwam. Dus je had eigenlijk wel een zeer verregaande ontsporing, zal ik het zeggen. Op dit ogenblik zie je dat de markt zich wat ongerust begint te maken en dat je inderdaad merkt dat de rentevoeten voor landen die toch wel met wat schuldproblemen kampen, dat die stijgen, maar die zijn vooralsnog nog niet echt door het dak gegaan. Dus het is, je zou kunnen zeggen dat de markten zich beginnen ongerust te maken, maar om nu al te spreken van een volledig nieuwe eurocrisis, is nog wat vroeg, denk ik.
0: Nee, maar die zorgen in en om Frankrijk, dat zijpelt ook door, of heeft een effect ook op andere landen, zoals ons land bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat merk je dat nu de focus zeer sterk komt te liggen op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Dus de financiële markt, ja, die willen weten of eigenlijk die schulden van de verschillende lidstaten, of die op langere termijn onder controle blijven. En dan kijkt men natuurlijk naar Frankrijk, waar de begrotingstekort al vrij hoog is, waar de schuld aan het stijgen is. Maar natuurlijk, wie naar Frankrijk kijkt, die gaat onmiddellijk ook naar andere landen kijken die met dezelfde problemen kampen. Denk aan België natuurlijk, denk aan Italië bijvoorbeeld. En daar zie je dan ook dat de ongerustheid toch ook een beetje is toegenomen en dat daar ook de rente in die landen gestegen zijn. Dus ja, er is een beetje besmettingseffect, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Zou het kunnen dat de Europese Centrale Bank hier ingrijpt en speelt dan eventueel ook mee dat het hier wel om Frankrijk gaat? Dat is niet het eerste beste land in de Europese Unie.
1: Ja, men noemt Frankrijk soms too big to fail, dus te groot om onderuit te gaan. Dus dat zou inderdaad, ja, als Frankrijk natuurlijk zou een wanbetaling doen op de schuld, ja, dan tast dat natuurlijk het bestaan van de hele eurozone aan. Dus dat kan men niet laten gebeuren. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de ECB niet te snel ter hulp wil schieten. Het is zo dat de ECB een specifiek instrument heeft dat TPI noemt. Dat is Transmission Protection Instrument. Allemaal moeilijke namen voor die interventie-instrumenten. Maar er komt er in feite op neer dat de centrale bank obligaties kan kopen van landen die sterk onder druk staan, met die voorwaarde dat die landen wel een gezond begrotingsbeleid moeten volgen. En dus daarom is het wel superbelangrijk dat Frankrijk die begroting die nu op tafel ligt, die nog maar een kleine stap in de goede richting is, want we weten wel, volgend jaar zal het tekort nog altijd 5% bedragen, dus minder dan dit jaar onder de begroting nu is voorgelegd, maar toch nog altijd hoog. Dus dat is het absolute minimum voor de ECB om eventueel te interveneren.
0: U zegt ja, een kleine stap in de goede richting. In Frankrijk kunnen ze zelf nog meer doen, denkt u, om

0: hieruit te geraken? Wat zijn de mogelijkheden allemaal?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk de eerste zaak is dat die begroting moet worden goedgekeurd. En daar zitten we al met een eerste groot probleem, met name dat de huidige regering van premier Le Cornu, dat is een minderheidsregering
0: is, ja.
1: Je moet steun hebben van die andere partijen. Maar nu moet je ook weten dat we in april, mei volgend jaar presidentsverkiezingen hebben. En natuurlijk, als er een regering zoals de huidige regering, Le Cornu, komt met zware bezuinigingsmaatregelen en andere partijen keuren dat goed, ja, dat zou misschien slecht kunnen liggen bij de kiezer. En daarom zie ik moeilijk in dat die andere partijen in het parlement deze begroting zomaar zullen goedkeuren. En dan heb je eigenlijk een soort van uitweg voor de regering. Onder de Franse grondwet kan een regering eigenlijk met een soort van speciale volmacht een begroting doorduwen. Dat heet het artikel 49.3. En dat betekent dat men geen parlementaire goedkeuring nodig heeft en de begroting doorduwt. Maar dan heb je natuurlijk wel het risico alweer dat er een vertrouwensstemming komt. Maar ook daar zou je kunnen zeggen, ja, welk belang hebben die partijen die voor de presidentsverkiezingen willen meedoen, welk belang hebben die nu nog om een regering te laten vallen? Want dan zou de bal misschien terug bij hen komen te liggen om die bezuinigingen door te voeren als er nieuwe verkiezingen zouden komen. Dus de situatie blijft wel uiterst complex, kan je zeggen.
0: Ja, ja, maar om over een op til staande nieuwe eurocrisis te spreken, dat is dus wel degelijk nog te vroeg.
1: Het is nog iets te vroeg, maar let wel, ondertussen zijn de overheidsschulden, die zijn wel een stuk opgelopen sinds de vorige eurocrisis, onder meer door de pandemie, door de energiecrisis, hebben de overheden allemaal veel geld uitgegeven en dat heeft de schulden nog een stuk hoger gemaakt. En dan krijg je nu wel een gevaarlijke dynamiek, met name het feit dat de rentevoeten stijgen omdat de financiële markten zich zorgen maken over die overheidsfinanciën. Dat doet op zich de overheidsfinanciën verslechteren, want dat betekent dat de interestlasten in de toekomst hoger zullen liggen en dan kan je zo'n soort van sneeuwbaleffect krijgen en dat zou natuurlijk een gevaarlijke situatie zijn. Dus daar zijn we nog niet, maar dat is wel iets dat we toch in het oog moeten houden.
0: Zeker wel. Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING. Ik dank u zeer voor het gesprek.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1.
0: En nog meer centen, want de begrotingsmaatregelen die de Vlaamse regering vorige week aangekondigd heeft, die zullen ook behoorlijk gevoeld worden door de gemeente. Want de regering gaat ook besparen op het gemeentefonds. Via dat fonds zorgt de Vlaamse overheid voor een groot deel van de inkomsten van de lokale besturen. Maar de komende jaren zal de indexering verlagen en dat betekent honderden miljoenen euro's minder voor de gemeente. Tot grote frustratie van de Vlaamse burgemeesters, die nu op hun beurt zelf moeten besparen of mogelijk de belastingen zullen gaan verhogen. Politiekjournalist Sisse Michiel sprak vanmiddag in de coulissen van het Vlaams parlement met Hannes Anaf, de vooruitburgemeester van Turnhout, maar ook met onafhankelijk parlementslid en burgemeester van Merelbeke-Melle, Egbert Lagaard, burgemeester in Mallevoor, N-VA, Sanne van Looy, en ook met Chris de Klerk voor CD&V, burgemeester van Roeselare.
3: Dat is de talk of the town binnen de N-VA-groepen, bij alle burgemeestersgroepen. Dat is zo, hè, wanneer dat we de bui voelen hangen, dan ik ga mij inbeelden dat dat in elke sector wel zo is.
4: Een hele moeilijke, ook na alle besparingsoefeningen die we de afgelopen legislaturen al gedaan hebben, is het echt een hele bittere pil.
5: Wel, dat kwam binnen, ook in onze stad Roeselare. We hadden al een besparingsoefening achter de rug van meer dan 80 miljoen investeringen die we weggesneden hadden voor deze legislatuur. Dit komt er nu nog bij. Voor Roeselaar is dat 12 miljoen op kruissnelheid. Maar goed, iedereen moet zijn deel doen.
3: Dat betekent voor mijn gemeente dat wij ongeveer 1,4 miljoen op 5 jaar minder gaan binnenkrijgen. Dat is absoluut een grote hap uit ons budget.
4: Dat betekent voor ons dat we volgend jaar een 850.000 euro minder zullen krijgen. Het jaar daarna 1,6 miljoen. En dan in 2029 gaat het over 2,3, 2,4 miljoen. En dan blijft het een beetje op dat niveau. En dat is natuurlijk heel zuur, omdat we hebben echt sowieso wel structureel te weinig middelen om de grote uitdagingen die we als stad hebben om die aan te pakken.
6: Het is niet leuk. Maar goed, we leven in een tijd waar iedereen de knip op alles zet. Dus ik vrees dat het weinig zin heeft om er heel veel boosheid over te uiten, maar dat we er gewoon gaan moeten mee omgaan. In mijn gemeente hebben we gelukkig voor dit soort situaties net een buffer aangelegd. We hebben een buffer van iets meer dan 2 miljoen aangelegd, omdat wij altijd verwachten dat er zoiets kan gebeuren.
5: We gaan zaken herschikken. We moeten ook kijken naar de nice-to-haves die

0: al hadden weggesneden, maar kijken of we bepaalde investeringen prioritair moeten doen en andere vooruitschuiven. Op een of andere wijze zal elke roeselaar toch wel iets moeten merken daarvan natuurlijk. Hè. Het komt neer toch op een aantal euro's per inwoner. 180 euro lijkt niet veel, maar het gaat natuurlijk over vele zaken in de ondersteuning die je geeft via subsidies.
1: Wij hebben al zoveel besparingsoefeningen gedaan. Wij ons gaat het niet meer over waar kunnen we nog ergens vet wegsnijden. Wij zijn echt in onze basistaken aan het snijden. Mogelijk moeten we toch investeringen laten vallen, maar je kunt dat ook niet te veel doen, want op den duur wordt uw stad ook gewoon verloederd. Mogelijk zullen wij een aantal investeringen moeten doorschuiven naar volgende legislaturen, maar eigenlijk is dat geen oplossing, want je moet een straat gewoon en een riolering, om de zoveel jaar moet die heraangelegd worden.
2: Je sluit niet uit dat die belastingen ook vanuit de gemeente hoger zullen zijn?
1: Ik denk dat niemand dat kan uitsluiten momenteel in gelijk welke gemeente van Vlaanderen, dat iedereen terug rond de tekentafel zal moeten gaan zitten. Dat is wel heel, heel zuur.
3: De burger mag dit niet voelen, ook in de dienstverlening wil ik daar niet te veel op inhaken. Het feit dat we nu minder inkomsten gaan krijgen, denk ik dat het ook wel belangrijk is dat we deze aangrijpen om te kijken naar de taken die wij allemaal toebedeeld krijgen. En daarvoor worden niet altijd de middelen voor voorzien. En ik denk dat daar ook wel eens een hartig woordje over gepraat moet worden.
4: Wat ik wel wat hoop is dat de federale overheid in haar begrotingsoefening nu ook niet nog eens een lap er bovenop doet. Want je kunt voorzichtig een buffer aanleggen, maar je kunt niet alle klappen van de wereld pakken. Dus op dat vlak toch een duidelijk signaal dat de federale overheid om in politie, brandweer nu niet nog eens een lap er bovenop te doen.
5: Ja, deze burgemeesters met dus onder meer Egbert Lagard hadden het liever anders gezien en zo zijn we al flink dichter bij 5 uur geslopen. Dus op dit moment wordt echt wel de laatste hand gelegd aan het nieuws van 5 uur en daarna wij weer over de nieuwe fellere aanvallen in de oorlog in Oekraïne.
6: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
17: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
18: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
17: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
18: Oh, dat moet ik hebben.
17: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
19: Enagreen.
17: Energie rebellie.
20: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
21: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
22: Of zoals wespen van mijn terras.
20: Of zoals indringers uit je tuin.
22: Oh ja.
20: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
23: Stop, identificeer jezelf.
20: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
24: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
25: Van plastic, metaal of drankkarton?
24: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
26: Krevel.
27: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
26: Krevel. Leef beter.
28: Ieder zijn leven.

0: ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Luik mondt het scholierenprotest opnieuw uit in rellen. Straks zitten de federale topministers weer samen over de begroting. Ze moeten op zoek naar 10 miljard. En vanavond start het filmfestival van Gent. In Luik loopt nieuw scholierenprotest weer uit de hand. Nadat alles enkele uren rustig was verlopen, is de sfeer daarnet omgeslagen. Dat zegt Anne de Bie, die ter plaatse is.
6: Rond een uur of vier zijn op het Operaplein toch wel een paar honderden jonge mensen aangekomen. Ook weer in het zwart gekleed, velen met mondmaskers op om niet herkend te worden. Er zijn een aantal bushokjes opnieuw in brand gestoken, dezelfde als gisteren. Er is vuurwerk afgeschoten, er zijn bommetjes over en weer gegaan. Ik heb ook een paar kasseien zien losliggen en zien vliegen. En dan is op een gegeven moment de politie eraan gekomen. De politie heeft eerst ervoor gezorgd dat de brandweer zijn werk kon doen en de brandjes kon blussen. En vervolgens heeft de politie met het waterkanon het plein min of meer schoongeveegd. Er is ook weer traangas ingezet. Op dit moment is de politie vertrokken en vult het plein zich opnieuw. Dus het ziet er naar uit dat het opnieuw begonnen is. Het kat-en-muisspel wat gisteren hier in Luik tot 9:00 s'avonds heeft geduurd en heel veel schade heeft berokkend. We gaan zien wat het nu geeft.
5: En ook in Brussel hebben scholieren en studenten vanmiddag geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze waren met zo'n 250 en trokken roepend en zingend door de straten, maar daar verliep alles rustig. Deze jongeren zijn boos omdat ze in te warme of te koude lokalen moeten lesvolgen en ze zijn bang dat de kwaliteit van het onderwijs zal dalen, omdat leerkrachten nu 2 uur extra moeten lesgeven voor hetzelfde loon.
7: On a des locaux qui sont pas spécialement bons. L'été, il fait 40 degrés, il y a eu des canicules, il a fait 40 degrés en classe. L'hiver, on n'a pas spécialement de chauffage, il fait très très froid.
8: Les professeurs sont en burn-out parce qu'ils ont 2 heures en plus. En plus, ce n'est même pas rémunéré, leur salaire n'est pas augmenté.
5: De minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap, Valérie Glatigny, zal vanavond een delegatie van de scholieren ontvangen. Ongeveer 4 op de 10 bussen en trams van de lijn zullen vrijdag niet rijden. Vakbonden ABVV en ACV voeren dan actie tegen de maatregelen van de federale regering. De meeste hinder wordt verwacht in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Woordvoerder Marco Demerling.
9: Een heleboel chauffeurs betogen dus mee. Dat wil zeggen dat over heel Vlaanderen gemiddeld 6 op de 10 van alle bussen en trams zullen rijden. We hebben dus een alternatieve dienstregeling uitgewerkt op basis van de werkwillige chauffeurs. Alle ritten die niet gereden worden, hebben we ook geschrapt in de routeplanner. Dus de reizigers kunnen nu al in de app of op de website gewoon de datum van vrijdag intikken. En dan krijgen ze enkel de bussen en trams te zien die wel degelijk rijden.
5: Ook maandag zal er een alternatieve dienstverlening zijn bij de lijn, omdat het ABVV dan een stakingsdag organiseert in de openbare diensten. Hoeveel bussen en trams er dan rijden, dat is nu nog niet duidelijk. En mogelijk is er vrijdag en maandag ook hinder in de scholen, want ACOD Onderwijs heeft een stakingsaanzegging ingediend voor beide dagen. De Socialistische Onderwijsbond vreest dat maatregelen van de regering De Wever, die worden ingevoerd in de privésector, op termijn ook in het onderwijs kunnen worden ingevoerd. En vanavond komen die topministers van de federale regering opnieuw samen over de begroting. Ze zoekt 10 miljard euro aan besparingen en nieuwe inkomsten. En premier De Wever wil alles meteen op scherp zetten. Meer uitleg door Michael van Drogenbroek.
10: Het kernkabinet van de federale regering begint straks met een toelichting van Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, en van Jean de Boete, de directeur van het Agentschap van de Schuld. Hun boodschap zal niet mis te verstaan zijn. Economisch gaat het niet goed en de rente die ons land moet betalen om geld te lenen stijgt snel, waardoor de rentelast

0: kosten op onze schuld voor stijgen. Premier De Wever hoopt zo zijn coalitiepartners te overtuigen om in te stemmen met het werkkader, zeg maar de bouwstenen van zijn begrotingsvoorstel. Als dat gebeurt, dan kan de volgende dagen intensief onderhandeld worden over de details ervan. Maar de verwachting is toch dat niet iedereen zal instemmen met dat werkkader van de premier. En dan wordt vooral gekeken naar de Franstalige liberalen van de MR. Zonder akkoord vandaag wordt het moeilijker om de deadline te halen. Dinsdag zou de premier die begroting moeten voorstellen in het parlement.
1: De voorzitter van de Franstalige rechtbank van Brussel vraagt meer veiligheidsmaatregelen om rechters te beschermen. Hij maakt zich vooral zorgen om hun auto's. Rechters die drugszaken behandelen worden soms opgewacht en hun nummerplaten worden genoteerd door criminelen. Zo werd volgens voorzitter Paul Dyer onlangs nog een rechter om 3 uur 's nachts door de politie uit zijn bed gehaald omdat er een bom onder zijn auto was geplaatst. En dat heeft hij gezegd in het parlement.
2: Een collega a été réveillé à juste titre, et je remercie le parquet, à 3h du matin par la police locale, car selon une information, une bombe aurait été placée sous sa voiture.
1: Op 15 oktober begint officieel de vaccinatiecampagne tegen de griep. Vandaag werd ze al voorgesteld en Wim Schepens ging luisteren.
3: In Australië loopt het griepseizoen al naar zijn einde, maar bij ons moet het nog beginnen. De piek wordt traditiegetrouw verwacht rond de jaarwisseling. Maar toch is het aan te raden om je nu al te laten vaccineren. Zeker als je ouder bent dan 65 of een zwakke gezondheid hebt, zegt viroloog Mark van Ranst.
4: Laat ons zeggen dat een goede helft van de 65-plussers van de risicogroepen zich laat vaccineren. We zouden graag zien dat dat wat meer is.
3: Wat velen niet weten, is dat een griepvaccin ook beschermt tegen hartaanvallen en beroertes die net in de winter meer voorkomen.
4: Wanneer je je laat vaccineren, dan daalt dat risico met ongeveer een derde. Wanneer je een versterkt griepvaccin gebruikt, dan daalt dat nog wat meer dan dat derde. En dat is toch wel belangrijk.
3: Dat versterkte vaccin is sinds enige tijd ook beschikbaar en krijgt van de Hoge Gezondheidsraad ook de voorkeur. Op 15 oktober begint de vaccinatiecampagne tegen griep.
1: In Gent gaat vanavond het filmfestival van start. De openingsfilm is Coward van de Gentse regisseur Lucas Dont. Lieve van Gils vertelt wat we mogen verwachten.
5: Het thema oorlog loopt een beetje als een rode draad door deze 53e editie. Niet alleen Coward, over twee jongens die verliefd worden aan het front, maar ook de slotfilm speelt zich af in de oorlog. Le Faux Soir van een andere Belgische regisseur, Michael Roskam. Maar Filmfest Gent is toch vooral één groot filmfeest met veel nieuwe, maar ook oude films in allerlei genres. En met als blikvanger de uitreiking van de World Soundtrack Awards. Die behoren ook internationaal gezien toch nog altijd tot de belangrijkste filmmuziekprijzen van het jaar.
1: De spanningen tussen de Oost-Afrikaanse buurlanden Ethiopië en Eritrea lopen op. Volgens ooggetuigen zouden militairen uit Eritrea actief zijn in het noorden van Ethiopië. Dat beschuldigt Eritrea ervan rebellen in het noorden van het land te steunen. Recent is het geweld tussen die rebellen en het regeringsleger van Ethiopië weer opgelaaid. Ethiopië van zijn kant bedreigt Eritrea door te zeggen dat het een toegang tot de zee wil. Want alleen wat alleen kan als het grondgebied van Eritrea inpalmt. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met regen en soms intense buien, mogelijk met onweer en rukwinden tot 80 kilometer aan zee. Minima rond 13 graden. Ook morgen is het winderig met buien en opklaringen en meteen een pak frisser dan vandaag rond 15 graden. Dat zijn normale temperaturen voor oktober. We begonnen dit nieuws in Luik, waar nieuw scholierenprotest opnieuw uitgedraaid is op rellen. Ook in Brussel is er geprotesteerd. Daar verliep alles rustig. Meer op vrtnieuws.be.
6: Naar Antwerpen is er 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. En hetzelfde op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. 40 minuten langzaam rijden op de A12 vanaf Hoevenen. En een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. Daar is het richting Gent 3 kwartier file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 1 uur en 10 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. En dat komt door een ongeval op de E313 richting Lummen in Antwerpen-Oost. Je verliest 20 minuten op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Winkselen door een eerder ongeval. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring sta je in de file tussen Groot-Bijgaarden en Zelk. En er is ook hinder op de E17 richting Kortrijk in Waregem door een defect voertuig.
7: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa.

0: Vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
1: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
2: En over een uur zit de minister van Onderwijs in de Franse gemeenschapsregering, Valérie Glatigny, samen met de Franstalige scholieren. En dat dus terwijl het alweer her en der fout gelopen is in Luik. Wij bellen straks met een Luikenaar, politiek journalist Alain Gerlache. Goedemiddag en fijn dat u er bent.

0: Miss Red, Kings of Convenience. Eerste oorlog in Oekraïne. Daarin lijkt Rusland opnieuw een stap verder te gaan. Zo zijn ook vrachtschepen op de Zwarte Zee een doelwit geworden. Daar hadden we het hier gisteren al over. Al moeten we hier wat de verantwoordelijkheid daarvoor betreft wel nog een slag om de arm houden. En ook de drone-aanvallen op de grote steden zoals Kiev, die gaan onverminderd voort. Afgelopen nacht kwamen er op die manier minstens 20 burgers om het leven. 60 mensen raakten gewond. Yves Rijkers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We bellen u omdat u professor internationale relaties en defensiespecialist bent aan de Universiteit van Maastricht. Meneer Rijkers, is wat we nu zien voor een stuk toch een nieuwe escalatie?
1: Ja, dit is zeker een nieuwe escalatie. Misschien zelfs niet nieuw, het is iets van de afgelopen weken. Maar we zien het aantal drone-aanvallen vanuit Rusland, vooral op de grote steden, zien we aanzienlijk toenemen. En misschien belangrijker nog is dat we merken dat er door Rusland eigenlijk zelfs geen poging meer wordt gedaan om te verhullen dat ze ook burgerdoelen aanvallen. Denk aan scholen, aan supermarkten, distributiecentra en dergelijke. Dus ik zie het toch echt wel als een escalatie. Ja. Ja,
0: hebt u de indruk dat de remmingen bij Rusland wat aan het wegvallen zijn?
1: Ja, zeker omdat er de burgerslachtoffers, het aantal burgerslachtoffers neemt echt wel aanzienlijk toe. Als we kijken naar de civiele tol of het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, de afgelopen maanden ligt die veel hoger dan ze ooit geweest is sinds het begin van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dus het is echt wel een conflict geworden of een oorlog geworden die steeds meer ook de gewone Oekraïner in de grote steden begint, systematisch begint te raken in plaats van sporadisch.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, in de omgekeerde richting is dat toch nog een ander verhaal, want er vliegen ook wel eens zwermen drones richting Moskou, hè, deze dagen?
1: Ja, inderdaad. Maar die drones van Oekraïne richting Moskou, die zijn toch nog altijd vooral gericht op cruciale logistieke lijnen, op distributiecentra, op olieraffinaderijen, op het lamleggen van de Russische economie en veel minder op burgerdoelen. Maar je kan die twee natuurlijk niet van elkaar loszien of ontkoppelen. Mm-hmm. Dit is natuurlijk ook een soort van vergelding of een reactie van Poetin op het feit dat Oekraïne die oorlog naar het Russische binnenland gebracht heeft.
0: En Kiev zelf is meer in het vizier gekomen dan een paar maanden geleden, hè? Is dat strategisch militair of gaat het dan vooral om Kiev als hoofdstad?
1: Ik denk dat het hier vooral gaat om twee doelen. Enerzijds is het maximaal ontwrichten van de Oekraïnse manier van samenleven. De samenleving, de burgerbevolking raken, het moraal kraken, de wil om verder te vechten kraken. En dan vooral ook twee, de Oekraïnse economie proberen lam te leggen. Je merkt dat ze hier Oekraïne echt in het economische hart proberen te raken. Het gaat dan over Kiev, maar ook bijvoorbeeld wat je al zei over de Zwarte Zee, de zeevaartroutes, het graanexport. En de constante alarmen die in Oekraïne nu afgaan, in Kiev nu afgaan, excuseer, die zorgen er natuurlijk voor dat die economie in Kiev ook echt wel wordt lamgelegd.
0: Oké. Meneer Rijkers, ik wil nog met u even inzoomen op één heel specifiek element. En dat is dat we gezien hebben dat de laatste weken Rusland veel gebruik heeft gemaakt van drones. Niet zomaar drones met een straalmotor. Hoe zit dat? Mm-hmm.
1: Ja, dus we zien een hele evolutie in het gebruik van drones in die oorlog. We hebben drones gehad die aanvankelijk werden eigenlijk in huis, tuin en keuken manier werden gemaakt. Ondertussen zitten we met drones eerst die door propellers werden aangedreven. Die vlogen 200-300 kilometer per uur. Nu zien we dat Rusland die Geran 4 en Geran 5 drones gebruikt en aanstuurt met straalmotoren. Dus dat maakt dat die 400 tot 600 kilometer per uur vliegen. Wat zo'n hoge snelheid is die de huidige Oekraïnse onderscheppingscapaciteit amper of niet aankunnen. Dus je merkt dat Oekraïne daar met een gigantisch probleem zit. Enerzijds zitten ze met het probleem van de ballistische raketten die ze niet kunnen onderscheppen door een tekort aan die Patriot luchtafweersystemen. Anderzijds zijn deze straalmotor aangedreven drones een uitdaging omdat ze zo snel vliegen dat de huidige systemen daar niet op voorzien zijn.
0: Ja, dus die drones met die straalmotor vliegen daar eigenlijk door die afweer. Hoe lang gaat het duren voor de Oekraïners daar een afdoende antwoord op hebben? Zijn ze daarmee bezig?
1: Daar zijn ze zeker mee bezig. Nu, wat deze oorlog echt karakteriseert, is dat het een kat-en-muisspel is in termen van innovatie. In normale omstandigheden is innovatie in de defensieindustrie een kwestie van maanden of jaren. Wat je hier eigenlijk ziet is een patroon van iedere 4 tot 6 weken dat er aan iedere zijde van de oorlog een nieuwe innovatie is die dan de tegenpartij weer met een strategisch nadeel opzadelt. Dus ik verwacht dat Oekraïne hier ook wel een oplossing tegen gaat vinden. Je hoort hier nu al stemmen opgaan over luchtafweersystemen die nog meer AI aangedreven zijn en op die manier sneller kunnen reageren. Maar een bijkomend probleem is natuurlijk, je kan innoveren en iets nieuw ontwikkelen, maar je moet het daarna ook op grote schaal kunnen produceren. En dat kost natuurlijk tijd en vooral ook heel veel geld.
0: Maar het gaat nu zo snel, laten we het eens over dat geld hebben, want naast het menselijk leed betekent dat dan dat het ook een heel dure oorlog aan het worden is?
1: Ja, het is voor Oekraïne wordt het onbetaalbaar. De defensieuitgaven van Oekraïne in de afgelopen 8 maanden die zijn met 35% gestegen ten opzichte van de defensieuitgaven in dezelfde periode van vorig jaar. En dat is eigenlijk jaar na jaar neemt dat toe. Je hoort nu al dat Zelensky oproept om 25 miljard euro extra militaire steun te voorzien aan Oekraïne bovenop wat Europa al beloofd heeft. Je weet over dat 90 miljard steunpakket dat recent is goedgekeurd. En voor volgend jaar voorzien ze een tekort van 27 tot 30 miljard euro aan militaire steun alleen al. En dan gaat het echt over de militaire uitgaven. Dan hebben we het nog niet over de inflatie die de lokale economie raakt. En over het gebrek aan inkomsten door die graanexport die ook ondermijnd wordt.
0: Ja, slotvraag. Wat is de volgende stap dan van Rusland?
1: Dat is een heel moeilijke. De voormalige NAVO-opperbevelhebber heeft vandaag de Russische strategie vergeleken met de strategie tegen Aleppo destijds. Het totaal vernietigen van de hoofdstad, wat destijds in het Midden-Oosten gebeurde. We kunnen maar hopen dat dat niet het geval is. Ik denk dat hier de uitdaging is om Oekraïne van voldoende steun te blijven voorzien en erop te hopen dat ze snel genoeg kunnen innoveren om hier een antwoord op te voorzien. En het

0: het blijft gissen naar wat de volgende stap is van Rusland dan.
1: Ik dank u zeer, professor internationale relaties en defensiespecialist Yves Rijkers.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: de leugen van Rosbief. Maar helemaal waar, heugelijke dag vandaag voor de zeekat, want die is vandaag verkozen tot Vlaamse vis van het jaar. En opvallend, de zeekat, dat is eigenlijk geen vis, maar wel een weekdier. De zeekat die is goed voor bijna 20% van de totale visvangst in België. Jawel, en het is zo zelfs de meest aangevoerde soort in onze havens. Goedemiddag, Laura Lemey.
1: Goedemiddag.
0: Je bent onderzoeker bij ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Mevrouw Lemey, wat is een zeekat? Nog wat meer details graag.
1: Ja, zoals je daarnet al zei, inderdaad, zeekat is geen vis. Het is eigenlijk, het behoort tot de koppotigen, een groep binnen de weekdieren, net zoals ook pijlinktvis en octopus. En zeekatten die hebben 8 armen en 2 intrekbare vangtentakels, waarmee dat ze heel snel een prooi kunnen vangen. Ze hebben ook een kalkschelp, en dat is misschien iets dat je ook al op het strand gevonden hebt, of zeeschuim wordt dat genoemd. Dat zijn ovale, grote schelpen, en die ook een hele goede kalkbron zijn voor vogels. Vaak werden die dan ook bij de parkieten en zo gehangen. En de vrouwtjes worden ongeveer 25 centimeter en mannetjes 30. En ze kunnen zich ook van kleur veranderen. Dus bevatten pigmentcellen, waardoor dat ze zich heel snel aan de omgeving kunnen aanpassen van kleur. En wat ook wel nog leuk is aan de soort, is dat hij een semopare soort is. Een heel moeilijk woord, maar dat betekent dat hij nadat hij zich voortgeplant heeft, sterft. Net zoals dat bijvoorbeeld zalm dat ook doet.
0: Oké, wat een prachtig portret hebt u hier al geschetst van de zeekat. En waarom is nu precies zeekat verkozen tot de vis van het jaar?
1: Ja, zoals u zei, zeekat wordt de laatste jaren enorm veel aangeland. Het is ook een soort dat we meer en meer zien opkomen, ook in die Noorse wateren nu bij ons. Terwijl het eigenlijk vroeger een soort was die vooral meer zuidelijk voorkwam. Dus die wordt heel

0: heel veel aangeland, maar die is eigenlijk niet zo bekend binnen onze. Als Belg zijn, die eten we eigenlijk niet zoveel zeekat, behalve als we op vakantie zijn in de warme landen. En daarom is zeekat ook wel vis van het jaar geworden, omdat we ook wel willen dat juist een vis die hier zo lokaal wordt aangeland, toch ook wel wordt geconsumeerd.
1: Ja, maar die zeekat komt meer in onze wateren voor door de opwarming van de Noordzee. Daar begint het al mee.
0: Ja, dat is inderdaad een van de veronderstellingen die we hebben. Dus zeekat is een soort die graag voorkomt in warme wateren, gematigde wateren. En door die opwarming van onze zee komen ze dus ook meer noordelijk voor. Ook zien we dat warm water wel goed is voor de overlevingskansen van die eitjes en van de jonge zeekatten ook. Maar daarnaast zijn er ook nog andere factoren. Bijvoorbeeld de opkomst van meer windmolenparken. Want zeekat zet zijn eitjes af op harde structuren, zoals rotsen, maar ook bijvoorbeeld zeewier. En doordat die juist meer aanwezig zijn in de zee, zullen ze ook wel meer eitjes daar kunnen afzetten. En dan zien we ook dat andere soorten door de opwarming, bijvoorbeeld kabeljauw, echt wel meer noordelijk gaat gaan, meer naar die koudere wateren. En dat is natuurlijk een roofvis die jaagt op die zeekat. Dus die predatiedruk neemt dan ook wel erg af van die soorten. Dus er zijn verschillende argumenten om te zeggen waarom dat ze zo vaak voorkomen.
1: En zelfs de windmolenparken spelen hun rol hierbij. Wat één ding betreft ben ik toch nog niet helemaal mee, want we hebben al gezegd, ja, zeekat wordt best wel veel gevangen. Wat was het? Bijna 20% van de totale visvangst in België. En toch niet zo heel bekend, zei u ook, dacht ik, en niet zoveel geconsumeerd nog niet. Ik kan het één niet helemaal met het andere rijmen.
0: Ja, dat klopt. Dus we zien eigenlijk inderdaad, er is een test wel gedaan. Een keer gekeken van, oké, hoeveel wordt die zeekat nu eigenlijk gegeten? En dus een consumentenpanel heeft aangetoond dat eigenlijk in een jaar tijd slechts 6,3% van de Belgische gezinnen één keer verse inktvis heeft gekocht. Dat is zelf inktvis, dus ook, kan ook nog octopus of peilinktvis zijn. Dus wat dan natuurlijk heel weinig is. En waarom? Dat is gewoon een soort, wij zijn gewend, de Belgische vissers landen normaal gezien tong aan, kabeljauw aan, schol, dat zijn de vissoorten die wij als Belgen gewend zijn om op ons bord te krijgen. En nu, de laatste jaren, komt daar ook nog een keer zeekat bij. En wij zijn dat gewoon niet gewend om te consumeren. Dus ik denk dat we daar een beetje zullen moeten veranderen. En in plaats van op restaurant een tong te vragen of een kabeljauw, die eigenlijk, kabeljauw wordt al zeker niet meer echt gevangen, toch veel minder gevangen. Ja. Dat eigenlijk een misschien een zeekat à la plancha wel hier in België ook kan gegeten worden.
1: Is dat dan de tip die u geeft?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een duurzame reden. Die vissoorten worden hier nu lokaal aangeland in de Belgische visveilingen ook. En dan is het jammer om een andere soort, zoals kabeljauw, die het ook niet altijd zo goed doet, dan wel te gaan consumeren. Die dan meer moet geïmporteerd worden. Dus dan is het dan natuurlijk beter om lokale soorten te gaan eten.
1: Ja, en wat kan je ermee klaarmaken?
0: Ja, de Vlam heeft een heel mooi receptenboekje gemaakt. Vol met, dat kun je zeker ook online vinden, maar een tal van recepten. Het kan zijn maar à la plancha, maar er zijn heel veel mogelijkheden. Je kunt ermee doen wat je wilt. Er is altijd een beetje angst dat het vaak een beetje taai kan worden. Maar als het heel, je moet eigenlijk gewoon heel kort haren. Slechts seconden tot minuten hoorde ik vandaag. Dus ik denk dat we een keer zullen moeten gaan experimenteren met zeekat de komende jaren.
1: Gewoon ervoor gaan dan maar. Laura Lamey, dankjewel.
0: Ja. Geen probleem, dankjewel. Fijne avond.
1: En dan is Sabine Haagdoorn hier ook binnengewandeld. En dan moeten we constateren, Sabine, dat het gedaan is met dat zachte en mooie herfstweer. Ik zie heel veel wolken nu.
2: Ja, hier in Brussel al veel wolken. En van over de Franse grens is het ondertussen al beginnen te regenen. Dus die regen die komt hier richting Brussel en ook voor de rest van Vlaanderen ook. Dus die trekt van zuidwest naar noordoost de komende uren. Dus voor vanavond en vannacht regen. En dat kan met momenten redelijk intens zijn. Regen of buien, kans op een donderslag ook. Vooral over het zuidoosten kan er veel neerslag vallen. En West-Vlaanderen, ook morgen nog verwachten we neerslag. Dus er kan op 24 uur tijd 25 tot 40 liter water per vierkante meter vallen. Dus dat is veel. En we hebben de afgelopen weken eigenlijk weinig of geen neerslag gehad. Dus het andere weer is voor vanavond, vannacht en ook nog trouwens de komende dagen. En die wind die gaat ook aantrekken vannacht al. Vooral aan zee, met daar kans op rukwinden rond 80 km per uur. Ook morgen aan zee nog een strakke wind. Binnenland matig uit het noordwesten. Met dan morgen eerst nog wat regen over het oosten of het zuidoosten van het land. Maar dat schuift op richting Duitsland. En dan krijgen we van overzee nog buien. En ook daar kan een donderslag bij horen. er tussendoor al eens een opklaring meepikken. En vooral temperaturen die een pak lager liggen. Mm-hmm. Het gaat om maximaal tussen 9 en 15 of 16 graden. Dus een pak minder dan vandaag, maar wel normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Nog meer regen is er vrijdag. Af en toe wat lichte regen of motregen. Dan gaat het over een paar liter water per vierkante meter. Temperaturen opnieuw rond zo'n 15 graden. De kust kan nog een paar graden extra krijgen. En vooral ook een strakke wind. Vrijdagnacht gaat het dan harder regenen. En in het weekend gaan we naar het wisselvallige. Dus af en toe opklaringen. Maar af en toe ook een lokale bui. En nog altijd staat er een goed voelbare wind bij maximaal rond 15 graden.
1: Maar dat heet dan een duidelijke weersverandering. Dankjewel.
3: Badkamerrenovatie.
4: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
1: Op de Antwerpse ring is het richting Gent 35 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen bijna 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven, 25 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Hetzelfde op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Dat wordt wel 50 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring sta je in de file tussen Groot-Bijgaarde en Zellik en van Wezenbeek tot Tervuren. Je verliest ook 10 minuten op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Herend. En er is ook hinder op de E17 richting Kortrijk in Waregem door een defect voertuig.
4: Drie bijzondere concerten in het Depot in Leuven. 30 oktober, de betoverende folk van Camille Camille. 18 november, de scene met een nieuwe stem, Sip van der Ploeg. En 16 januari, de West Coast Pop van Young Gun Silver Fox. Tickets, hetdepot.be. Samen met Radio 1. Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n pak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
10: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
11: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
12: Abdij
11: glimlachten ze terug. En een week later aan
12: Buil
11: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
12: ULB.
11: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
12: Aan Marie-José.
11: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Kop.
13: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
13: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
15: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
16: En nu nog meer.
15: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over je verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
4: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
12: Gert Geens.
1: En ik wil meteen aansluiten met wat sport, want vandaag wordt er ook een punt gezet achter het EK wielrennen in Slovenië met de tijdrit bij de profs. Een tijdrit waar de wereldkampioen Remco Evenepoel niet aan deelnam. Karel Bertele, wie heeft er dan wel gewonnen?
16: Wel, een oude getrouwe, durf ik zeggen. Thuisrijder ook, Primoz Roglič, zowaar op 36-jarige leeftijd. Een beetje misschien gedreven door het publiek en door zijn sponsor. Je weet, dat geeft je vleugels. Dus Roglič was de beste op de klim, want het was op het rondje waar ze zondag en de voorbije week allemaal gereden hebben op de weg ook. Dus één rondje van 22 kilometer met die klim erin. En kijk, Roglič heeft ook stand gehouden op het plateau, in het naar beneden rijden. En op de streep had hij 6,5 seconden voorsprong op Bruno Armirai. Die kennen we ook nog van in de koers bij het WK.
1: Waar zeer hij hard gewerkt.
16: Alles en iedereen overhoop reed. Dus dat is een hardrijder ook. Maar die moest toch 6,5 seconden prijs geven. En zijn landgenoot, Maxime de Comble, dat is helemaal een verrassing. 21-jarige renner van Groupama FDJ, die wel de ronde van Poitou-Charentes heeft gewonnen dit jaar. Dat is een opkomende talent en die wordt dus derde. En die houdt net op een seconde of 7 Ilan van Wilder van een bronzen medaille. Ah. Dus heel jammer, Ilan van Wilder is 4e geworden en Sander de Pestel, onze andere landgenoot, is 17e geworden. Dus daarmee inderdaad, wat je zegt, sluit dit EK de deuren en hebben we dus met vandaag 3 medailles in de tijdrijden bij de jongeren vooral, maar niet dus bij de vrouwen en bij de mannen elite.
1: Ja. Komende zaterdag nog in Italië, dan de ronde van Lombardije. Dan wel met Remco Evenepoel. En, dan
16: en met Cedric Sas en met Del Toro. En met Jarno Wiedaar.
1: Oh, voilà. En die heeft gisteren ook heel mooie dingen laten zien. Dus dat is nog om naar uit te kijken.

0: En You Kept It All In was een nummer van The Beautiful South. Valérie Glatigny, de minister van Onderwijs voor MR in de Franse gemeenschapsregering, zit zo dadelijk samen met verschillende scholieren. Want in Franstalig België en dan vooral in Luik, dat weet u, is er al dagenlang protest tegen het onderwijsbeleid van de minister. En ook vandaag is dat protest in Luik op rellen uitgelopen met de politie. Het waterkanon is alweer ingezet en de politie heeft ook traangas gebruikt. Goedemiddag Alain Gerlache.
1: Goedemiddag.
0: U bent de

0: Politiek journalist, volgt de Franstalige politiek op de voet. En u woont zelf ook in Luik. En het is daar in die stad dus blijkbaar alweer geen evident dag geweest, toch?
1: Inderdaad. Vanmorgen was...

0: werd in brand gestoken op een plein dat toevallig of niet Place de la République Française heet. Mm-hmm. Een verwijzing naar de situatie in Frankrijk. Maar we weten dat er natuurlijk verschillen zijn tussen de situatie daar en hier.
1: Ja, maar wat doet dit intussen na toch al een paar dagen met de stad en de inwoners? Je hoort ook van winkeliers bijvoorbeeld. Ze zijn er het hart van in dat er weer vernielingen aangericht zijn. Hoe is de stemming daarover? Hebt u daar zicht op?
0: Dus de stemming is in het centrum, zeker bij de winkeliers, is heel grimmig. De meeste winkels zijn vandaag gesloten. Er worden concerten afgelast. Maar vooral voor de winkeliers is het een heel moeilijke situatie. Want het centrum heeft alle financiële moeilijkheden. Economisch gaat het niet zo goed. Mm. En dus ze zijn ontmoedigd. Niet alleen maar door de vernieling, maar ook door de plundering plunderingen in sommige winkels.
1: Ja. Natuurlijk moeten we blijven benadrukken dat er ook scholieren zijn die vreedzaam protesteren.
0: Absoluut.
1: Maar Luik is natuurlijk niet de enige belangrijke Waalse stad. Wel een van de allergrootste natuurlijk, dat mm-hmm. zeker wel. Maar waarom is dat protest net in Luik zo fel?
0: Ja, kijk, Luik heeft als bijnaam de vurige stad. Hè.
1: Dat is
0: een stad waar alles heviger is dan in de rest van Wallonië. Het is een stad met een heel sterke linkse traditie, strijdvaardigheid. Het heeft te maken natuurlijk met het industrieel verleden van de stad. Er is ook een heel sterke antifa-beweging. En ja, het gebeurt toch regelmatig dat betogingen uit de hand lopen. Herinnert u zich nog de rellen verleden jaar na aanleiding van een vergadering van de MR? Aan een universiteitsgebouw. Dus ja, dat maakt deel uit van de traditie. Net zoals in Frankrijk trouwens. Hè. Daar worden vaak allerlei conflicten die nemen een gewelddadig aspect aan.
1: Ja, er is al een paar keer gezegd, als het regent in Parijs, dan durft het ook in Luik wel eens te druppelen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar bestaat de kans wel dat het ook verder overwaait naar andere steden in Wallonië, wat denkt u?
0: Ja, dat is inderdaad zo in andere steden, Charleroi, vandaar ook in Brussel. Kijk, het is niet alleen maar een soort van copycat gedrag van wat in Frankrijk gebeurt.
1: Okay.
0: Dat heeft natuurlijk een rol gespeeld. Maar de onrusten in het Franstalig onderwijs, die zijn al 2 jaren aan de gang. Hè? Dus, maar het bleef vooral beperkt tot de leerkrachten, want die zijn de eerste slachtoffers, als ik het zo mag zeggen, van de besparingen van de regering van de Franse gemeenschap. En nu reageren de leerlingen ook, omdat zij ook getroffen door de gevolgen van die situatie. Lerarentekorten, gestresseerde leraren, overvolle klassen. Er zijn ook problemen natuurlijk rond de infrastructuur die verouderd is. Hmm. En ja, ze willen dus hun lot in eigen hand nemen. Maar, en dat is denk ik het grootste probleem. Ze hebben nu de indruk dat ze heel hard roepen, maar dat niemand tot nu toe althans geluisterd heeft. En daarom is de vergadering met Valérie Gattini, de minister van Onderwijs, straks belangrijk. Al verwacht ik dat niet zoveel van 1 vergadering. Hè? Want de problemen die hebben diepe wortels natuurlijk.
1: Ja, wij kennen Valérie Glatigny hier niet zo goed natuurlijk. Mm-hmm. Wat voor figuur is zij? Is zij een verzoenend iemand?
0: Iemand van MR-signatuur. Zij voert een heel harde een besparingsbeleid. Maar dat is het beleid van de regering. Kijk, de Franse gemeenschap is virtueel failliet. Hè? De Franse gemeenschap is een bestuursniveau dat alleen maar op een dotatie kan rekenen, heeft geen fiscale bevoegdheid. En ja, het onderwijs vertegenwoordigt ongeveer 3/4 van de begroting. Dus als je moet besparen, moet je in het onderwijs tussenkomen. En ja, daarom is het natuurlijk heel hard, want opnieuw, het geldnood is heel groot.

0: En inderdaad, de begroting dreigt helemaal te ontlopen op zeer korte termijn. De minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, beweert nu al dat 1 leerkracht op 5 betaald wordt met ontleend geld. Dus de Franse gemeenschap moet geld ontlenen om de leerkrachten te betalen. Ja, dat is natuurlijk onhoudbaar. Ja. Maar aan het andere einde van het probleem heb je natuurlijk de leerkrachten en nu de scholieren die vinden dat ze te hard getroffen worden, door deze maatregelen.
1: Ja, de kaarten liggen dus, als ik u hoor, zeer, zeer moeilijk. Maar meneer Gerlas, op de een of andere manier zal de rust toch moeten terugkeren. En zal er iets moeten gebeuren? Wat zou dat kunnen zijn?
0: Dat kan alleen maar door dialoog, denk ik. Tenminste met de scholieren. Hè. De scholieren die betogen en die willen dat de mensen en zeker de politici naar hen luisteren. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de amokmakkers, de relschoppers. En ja, de politie moet absoluut tussenkomen en hen heel hard aanpakken. Want zelfs bij de scholieren is er natuurlijk een probleem. Want ze begrijpen dat het heel negatief is voor hun beweging.
1: Zeker maar wel, maar ik bedoel
0: dat
1: maar de minister.
0: Zoals altijd, hè.
1: Ja, maar de minister zal ook iets moeten vinden om leerkrachten en scholieren voor een stuk gerust te stellen. Wat zou dat kunnen zijn?
0: Absoluut. Absoluut, maar de minister zegt nu al dat de scholieren niet rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen die genomen werden. En bijvoorbeeld dat er bedragen zijn voorzien om de situatie in de scholen, de gebouwen, de infrastructuur te verbeteren, maar dat tijd duurt. En ze zegt ook dat er geen nieuwe besparingen zullen komen tot het einde van de legislatuur. Maar natuurlijk, de tijd van het beleid van een regering is niet hetzelfde als de tijd van een leerling van 15 of 16 jaar. Hè? Over 2 jaar zijn ze al weg van het secundair onderwijs. Dus dat is denk ik een groot probleem dat het dialoog zeer moeilijk maakt.
1: Ja, om 6 uur begint in elk geval het overleg en we gaan het op de voet volgen uiteraard. Alain Gerlache, politiek journalist, dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Even Sonny en Sharon. I got you, babe. En de laatste bij wie we aankloppen, dat is de CREG, de Federale Energiewaakhond. Want die heeft het gehad met zogenaamde schommelkortingen. Sinds deze maand treedt de CREG daarom op tegen energieleveranciers en prijsvergelijkers die zich daaraan schuldig maken. Annemarie de Vreese van de CREG, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kan u nog even definiëren wat schommelkortingen juist zijn?
1: Wel, die schommelkortingen die zien we eigenlijk in prijsvergelijkers. En dat zijn kortingen die vaak aan strenge voorwaarden verbonden zijn, maar die eigenlijk een duur product, in de basis een duur product voor elektriciteit of voor aardgas gaan maskeren. Dus klanten die daarop intekenen, die hebben eigenlijk de indruk dat ze een goede zaak gedaan hebben, terwijl het in de basis over een duur product gaat.
0: Door die strengere voorwaarden zijn ze misleidend.
1: Die kortingen zijn inderdaad in die zin...

0: misleidend. En dat willen we tegengaan.
1: Duiken die vaak op?
0: Dat is eigenlijk een gangbare praktijk al sedert een aantal jaren. En precies omdat de transparantie van het aanbod van energie- en aardgascontracten niet te goede komt, hebben we besloten om daar samen met de minister voor Consumentenzaken een zaak van te maken om eigenlijk meer transparantie in dat aanbod te krijgen.
1: En hoe gaat dat precies gebeuren?
0: Ja, dat betekent dat die voorwaardelijke kortingen eigenlijk vanaf 1 oktober niet meer mogen. Dat elke korting die toegekend wordt door een energieleverancier eigenlijk moet gelden vanaf de eerste kilowattuur en voor de volledige duurtijd van het contract. Dus het mag niet enkel voor het eerste jaar zijn, het mag niet gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden, zoals een domiciliering. Het moet echt vanaf de eerste kilowattuur voor het volledige duur van het contract.
1: Want waren dat de zaken waartegen gezondigd werd?
0: Ja, inderdaad. We zagen vaak kortingen die gebonden waren aan, die verpakt waren als welkomstkortingen, maar die eigenlijk pas in het tweede jaar van levering werden toegekend, waar mensen dan, die ondertussen misschien al van product veranderd waren, die liepen die korting dan mis. Er waren ook voorwaarden als domiciliering aan verbonden. En dat zorgde ervoor dat eigenlijk een product wat in de basis vrij duur was, toch als goedkoop werd voorgesteld. En dat vonden wij niet correct. De bedoeling is dat een prijsvergelijker eigenlijk een heel duidelijk overzicht geeft van wat is nu het goedkoopste product en wat is het duurste product deze maand. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet tegen kortingen, maar die moeten wel correct zijn. En correct betekent voor ons dat die niet aan voorwaarden verbonden zijn en dat de consument dus weet wat hij koopt. Een goedkoper contract, een duurder contract. Dat hij eventueel nog van de leverancier een korting kan krijgen. Dat is oké. Wij zijn niet tegen kortingen, maar het moet wel correct gebeuren.
1: En dat moet dus vanaf nu allemaal transparanter zijn en de consument voor een stuk ook, denk ik, wel gerust kunnen stellen bij zo'n prijsvergelijkers. Wat met leveranciers wel die zich daar niet al te veel van aantrekken en zich misschien niet aan de regels houden of toch nog een achterpoortje zoeken?
0: Wel, we zien eigenlijk vanaf oktober is die wetgeving in voege getreden. We zien dat de leveranciers nog wat worstelen ook met implementatie. Dat er nog soms kortingen worden aangeboden die niet conform het nieuwe kader zijn. Daar gaan wij naar optreden. Wij contacteren de leveranciers. In eerste instantie doen we dat vanuit een soort pragmatiek. We weten ook dat zijn gangbare praktijken in de sector. Dus van dag 1 dat meteen volledig verwacht dat dat gevolgd wordt, dat is misschien wat moeilijk.
1: Ja.
0: Maar we geven hen eigenlijk niet veel tijd, een paar weken tijd om dat aan te passen. Zo niet komen er sancties.
1: Oké. Annemarie de Vreese van de Krijg, dat was verhelderend, moet ik zeggen. En dat kan de consument ook wel een beetje geruststellen, denk ik.
0: Dat
1: dank
0: hopen.
1: Wel.
0: Oké.
1: Dag.
0: Fijne avond. Dag.

0: deze wilden we er graag nog bij. Duran Duran, niet met Reflex of Girls on Film, bijvoorbeeld wel met Ordinary World. Wij met De Wereld Vandaag zijn klaar, maar Radio 1 is dat niet. Nooit eigenlijk en gelukkig maar. Veel plezier nog.
1: Youssou N'Dour en Angelique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd. Everybody stand up and dance. Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Bob Dylan in concert. Knock, knock, knocking on. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
5: Onrust stijgt bij bedrijven.
6: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
7: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
12: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
14: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
15: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeestplannen, nog meer mails beantwoorden.
16: Of 11 uur lang helemaal niks.
17: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
16: Zalig.
17: Umbrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
18: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
19: Go, go, go naar Impermo!
20: Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyltegel met handig kliksysteem aan €16,99... of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
21: Tegels,
22: natuursteen,
21: parket, Impermo.
20: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
23: Zometeen in Het Kwartier vraag ik me af of het zinvol is om overlastplegers op te pakken die niks misdoen. Hoeveel er nog overblijft van de Palestijnse groep Hamas en waarom we maar oorlogen.

0: Volksfilms blijven maken. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Luik mondt het scholierenprotest opnieuw uit in rellen. Straks zitten de federale topministers weer samen over de begroting. Ze moeten op zoek naar 10 miljard. En vanavond start het filmfestival van Gent. In Luik is het opnieuw onrustig tijdens nieuw scholierenprotest. De protesten tegen de hervormingen en besparingen in het Franstalig onderwijs begonnen vorige woensdag in Luik en liepen al meermaals uit de hand. Vanmiddag begon alles in een rustige sfeer, maar een paar uur geleden sloeg de sfeer weer om. Het is een kat-en-muisspel geworden tussen enkele honderden relschoppers en de politie. Dat zegt Anne de Bie vanuit Luik.
4: We staan hier vlak voor het justitiegebouw van Luik, waar gisteravond ook enkele ruiten zijn gesneuveld. Daarnet waren enkele honderden relschoppers ook en masse richting dat justitiegebouw gegaan. Er is ook iets in brand gevlogen, maar dat is snel weer geblust door andere echte scholieren die niet wilden dat dat gebeurde. De politie is dan heel snel naar hier gekomen met het waterkanon, met heel veel manschappen. Ze hebben ook weer traangas afgevuurd en ze hebben dan een cordon gevormd om het grote justitiegebouw te beschermen. De meute is dan gaan lopen en nu is het weer die gespannen situatie dat af en aangaan van jongeren aan de ene kant. Er wordt weer wat bommetjes afgeschoten en politie aan de andere kant die klaar staat met traangas dat op dit moment voor mijn ogen weer wordt afgeschoten. Dus de situatie hier in Luik is zeker nog niet rustiger geworden.
3: De minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap, Valérie Glatigny, ontvangt rond deze tijd een delegatie van de scholieren voor een gesprek. Maar deze scholier vraagt zich af of dat zal volstaan. We protesteren al maanden met betogingen, video's en stakingspiketten en er is nog niks veranderd.
5: Rien n'a changé alors que on parle, on explique, il y a des vidéos, des manifestations, des blocages, des piquets depuis plusieurs mois et on se sent pas écouté, donc je pense pas que ce soit une seule conversation qui va tout régler.
3: De socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV houden vrijdag een actiedag tegen de maatregelen van de federale regering. Daardoor zullen ongeveer 4 op de 10 bussen en trams van de lijn vrijdag niet rijden. De meeste hinder wordt verwacht in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Woordvoerder Marco Demerling.
6: Een heleboel chauffeurs betogen dus mee. Dat wil zeggen dat over heel Vlaanderen gemiddeld 6 op de 10 van alle bussen en trams zullen rijden. We hebben dus een alternatieve dienstregeling uitgewerkt op basis van de werkwillige chauffeurs. Alle ritten die niet gereden worden, hebben we ook geschrapt in de routeplanner. Dus de reizigers kunnen nu al in de app of op de website gewoon de datum van vrijdag intikken. En dan krijgen ze enkel de bussen en trams te zien die wel degelijk rijden.
3: Ook maandag zal er een alternatieve dienstverlening zijn bij de lijn, omdat het ABVV dan een stakingsdag organiseert in de openbare diensten. Hoeveel bussen en trams dan rijden is nu nog niet duidelijk. En mogelijk is er vrijdag en maandag ook hinder in de scholen. Want ACOD Onderwijs heeft een stakingsaanzegging ingediend voor beide dagen. De Socialistische Onderwijsbond vreest dat maatregelen van de regering De Wever, die worden ingevoerd in de privésector, op termijn ook in het onderwijs kunnen worden ingevoerd. Hoeveel scholen en leerkrachten zullen deelnemen is moeilijk in te schatten, dat zegt Nathalie Jennes van het GO Onderwijs.
7: We hebben daar geen zicht op voor het geheel van onze scholen in Vlaanderen, omdat we dat niet in kaart brengen. Een bevraging brengt heel veel planlast met zich mee. Bovendien kunnen mensen tot op de dag zelf beslissen om te staken, dus geeft dat ook geen volledig beeld. Het is natuurlijk wel zo dat directeurs zicht zullen proberen krijgen op wie is er aanwezig, welke lessen gaan gewoon door. Als er veel impact te verwachten is voor die school, communiceren naar de ouders toe daarover.
3: Straks komen de topministers van de federale regering De Wever opnieuw bijeen over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro aan besparingen en nieuwe inkomsten. En premier De Wever wil alles meteen op scherp zetten. Meer uitleg door Michael van Drogenbroek.
8: Het kernkabinet van de federale regering begint straks met een toelichting van Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, en van Jean de Boete, de directeur van het agentschap van de schuld. Hun boodschap zal niet mis te verstaan zijn. Economisch gaat het niet goed en de rente die ons land moet betalen om geld te lenen stijgt

0: snel, waardoor de rentelasten op onze schuld fors stijgen. Premier De Wever hoopt zo zijn coalitiepartners te overtuigen om in te stemmen met het werkkader, zeg maar de bouwstenen van zijn begrotingsvoorstel. Als dat gebeurt, dan kan de volgende dagen intensief onderhandeld worden over de details ervan. Maar de verwachting is toch dat niet iedereen zal instemmen met dat werkkader van de premier. En dan wordt vooral gekeken naar de Franstalige liberalen van de MR. Zonder akkoord vandaag wordt het moeilijker om de deadline te halen. Dinsdag zou de premier die begroting moeten voorstellen in het parlement.
1: De voorzitter van de Franstalige rechtbank van Brussel vraagt meer veiligheidsmaatregelen om rechters te beschermen. Hij maakt zich vooral zorgen om hun auto's. Rechters die drugszaken behandelen worden soms opgewacht en hun nummerplaten worden genoteerd door criminelen. Zo werd volgens voorzitter Paul Daaier onlangs nog een rechter om 3:00 s'nachts door de politie uit zijn bed gehaald omdat er een bom onder zijn auto was geplaatst. Dat heeft hij gezegd in het parlement.
2: Een collega a été réveillé à juste titre, et je remercie le parquet, à 3:00 du matin par la police locale, car selon une information, une bombe aurait été placée sous sa voiture.
1: De voorzitter vraagt om magistraten in drugszaken anonieme nummerplaten te geven en om hun persoonlijke informatie beter af te schermen. Hij wil ook dat de parkings van het Justitiepaleis in Brussel beter beveiligd worden. In Gent gaat vanavond het filmfestival van start. De openingsfilm is Coward, van de Gentse regisseur Lucas Dont. Lieve van Gils vertelt wat we mogen verwachten.
3: Het thema oorlog loopt een beetje als een rode draad door deze 53e editie. Niet alleen Coward, over twee jongens die verliefd worden aan het front, maar ook de slotfilm speelt zich af in de oorlog. Le Fossoir van een andere Belgische regisseur, Michael Roskam. Maar Filmfest Gent is toch vooral één groot filmfeest met veel nieuwe, maar ook oude films in allerlei genres. En met als blikvanger de uitreiking van de World Soundtrack Awards. Die behoren ook internationaal gezien toch nog altijd tot de belangrijkste filmmuziekprijzen van het jaar. Eregasten is de IJslandse componiste Hildur Guðnadóttir, die zelf in Gent al eens bekroond wordt en een Oscar won voor haar muziek voor de film Joker. Dat wordt ongetwijfeld een van de hoogtepunten. Nu zaterdag, als die muziek in de Bijloken hier in Gent live wordt uitgevoerd.
1: En op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Sloveen Primož Roglič de tijdrit bij de mannen gewonnen. De 36-jarige Roglič reed voor eigen publiek sneller dan twee Fransen. Beste Belg was Ilan van Wilder op de 4e plaats. Sander de Pestel werd 17e. Wereldkampioen tijdrijder Remco Evenepoel deed niet mee voor de Europese titel. Het EK wielrennen zit er nu op. Ons land haalde in totaal 5 medailles. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met regen en soms intense buien, mogelijk met onweer en rukwinden tot 80 kilometer aan zee. Minima rond 13 graden. Ook morgen is het winderig met buien en opklaringen en meteen een pak frisser dan vandaag, rond 15 graden. We begonnen dit nieuws in Luik, waar nieuw scholierenprotest opnieuw is uitgedraaid op rellen. Rond deze tijd ontvangt de minister van het Franstalige Onderwijs, Glatigny, een delegatie van de scholieren. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 35 minuten file rijden tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen centrum is er hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Het is richting Gent ook nog 15 minuten file rijden op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nog 45 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. 25 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Nog 20 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. Hetzelfde op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 35 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. Op de enige 10 is er ook nog hinder in Loenhout door een ongeval. Verder vanaf Sint-Job nog 30 minuten vertragen. Op de buitenring rond Brussel nog 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring sta je in de file tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. 10 minuten file rijden ook nog op de E17 richting Gent tussen Destelbergen en Gentbrugge.
5: Opvallend nieuws vanuit Antwerpen dan.
6: Ben jij een overlastpleger?
7: Ik denk het niet.
5: Daar kunnen mensen die al geregeld overlast veroorzaakten nu ook opgepakt worden door de politie zonder dat ze iets verkeerd doen.
7: Zelfs als ze geen overlast aan het veroorzaken zijn.
6: Maar kan dat zomaar?
5: Het
8: Het is vandaag 7 oktober.
7: Ja, dat is niet zomaar een datum.
9: Er was die gruwelijke verrassingsaanval van Hamas op Israël.
10: Ik vind dat sowieso wel gek. Ondanks alle enorme inspanningen van Israël, heel Gaza ligt plat. En dan nog is Hamas zo niet helemaal ontmanteld.
11: Hoe staat Hamas ervoor 3 jaar na de aanval van 7 oktober?
12: Filmfest Gent begint. Het is wel opvallend dat er zoveel oorlogsfilms terug zijn.
13: Ik denk dat er vandaag redenen zijn om aan de hand van oudere verhalen uit de geschiedenis iets te vertellen over onze dag van vandaag.
14: Oorlog zijn we beu, maar de oorlogsfilm raken we niet beu.
11: En waarom blijven we maar films maken over de wereldoorlogen? Fire! Ik ben Katrien Boon en ik blijf vragen stellen bij de nieuwsverhalen van de dag. Welkom bij het kwartier van VRT Nieuws. Ik weet niet of jij het ooit meemaakt of meegemaakt hebt. Je wil je huis uitgaan en je stoot op iemand die in je portiek ligt. Of de straat oversteken om toch maar die zwalpende man onder invloed van drugs te ontwijken. Als je soms in Antwerpen-Noord komt of daar woont, dan ken je het zeker. En de stad wil daar iets aan doen. Ik laat burgemeester Els van Doesburg het zelf uitleggen.
15: Dat zijn mensen die dus structureel voor overlast zorgen, voor een onveiligheidsgevoel in bepaalde straten, in bepaalde wijken. En die ook gewoon de openbare orde en rust verstoren. En daarom nemen we met de politie de maatregel dat die mensen opgepakt kunnen worden, bestuurlijk aangehouden. En dat voor de maximale termijn, dat is 12 uur.
11: Ik vat samen, de Antwerpse politie kan de gekende overlastplegers oppakken, zelfs wanneer ze op dat moment niks verkeerd doen.
16: Mijn eerste inschatting is dat dat niet wettelijk is. Is volgens mij niet ingeschreven in het wet op de politieambt. Politie mag wel identiteitscontroles doorvoeren, maar zomaar iemand bestuurlijk aanhouden zonder dat ze effectief overlast plegen, is volgens mij niet wettelijk.
11: Je hoort het, ik heb er een expert bij gehaald.
16: Ik ben Evelien de Pauw, ik werk als onderzoeker aan de Vives Hogeschool in Kortrijk binnen de onderzoeksgroep Public Safety and Security. En in die onderzoeksgroep doen wij onderzoek naar hoe dat de politie zich verhoudt ten opzichte van de burger.
11: En naast de discussie of die maatregel al dan niet wettelijk is, wil ik het met Evelien graag hebben over het idee erachter. Even terug naar de burgemeester.
15: Beeld u in, iemand die een besmettelijke ziekte heeft, die voor de deur van uw winkel of van uw huis ligt, daar niet wil vertrekken. Ze hebben de voorbije weken al verschillende mensen aangetroffen met TBC, met schurft, met vleesetende bacterie. Dat kan gewoon niet, dat is echt niet oké. Zo iemand, die pikken we op en die krijgt uiteraard medische hulpverlening, ook al wil die persoon dat misschien niet. Maar je moet ook geen illusies maken over het profiel van dit soort mensen. Die hebben al heel vaak hulpverlening aangeboden gekregen en hebben dat altijd geweigerd of zijn daar weggelopen of noem het allemaal maar op. Dat aanbod blijft natuurlijk altijd geldig.
16: Dat is soms ook dweilen met de kraan open. Dat is ook een soort frustratie dat wij wel merken binnen politie. Is dat zij iemand oppakken en dan doorsturen naar het parket. Maar het parket seponeert en de volgende dag loopt die mens eigenlijk terug op straat. Dat is soms wel een frustratie. En ik begrijp de filosofie wel of het idee wel. Dat ze eigenlijk op zoek gaan naar alternatieven. Als dat het juiste alternatief is, dan laat ik in het midden. Hè. Ik denk dat het idee erachter misschien wel nobel is. Maar niet om die mensen dan 12 uur aan te houden. Maar wel om samen in dialoog naar eventuele andere oplossingen te gaan. In het niet strafrechtelijke domein. Hè. Dus om echt effectief die hulpverlening in te schakelen en daarnaar te gaan zoeken. Ik heb ook nog wel observaties gedaan en ik weet ook, zeker in grootsteden is het niet evident om zomaar de dialoog op te zoeken. Als onderzoekers pleiten wij daar vaak voor, maar ja, we zitten ook maar op ons bureau eigenlijk. Als je dan effectief een keer meedraait, dan merk je ook dat er vaak weinig ruimte is, omdat de ene oproep naar de andere binnenkomt. Maar er bestaat ook zoiets als jeugdinspecteurs die wel de tijd hebben om met de jongeren bijvoorbeeld in dialoog te gaan. Misschien is het ook een oplossing om een soort inspecteurs in het leven te roepen die toch de tijd probeert te nemen om effectief met die mensen in dialoog te gaan en hen op de paste manier naar de juiste instanties door te verwijzen.
11: Dat zijn belangrijke bedenkingen en ook de oppositiepartijen in Antwerpen, Groen, PVDA en CD&V, zijn niet blij met de aanpak. Ze stellen zich ook vragen bij die wettelijkheid en ze pleiten voor meer hulpverlening en preventie. Want de partijen zijn bang dat dit plan mensen alleen nog maar dieper in de problemen gaat duwen. En Evelien de Pauw ziet nog een ander mogelijk negatief gevolg.
16: Dat beeld van politie komt niet zo in een goed daglicht op die manier. Hè. En dan zal je misschien wel merken dat bepaalde doelgroepen zich geviseerd voelen en dat zij ook minder vertrouwen hebben in politie. We merken dat ook bij het etnisch profileren, zoals het genoemd wordt, waarbij jongeren geviseerd worden die telkens opnieuw hun identiteits...

0: kaart moeten tonen, is dat ook. Het vertrouwen bij die doelgroep in politie daalt daardoor ook wel sterk. Hè? Waardoor dat ze soms ook minder willen meewerken, minder informatie willen geven. En ik denk ook, ja, de algemene burger, sommigen zullen zeggen, ja, dat is goed dat ze die overlast hier aanpakken. Maar iemand anders zal zeggen, ja, maar ik vind het wel niet op de juiste manier, want het is eigenlijk op de grens van het toelaatbare. En die gaan dan ook een ander beeld van die politie krijgen. Dus ik denk wel dat het dubbel is.
1: Het is vandaag dus 7 oktober en het is dag op dag 3 jaar geleden dat Hamas een zware aanval uitvoerde op Israël, waarbij 1100 mensen gedood werden en 250 ontvoerd. En ik neem je mee terug naar de nieuwsberichten van die dag.
2: Israël heeft een sterk raketschild, maar dat kon niet beletten dat veel raketten nu ook echt zijn neergekomen en zware schade konden aanrichten.
1: De beelden van toen zijn hallucinant.
2: Ze laten zien dat Hamas-commando's het grenshek weten te doorbreken en doordringen op Israëlisch grondgebied.
3: Paniek op het Supernova muziekfestival bij de Israëlische kibbutz Re'im dichtbij de Gazastrook. Hamas-commando's vallen 's ochtends vroeg binnen.
2: Hamas is de Palestijnse beweging die aan de macht is in Gaza, maar voor het Westen ook een terreurorganisatie. En met het gijzelen van burgers maakt het die reputatie helemaal waar.
1: En Israël reageert. Het gevolg is een bloedige oorlog met tienduizenden Palestijnse doden in Gaza. En Israël dat blijft zeggen, we doen dit om Hamas te vernietigen. Maar is dat 3 jaar later ook gebeurd?
4: Nee, dat is zeker niet gebeurd.
1: Dat is het korte antwoord van Hamas-kenner Joas Wagemakers van de Universiteit Utrecht. Maar ik wil ook het lange antwoord kennen.
4: Dat heeft ermee te maken dat Hamas een organisatie is die echt bij het Palestijnse volk, bij de Palestijnse kwestie en bij de Palestijnse nationale identiteit hoort. En het is geen organisatie die zich van buitenaf aan de Palestijn heeft opgedrongen. Het is een organisatie die uit de Palestijnse bevolking is ontstaan, die ook de verkiezingen heeft gewonnen in 2006, die nog altijd heel veel steun heeft onder de Palestijnen, zeker in de Gazastrook. En als gevolg daarvan kun je die organisatie ook niet vernietigen. Je kunt wel alle individuele leden doodschieten, maar dan komen er weer nieuwe leden, juist omdat wat er aan de grondslag ligt, die Palestijnse kwestie, die wens van de Palestijnen om een eigen staat te hebben en om onafhankelijk te zijn, nog altijd niet tot een oplossing is gekomen.
1: Hoe actief is Hamas nu nog, weten we dat?
4: Dus ze vormen nog altijd het bestuur van de Gazastrook. Je ziet ook dat Hamas nog steeds militaire capaciteiten heeft. Die gebruiken ze op dit moment niet in de Gazastrook, omdat er een wapenstilstand is. Dus Hamas strijdt op dit moment in de Gazastrook niet tegen Israël. Ondanks dat Israël van haar kant wel 1400 Palestijnen heeft gedood in het afgelopen jaar. Maar je ziet dat Hamas nog steeds een belangrijke factor is. Ze zijn nog altijd de populairste politieke partijen in de Gazastrook. En ze hebben nog altijd het bestuur in handen, voor zover dat bestuur nog daadwerkelijk overeind staat.
1: Het afgelopen jaar heeft de Amerikaanse president Trump wel verschillende keren beweerd dat Hamas zou ontwapenen en dat zijn vredesraad daarop zou toezien.
5: And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me?
6: Yes.
1: Is daar al iets van in huis gekomen?
4: Nee, en dat heeft ermee te maken dat Hamas zegt, wij willen wel ontwapenen, maar pas aan het einde van het conflict. Op het moment dat de Gazastrook weer helemaal ontruimd is van de Israëlische soldaten en dat we een eigen Palestijnse staat krijgen. Israël zegt iets heel anders. Die zegt, wij willen dat Hamas die wapens opgeeft voordat wij ons terugtrekken uit de Gazastrook en voordat er een Palestijnse staat komt. Dus men is het in principe wel eens over die ontwapening, maar omdat Hamas die zet aan het einde van het proces en Israël die aan het begin van het proces, komt er helemaal niks van.
1: U zegt, Hamas is er nog steeds. Hamas heeft nog altijd veel steun bij de bevolking. Wat betekent dat dan voor de toekomst van dit conflict?
4: Dat betekent dat we Hamas niet kunnen negeren. Er wordt vaak gezegd door politici, ja, Hamas kan geen enkele rol spelen in de toekomst van de Gazastrook. En dat kun je natuurlijk beweren. Dat is zeker een scenario dat Israël prettig vindt. Israël wil dat ook. De realiteit is natuurlijk wel dat heel erg veel Palestijnen zich vertegenwoordigd zien in Hamas. En niet alleen ideologisch gezien of omdat ze heel veel sociale diensten hebben en sociale activiteiten en dergelijke, maar ook omdat zij zeggen, wij hebben het recht om ons gewapende hand te verzetten tegen de Israëlische bezetting, tegen de Israëlische

0: medische onteigening en verwoesting van de Gazastrook. En Hamas heeft dat gedaan, net als de Palestijnse Islamitische Jihad en andere Palestijnse organisaties. Dus het hele idee, zonder me verder voor of tegen Hamas uit te willen spreken, het hele idee dat je zonder organisaties zoals Hamas, die zich dus gewapenderhand verzetten tegen de Israëlische bezetting, verder kunt, is eigenlijk een illusie, want die mensen vertegenwoordigen de Palestijnen. En wil je daar iets van een democratie hebben, dan zul je toch ook de mening van de Palestijnen zelf in oogschouw moeten nemen.
1: En nu doe ik even alsof ik niet in deze studio sta, maar op de rode loper van het Filmfest in Gent. Het belangrijkste filmfestival in ons land begint hier vanavond met de grote sterren uit de Vlaamse filmwereld erbij. En als ik hier naar de affiche kijk, valt mij iets op. De openingsfilm Coward gaat over de Eerste Wereldoorlog. En de slotfilm, Le Fossoir, gaat over de Tweede Wereldoorlog. Allebei gemaakt door Belgische regisseurs. Waarom blijven we maar films maken over die wereldoorlogen?
2: In onze Belgische Vlaamse filmgeschiedenis, zal ik maar zeggen, is het wel opvallend dat er twee van dit soort films uitkomen. Al is het maar omdat die films vaak een groot budget vragen. Maar op zich dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog een populair thema is in film en dat daar films over gemaakt worden, is op zich niet zo verrassend.
1: Dat is filmhistoricus Roel van de Winkel van de KU Leuven. En hij heeft, net als ik, al massa's oorlogsfilms gezien. Onlangs nog All Quiet on the Western Front.
3: We zijn net aan de Westfront.
1: Maar ik denk ook aan Saving Private Ryan.
4: Move fast and clear those murder holes.
1: Dunkirk, 1917. Allee, ik kan blijven doorgaan.
2: Film is natuurlijk, film is een cultureel product, maar film is ook een commercieel product. Uiteindelijk moet die film minimum uit de kosten raken en liefst ook winst maken. Dus wanneer je een film maakt, dan ga je dat per definitie doen over een onderwerp waarvan je denkt, daar bestaat een groot publiek voor. En als je dan kiest voor Eerste of Tweede Wereldoorlog, ja, de naam zegt het zelf, wereldoorlog, echt een mondiaal conflict, ook beide wereldoorlogen uitgevochten bij ons op het Europese continent, dan weet je van, kijk, stel dat je een film zou maken over de Gulden Sporenslag, om maar iets te zeggen, ja, dan heb je een veel beperkter publiek dat weet wat die Gulden Sporenslag is en die daar een zekere connectie mee voelt. Duikt in het onderwijs op natuurlijk, daar neemt het een belangrijke plaats in toerisme. De Eerste Wereldoorlog was zo verschrikkelijk, maar is vandaag de dag voor de Westhoek een deel van de identiteit en ook een toeristisch trekpleister. Je ziet dat ook in populaire cultuur, stripverhalen, computergames, werking van musea, romanverfilmingen. Het is niet zo heel ver af van ons en er bestaat een brede interesse voor.
1: Ik kijk nu naar de trailer van Coward, die nieuwe film van Lucas Dont over een toneelgroep die het moreel van de soldaten moet opkrikken tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: On doit rappeler aux Allemands qu'ils ont déjà perdu et qu'ils vont perdre encore une fois.
1: En dit is de trailer van Le Fossoir van Michael Roskam over verzetstrijders die een valse krant printen. Op zich zijn dat wel originele thema's. Het gaat dus niet over een held die strijdt voor het vaderland.
2: Ja, elke film is hoe dan ook een product van zijn tijd. Hè, dat men in Coward inderdaad, dat men daarop gaat focussen, maar ook dat men in die film gaat tonen hoe twee soldaten op elkaar verliefd worden. Dat is iets wat nu kan. Je hoeft niet zo ver terug in de geschiedenis te gaan om te zeggen van ja, dat had toen niet gekund. En eigenlijk heb je heel wat voorbeelden. Denk aan de film Will, die ook toont van kijk, die jodenvervolging, daar waren ook Belgen bij betrokken. Er zijn Vlamingen die daar in de Joodse buurt alles kort en klein gaan slaan zijn. Dat men dat beeld nu kan tonen, heb je enerzijds te danken aan het degelijk historisch onderzoek en ook aan een soort openheid van geest om dat nu in beeld te brengen. En we zien bijvoorbeeld bij ons in België, Vlaanderen, zien we meer aandacht voor de geschiedenis van het verzet. Dat er eigenlijk gezegd wordt, ja maar we spreken veel te vaak over collaborateurs. Hoe komt het dat die collaborateurs zo gekend zijn en dat we zo weinig weten over het verzet? Als je dan ziet dat er nu een film uitkomt van Michael Roskam over die valse zwaar, die echt een verzetsdaad in beeld brengt, dan denk ik dat er een link is tussen beide gebeurtenissen.
1: Oké, Roel, dan zien we elkaar op het festival in Gent.
2: Het filmfestival van Gent komt voor mij, zoals voor veel collega's, heel slecht. Want het is het begin van het academiejaar waarin je volop les moet geven.

0: Dus ik hoop er te geraken. Ik weet niet of het gaat lukken. Zeker Le Chaux Soir staat op mijn agenda, omdat ik in mijn eigen onderzoek ook wat meer bezig ben met de Tweede Wereldoorlog.
1: En dat zijn weer 2 filmtips erbij op jouw lijstje en 3 nieuwsverhalen uitgelegd. Dat is niet slecht in 15 minuten. Tot morgen.
2: Met Radio 1 naar The Social Reckoning.
3: Do you have an interest in social media?
2: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
4: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
2: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
4: 2 years ago, the algorithm was changed.
2: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
5: You have to cause pain.
2: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
6: Enough!
2: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
7: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
8: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
7: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU app.
9: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
10: Oh, was dat?
9: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
10: Ik was nog niet klaar!
9: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
11: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Radio 1.
12: Voorproevers.
2: Met Bent van Looy.
13: Psychedelica als hulpmiddel bij therapie, je hoort er steeds vaker over. LSD, MDMA, paddo's. Dingen die tot voor kort vooral geassocieerd worden met feesten en flippen, hebben vaak hun oorsprong in de wereld van de geneeskunde. Jonas Boel, journalist, was geïntrigeerd door de opmars en wederopleving van die middelen in een therapeutische context en ging voor zijn boek Verruimde Geesten praten met mensen wier leven erdoor veranderd werd. Zometeen gaan we trippen. Welkom in Voorproevers.

0: Dat was Pink Floyd en See Emily Play. Jonas Boel, welkom in Voorproevers. Klinische studies naar psychedelische drugs zijn in de laatste fase om als mogelijk nieuw geneesmiddel voor depressie goedgekeurd te worden hier in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Lees ik in de introductie tot je boek Verruimde Geesten. Dat hadden we 20 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden.
1: Nee, ik denk dat er heel weinig mensen waren die het voor mogelijk hadden gehouden. En ook de professionals in de psychische zorg bijvoorbeeld. Het is snel gegaan, ja, de voorbije jaren.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk grotendeels omdat het wetenschappelijk onderzoek ook natuurlijk een ettelijke grote sprong heeft gemaakt. Het eerste onderzoek naar psychedelica gebeurde al in de jaren 50 en in de jaren 60. Maar de middelen die toen voorhanden waren, die zijn natuurlijk niet de middelen die nu voorhanden zijn. Mm-hmm. Beeldvorming, we kunnen de hersenen zeg maar in 3D tegenwoordig op een scherm tevoorschijn toveren. En dus ook de effecten van die stoffen.
0: Ja, ja. We treffen jou zelf aan in het begin van het boek in Amsterdam. Op uitnodiging van een Canadees bedrijf dat op dat ogenblik koploper was op dit gebied. Mm-hmm. Jij nam die uitnodiging met beide handen aan?
1: Ja. Absoluut, zo kan je het zeker en vast zeggen. Ik was toen zelf eigenlijk al aan het experimenteren geslagen op eigen houtje met psilocybine truffels, die overigens legaal zijn in Nederland.
0: Paddenstoelen zijn
1: dat. Paddenstoelen, dat zijn eigenlijk dat zijn dan de verharde zwamdraden. De mm-hmm. truffels worden die dan genoemd. Die zijn legaal in Nederland. Microdoseren is zo'n een term die sommige mensen bijvoorbeeld wel zullen kennen.
0: Ja, dat is een heel klein beetje gebruiken om een licht effect te hebben en je beter te voelen.
1: Ja, zelf eigenlijk nauwelijks effect. Bij microdosis ga je niet, ga je geen merkbaar effect hebben. Mm-hmm. Maar dat is een soort traject, een soort procedé waarbij je om zoveel dagen inderdaad een heel minimale dosis neemt. En op de lange termijn, ja, zou het goed zijn voor je welzijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. De wetenschap is er nog niet helemaal uit, daar moet ik eerlijk in zijn. Goed, dat was het begin van mijn verhaal.
0: Ja.
1: Daar had ik ook over geschreven, had er artikels over geschreven voor KNAK. En van daaruit is de uitnodiging inderdaad in de bus gevallen van dat Canadees bedrijf Field Trip Health.
0: Wat maakte je daarmee?
1: Ja, hoe lang hebben we? Om te beginnen eigenlijk een echt wel heel professioneel ondersteund traject. Je wordt heel grondig gescreend. Je hebt veel gesprekken met psychiaters, met een psychologe. Voor je zelf maar toegelaten wordt tot dat traject en eenmaal je groen licht krijgt. Ja, dan inderdaad is het meer verschillende sessies bij de therapeut. Om te bepalen, ja, wat gaan we aanpakken? Waar wil je heen? Wat wil je onder ogen zien? Waar wil je vanaf? Mm-hmm. Tot de D-Day, zeg maar. En dan word je onder heel goede begeleiding, krijg je die truffels aangereikt. Mm-hmm. En ben je vertrokken voor een innerlijke reis die in mijn geval behoorlijk donker en confronterend was bijvoorbeeld, maar uiteindelijk wel heel heilzaam.
0: Ja, je bent er dan als journalist om verslag te doen over iets, maar je bent er eigenlijk ook als, mag ik patiënt zeggen,
1: Je mag eigenlijk patiënt zeggen, inderdaad. Dus dat was een beetje een dubbele rol, zeg maar. Want ik worstelde wel degelijk met depressie, mm-hmm. Met heel destructieve patronen. Ik wou daar ook echt vanaf. Dus het was niet zomaar een verslagje van, we gaan naar de kliniek en dit en dat is wat er gebeurt. Dus om daarover te schrijven achteraf, ja, dat was wel best. Dat was bijna even confronterend als de innerlijke reis op zich. Mm-hmm. Dus ik heb dan ook 2 maanden echt wel gewacht om dat verslag te schrijven. Omdat ik toen pas tot de conclusie kon komen van, oké, hier zijn wel dingen veranderd. Hier zijn wel,
0: ja, dit is geen momentopname.
1: Nee. Het was ook geen tripverslag. Hè. Die kan je overal vinden, ook online, de trip reports. Nee, ik wou echt wel die lange termijn kunnen aankijken. Voorbij de nagloed, want in de eerste dagen en zelfs weken, ja, zit je een beetje op een wolk. Mm-hmm. En alles komt een beetje nieuw binnen. En het is echt bijna een herontdekking van jezelf.
0: Ja. Hoe lang blijft dat doorwerken?
1: Dat effect, ja, dat is een kwestie van dagen of weken. Maar dan, je moet natuurlijk wel aan de slag.
0: Ja.
1: Want het traject is niet voorbij met de trip. Je wordt opgevolgd. Hè. Je kan opnieuw terecht bij die therapeuten. Ook met vragen. Of soms kan het heel verwarrend zijn. Of twijfels. En die stimuleren je ook wel om bepaalde dingen aan te pakken. In mijn geval was dat bijvoorbeeld iets heel simpel, maar gewoon beginnen sporten. Had ik nog nooit gedaan in mijn volwassen leven, vrijwillig gesport. Mijn relatie met alcohol was veranderd. Ja. En gaandeweg, in die weken en zelfs maanden nadien, besef je van, wauw, ja, dit is een katalysator geweest.
0: Hier is een kiem gelegd voor verandering.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Psychedelisch, de term, is een samenvoeging van de Griekse woorden voor geest, voor bewustzijn, psyche natuurlijk. Uh-huh. En het zichtbaar maken daarvan, delos. Ja. Geest manifesterend. Je schrijft anders gezegd, de trip zit niet in de stof, maar in je hoofd. En dat is ook wat die stoffen doen.
1: Ja.
0: Een verandering in gang zetten in wat er al is, namelijk je brein.
1: Ja, inderdaad. Het is een Tsjechse psychiater, Stanislav Grof, die noemt het een niet-specifieke uitvergroter van de psyche. Waarmee je eigenlijk wil zeggen van, het zit er allemaal al.
0: Ja.
1: Ik denk dat mensen dat een misverstand is rond psychedelica, van je hallucineert. Maar eigenlijk, hallucineren komt ook trouwens van het Grieks en dat betekent dan dwalen door je psyche.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Maar eigenlijk alles wat je ziet, alles wat je ervaart, alles wat je tegenkomt, ook de mensen die je ontmoet of zo, zit er al.
0: Ja, ja, ja.
1: De psychedelica die het eigenlijk gewoon uitvergroot of naar boven brengt. Het stof wordt ook vaak vergeleken bijvoorbeeld met de functie van een microscoop of een telescoop.
0: Oh ja.
1: Dat is wat een microscoop kan doen voor de biologie bijvoorbeeld. Iets zichtbaar maken wat je met het blote oog niet kan zien.
0: Mm-hmm.
1: Is eigenlijk wat psychedelica zoals psilocybine kunnen doen met je psyche of met je brein, zoals je wil. Ja.
0: Psychedelica is een soort paraplu-term voor heel veel verschillende stoffen. Jij hebt het over een heel aantal in je boek. Heb je ze allemaal geprobeerd?
1: Ik heb ze niet allemaal zelf geprobeerd.
0: Waarom niet?
1: Omdat er nog tijd is om dat te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Ik ben niet ervaringsdeskundige. Ik heb bijvoorbeeld nooit ayahuasca geprobeerd.
0: Nee. Nee, daar gaan we het straks over hebben. Zullen we eerst even een paar overlopen? We hadden het natuurlijk al over psilocybine. Pados in de volksmond.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een natuurlijke middel.
1: Ja, een natuurlijke stof.
0: Mm-hmm.
1: Het komt voor in zo'n 200 soorten paddenstoelen en die groeien overal ter wereld.
0: Ook hier, hè?
1: Ja, ook hier.
0: Ja. Mm-hmm. LSD is een synthetische versie daarvan, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, het is het is gesynthetiseerd uit een alkaloïde, noemt dat dan, van moederkoren. Is eigenlijk een schimmel die graan aantast. Ja.
0: Mm-hmm. Albert Hofmann heeft het in 1938 gesynthetiseerd. Hij noemde het zelf een medicijn voor de ziel. En het werd ook onmiddellijk therapeutisch aangewend. Hè. Dat was het idee.
1: Ja, absoluut. Hofmann was een Zwitser. Hij werkte voor een Zwitsers bedrijf, Sandoz. Nu nog altijd een heel groot farmaceutisch bedrijf. En die hadden wel meteen... Die beseften wel meteen van, wow, we hebben hier een stof die iets heel speciaals in handen, maar wat gaan we hiermee doen?
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn ze eigenlijk gewoon aan crowdsourcing beginnen doen. In zekere zin zijn ze eigenlijk het middel beginnen uitsturen overal ter wereld naar psychiaters, andere academici van...
0: Kijk eens,
1: wat kan je hiermee aan? En het was eigenlijk echt een experimenteel medicijn.
0: Mm-hmm.
1: Die meteen heel snel werd toegepast, bijvoorbeeld bij verslavingen. Bij ook bijvoorbeeld bij mensen die ongeneeslijk ziek waren.
0: Mm-hmm.
1: En die anxiety, zeg maar.
0: Ja.
1: Angststremmers. Ja.
0: Ja.
1: Daar werd het... dat waren eigenlijk de eerste aandoeningen waar het bij toegepast.
0: Mm-hmm.
1: Dus hier spreken we voor alle duidelijkheid lang voor er sprake is.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Flower power.
0: En wanneer gebeurt dat dan? Want we kennen natuurlijk Timothy Leary, de LSD-profeet.
1: Ja.
0: En het effect dat dat dan had op de counterculture van de jaren 60.
1: Ja, er is een mooie documentaire op Netflix die het zegt van waar is het eigenlijk fout gelopen dan? Als het zo'n veelbelovend medicijn was, wel, the 60s happened, inderdaad. Leary was trouwens ook een psycholoog aan Harvard, een gerenommeerd psycholoog zelf. Maar nam het niet al te nauw met de regels en zo verder en werd ontslagen. En eigenlijk van daaruit, zeg maar, is het zich begin verspreiden. Onder muzikanten, onder artiesten die Leary rond zich verzamelden. Omdat hij, zoals je zegt, een soort

0: Het hechtte zich aan de tegencultuur, zoals je zei. Of omgekeerd, ja. Misschien was het de tegencultuur die zich hechtte aan de LSD en aan de paddo's. Maar daardoor werd het een soort, gezien als een gevaar voor de gevestigde orde.
1: Ja.
0: In zekere zin.
1: Misschien terecht.
0: Het is ook een beetje. Het tast ook de gevestigde orde in je brein aan.
1: Ja.
0: Maar het begon zich too much too soon eigenlijk te verspreiden onder de brede bevolking.
1: MDMA kennen we onder de naam ecstasy ook. Ook begonnen in een farmaceutica bedrijf uit therapeutische overwegingen.
0: Ja, het is inderdaad ooit het was een formule van een Duitse farmaceutisch bedrijf. Maar die werd dan in de jaren 70 opnieuw onder de loep genomen door een Alexander Schulgen, was een chemicus. En die was meteen overtuigd ook van het therapeutisch potentieel. Is het beginnen verspreiden onder bevriende therapeuten die het zijn beginnen toepassen. Het
1: was toen hetzelfde verhaal eigenlijk.
0: Hetzelfde verhaal. Het was toen geen verboden middel. Het was opnieuw een soort experimenteel medicijn, zeg maar. En behoorlijk succesvol. Opnieuw heeft het zich van daaruit verspreid, zeg maar.
1: Naar de tweede Summer of Love. In de jaren 90, tijdens de raves.
0: Eind jaren 80 eigenlijk al. Absoluut, hetzelfde verhaal. Met dit verschil, wat ik wel interessant vind aan het verhaal van MDMA, is dat er heel wat tegenwerking was vanuit de psychische zorg toen de Amerikaanse staat dus het middel wou verbieden. Want we hadden de 60's al gehad en van ja, lab. Dit is nu, we zijn dit kwijt, dit middel, het wordt nu verboden. En er waren behoorlijk wat psychiaters, therapeuten, psychologen die dachten van dit gaat ons geen tweede keer overkomen. En het was dan zelf bijna gelukt. Maar goed, uiteindelijk is het toch ook weer verboden geweest.
1: Ook weer door dat recreatieve gebruik dan? En het imago dat daar dan bij hoort?
0: Ja, zeker en vast. Het is trouwens ook een stukje branding. Hè. In het begin, als MDMA zich begon te verspreiden, zeg maar, iemand wou het eigenlijk empathy noemen.
1: Ja.
0: Maar de dealers dachten, empathy, niemand wil dansen.
1: Soft,
0: niemand wil
1: soft.
0: Dansen op empathy, dus we gaan het ecstasy noemen. En dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ketamine kende ik vooral als paardenkalmeermiddel.
0: zo noemen ze het inderdaad. Ja, het is een verdovingsmiddel, een anesthesiemiddel.
1: Dat ook wonderlijke therapeutische bijwerkingen.
0: Ja, in bepaalde hoge dosissen kwamen ze tot de vaststelling dat het ook een heel sterk antidepressief effect had.
1: Want wat doet het precies?
0: Ketamine is geen klassiek psychedelicum, inderdaad MDMA trouwens eigenlijk ook niet, maar goed, het is zoals je zei in het begin, het is een paraplu-term. Het zorgt ervoor, simpel uitgelegd, dat je even, hè, zoals alle andere psychedelica, je bewustzijn wordt even aangetast en je stijgt zelf een beetje letterlijk boven jezelf uit.
1: Mm-hmm.
0: En dat zorgt voor een dat tijdelijk effect zorgt er ook voor dat er nieuwe verbindingen bijvoorbeeld in je brein worden gelegd. Waardoor het is een heel snel werkend middel ook. Het is trouwens legaal in België.
1: Paarden moeten geopereerd worden.
0: Als anesthesiemiddel is het sowieso legaal, maar ook als therapeutisch middel. Ook als therapeutisch middel is ketamine of esketamine, want het is dan eigenlijk een afgeleide van. Janssens Pharmaceutica heeft het op de markt gebracht. Maar je krijgt het niet mee naar huis of zo. Je gaat wel degelijk naar een kliniek, waar je onder toezicht het middel zelf toedient. Het is een neusspray.
1: Ja.
0: En het duurt niet zo lang als andere psychedelica, zoals psilocybine of LSD. En dan ben je eigenlijk even van de wereld. En als je terugkomt, heeft het een soort van reset-effect.
1: Ja.
0: Maar bij mensen die heel depressief zijn of die bijvoorbeeld aan angststoornissen lijden, heeft het een verlichtend effect.
1: Mm-hmm. Dan zijn er een aantal middelen die ik niet kende. Ibogaïne en zogenaamde bufo, dat zijn letterlijk paardenmiddelen. Die zijn heel, heel intens.
0: Ja, die zijn echt heel intens.
1: Worden ook gebruikt in de psychologie?
0: Het laatste wat je net noemde, bufo.
1: Ja. Dat heet eigenlijk 5-MeO-DMT.
0: Ja, inderdaad. Ja. In de volksmond bufo, omdat het een stof is die zich ook in het gif van de Colorado-pad...
1: Juist, paddenlikken.
0: ...bevindt. En die Latijnse naam is bufo alvarius. Maar dat middel bijvoorbeeld op dit moment staat heel dicht bij goedkeuring. Het zou ook in de vorm van een neusspray worden aangeboden, net zoals ketamine eigenlijk, onder toezicht. Het is een heel

0: sterk middel. Mm-hmm. Het effect duurt eigenlijk maar een half uur ongeveer.
1: Okay.
0: Maar je bent echt wel de zogeheten ego-desolutie.
1: Ja.
0: Het zeg maar uiteenbrokkelen van je eigen ik, van je eigen zelf, is bij dat middel bijvoorbeeld heel erg sterk.
1: Daar gaat het vaak over. Je hebt in je boek een reeks portretten geschetst van mensen die ervaring hebben met deze therapie. Het gaat vaak over het afbreken van muren, hè, en grenzen waar je tegenaan loopt.
0: Ja, een woord dat heel veel valt is bevrijding.
1: Ja.
0: Dat mensen voelen zich bevrijd van bepaalde denkpatronen, van bepaalde aannames, maar ook ja, van zichzelf. Het was ook wat mij ooit naar die middelen bracht.
1: Mm-hmm.
0: Het boek dat voor mij heel belangrijk is geweest, is How to Change Your Mind van de Amerikaanse auteur Michael Pollan. En toen ik dat las, dacht ik van ja, graag. Hoe raak ik uit mijn hoofd, alsjeblieft?
1: Ja. Er is het verhaal van Dirk, iemand die in een neerwaartse spiraal terechtkomt, het ook niet meer zo goed weet. En die zegt dat hij voornamelijk wilde ontsnappen aan het Dirk zijn.
0: Ja, op een bepaald moment, voor alle duidelijkheid, is Dirk is een man die in Basel woont, in het Oost-Vlaamse Basel. Mm-hmm. Letterlijk onder de kerktoren.
1: Mm-hmm.
0: En leidt aan MS, wat dan natuurlijk depressieve gevoelens en zo verder allemaal veroorzaakt. Tijdens een van zijn ervaringen met psilocybine, mm-hmm, in een Nederlands retreat, verdwijnt eigenlijk zijn ik, hè, zijn Dirk zijn, zoals je het zegt.
1: Ja.
0: En dat op hem een enorm rustgevend, bevrijdend opnieuw effect, om dat even te kunnen loslaten. En hij noemt het, dat is best vermoeiend, dat
1: ja.
0: Dirk zijn.
1: Ja.
0: Ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen. Ja.
1: Ja, met Dirk zijn heb ik weinig ervaring, maar ik kan er mij iets bij voorstellen. Ja. Een andere geïnterviewde heeft het over een spatie die MDMA bij hem creëert.
0: Ja, inderdaad. Arno. Arno. Hij is architect. Ja, dus iedereen gebruikt natuurlijk ook zijn eigen
1: metaforen
0: en woordenschat. Het zorgt voor meer spatie in zijn leven, inderdaad. Wat het makkelijker maakt om bijvoorbeeld niet uit elkaar te vallen of niet te breken als het bijvoorbeeld een beetje moeilijker gaat op, mm-hmm, moeilijkere momenten of meer uitdagende momenten. Sindsdien is er meer spatie in mijn leven. Ik vond dat een heel mooie, mm-hmm, uitdrukking. Die ook een beetje ingaat tegen het zo spectaculaire vaak dat we horen. Zoals bij Prince Harry, ja, en Mike Tyson, ja, en al die podcasters of tech bros. Dat zijn altijd zo heel wilde verhalen.
1: Ja.
0: Dat wou ik doorbreken met dit boek ook voor een groot deel. Ik wou het enerzijds hebben over herkenbare situaties.
1: Ja.
0: Maar ook dat het niet altijd zo spectaculair hoeft te zijn. Soms is het een kwestie.
1: Soms wel. En dan hebben we het over ayahuasca. Dat is iets wat de laatste tijd heel vaak in de media komt. Wat is het?
0: Ayahuasca is een plantenbrouwsel, voor alle, mm-hmm, duidelijkheid. Het is voornamelijk afkomstig uit het Amazonegebied. De samenstelling kan verschillen van stam tot stam, van gebied tot gebied. Maar de voornaamste stof, werkzame stof, is DMT.
1: Ja. Die kun je ook geïsoleerd gebruiken, een veel minder lang effect.
0: Ja, er bestaat een zeg maar,
1: een soort light, ayahuasca light.
0: Nee, light zou ik niet zeggen, maar er bestaat een synthetische vorm van. Dat wordt dan gerookt, wordt geïngaleerd.
1: Mm.
0: Behoorlijk pittig hoor, Ben.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Geen light versie. Het effect duurt gewoon iets minder lang.
1: Juist, ja. juist. Want ayahuasca, dan ga je als alles goed is, ga je naar het regenwoud in Peru bijvoorbeeld.
0: Of Costa Rica.
1: Ja,
0: of zo,
1: ja. En daar word je door shamanen en begeleiders meegenomen op zo'n trip. En dat gaat dan over het drinken van die planten.
0: Ja, van dat brouwsel.
1: Ja, ja, ja. En dan ben je soms echt uren,
0: ja,
1: ergens anders.
0: Ja, ergens anders. Of, en dat kan vaak
1: of net heel erg in jezelf. Dankt er al vanaf wat het is. Ja,
0: ja. Ja. Het hangt ook af van de intentie. Ik wil ook even benadrukken graag, want je spreekt nu over shamanen. En
1: ja,
0: inderdaad, traditioneel, veel van deze stoffen, zoals ayahuasca, ook psilocybine, worden al millennia toegepast, mm, in bepaalde culturen. Alle mensen in mijn boek zijn ook wel degelijk begeleid door therapeuten.
1: Ja.
0: Die dan eigenlijk de rol van de shamaan op zich nemen.
1: Mm-hmm.
0: Een soort reisbegeleider, zeg maar.
1: Ik ken mensen die dat gedaan hebben en die spreken echt over een verandering die heel fundamenteel is.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook

0: geldt ayahuasca, DMT behoort trouwens tot de klassieke psychedelica, zoals we die noemen. Er staat een koppel in mijn boek die het verlies van een 1-jarige dochter tracht te verwerken. Mm-hmm. Als het wel vaker gaat, twee mensen...
1: Rouwen op een andere manier. Hè?
0: Ja, rouwen op een andere manier. En het is uiteindelijk de man die besluit om een ayahuasca-ceremonie te gaan volgen. Het is niet in Peru, het is ergens in Europa. Omdat hij denkt van, ja, we hebben hier een soort moeten wakker geschud worden mm-hmm. uit dit proces. Mm. Maar voor hem was het in het begin trouwens een heel angstaanjaagde ervaring. Het duurt soms inderdaad een paar trips of een paar reizen. Mm-hmm. Maar die dan wel contact maakt met die overleden dochter. Uiteindelijk gaat zijn echtgenote gaat uiteindelijk dan ook mee. Mm-hmm. En heeft ook dat contact op haar eigen manier met die dochter. Wat ik echt een ongeluk...
1: En dat heeft hen echt geholpen?
0: Ja, absoluut.
1: Bij het proces?
0: Het is een van mijn favoriete verhalen. Er zijn wel traantjes gelaten mm-hmm. tijdens die gesprekken. Een paar keer. Maar vooral die vrouw in die relatie, die heeft het echt een plaats kunnen geven. Ah. En kan nu met heel veel liefde eigenlijk terugkijken op haar dochter. Terwijl het voor die natuurlijk heel diep en zwaar verdriet was. En nu weet ze van, ja, ze is altijd bij mij. Hè. Het is een cliché. Ja. Vaak, hè, van, hè, ze is nu overal of ze is altijd bij jou. Maar zij heeft het echt gezien mm-hmm. en gevoeld dat ze ook echt altijd bij haar is.
1: Je zei net van, voor die man was ayahuasca trip eerst een hele donkere ervaring. Klopt het dat psychedelica ook een psychose kunnen uitlokken? Mm-hmm.
0: Er bestaat eigenlijk een consensus over. In het begin van het onderzoek werd dat trouwens zo gezien. Hè, dat psychedelica een soort van psychose uitlokken. En dat eigenlijk het effect was. Bijvoorbeeld bij alcoholverslaving. Mm-hmm. Het delirium tremens. En ze dachten van, dat is vergelijkbaar. En de mensen gaan door dat schok-effect, door dat angstige, breken ze dan los mm-hmm. uit die verslaving. Blijkt niet helemaal te kloppen. Maar mensen inderdaad met een natuurlijke aanleg voor psychoses of ook schizofrenie of bepaalde aandoeningen wordt sterk afgeraden om te experimenteren met psychedelica. Het kan een episode uitlokken.
1: Vandaar misschien dat het ook belangrijk is om het onder begeleiding te doen.
0: Absoluut. Het boek is zeker niet geschreven als een soort oproep van ga en ga paddels plukken en experimenteer. Mm-hmm. Nee. Altijd onder begeleiding. Het kan heel beangstigend zijn. Het kan heel verwarrend zijn. En het is echt wel belangrijk dat er dan iemand bij je is die eigenlijk de setting, zeg maar, controleert. De omgeving en dat je altijd veilig ook voelt. Ook op momenten dat het beangstigend mm-hmm. is, ook op momenten dat het moeilijk is of confronterend is. Dat er iemand is waar je weet van, ik ben veilig, er is iemand bij mij, er kan mij eigenlijk helemaal niks overkomen.
1: Mm-hmm. We zijn dicht bij een doorbraak in de algemene geneeskunde wanneer het gaat over wijdverspreid gebruik ervan. Ja. Hoe lang gaan we daar nog op moeten wachten?
0: Als ik dokter Mathieu Seynhaven mag geloven, die mijn voorwoord geschreven heeft en die in Londen echt midden in het onderzoek staat, zou het volgend jaar al kunnen.
1: Oké.
0: Dan spreken we over 2027. Het zou zelf kunnen dat er dit jaar een van de eerste bedrijven eigenlijk al toestemming zal krijgen van de FDA. Dat is het agentschap in de Verenigde Staten die het groen licht moet geven voor elk nieuw medicament dat op de markt komt. Waarom moet de FDA dat doen, zouden mm-hmm. mensen kunnen denken. Ja, het is nu eenmaal de grootste markt. Ja. En als je daar goedkeuring krijgt, dan volgt de rest wel. Dat is eigenlijk de logica. Maar er zijn verschillende bedrijven op dit moment die inderdaad heel dicht staan bij die laatste horde die moet genomen worden om officieel toestemming te krijgen. En dan kan het eigenlijk snel gaan. Ja.
1: Hoe staat het met je eigen reis in de wereld van psychedelica? Je zei van, ik had een heel ingrijpende ervaring in Amsterdam. Ayahuasca heb ik nog niet gedaan. Ja. Is jouw reis nog maar net begonnen?
0: Ze is niet net begonnen, denk ik. Maar ze is zeker ook nog niet voorbij. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld, we hadden het daarnet over die befaamde boefo, heb mm-hmm. ik ook wel ervaring mee, bijvoorbeeld.
1: Okay. Ja.
0: is een heel ander boek.
1: Ja, ik kijk er naar uit. Jonas Boel, dankjewel voor het gesprek. Je boek Verruimde Geesten ligt op dit ogenblik in de boekwinkel.
0: Ja, klopt.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Bent.
1: Wie ook benieuwd is naar geestesverruimende verhalen, er staan er een hoop klaar in ons voorproeversarchief. Dat is op VRT Max.
2: De zomer van 2027 start fantastisch. Met Ray op Werchter Boutique. Ray, eerste headliner van Werchter Boutique. Maar zeker niet de laatste. Tickets via werchterboutique.be. Samen met De Morgen en Radio 1.
3: Linde Merkpoel. Met Compagnie Merkpoel. Live van op Filmfest Gent. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
5: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
4: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
6: Oh, happy bathroom to you.
7: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
10: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Wat als je als zelfstandig of bedrijfsleider plots door ziekte, een ongeval of schade je activiteiten moet staken? Op zo'n moment maken enkele simpele voorbereidingen een groot verschil. Denk vooraf na over wie de belangrijkste taken kan overnemen wanneer jij onverwacht uitvalt. Maak ook regelmatig foto's van je voorraad of uitrusting. Snel gedaan en het maakt de afhandeling bij schade een stuk makkelijker. Voorzie ook enkele standaardberichten om klanten, leveranciers of medewerkers snel te informeren wanneer nodig. En bespreek zeker ook met je makelaar welke bescherming het best bij jouw situatie past. Want continuïteit begint met anticiperen. In alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
11: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
12: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Je bent filmliefhebber, maar geraakt niet in de cinema. Dankzij je bibliotheek geniet je van de betere films en docus bij jou thuis. Geniet ten volle van Cinebib via jouw bibliotheek en stream films en docus zoveel je wilt. Cinebib, de beste filmtip. Cinebib Filmstreaming, nu bij jou thuis. Vraag meer info in jouw bib.
15: Ramen, deuren, veranda's? Leijners
16: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
17: Gabriel Rios is een van de curatoren van de Radio 1-sessies dit jaar. Hij nodigt onder andere Lara Chedraoui en Suso Brino uit. Straks in Wonderland ga ik eens met hen bellen om te horen hoe zij het gaan aanpakken.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Luik is het scholierenprotest ook vanmiddag weer uit de hand gelopen. De protesten begonnen vorige woensdag en ze ontspoorden regelmatig in rellen. Vandaag begon het protest rustig, maar rond 4 uur vanmiddag begonnen relschoppers met een kat-en-muisspel met de politie. Anne de Bie volgt de situatie daar ter plaatse.
19: Iets voor 6 uur heeft de politie een Be-alert rondgestuurd naar alle winkeliers met de oproep van hun winkels af te sluiten omdat er muitersopkomst zouden zijn. De politie heeft mij ook verteld dat aan de Place de la Cathédrale alles kort en klein is geslagen. En we weten ook dat sinds 6 uur vanavond het grote station van Luik-Guillemin afgesloten is. Dat is heel uitzonderlijk, zegt de NMBS.
18: En we horen zo pas dat het station weer open is voor het publiek en dat er intussen al schade is aangericht aan winkels. En ook op andere plaatsen in Wallonië was er deze week protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, maar in Luik is dat het felst. Politiek journalist Alain Gerlache woont zelf in Luik en legt uit hoe dat komt.
20: Luik heeft als bijnaam de vurige stad. Hè. Dat is een stad waar alles heviger is dan in de rest van Wallonië. Het is een stad met een heel sterke linkse traditie, strijdvaardigheid. Het heeft te maken natuurlijk met het industrieel verleden van de stad. Er is ook een heel sterke antifa-beweging. Het gebeurt toch regelmatig dat betogingen uit de hand lopen. Hè.
18: Een delegatie van de scholieren is nu bij de minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap, Valérie Glatigny, voor een gesprek. De vakbonden ABVV en ACV houden vrijdag een actiedag tegen de maatregelen van de federale regering. Daardoor zullen ongeveer 4 op de 10 bussen en trams van de lijn vrijdag niet rijden. De meeste hinder wordt verwacht in Vlaams-Brabant en in Antwerpen. Woordvoerder Marco Demerling.
21: We hebben dus een alternatieve dienstregeling uitgewerkt op basis van de werkwillige chauffeurs. Alle ritten die niet gereden worden, hebben we ook geschrapt in de routeplanner. Dus de reizigers kunnen nu al in de app of op de website gewoon de datum van vrijdag intikken. En dan krijgen ze enkel de bussen en trams te zien die wel degelijk rijden.
18: Ook maandag zal er een alternatieve dienstverlening zijn bij de lijn, omdat het ABVV dan een stakingsdag organiseert in de openbare diensten. Hoeveel bussen en trams er dan zullen rijden is nog niet duidelijk. En mogelijk is er vrijdag en maandag ook hinder in de scholen, want ACOD Onderwijs heeft een stakingsaanzegging ingediend voor beide dagen. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Sloveen Primož Roglič de tijdrit bij de mannen gewonnen. De 36-jarige Roglič reed voor eigen publiek sneller dan 2 Fransen. Beste Belg was Ilan van Wilder op de 4e plaats. Wereldkampioen tijdrijder Remco Evenepoel deed niet mee voor de Europese titel. Het EK wielrennen zit er nu op. Ons land haalde in totaal 5 medailles. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met regen en soms intense buien, mogelijk met onweer en rukwinden tot 80 km per uur aan zee, minima rond 13 graden. Ook morgen is het winderig met buien en opklaringen en meteen een pak frisser dan vandaag, rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 25 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Bonkerhout. Richting Gent nog 10 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen nog 45 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven tot Rans door een eerder ongeval. 45 minuten ook nog op de E34 vanaf Oelegem en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring sta je nog 10 minuten in de file van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren.
3: Radio 1. Wonderland.
22: Met Hannelore van Bezouw.

Nieuwe muziek van Fontaine's DC, Tongue, is de nieuwe single. En volgende vrijdag, 16 oktober is dat, komt een nieuwe plaat Dopamine Chamber uit. In november staan ze dan in een uitverkochte AFAS-doom. Mooie vooruitzichten en ook in november een zo mogelijk nog mooier vooruitzicht. Want dan zijn het de Radio 1-sessies. Die zijn er van 17 tot en met 19 november in de Arenberg in Antwerpen. Curatoren van dienst dit jaar zijn Zwangere Guy, Stella Sou en de Galants en Gabriel Rios. En vanavond ga ik een aantal gasten van Gabriel Rios opbellen. Dat zijn Lara Chedraoui en Suso Brino. Die hoor je zo al. En ik heb nog nieuws over de Radio 1-sessies. Want als je nog dacht om een ticket te kopen voor een van die sessies, dan ben je eraan voor de moeite, want ze zijn allemaal helemaal uitverkocht. Verder heb ik ook nog een gesprek gehad met James Blake, want die staat morgen en overmorgen in Vorst Nationaal. Gaan we dus ook naar uitkijken. En ik laat je verder 7 uur ingaan met Triggerfinger.

0: Brusselaars van Lupa Gang Gang met hun nieuwste single Authority. En die kan niet actueler zijn. Het gaat over toenemende autoriteit in de wereld. Het is een reminder dat we keuzes hebben. Dat we de keuzes die boven ons hoofd gemaakt worden niet zomaar moeten accepteren. Zo is dat. Ozark Henry heeft ook een nieuwe single, The Dreamer.
1: Hey, ik ben Piet Wataar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstuk op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23.

SRB met Symphony. Op 17, 18 en 19 november zijn de Radio 1 sessies er weer. Drie avonden muzikaal avontuur is dat in de avond in de Aremberg. En ook live te volgen op de radio en op VRT Max. Zwanger Guy en Stella Swoon en Galance hebben al mooi volk uitgenodigd. En ook Gabriel Rios heeft heel fijne plannen voor zijn Radio 1 sessie.

0: Want de man achter deze heerlijke vibes gaat er ook bij zijn. Goedenavond, Suso Brino.
1: Hey, hallo, hallo.
0: Heel tof dat je erbij gaat zijn in november. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, super. Ja, heel spannend. Ook zo uit het niets. Een big surprise voor mezelf ook.
0: Ja, vertel eens, hoe is het gegaan?
1: Ja, gewoon een e-mail gekregen via het team van Gabriel Rios. Gewoon met de vraag van, willen jullie meedoen? Of ja, wil ik meedoen? En dat is van, wauw, oké, super nice. It makes sense, in a way. Maar het is zo van, damn, oké. Let's go.
0: Ja, want kende jij en Gabriel Rios elkaar al?
1: Ja, we hebben elkaar is. We zijn samen gaan zitten bij hem thuis toen hij nog in Gent woonde. Na zijn album Flore. Want veel mensen waren aan het zeggen: wauw, je moet echt luisteren. Het zit echt zo in uw wereld. En ik had er geluisterd. Ik was van: wauw. En ik heb hem dan eigenlijk gewoon gevraagd: hey, wil jij samen zitten om gewoon daar eens over te praten of over ons hem te leren kennen? Mm-hmm. En dat was super nice. We hebben eigenlijk gewoon een namiddag gewoon gekletst over van alles en nog wat. En dan eigenlijk zo die band een beetje gehouden. Dus ja, het is sowieso een eer om samen op stage te staan met Gabriel Rios. Op deze manier ook.
0: Ja. Dus ja. Is het dan vooral die Latijns-Amerikaanse connectie die er was, die je voelde, waar jullie het over hadden?
1: Ja, 100%. Daar gaat het vooral over. En ook zo de bolero's, zo de romantischere muziek, waar ik ook heel erg van hou. Dat hoor ik dan bij hem. Want Gabriel Rios, iedereen die Gabriel Rios kent, die denkt direct aan de meest populaire nummers. Dat niet echt zo zoals Flore zijn. Mm-hmm. Maar dan had ik die zijn album geluisterd en was van, wauw, oké, ik voel mij zo connected met deze album. Dus voilà, ja.
0: Ja, want dat was heel mooi. Voor mensen die het misschien niet weten, jij hebt Boliviaanse roots, Gabriel Rios, Puerto Ricaanse. Maar qua muziekstijl pakken jullie het wel een beetje anders aan. Je pakt het meer elektronisch aan. Hoe gaat jullie muziek samensmelten, denk je?
1: Ja, goede vraag. Goeie vraag. Ik heb sowieso ook wel akoestischere nummers. Dus ik denk, want we zijn nog volop aan het plannen en aan het repeteren en zo. Ik denk dat ik twee nummers van mezelf ga spelen, waarvan Porqué, dat is een bolero-nummer dat ik heb gemaakt en dat is volledig akoestisch. En dan Escúchame, wat eigenlijk de nieuwe single gaat zijn volgende week dinsdag. Die komt volgende week dinsdag uit. Dat is ook deel van mijn nieuwe album van volgend jaar, die ik ook, by the way, in de AB in de grote zaal ga presenteren.
0: Even je momentje nemen.
1: Dat moet ik zeker zeggen.
0: Ja.
1: En dus, voilà, dat is een cover van Tirza, Devotion.
0: Okay.
1: En dus dat is dan zo de elektronische kant van Suso Brino. Ja, voilà.
0: Oké, want Lara Chedraoui, die gaat er ook bij zijn. En die heeft van Gabriel Rios de opdracht gekregen om wat Spaans te leren tegen de sessie. Dat kan jij waarschijnlijk al, maar heeft hij jou een andere opdracht gegeven of gaat ervan uit dat gewoon gaat lukken waarschijnlijk?
1: We gaan nog spreken. Dus het gaat heel spannend zijn. Ik ga gewoon horen wat hij van idee heeft. Ik ga ook sowieso mijn idee pitchen aan hem. Mm-hmm. Maar ik weet het nog niet. Het is spannend. Het is binnen een maand.
0: Het gaat altijd heel snel inderdaad, die Radio 1-sessies. Maar dat is normaal. Ik ga je al geruststellen en dat komt altijd goed.
1: Oké, thanks. Ik wist ook niet dat het gelivestreamd werd en zo, dus wauw.
0: Nu ben je helemaal... En het is ook uitverkocht trouwens, hè? Dat wist je toch al?
1: Ja, ik had het ook net vandaag gezien. Oh my god, ja.
0: The pressure is on. En jullie sluiten de reeks sessies ook af. Jullie hebben de laatste sessie van ze allemaal. Dus het gaat daar wel een feestelijke afsluiter worden, denk ik, Suso Brino.
1: Oh my god, ja.
0: Je hebt er zin in, ik hoor het.
1: Ja, heel veel, heel veel. Echt wel.
0: Heel tof dat je erbij gaat zijn, Suso Brino. Dus bij Gabriel Rios op de Radio 1-sessie op donderdag 19 november. De tickets zijn dus uitverkocht, maar iedereen...

0: Het wordt dan een Latijns-Amerikaans avondje. 19 november, de Radio 1-sessie van Gabriel Rios. En nodigt onder andere deze Belgische Boliviaanse Suso Brino uit. Dit was Tres. En zometeen Piffy. Naar Antwerpen nog langzaam op de E19 vanaf Kleine Bareel. En ook nog 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten tussen Strombeek en Wemmel. En op de binnenring enkel nog traag tussen Wezenbeek en Tervuren.
1: Tegels, nachtdiersteen, parket in Permo.
2: Wonderland.

0: Daarstraks had ik verkondigd dat hij in Vorst Nationaal staat, maar dat klopt niet. Het Koninklijk Circus is het dus. Daar komt James Blake zijn nieuwe album Trying Times voorstellen. James Blake verkent daarin de ongemakkelijke ruimte tussen intimiteit en isolement in tijden van instabiliteit. Het gaat dus over liefde in de woelige tijden en de balans vinden tussen angst en hoop. Een tijdje geleden was James Blake hier in Brussel ook te gast en ik heb met hem gesproken over zijn nieuwe album. Een van de bijzondere elementen daaruit is dat er een mannenkoor op te horen is. Ze heten de London Welsh Male Voice Choir en dat is een groep stemmen die James Blake al kent vanuit zijn kindertijd.
1: Well, I always listened to the Welsh Male Voice Choir growing up. Like my parents would sometimes. I'm not really sure where that connection came from. I mean, I'm Welsh, part Welsh down my mother's side. And, you know, we've got roots going to the West Country and then to Wales. But in terms of the actual choir, I think they've just always been, I've always been aware of them. And when I heard the sample for Death of Love, or when I was going to perform it live, they were the first choir I thought of. I think it was to replicate the sort of deep nature of those voices, yeah. It felt like we were, I mean, when we were rehearsing, they basically, like after rehearsal, they went straight to a rugby match. Or like, they went straight to watch the rugby at the pub. It was that kind of vibe, like they're just obviously a big group of mates. And it was fun to see that. They were fantastic.
0: James Blake vertelt dat toen hij de sample van het nummer Death of Love van die plaat hoorde, dat hij meteen wist dat hij een koor nodig zou hebben om daarop mee te zingen. En toen dacht hij ook meteen aan de London Welsh Male Voice Choir. Hij heeft zelf ook Welsche roots, James Blake. Daar zit dus al een connectie, maar hij wou ook vooral dat geluid van die diepe stemmen op het nummer. De samenwerking zelf was ook leuk. Het waren een bende leuke kerels, want ze gingen daarna al na de opnames gewoon als kameraden samen naar de pub om een rugbymatch te gaan kijken. Het gevoel van dystopie is heel erg groot op die plaat Trying Times. De titel verklapt dat thema ook al. Uitdagende tijden. En daarom vroeg ik James Blake ook of hij enigszins optimistisch is voor de toekomst.
1: Short term, I'm not optimistic at all. And I think, you know, I mean, seems pretty obvious that the forces of darkness are winning. But I don't think that's how it will always be. Mm-hmm. And I think ultimately I'm optimistic long term.
0: De donkere krachten van de wereld zijn op dit moment aan het winnen, zegt James Blake. Op korte termijn ziet hij het niet rooskleurig, maar uiteindelijk gaat hij altijd een optimist zijn. Op lange termijn komt alles goed, al dus James Blake. En je hoort nu het nummer Death of Love uit de plaat Trying Times. Daarop hoor je de London Welsh Male Voice Choir.

0: James Blake met Death of Love. Morgen en overmorgen staat hij dus in een uitverkocht Koninklijk Circus. En ook op Ticketswap zijn er per dag nog meer dan 1000 gezochte tickets. Wie dus een ticket heeft kunnen bemachtigen, mag zich zeer gelukkig prijzen.
1: Wonderland.
0: Michael Kiwanuka kwam 2 weken geleden met heftig nieuws. Hij heeft een hersenbloeding gehad, waar hij nog steeds van aan het revalideren is. Maar hij liet ook weten dat er op 23 oktober een nieuwe plaat uitkomt. Fudge, die is opgenomen voor dat incident. En hij zegt er zelf van, een hersenbloeding kan veel dingen wegnemen, maar niet deze songs. Er is dus optimisme en ook prachtige nieuwe muziek van Michael Kiwanuka. Summer Clothes.
2: Not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

En dit is het laatste proevertje van Angèle, haar nieuwe album, dat volgende vrijdag uitkomt. Instinct, zo gaat dat heten. En op dit nummer doet ook Caroline Polacek en de Franse producer Sébastien mee.

Makeup en Kate Tempest, Irish Goodbye. Camille Yembe deelde vanavond op Instagram een bijzonder bericht met het nieuws dat ze zwanger is. Ze heeft het lang proberen verbergen, zegt ze, want als vrouw word je snel tot één rol gereduceerd. En ze is natuurlijk ook artieste en volop aan het toeren met haar debuutalbum Jeanne Elite, dat eerder dit jaar uitkwam. En dat schema blijkt nu niet de beste keuze te zijn voor haar gezondheid en die van de baby. En daarom annuleert Camille Yembe dus een groot deel van haar tour. Het optreden in de AB op 3 februari 2027. Zal wel gewoon doorgaan, maar andere fans zullen dus eventjes moeten wachten en ze hoopt vooral dat iedereen er dan opnieuw zou zijn. En dat hoop ik ook. Camille Yembe is dit met Rihanna Fete en proficiat aan haar.

0: Ego Keukens, geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
4: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft het omstreden wetsontwerp goedgekeurd dat woonsbetreding mogelijk maakt bij mensen zonder papieren die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De bedoeling is om mensen die hardnekkig weigeren om mee te werken aan een terugkeer eenvoudiger te kunnen uitwijzen. Concreet kan de politie de woonst samen met de dienst Vreemdelingenzaken betreden en de persoon in kwestie bestuurlijk aanhouden. Daarvoor is telkens wel de toestemming nodig van een vrederechter. De redders aan onze kust zijn deze zomer dubbel zoveel moeten tussenkomen voor zwemmers die in moeilijkheden kwamen in zee. Dat blijkt uit cijfers van de kustreddingsdienst. De redders moesten zowat 500 keer ingrijpen. Ruim 200 keer daarvan was dat voor zwemmers in nood. Dubbel zoveel dus als vorig jaar. Wim de Meester van de reddingsdienst ziet drie oorzaken.
8: Het heeft vooral te maken met het schitterende weer dat we eigenlijk hadden in combinatie met toch wel zware branding op bepaalde momenten. En dan in combinatie met eigenlijk de beperkte zwemvaardigheid van een aantal mensen die zichzelf toch wel

0: overschatten. De CSG-zwembad, dus de combinatie daarmee maakt dat er meer mensen in de problemen kwamen.
1: En zowat 850 kinderen liepen verloren. Dat is zowat evenveel als de voorbije jaren. In Luik is het scholierenprotest ook vanmiddag uit de hand gelopen. Vandaag begon dat protest nog rustig, maar rond 4 uur vanmiddag begonnen railschoppers zich te mengen onder de scholieren. Station Luik-IMA is een uurtje lang afgestoten geweest en winkeleigenaars kregen de vraag via een B-alert om hun winkel te sluiten. Dat protest lijkt overgewaaid vanuit Frankrijk. Daar zijn sinds het begin van de scholierenprotest al ruim 6000 mensen opgepakt en ruim 700 agenten gewond geraakt. Premier Sébastien Lecornu heeft vanavond op tv de bevolking toegesproken. Zo komt er financiële steun voor autorijders en boeren. Maar voor die demonstrerende scholieren komen er geen toegevingen. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Frankrijk gaat 10 miljoen vaten diesel uit zijn strategische voorraden vrijgeven. Daardoor zal de prijs van diesel aan de pomp 12 tot 18 cent dalen. Voor Franse boeren komen er ook maatregelen om ze financieel te steunen na een zomer vol hittegolven en mislukte oogsten. Maar voor scholieren die al weken demonstreren, belooft de premier Sébastien Lecornu nog helemaal niets.
3: Dans le passé, il y a eu trop de promesses.
2: De premier wil geen loze beloften doen die hij niet kan nakomen, zoals in het verleden wel gebeurde. Zeker niet nu het begrotingstekort en de staatsschuld oplopen. De strategie van Sébastien Lecornu lijkt duidelijk. Hij steunt boze Fransen, zoals automobilisten en boeren, in de hoop dat zij zich niet aansluiten bij de demonstrerende scholieren. Want breed landelijk protest van veel verschillende groepen komt de regering heel ongelegen 6 maanden voor de presidentsverkiezingen.
1: Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en intense buien, mogelijk met onweer en veel wind. Temperaturen rond 13 graden. Morgen afwisselend buien en opklaringen, veel wind en een pak frisser nog 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Badkamerrenovatie?
5: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Wonderland.
4: Met Hannelore van Bezouw.

De Londenaars van Sorry met Tumble Smack Your Ass. Een heel goede avond. De dag is prachtig zonnig begonnen en nu is het alweer aan het regenen. De herfst is eindelijk gekomen, het Belgische weer is hier eindelijk. Zometeen ga ik het wat vrolijker maken. We gaan bellen met Lara Chedraoui, want zij is een van de gasten tijdens de Radio 1-sessie van Gabriel Rios. En die heeft haar een opdracht gegeven. Zometeen eens horen wat dat precies is. Verder nog muziek ook van Meltheads, nieuwe muziek van Stevie Wonder. En dit is Julia Jacqueline met The Hardest Thing. Welkom.

0: Welkom in de Nederlandstalige era van Meldheid. Oorlog in mei.
1: De Radio 1-sessies.
0: De Radio 1-sessies zijn terug op 17, 18 en 19 november. De drie curatoren van dienst dit jaar zijn Zwangeregie, Celassoune Galance en Gabriel Rios. Op donderdag 19 november is het aan Gabriel Rios om met zijn gasten de reeks sessies af te sluiten dit jaar. En op zijn gastenlijst staan onder andere Suso Brino, Stef Camille Carlos, The Colorist Orchestra en ook Lara Chedraoui.

0: En je hoort het al, ze is er ook bij. Goedenavond, Lara.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
1: Goed, heel leuk om Bobby te horen.
0: Ja, jij kent het concept van de Radio 1-sessies eigenlijk, hè? Want in 2022 Zeker. Was jij zelf een van de curatoren.
1: Inderdaad.
0: Nog mooie herinneringen aan?
1: Zeer, zeer. Ja, altijd gewoon fijn om zo met andere mensen de studio in te duiken en te repeteren. Je leert daar heel veel van. En dat is gewoon soms zot dat je zo jezelf moet pinchen om te denken van oh my god, die zijn hier echt gevraagd. En dan zijn die hier.
0: Ja, en nu doe je zelf gewoon alweer mee. Wel vanaf de andere kant nu. Je bent nu als gast een deelnemer. Voelt dat anders?
1: Ik heb wel een beetje stress eigenlijk. Ik heb meer stress omdat je gewoon... Ja, het is iemand anders blij maken.
0: Ja.
1: En mijn drempel ligt heel laag om mezelf blij te maken. Dus ik ben nu zo... Ik heb geen idee hoe hoog dat die drempel ligt. Of wat de eisen gaan zijn. Dus ik vind het wel heel spannend.
0: Ja, want ik vroeg me af. Kennen jij en Gabriel Rios elkaar al? Of hoe is die connectie hier gekomen?
1: Wel, ik heb bij de laatste plaat, eigenlijk bij elke plaat heb ik altijd de meneer Rios via de socials geweest van amai, ik vind het schitterend wat jij doet, dus ik ben altijd al grote fan geweest, maar ik heb nog nooit het geluk gehad om die mensen te ontmoeten of er samen muziek mee te maken, dus ik vind het wel...
0: Wauw!
1: Ja.
0: Serieus? Ja. Want hoe heeft hij het dan aan jou gevraagd? Is dat persoonlijk gegaan? Of via-via?
1: Dat is via-via. Plots kreeg ik de telefoon van, zeg, kun jij Spaans? En ik zo, donde esta la biblioteca? En dan was het zo, nee, maar Rios had er wel zien zitten. En ik zo, oh shit, oké, dus ja.
0: Ja, wat kan je Spaans?
1: Donde esta la biblioteca? En mi madre is muy inteligente. En dan stop met Duolingo.
0: Ja. Oké, maar dus dat is een van de vereisten dan voor jou om mee te doen, dat je Spaans moet kunnen.
1: Dat was een vraag van, hey, kan Lara dat? En dan gaan we zien in hoeverre dat wat er kan gebeuren in het

0: Spaans. Of, ja. Omdat dat zo dat niet gaat. Maar kijk, daarvoor zijn die repetities er om te zien van hey, wat kunnen we eigenlijk voor elkaar betekenen? Dus dat is heel, heel spannend allemaal, ja.
1: Zijn er al, is er al eigenlijk een ontmoeting geweest dan met meneer Rios?
0: Nee, want die is momenteel een film aan het draaien, heb ik vernomen, wat dat zalig is en waar ik heel veel vragen bij heb. Dus die ga ik houden voor de repetitie. Maar die is momenteel niet in het land, dacht ik. Of die is nog, of al weg.
1: Oké.
0: Dus die is er nog.
1: Dan kan je hem ook eens vragen van, heb je DM's al eens bekeken? Alle berichtjes die ik jou gestuurd heb?
0: Hij heeft daar altijd op geantwoord. Ah, dus hij heeft altijd gezegd, ben je misschien maar terug te koppelen? Dat is kei lief. En ik ben dus die griet die, als ik iets heel mooi vind, stuurt naar mensen van, ik vind het mooi wat je maakt.
1: Zie, voilà, er kan iets van komen. Het zal misschien wel hebben meegespeeld. Hè? In zijn achterhoofd zat je daar toch ergens.
0: Ja, alles. Ik kan dat vasthouden, dank je aan de Lore.
1: De andere gasten op die avond zijn naast Steve Camille Carles bijvoorbeeld, de Colorist Orchestra, ja, en Suso Brino. Ken je hen toevallig al, persoonlijk, of hun muziek gewoon?
0: Ja, Colorist zeker. We hebben nog samen, hij is gedoodeld in een lang, lang verleden, dus ik kijk er enorm hard naar uit, want dat zijn zo lieve gasten. En dan Steve Camille, ook al heel veel tegengekomen en altijd heel, heel leuke... Ja, gewoon leuke mensen. En Suso Brino dus niet. Maar dat is ook dan te ontmoeten, hè?
1: Ja, oké. Er gaat inderdaad van alles kunnen gebeuren. Het onbekende en het bekende. Het gaat er allemaal zijn. Oké, Lara, als ik het zo hoor, dan hebben jullie nog niet echt concrete plannen. Want je hebt Rios gewoon nog niet ontmoet. Als er één ding is dat je echt wil doen, of een nummer van hem waar je mee aan de slag wil, of andersom, een nummer van jou waar je wil dat hij mee aan de slag gaat, je mag dromen.
0: Wel, echt. Ik denk dat er van heel die laatste plaat dat hij gemaakt heeft, dat ik zo elk nummer gewoon... Ik wil eigenlijk gewoon luisteren terwijl hij zingt. Maar ja, dat is niet het concept van de plaat.
1: Dat kan tussendoor, maar je moet inderdaad ook wel iets doen.
0: Als ik dat zei, maar ik heb die vraag ook pas gisteren gekregen. Dus mijn hoofd is volledig nog in zo de fase van, oh my god, is het echt? Ja. Dus ik heb nog niet echt nagedacht van, wat wil ik met die man proberen of zo. Ik ben vooral zo, oh my god...
1: Ja.
0: Moet ik de Duolingo-app installeren?
1: Ik vrees ervoor. Ik denk, ik heb het gevoel dat het van jou verwacht wordt.
0: Ja, oké, voilà.
1: Kijk, je hebt nog anderhalve maand ongeveer, een dikke maand. Ja. Op donderdag 19 november is het dus zover de Radio 1-sessie van Gabriel Rios in de Arenberg. Met dus ook Lara Chedraoui. Dat denk ik ook. Tickets zijn er niet meer. Alle sessies zijn uitverkocht. Maar je kan die avond ook alles live volgen via de radio op Radio 1. En ook met beeld via VRT Max. Dankjewel, Lara, om eventjes te bellen. En tot donderdag 19 november dan.
0: Oké, cool. Merci.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Lara Chedraoui is een van de gasten op de Radio 1-sessie van Gabriel Rios. En dat komt met een opdracht. Ze moet Spaans leren tegen 19 november. De Duolingo is al geïnstalleerd en de tickets voor de sessies zijn helemaal uitverkocht. Voor alle sessies. Voor die van Zwangregie, voor die van Celestou in de Galance en die van Gabriel Rios. Geen nood als je er toch nog bij wil zijn of toch een notie wil hebben van wat er gebeurt. Want je kan alles volgen via Radio 1 op de radio en via VRT Max kan dat ook met beeld op de avond zelf. Op 17, 18 en 19 november dus de Radio 1-sessies. En dit is Warhouse met Simple Pleasures.

0: Stevie Wonder heeft 4 nieuwe nummers uitgebracht. Allemaal van de opnamesessies van zijn album Songs in the Key of Life uit 1976. Het is het album waar we ook de nummers Sir Duke en Isn't She Lovely op staan bijvoorbeeld. En daarmee viert Stevie Wonder de 50ste verjaardag van die plaat. En dit is een van die 4 nieuwe nummers. It's Easier. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de Ruppeltunnel dicht door werken. Het verkeer rijdt om via de afrit Willebroek-Noord en de Ruppelbrug. In Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Rogiertunnel richting Zuid.
1: Dit is het album van de week.
0: Radio 1. Kijk je naar mij, dat is de titel van de nieuwe plaat van Frauke. De Nederlandse popster draait al even mee. Ze is heel populair en ze is toch nog steeds maar 25. Ze neemt ons in deze plaat mee in haar leefwereld. Ze zingt over vriendschap, over uitgaan, over relaties en over haar carrière. En van het laatste van die carrière moest ze een tijdje afstand nemen om weer frisse inspiratie te krijgen. Ze deed een jaarlang stage op een kantoor, een 9-to-5, dus iets heel anders dan naar popsterrencarrière. En door daar te zijn, kwam ze even los van wat ze gewoon is van job. En kwam er dus weer ruimte voor nieuwe muziek. Die heeft ze dus in dit nieuwe album gegoten. Deze vrijdag komt Frauke ook langs hier op Radio 1. Live bij Aiko komt ze een sessie spelen. En ook even babbelen met Aiko over die nieuwe plaat. Meer over Kijk je naar mij dus dan, vrijdagnamiddag. Dit is al een van de nummers.

perfect op donkere herfstdagen. En regenachtige herfstavonden. Baby Rose met But Never Mind. En ook deze van Harry Styles past bij een mooie avond. Coming Up Roses.

Nauska en de stemmen van Sophia Aman en They Speak in Anthems in duet The Mountain. En nu Frederik Dalemans met zijn trouwe compaan The Cello en Time Flies.

prachtige stem van Rosalía met Fokurani. Ik heb iets nieuw bijgeleerd door de nieuwste single van Kevin Morby. Die heet Peanut Butter Jelly. En ergens in Amerika moet dat betekenen dat je je airco in de auto vol een bak zet, terwijl de ramen helemaal openstaan. Dat, of het kan ook gewoon een boterham met pindakaas en confituur zijn. Of de nieuwste single van Kevin Morby dus. PBJ.

0: We'll be together. Joy Crooks en Denzel Curry met Painkiller. Zometeen na het nieuws van 9 uur is er volop Belgische muziek in Belpop. Een fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Spanje is Marie Carmen Abascal overleden. Dat is de vrouw van 87 die 2 weken geleden uit haar huis in Madrid werd gezet omdat ze de sterk verhoogde huurprijs niet meer kon betalen. En Mieke Stringstad leidde tot groot protest.
4: Ja, protest dat nog lang niet gaan liggen is en waar uiteindelijk ook de regering over gevallen is in Spanje. Marie Carmen werd echt het symbool van de grote volkswoede over die dure huisvesting in Spanje. Nog altijd zijn er in Madrid en andere steden tentenkampen uit protest. Er is een algemene staking aangekondigd op 11 november en er komen dus ook vervroegde verkiezingen. Marie Carmen werd naar een ziekenhuis gebracht nadat ze 2 weken geleden uit het huis werd gezet waar ze al 70 jaar woonde en in dat ziekenhuis verbleef ze nog altijd. En door al het protest mocht ze van de eigenaar uiteindelijk wel terug naar haar huis tegen de oude huurprijs, maar ze is dus nooit meer thuis geraakt. Ze is vanavond in het ziekenhuis overleden.
3: Dank je, Mieke. Het wetsontwerp over de omstreden woonsbetreding is vanavond goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De bedoeling is om mensen zonder papieren die hardnekkig weigeren om mee te werken aan een terugkeer eenvoudiger te kunnen uitwijzen. Mensen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid, klinkt het. Concreet kan de politie de woonst samen met de dienst Vreemdelingenzaken betreden en de persoon in kwestie bestuurlijk aanhouden. Daarvoor is telkens wel toestemming nodig van een onderzoeksrechter. Tijdens het scholierenprotest in Luik zijn in de vooravond enkele winkels vernield en 30 mensen opgepakt, dat meldt de politie. Het protest tegen de besparingen in het onderwijs begon rustig, maar is rond 4 uur in de namiddag opnieuw uit de hand gelopen. Amokmakers gingen in de clinch met de politie. Het station van Luik-IMA en ook de kermis daar gingen een uur lang dicht en winkeleigenaars kregen via een B-alert een waarschuwing voor plunderaars. De redders aan onze kust zijn deze zomer dubbel zoveel moeten tussenkomen voor zwemmers in moeilijkheden. Dat blijkt uit cijfers van de kustreddingsdienst. In totaal moesten redders zowat 500 keer ingrijpen. Ruim 200 keer was dat voor zwemmers in nood. 2 keer zoveel als vorig jaar dus. Door de warme zomer was er meer volk op het strand, maar de zee was ook wild, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
5: Mensen worden eigenlijk verrast door de kracht van het water onder het oppervlak en kantelen daarmee en kunnen zich niet meer controleren. En dan in combinatie met de beperkte zwemvaardigheid van een aantal mensen die zichzelf toch wel overschatten. De zee is geen zwembad, dus in combinatie daarmee maakt dat er meer mensen in de problemen kwamen.
3: Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en intense buien, mogelijk met onweer en veel wind, temperaturen rond 13 graden. Morgen krijgen we afwisselend buien en opklaringen, veel wind en het wordt een pak frisser rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Badkamerrenovatie?
7: Stijlaard.
8: Happy bathroom to you.
7: Renoveert uw badkamer.
6: Radio 1.

Het antwoord altijd yes. En schrijven over zaken waar ik zelf niet van wist. Wil ik dit delen of gaat het mee in mijn kist? Zoveel neergeschreven en ook zoveel gewist. Leef de laatste jaren met mijn hoofd in de mist. Soms ben ik nonchalant en wordt de lander te pist. Toch kop ik hem binnen door zijn perfecte assist. Zoals je nog zult merken was ik droevig en trist. Maar is dat niet

maak ik de zaken zo ingewikkeld als iets. Totdat ik niet meer door heb wat hij zegt en wat niet. Gelukkig heb ik vrienden die begrijpen verdriet. Laat niet te snel vallen, druk niet te snel op delete. Leerde heel veel mooie zaken bij dankzij deze groep. Nam al die instrumenten even onder de loep. De wind rijdt hier een dik uur uit een andere hoek. Welkom op dit album en merci voor bezoek. Gie, Belander, let's go.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Luik geldt vanaf 6:00 morgenochtend een samenscholingsverbod. Dat meldt burgemeester De Meijer vanavond. Zij doet dat na de aanhoudende rellen tijdens de scholierenprotesten tegen de besparingen in het onderwijs. Je mag er nog met maximaal 3 samen op straat. In Luik zijn vandaag enkele winkels vernield. Er is brand gesticht en met stenen gegooid. Station Luik-Guillemin ging 1 uur lang dicht. De politie zette traangas en het waterkanon in. Zowat 50 mensen zijn opgepakt. De onderwijsminister van de Franse gemeenschap, Valérie Glatigny van MR, heeft vanavond samengezeten met een delegatie van scholieren. Zij veroordeelt het geweld en zegt dat besparen moet. Anders kunnen we de leraren die er nu nog zijn, straks niet meer betalen.
3: On ne peut pas dire que tout d'un coup on aurait trouvé des centaines de millions d'euros qui nous permettraient de revenir en arrière par rapport aux économies, si c'est la question. Si on ne fait rien, on peut ne rien faire. On ne sait plus payer les salaires des enseignants en 2029 ou 2030.
2: In Frankrijk zijn sinds het begin van de scholierenprotesten daar al ruim 6.000 mensen opgepakt en ruim 700 agenten gewond geraakt. Premier Le Cornu zei vanavond op televisie dat hij de woede en de angsten van de jongeren begrijpt, maar toegevingen over de besparingen in het onderwijs komen er niet. Er is wel geld voor boeren en autobestuurders. Uitleg door Frank Renaud.
4: Frankrijk gaat 10 miljoen vaten diesel uit zijn strategische voorraden vrijgeven. Daardoor zal de prijs van diesel aan de pomp 12 tot 18 cent dalen. Voor Franse boeren komen er ook maatregelen om ze financieel te steunen na een zomer vol hittegolven en mislukte oogsten. Maar voor scholieren die al weken demonstreren, belooft de premier Sébastien Lecornu nog helemaal niets.
5: Dans le passé, il y a eu trop de promesses.
4: De premier wil geen loze beloften doen die hij niet kan nakomen, zoals in het verleden wel gebeurde. Zeker niet nu het begrotingstekort en de staatsschuld oplopen. De strategie van Sébastien Lecornu lijkt duidelijk. Hij steunt boze Fransen, zoals automobilisten en boeren, in de hoop dat zij zich niet aansluiten bij de demonstrerende scholieren. Want breed landelijk protest van veel verschillende groepen komt de regering heel ongelegen 6 maanden voor de presidentsverkiezingen.
2: In Madrid is Mari Carmen

0: Abascal overleden, de vrouw van 87, werd het symbool van het protest in Spanje tegen de dure woningprijzen nadat zij uit haar appartement was gezet. Mieke Strings.
1: Twee weken geleden werd Mari Carmen onder luid protest op een brancard uit het appartement gehaald waar ze 70 jaar had gewoond. Het gebouw was opgekocht door een nieuwe eigenaar die de huurprijs fors verhoogde. Herhaalde pogingen om haar er eerder uit te zetten mislukten. Het is onmenselijk, zei Mari Carmen daar zelf over, iemand jarenlang het mes op de keel te zetten en dan toch nog die keel over te snijden.
2: No se puede hacer a una persona vivir con un machete en la nuca para el próximo momento cortármela.
1: Het protest over de uitzetting en de dure woningprijzen breidde intussen uit over heel Spanje. Nog altijd zijn er tentenkampen in Madrid en andere steden en de Spaanse regering viel. Mari Carmen kon intussen wel onderhandelen dat ze tegen de oude huurprijs terug naar huis mocht. Maar daar is ze nooit geraakt. Ze is overleden in het ziekenhuis.
0: Nog dit, de burgemeester van Herstappen in Limburg is bezorgd dat het postkantoor in haar gemeente mogelijk verdwijnt. Bpost moet besparen. Volgens minister van Overheidsbedrijven Mats is een postkantoor in elke gemeente niet meer gegarandeerd. Herstappen is met 78 inwoners de kleinste gemeente van het land. In het postkantoor gebeuren jaarlijks 173 verrichtingen. Maar het heeft ook andere functies, zegt burgemeester Marlutje Jakkers.
3: Je kunt geld afhalen, je kunt geld laten storten, pakjes ophalen, pakjes laten verzenden en dan natuurlijk de briefwisseling. En de bankautomaat zal dan ook wel verdwijnen. Ik ga proberen die te houden, maar hopelijk lukt dat, maar ik denk het niet. Want nu is dat wel gemakkelijk natuurlijk. Mensen kunnen geld afhalen in de gang van het gemeentehuis.
0: Vannacht onstuimig weer met regen en intense buien. Mogelijk met onweer en veel wind. Temperaturen rond 13 graden. Morgen krijgen we afwisselend buien en opklaringen. Veel wind. En een pak frisser ook rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Zandman.
4: Met Joris Vergeijlen.
6: Goedenavond, welkom bij Zandman. Twee weken geleden sprak collega en podcastmaakster Anke van Meer over haar nieuwe podcast Mainstream in het programma Voorproevers. Kan je nog altijd herbeluisteren via VRT Max. Maar ik heb nog een beter voorstel. Vanavond hoor je hier in Zandman de eerste aflevering van die nieuwe podcast. Zo kan je meteen zelf oordelen. Het gaat over vrouwen in het theater en over vrouwelijkheid. Niet alleen vandaag, maar doorheen de geschiedenis van het theater. Want zo lang, veel te lang, waren vrouwen niet welkom op het podium. Anke van Meer en Ella van Einde praten met 24 gasten over precies dat thema. Dit is de eerste aflevering van Mainstream. Dit is Crossdressing.
7: Ik ga naar een dragshow en ik neem mee paintsticks.
8: Blush. Heel veel blush.
7: Highlighter.
8: Een corset, soms.
7: Een valse snor.
8: De meest trashy hakken die je kan vinden.
7: Gel en haarlak.
8: Valse nagels.
7: Ja. 37 verschillende make-up borstels.
8: 4 verschillende kleuren lippenstift om wat dimensie in de lippen te brengen.
9: Als we teruggaan in de tijd, vinden we in bijna elke coulisse, of het nu was van een Grieks amfitheater of een Engelse Renaissance schouwburg, zien we jurken liggen, pruiken, juwelen, hakken. Maar deze werden heel vaak niet gedragen door actrices, door vrouwen, maar heel vaak jonge mannen.
10: Al eeuwenlang vertellen mensen verhalen. Op straat, in tempels, aan het hof, in de woonkamer of op een podium. Theater is altijd al overal, maar niet altijd al voor iedereen. Dit is Mainstream. Een podcast over vrouwen en vrouwelijkheid in onze theatergeschiedenis. Van vroeger tot nu. Deze aflevering gaat over crossdressing.
8: Ik ben Mick Galiot Fabré, ik ben acteur en theatermaker en ik doe ook drag onder de naam Judas.
11: Ik ben Tine de Pauw, theatermaker en burlesqueartiest en ik doe ook drag onder de naam Ding Dong Dolores.
12: Crossdressing voor mij is een
7: bijna letterlijk wat het woord zegt, is

0: overstappen en in de kleren kruipen van wat er aan de overkant ligt. En heel binair gezien is dat voor mij dan als vrouwgeboren persoon om in de rol van de man te stappen. Ik kan zowel in een mannelijker personage stappen met nog heel veel vrouwelijke elementen als omgekeerd.
1: Crossdressen is maar een term die bestaat binnen de wereld van drag. Of toch binnen de hedendaagse wereld van drag natuurlijk, waar wij ons allebei doorheen navigeren. Maar het is nu wel zo dat ik wel echt aan crossdressen doe. Ik ga wel echt voor een heel feminien beeld. Ik ben niet zo begonnen, ik ben anders begonnen. Ik ben op zoek gegaan naar een meer masculien beeld eerst, om daar dan een beetje de draak mee te steken. Maar dan had ik voor de eerste keer een pruik opgezet en dan voelde ik van, hier zit iets. Hier wordt toch iets wakker of zo.
2: Crossdressing maakt iets wakker bij Tinne en Mick. Maar het is niet iets nieuws. Niet iets van nu. Integendeel. Het ligt aan de basis van de westerse theatergeschiedenis.
3: Mijn naam is Erit Kassier. Ik ben theaterhistorica, theateronderzoekster. Ik schrijf en ik maak ook theater. Doorheen de volledige geschiedenis, eigenlijk over de hele wereld heen, zien we crossdressing terugkomen. En dan vooral mannen die zich verkleden als vrouwen. Of het nu gaat over het Japanse no, Japanse kabuki, of het gaat over het ontstaan van het westerse theater in het oude Griekenland, of het gaat over de Europese middeleeuwen. Vrouwen die vrouwen spelen, die als vrouwen op het podium staan, is eigenlijk meer de uitzondering dan de regel. Men geloofde dat een vrouw gevaarlijk was. Een vrouw op het podium betekende altijd een risico, een gevaar, een bedreiging voor de samenleving. Vrouwen mochten heel vaak zelfs niet komen kijken naar het theater, omdat dat al gevaarlijk was.
2: Oké, dat is duidelijk. Maar ook ironisch. Kom maar mee. We gaan terug in de tijd.
3: De ironie wil dat heel vaak de stukken in het oude Griekenland vrouwelijke personages in de hoofdrol hadden. Iconische personages gaande van Antigone, Medea, Clytemnestra en Phaedra en dergelijke meer. Maar deze iconische rollen werden steeds door mannen vertolkt. Dus we zien ook als we van de oude Grieken naar de Romeinen gaan, dat ook bij de Romeinen mannen vrouwenrollen zouden spelen. Men zou kritischer worden en zeggen hun stemmen zijn te laag. Wat je kreeg is dat gecastreerde mannen vrouwenrollen zouden gaan spelen. Ook in de middeleeuwen zien we hoe vrouwenrollen steeds door mannen werden opgenomen. Met één kleine uitzondering. Af en toe kwam het zo dat men in die toneelstukken personage van de schone of onschuldige maagd had. Dus men zou een soort van misverkiezingen avant la lettre gaan organiseren, waarbij men de schoonste onschuldige maagd van het dorp of van de stad een vrouwenrol zou laten spelen. Maar alle mogelijke andere vrouwenrollen, die werden steeds door mannen gespeeld. En dat zou opnieuw heel lang zo blijven.
1: Ik denk dat voor mij de eerste contacten met crossdressen, als we echt teruggaan, gaat eigenlijk naar de plaats waar ik vandaan kom, Aalst. Ik ben opgegroeid met carnaval, met de vuiljeannettenstoet. Ik ben gemaakt tijdens carnaval.
2: Als kind kijkt Mick naar de vuiljeannettenstoet. Een stoet waarin mannen verkleed als vrouwen door de stad Aalst lopen. Ze dragen een lampenkap als hoed en rijden rond met een kinderwagen vol drank.
1: Mijn vader was verkleed als volle Jeannette op het moment dat ik gemaakt werd. Heel poëtisch natuurlijk, dat het allemaal zijn schuld is. Dus ik heb ook als kind meegelopen in die volle Jeannette stoet. Maar dan mijn eerste contacten met echt drag, zoals de cultuur is of zo, is denk ik zoals de meeste jonge queer mensen. En dat is via RuPaul's Drag Race.
2: Dat is een Amerikaanse talentenshow voor drag queens.
1: Mijn eerste keer zelf drag doen was in mijn masterjaar op het conservatorium. Had Zendende Clowns, wat een collectief is hier in Antwerpen, waar ik nu soort van bij zit, hebben een open stage bij hun feesten, waar dan mensen voor de eerste keer drag kunnen proberen of voor de eerste keer een nieuw publiek in Antwerpen kunnen aanspreken. En ik kwam net van het conservatorium, van de Vlaamse theaterscene, waar dat je publiek heel stil is en iets denkt en achteraf misschien zegt wat ze ervan vinden. En daar dan op dat podium bij Zendende Clowns vond ik opeens, je hebt een directe wisselwerking bij het publiek en dat vond ik zo magisch dat het ook zo kon zijn. En dat het niet per se ging over was het goed of slecht, of wat is goed of slecht, maar was het entertainend? En dat telt. Al is het maar dat je gewoon kijkt naar iemand die probeert zichzelf te zijn of zo. Dat het dan al genoeg is.
0: De eerste keer dat ik in aanraking kwam met drag was een show van het Gentse dragcollectief The House of Lux. Waarin dat ik een hele grote crush kreeg op de artiest Susan from Grindr. Die eigenlijk toen nog zeer fluïde was. Die performde met haar eigen haar, wat dus het haar van Jerome, de artiest achter Susan from Grindr, was. Maar dan gemixt met vrouwelijke kenmerken. Die was hyper-expressief. En die energie die vlamde daaraf. En ik was echt helemaal ondersteboven. En ik zelf was toen al bezig met, al een hele tijd bezig met burlesque. En heel hard aan het wringen met vrouwelijkheid. En die drag, dat was ineens een soort wereld die openging waarvan ik dacht, oh, daar zit nog eigenlijk meer in dan in de burlesque wereld. En toen heeft Susan mij uiteindelijk in drag gestoken. Dus als drag queen opgemaakt. Daar komt een soort nieuwe laag boven. Je voelt iets veranderen in uw houding en in uw dingen. En daarom ben ik, vanaf dan ben ik daar heel erg mee beginnen experimenteren.
3: Het meest bekende voorbeeld van crossdressing vinden we natuurlijk in het Elisabethaanse theater. Het Engelse renaissance theater van die o zo bekende theaterschrijver William Shakespeare.
2: Kom mee. Kom. We gaan naar het begin van de 16e eeuw.
3: Zoals we weten, William Shakespeare is vooral bekend voor zijn grote romances. En ook nu weer kwam men tot de conclusie dat zo'n volwassen man met een baard en een zware stem de illusie misschien iets wat doorprikt. Men gaat jongens, prepuberale jonge mannen, vragen om de vrouwenrollen op zich te nemen.
2: Er verschijnen jongens van amper 11, 12 jaar op het podium. Jongens die amper de baard in de keel hebben. Jongens met een hoge stem.
3: Dus men gaat best ver in die illusie. Men kust op de scène, men omarmt elkaar op de scène. Dat ging zo ver dat we ook weten uit historische documenten dat veel van die performers zich ook identificeerden als vrouw. Dat veel van die jonge mannen die vrouwenrollen op zich namen, dat die ook buiten het theater zich als een zij identificeerden, als een zij kleden en dat dat ook werd geaccepteerd door de rest van het gezelschap. Dat gaat zelfs zo ver dat zij hun contracten ondertekenden met een vrouwennaam en met, zoals we vandaag de dag zouden zeggen, gendervoornaamwoorden van zij haar. Er werd inderdaad gekust, geknuffeld, er werd aangeraakt op het podium. En het duurde inderdaad niet heel lang voor het Puriteinse Engelse publiek ook daar best wel een gevaar in zag. En bij gevolg heeft dat uiteindelijk ertoe geleid dat vrouwen terug de scène mochten gaan betreden. Niet zozeer het feit dat vrouwen recht hadden op ook op een podium staan, recht hadden op meer gelijke wedden enzovoort. Nee, de hysterische angst voor homoseksuele lust, die te goed werkende illusie, werden uiteindelijk toch vrouwen verwelkomd op de scène. Die crossdressing-traditie in Engeland is ook de reden dat we de term drag kennen van vandaag. In dat 16e en 17e eeuwse Engeland zouden die jonge mannen de jurken aantrekken van volwassen vrouwen. Jurken die per definitie veel te groot waren voor hen.
2: De jurken slepen over de grond.
3: En al gauw werd de term om je om te kleden putting on your drags.
2: Going drag. En dan verandert alles.
0: Als ik mijn snor opplak, dan verandert alles.
2: Going drag. En dan verandert alles.
0: Terwijl daar gaat al 2 uur make-up aan vooraf. Ja, ik heb een vrouwelijk gezicht, een vrouwelijke gezichtsstructuur. Dus het doel is natuurlijk om al uw aangeboren lijnen en schaduwen te vervormen, zodat mijn gezicht dan hoekiger, breder oogt, waardoor dat

0: mensen van veraf al een masculiner beeld krijgen. Maar het moment dat ik die snor opplak, komt er een nieuwe tine, wordt dan wakker. En dan verlaagt mijn stem een half octaaf. Dan zakken mijn schouders dieper naar achter. Dan loop ik als een soort cowboy door de gang. Kijk ik iedereen veel rechter aan dan normaal. En ben ik veel flirteriger.
1: Ja, maar ik herken het wel heel hard, want ik heb dat met blush.
2: Going drag. En dan verandert alles. Alles.
1: Over het laatst zei een collega van Mick, ik ken niemand anders die zo'n harde switch maakt doorheen een proces, die zo zuchtend en klagend de backstage binnenkomt, wat ik altijd doe, want ik wil nooit beginnen aan die make-up. Dat begin vind ik een ramp. Meestal kijk ik eerst een half uur naar mijn make-up, zuchtend en geen zin, en dan begin ik. En dan vaak doe ik de blush al iets vroeger dan het eigenlijk moet. Gewoon om iets te voelen. Er is wel iets op het moment dat ik die blush opdoe. Dat er, ja, hetzelfde als bij Tine, er wordt iets wakker. En dan zit ik er helemaal in en dan heb ik er ook zin in. Dan komt er iets onverslaanbaar naar boven of zo. En die blush, ja, helpt daar heel hard bij. Ik kan soms zo hard zin hebben om in drag te zijn. Ook al moet ik nergens naartoe. En ook al heb ik geen zin om die make-up te doen. Maar het is gewoon die... Er gaat een soort deur open die je anders niet open krijgt. Ook niet wanneer ik theater speel. Of toch veel moeilijker.

0: Waarom was men zo bang van een vrouw op een podium?
1: Verklaring 1.
0: We leven in een patriarchale samenleving en die is heel streng over de rol van een vrouw. Een vrouw hoort thuis. Een vrouw moet enkel en alleen zorgen voor haar familie, voor haar echtgenoot, voor haar kinderen enzovoort. Een vrouw hoort niet thuis in de openbare ruimte en dus al helemaal niet in een theater.
1: Verklaring 2.
0: Dat is een religieus stelsel dat heel sterk voorschrijft dat de vrouw per definitie zondig is. Dat een vrouw veel seksueler is dan een man. En dat een vrouw een lichaam heeft dat per definitie tot verleiding aanzet, tot seksuele wellust aanzet. Een theater waar we letterlijk kijken naar andere mensen, waar we kijken naar hun lichamen, waar hun lichamen worden gebruikt om tot expressie te komen, om verhalen te vertellen, om bewegingen uit te voeren enzovoort. Ja, dat werd als iets enorm onzedelijks gezien, als iets heel wellustig, iets inherent seksueels. Bij gevolg dat men er eeuwenlang van overtuigd is geweest dat acteren, dat op een podium staan, per definitie onkuis is. Vrouwen aanzet tot een wellustig leven en mannen aanzet tot seksuele daden. Heel vaak werd acteren ook gelijkgesteld aan sekswerk. Zeker als het gaat over actrices, zeker als het gaat over spelende vrouwen.
1: Verklaring 3.
0: Heeft alles te maken met religieuze en wetenschappelijke dogma's. Eeuwenlang geloofde men dat vrouwen inherent inferieur waren aan mannen. Vrouwen werden door heel veel Griekse en Romeinse filosofen beschouwd als incomplete mannen, mislukte mannen. Men geloofde dat vrouwen inherent dommer waren dan mannen en dat zij bij gevolg niet zouden kunnen omgaan met het spelen van rollen. Voordat in de middeleeuwen geloofde men heel sterk dat zij niet in staat zouden zijn om een onderscheid te maken tussen hun eigen persoonlijkheid, hun eigen individualiteit en de rol, het personage dat ze zouden moeten vertolken.
2: Toen ik begon met het bedenken en ontwikkelen van mijn dragpersona, wist ik al direct dat wordt een rockster. Dat wordt iets trashy. De pruiken die ik droeg waren een mullet altijd, iets, een beetje white trash of zoiets. Het is dan door Queen of the Flies te doen.
3: Queen of the Flies is een voorstelling uit 2025 van Camping Sunset, waarin 7 drag queens op een onbewoond eiland terechtkomen.
2: Waar ik opeens een personage had dat in het stuk, waar iedereen eigenlijk altijd iets van wilde, dat ik opeens ook voelde van oké, ik moet iets met mijn make-up gaan doen waardoor ik mooier word. En ik ben daar ook heel erg de power van gaan inzien. En mensen kwamen mij vaak aanspreken. Vooral ook heel veel vrouwen kwamen mij aanspreken over hoe mooi ik was en hoe sexy dat ik was. En dan dacht ik van, wow, hier zit wel echt iets in dat bespelen van mensen hun verlangens. En sindsdien ben ik daar heel erg op beginnen inzetten. Dat is echt een beetje een transformatie dat ik door die voorstelling heb gekregen. Ik beschrijf het altijd een beetje als de hot girl falling down the stairs of zo. Ik baseer me heel erg op een beetje trashy vrouwelijke figuren uit de popcultuur. Amy Winehouse, Lindsay Lohan, Kesha. Die vrouwen die vaak onder vuur hebben gelegen voor hun eerlijkheid, voor het staan in hun eigen zijn, in hun seksualiteit. En die daardoor ook eigenlijk van veel hoger kunnen vallen.
3: Ook Ding Dong Dolores viel van de ene drag-persona in de andere. Tine zocht en vond wie die moest zijn.
4: In eerste instantie ging ik dus verhypervrouwelijke. Dus was het voor mij crossdressen naar een nog vrouwelijker personage. Ik heb eigenlijk, moet ik veel langer terug, ben ik eigenlijk al van kind af aan op zoek naar het meisje in mezelf. En heb ik mij daar heel mijn leven op gefaald gevoeld. Mij vergelijkend met vriendinnen, met mensen uit mijn omgeving. In de theateropleiding kon ik de vrouwenrollen niet goed spelen, de mannenrollen wel. Maar die kreeg ik dan niet, want ik moest leren vrouwelijk zijn. Dus dat wou zeggen dat ik het niet was of dat ik het niet kon. Ergens is dat bij burlesque, vond ik een soort, voor de eerste keer een veilige plek om daar echt mee te experimenteren. En kreeg ik soms het gevoel, maar ik kan het wel. Als ik hard genoeg mijn best doe, kan ik het wel. En maar door de klik naar drag te maken, dacht ik, het is ook maar gewoon allemaal een spel.
3: Eigenlijk is vrouwelijkheid een spel. Net als drag.
4: Eigenlijk is vrouwelijkheid drag in onze huidige maatschappij. Er is een bepaalde structuur. Er is, je kunt dit en dit en dit op je gezicht smeren. Je kunt dit en dit en dit aantrekken. En als je nog een keer lief lacht en met een zachte, hoge stem praat, dan ben je vrouwelijk genoeg. En een keer dat die klik kwam, kon ik het ook loslaten. Dacht ik, oké, het lukt mij. Ik weet precies hoe ik erin moest stappen. Maar ik ben er liever niet in. Ik ga een keer ontdekken wat er allemaal aan de andere kant zit. En dan zijn mijn personages in eerste instantie androgyner geworden om uiteindelijk echt bij een drag king alter ego uit te komen. En juist heel erg die masculiniteit op te zoeken. En nu zit ik zelfs nog een stap verder, dat ik eigenlijk die masculiniteit met femininiteit heel erg vervlecht en alles dat ertussen zit.
2: Ik heb binnen mijn opleiding ook, hebben ze mij vaak proberen zo wat in de mannelijke liefdesrol proberen te steken. En ik begon dan altijd te huilen, omdat ik geen heteroseksuele relaties wou spelen. Dat voelde zo wrang voor mij. En ik kreeg dan vaak de feedback dat ik mezelf limiteerde en zo. Wat ik achteraf ergens snap wat ze willen zeggen. Maar ik denk dat ze zelf niet helemaal snappen wat ik bedoelde. Dus dat kwam er ook op neer dat eigenlijk de meeste rollen die ik heb gespeeld, ik was altijd of de charmante jongen of de gekwelde koningin, een Phaedra of zo. En ik weet niet waarom, maar het idee van dat een vrouw was of zo, ik kon mezelf daar veel meer mee toelaten dan een man te spelen.
0: Ik vertel hier heel uitgebreid over hoe vrouwen werden verboden om te spelen op een podium. Maar het wil niet zeggen dat het verboden was dat het niet gebeurde. Er waren zeer veel vrouwen die altijd geacteerd hebben, in welke periode dan ook. Die zich vaak als mannen gingen verkleden. Of zij gingen gewoon andere plekken creëren.
3: Oké, tijd voor vrouwen op een podium. We gaan opnieuw terug in de tijd.
0: In Spanje zien we hoe op het einde van de 16e eeuw vrouwen eindelijk werden toegestaan om op het podium te staan. In Engeland hebben we er wat langer op moeten wachten. Heeft het uiteindelijk nog tot in de 17e eeuw geduurd. In Italië al in de Commedia dell'arte, in de 16e eeuw. In Japan is het nog steeds heel moeilijk. Zowel in No als in Kabuki zijn vrouwen nog steeds niet toegestaan.

0: de ironie wil. Dat wanneer vrouwen eindelijk werden toegestaan om op het podium te staan, is dat we eigenlijk een omgekeerde beweging zien. Wat gaan ze doen? Vooral mannenrollen spelen. Je moet weten, in de 17e en 18e eeuw, vrouwen, zeker op een theaterpodium, hadden zeer indrukwekkende kostuums aan. Grote hoepelrokken, gigantische jurken enzovoort. Kledij die hun lichaam zeer sterk bedekte, zeer sterk verstopte. En natuurlijk, heel vaak kwamen er ook wel gewoon mannen kijken die naar vrouwenlichamen wilden kijken. En wat was zo in die 17e, 18e eeuw? Mannenkledij was natuurlijk veel onthullender dan vrouwenkledij. Vrouwen die in gewoon een wit hemd en zo'n spannende mannenbroek zich kleden, ja, dat is natuurlijk veel meer sexy, veel sensueler dan zo'n gigantische hoepelrok. Dus dat werd waanzinnig populair.
1: Dat werd zo populair dat men vrouwen ging zoeken.
0: En waar ging men die vrouwen zoeken? Heel vaak was dat in bordelen. Vrouwen die vrouwenrollen mogen spelen, dat was heel lang enkel en alleen voor mooie vrouwen die rollen spelen van jonge, andere mooie vrouwen. Dus heel lang, tot in de 19e eeuw, soms zelfs tot in de 20e eeuw, zien we dat mannen vrouwenrollen blijven spelen. Maar heel vaak waren dat dan de rollen voor komisch effect. Vrouwenrollen van heksen, oudere vrouwen en bij gevolg ja, een beetje uitgelachen werden op het podium door ook volledig uitvergroot in een soort van parodie gespeeld te worden door mannen.
2: Ik permitteer mezelf veel meer als ik in drag ben. Beleefdheidsregels, dat soort dingen. Ik ben veel eerlijker en veel agressiever eigenlijk in drag, omdat mensen ook veel meer van u pikken. In C zet je iets belachelijk aan toe. Alleen iets dat past binnen het idee van belachelijk. Je hebt een pruik aan, je hebt heel veel make-up aan. Je hebt... Daarmee opent er een soort deur naar de mensen toe waarin je veel meer kunt zeggen wat je wilt. Mensen verwachten ook wel van drag queens of zo, dat die misschien iets gemener of iets scherper zijn. Ik weet niet wat dat zegt over vrouwelijkheid. Het gaat ook voor mij om een soort onontkenbaar te worden. Je gaat niet zeggen dat je op een feestje bent geweest en je hebt die drag queen niet gezien. Ja, het is een beetje van je gaat mij zien en nog beter, je gaat mij graag zien. En dat doe ik denk ik door een heel... in te spelen op dat idee van die sexyheid en een beetje de blonde bombshell gegeven.
1: Kijk naar mij. Kijk naar mij.
3: Ik voel me heel machtig dan op dat podium. Ik denk dat dat is omdat ik op dat moment in totale controle ben van wat ik mijn publiek wijs maak. Ja, ik denk toch wel dat er altijd wel een element van macht heeft ingezeten. Omdat, zeker vroeger, als je kijkt naar hoe dat de maatschappelijke structuren toen waren, kan ik me wel heel goed voorstellen dat als je als vrouw in een mannenkostuum op podium stond en de typische zeemansliederen zong, ja, dat daar wel... Ik denk, de keer dat je mijn voeten in een mannenfiguur stapt, komt er een deel van die patriarchale structuur ook op u over. Ook al weet iedereen heel goed, jij bent geen man, maar er wordt op dat moment veel meer van u gepikt. Mogen je even meespelen in de mannenwereld? En dat kan volgens mij niet anders dan dat dat een zekere macht met zich meebracht.
0: Een vrouw die een mannenkostuum aantrekt is inderdaad een embleem van macht, van autoriteit, van hiërarchie. Bij gevolg dat heel veel actrices ook streefden naar een mannenrol, een mannenpersonage te kunnen spelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de beroemde 19e eeuwse actrice Sarah Bernhardt, die het als haar absolute kweeste zag, niet zozeer om de rol van Ophelia te spelen, maar de rol van Hamlet. Dat heeft met heel veel zaken te maken. Eerst en vooral, ja, veelal zijn mannenrollen interessanter dan vrouwenrollen, omdat ze vaak ook geschreven zijn door mannen. Zeker in het geval van een Shakespeare. Maar ook, ja, je hebt heel veel personages op het podium die naar jou luisteren, die jouw bevelen opvolgen, die jouw respect en eerbied geven. En dat uitte zich ook in het leven naast het podium.
1: We gaan opnieuw terug in de tijd. Naar de 19e eeuw in Engeland. Daar ontmoet je Madame Vestris.
0: Madame Vestris is begonnen als actrice van vooral vrouwenrollen, maar besefte dat ze een best lage stem had en ook wel een sterke

0: persoonlijkheid, présence op het podium. Ze ging veel mannenrollen spelen. Dat vond ze zo leuk en ze merkte dat ze zoveel respect kreeg, dat ze zoveel autoriteit kreeg, dat ze de manager zou worden van haar theatergezelschap. En volgens sommige historische bronnen zou ze de allereerste theaterregisseur worden. Ze deed dat met haar lage stem, met haar grote rokken, maar ook terwijl ze dikke sigaren rolde en rookte. Misschien wel het fallussymbool bij uitstek.
1: Ik ben heel erg bezig met die strijd op podium nog altijd. Omdat ik blijf vinden dat drag en burlesque is in C, hoe dat het draait of keert, politiek. Hoe lollig het ook mag zijn wat dat je doet, maar op het moment voor burlesque sprekende dat je kleren uit doet op een podium, dan zijn ze een beetje aan het schoppen tegen politiek. Op het moment dat je crossdressed, zijn ze al helemaal aan het schoppen tegen politiek. Het grote verschil met vroeger is dat nu dat het vooral zeer activistisch geworden is op LGBTQI+ vlak. Wat dat vroeger niet altijd zo was. Vroeger had crossdressen niet per se veel te maken met de LGBTQI+ community. En nu wel. Ik hoef het niet altijd letterlijk te benoemen of letterlijk een preek of een speech of te benoemen, maar ik denk door dat drag daar een uitgelezen medium voor is om via een hele speelse, hele entertainende manier toch bepaalde dingen aan de kaart te stellen.
2: Ik ben in het dagelijks leven heel maatschappelijk geëngageerd op een manier dat ik daar vaak ten onder aan ga, mentaal welzijn gewijs. En op die manier is drag voor mij elke juiste manier om daar niet mee bezig te zijn. Ik weet dat drag politiek is, maar dat is niet waarvoor ik het doe. Ik vind het goed dat het dat is, maar ik steek daar niet die gedachtegang achter. Als mensen dat daarin willen zien, moeten ze dat absoluut doen, maar dat is niet waarvoor ik het doe. Het is een soort vakantie die gepakt is. Het is even ontsnappen daaraan. Drag gebeurt ook het meest in het nachtleven ofzo, wat ook, of het avondleven, wat toch wel vaak de plek is om te ontsnappen. En ik wil dat heel graag aan mensen ook aanbieden. Ik weet niet of het nut heeft om in een queerclub nog eens dezelfde boodschap te zeggen.
0: Professor Alyssa Solomon zegt dat theater van alle kunstvormen de most queerest art is. Vanaf het begin, vanaf het ontstaan van theater, hebben mensen zich uitgedrukt, zich gepresenteerd als een ander gender. En dat is ook de kracht van theater. Theater is een tussenruimte.
3: Theater bevindt zich in de wereld. En tegelijkertijd in een andere wereld.
0: Wat niet kan, wat niet mag, wat niet bon ton, wat niet maatschappelijk geaccepteerd is in een samenleving, in de wereld, kan wel op een podium. Een podium betekent vrijheid.
2: Ik heb het gevoel dat we nu terug op een punt zijn waar het op theater toch terug een soort statement is om tussen aanhalingstekens drag te zijn.
1: Ja, dat gaat denk ik al snel terug wel meer naar het activistische. Als je het uit het nachtleven haalt en op theaterpodium zet. Dus ja, in die zin denk ik dat het helemaal anders geworden is dan vroeger.
0: Crossdressing, drag, genderbending is niet nieuw in het theater. Maar wat altijd verandert, is natuurlijk hoe de wereld, hoe de samenleving daarop reageert. En wat we zien, is hoe traditioneler de wereld vaak is, hoe rebelser, hoe revolutionairder, hoe gedurfder men op het podium gaat zoeken naar alternatieve vormen van zijn. We leven nu in een tijdperk waar we opnieuw terugkeren naar veel meer traditionele genderpatronen. En dan wordt theater weer ontzettend belangrijk. Theater is die vrije plaats. Het feit dat er zoveel noodzaak opnieuw is aan die crossdressing, het feit dat zoveel mensen grijpen naar crossdressing op het podium, is een teken dat die vrijheid niet of veel minder gevonden kan worden naast het podium. Zolang mensen daar gechoqueerd op blijven reageren, zoals in dat Engelse Elisabethaanse theater, toont de noodzaak om het te blijven doen, omdat het in de wereld niet kan of nog te weinig kan.
3: Crossdressing kent een lange geschiedenis. En die is nog lang niet gedaan. Dit was aflevering 1. De volgende aflevering gaat over archetypische vrouwenrollen.
4: Je hoorde de eerste aflevering van de podcastreeks Mainstream, een podcast van Anke van Meer en Elle van Einde, over vrouwen en vrouwelijkheid in onze theatergeschiedenis. Er zijn 3 afleveringen in totaal. Je vindt de hele reeks Mainstream waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
5: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Brussel zijn de topministers van de regering na enkele uren overleg uit elkaar gegaan zonder akkoord over de begroting. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kon worden uitgewerkt, maar dat kreeg geen groen licht. De meningen liggen nog te ver uit elkaar en zo lijkt de kans klein dat de premier dinsdag, de deadline, met een begroting naar het parlement kan. Bijna 1 op de 3 Vlamingen die in de eerste helft van dit jaar hun werkloosheidsuitkering verloren is aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Demir. Sinds dit jaar kunnen werklozen nog maximaal 2 jaar lang een uitkering krijgen. Tot nu toe verloren daardoor bijna 60.000 mensen hun uitkering. En bijna 20.000 van hen hebben nu werk gevonden. Werkzoekenden die volgens arbeidsbemiddelaar VDAB niet kunnen werken door medische of sociale problemen zijn niet meegeteld in die cijfers. In Luik geldt vanaf 6 uur morgenochtend een samenscholingsverbod. Dat meldt burgemeester De Meijer vanavond. Hij doet dat na de aanhoudende rellen tijdens de scholierenprotesten tegen de besparingen in het onderwijs. Je mag er nog met maximaal 3 samen op straat morgen. In de stad zijn vandaag winkels vernield, er is brand gesticht en met steen gegooid. De politie zet het traangas en het waterkanon in. Zowat 50 mensen zijn opgepakt. De onderwijsminister van de Franse gemeenschap, Claudine van Emmer, heeft vanavond samengezeten met een delegatie van scholieren. Zij veroordeelt het geweld en zegt dat besparen moet. Anders kunnen we de leraren die er nu zijn straks niet meer betalen.
3: On ne peut pas dire que tout d'un coup on aurait trouvé des centaines de millions d'euros qui nous permettraient de revenir en arrière par rapport aux économies, si c'est la question. Si on ne fait rien, on peut ne rien faire. On ne sait plus payer les salaires des enseignants en 2029 ou 2030.
2: In Spanje is Marie Carmen Abascal overleden. Dat is de vrouw van 87 die 2 weken geleden uit haar huis in Madrid was gezet, omdat ze de sterk verhoogde huurprijs niet meer kon betalen. Marie Carmen laat figuurlijk een flinke erfenis na, want zij werd het symbool van de volkswoede over de dure huisvesting in Spanje. Het protest dat nu nog aan de gang is, leidde tot vervroegde verkiezingen. Marie Carmen mocht terug naar huis met de oude huurprijs, maar ze is in het ziekenhuis overleden. In de Champions League basketbal heeft Antwerp Giants met 99-93 gewonnen tegen de Hongaren van Szombathely. Het was de eerste speeldag van de groepsfase. En Emma Meeseman heeft de Supercup in het Turkse basketbal gewonnen. Met haar team Fenerbahçe versloeg ze Mersin. Meeseman werd verkozen tot beste speelster van de match. Vannacht onstuimig weer met regen en intense buien, mogelijk met onweer en veel wind. Rond 13 graden. Morgen krijgen we afwisselend buien en opklaringen. Veel wind en veel frisser, nog tot 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

komt in, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht ze is aan mij.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De topministers van de regering zijn na enkele uren overleg vanavond uit elkaar gegaan zonder akkoord over de begroting met een fikse waarschuwing over de rente, vertelt Michaël van Drogenbroek in de Wetstraat.
3: Het kernkabinet was begonnen met een stevige waarschuwing. Zowel gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank als Jean de Boete van het Agentschap voor de Schuld kwamen zeggen dat het 11:55 is. Doordat de rente die ons land moet betalen om geld te lenen zo fors is gestegen, dreigt de gevreesde rentesneeuwbal er al in 2029 te komen. Dat is 2 jaar sneller dan enkele maanden geleden was voorspeld. Premier De Wever had gehoopt dat het de coalitiepartners zou aanzetten in te stemmen met zijn begrotingsvoorstel. Maar dat groen licht kwam er niet. Nog altijd te veel belastingen, zei vicepremier voor MR, Clarin Val, achteraf.
4: Voor ons is er veel te veel taxen op de tafel, dus dat is niet een secret. Maar ik hoor dat er blokkades ook van de kant van de anderen zijn. Dus de situatie is compliqué.
3: Voor premier De Wever zit er niets anders op dan alweer met een nieuw voorstel te komen. Maar de kans dat hij dinsdag met zijn begroting naar het parlement kan, slinkt zo met de dag.
2: Bijna 1 op de 3 Vlamingen die in de eerste helft van dit jaar een werkloosheidsuitkering verloren is aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Demir. Sinds dit jaar kunnen werkzoekenden nog maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Tot nu toe verloren daardoor bijna 60.000 mensen hun uitkering. Bijna 20.000 van hen hebben werk gevonden. Werklozen die volgens de VDAB niet kunnen werken door medische of sociale problemen zijn niet meegeteld in die cijfers. In Luik geldt vanaf 6 uur vanochtend een samenscholingsverbod. Burgemeester De Meijer doet dat na de aanhoudende rellen tijdens de scholierenprotesten tegen de besparingen in het onderwijs. Je mag er nog met maximaal 3 samen op straat. In de stad zijn de voorbije dag winkels vernield. Er is brand gesticht en met steen gegooid. De politie zet het traangas en het waterkanon in. Zowat 50 mensen zijn opgepakt. In Madrid is Mari-Carmen Abascal overleden. De vrouw van 87 werd het symbool van het protest in Spanje tegen de dure woningprijzen nadat zij uit haar appartement was gezet. Uitleg door Mieke Strings.
5: Twee weken geleden werd Mari-Carmen onder luid protest op een brancard uit het appartement gehaald waar ze 70 jaar had gewoond. Het gebouw was opgekocht door een nieuwe eigenaar die de huurprijs fors verhoogde. Herhaalde pogingen om haar er eerder uit te zetten mislukten. Het is onmenselijk, zei Mari-Carmen daar zelf over, iemand jarenlang het mes op de keel te zetten en dan toch nog die keel over te snijden.
6: No se puede hacer a una persona vivir con un machete en la nuca para el más próximo momento cortármela.
5: Het protest over de uitzetting en de dure woningprijzen breidde intussen uit over heel Spanje. Nog altijd zijn er tentenkampen in Madrid en andere steden en de Spaanse regering viel. Mari-Carmen kon intussen wel onderhandelen dat ze tegen de oude huurprijs terug naar huis mocht. Maar daar is ze nooit geraakt. Ze is overleden in het ziekenhuis.
2: In Frankrijk is de wijnoogst gezakt naar het laagste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Landbouw. De opbrengst dit jaar is zowat 35 miljoen hectoliter. Dat is 2% minder dan in 2025 en dat was al een zwak jaar. De oorzaak zijn de hittegolven en aanhoudende droogte van afgelopen zomer. Tegelijkertijd is er een vrijwillige

0: afbouw van het aantal wijngaarden aan de gang. Er zijn wel grote verschillen. Wijnregio's Bordeaux en Languedoc-Roussillon deden het dankzij de regenval aan het einde van de zomer beter dan vorig jaar. In de meer noordelijke regio's, zoals de Champagne, Bourgogne en Beaujolais, is er een duidelijke daling van de oogst. De kwaliteit van de wijn dit jaar zou wel top zijn. Sport in de Champions League basketbal heeft Antwerp Giants met 99-93 gewonnen tegen Zombatelli uit Hongarije. Het was de eerste speeldag van de groepsfase. Emma Meeseman heeft de Europese Supercup gewonnen. Met haar team Fenerbahçe versloeg ze Mersin, een andere Turkse club. Meeseman werd verkozen tot de beste speelster van de match. Vannacht onstuimig weer met regen en intense buien, mogelijk met onweer en veel wind bij temperaturen rond 13 graden. Morgen afwisselend buien en opklaringen, veel wind en een pak frisser nog tot 15 graden. Zo woensdag 7 oktober zit erop. Een goede nacht.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio, bij Radio 1 meer bepaald. En De Wereld van Sophie. We gaan beginnen met een deze van Fun Loving Criminals.

0: Fun Loving Criminals, Couldn't Get It Right. Een zeer goede morgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Woensdag 7 oktober is het. Dat is de dag dat de kindjes vroeg thuis zijn van school. Dat is hobby.

0: dag. En misschien zit die dag wel helemaal goed volgepland. Met dansles en voetbal en karate en voordracht en blokfluitles. Luister dan misschien even goed, want onze kinderen hebben stress. Dat nieuws echode hier en daar de voorbije weken. Goedemorgen Lotte de Kaluwe.
1: Dag Sophie.
0: Waaruit blijkt dat?
1: Wel, vorige week kwam de Vlaamse scholierenkoepel met het definitief rapport van hun grote scholierenbevraging, editie 2026. Dat is een van de grootste enquêtes bij de schoolgaande jeugd in Vlaanderen en Brussel, waarin ze gaan peilen naar wat er echt leeft bij hen. Een aantal van die resultaten zijn eerder dit jaar al naar buiten gebracht, maar het loont de moeite om ze toch nog eens van dichtbij te gaan bekijken. Want Sophie, een van de belangrijkste conclusies daaruit is heel duidelijk. Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van onze jongeren. En het is vooral school dat hen stress bezorgt. Dat vertelt Bas van Hulbos, voorzitter van de scholierenkoepel.
2: Scholieren, 50% ervaart stress op school. Dat is echt een frappant cijfer. 28% ervaart veel stress en 19% zelf heel veel stress. De redenen die naar ons doorgegeven zijn, is vooral die prestatiedruk. Evaluatiemomenten zoals toetsen en examens, huiswerken, spreekbeurten, dat zijn allemaal stressfactoren die voor de leerlingen enorm belastend zijn. En dan het feit dat ze die 's avonds niet uit hun hoofd krijgen en die meenemen naar huis en het eigenlijk nooit kunnen loslaten, en ze dus ook nooit een momentje rust hebben, speelt daar nog harder op door.
1: Ja, de helft van de leerlingen heeft schoolstress. En vooral die prestatiedruk maakt het dus heel zwaar. Ze vinden geen rust, kunnen het niet loslaten. En ook opvallend, 43% van de scholieren geeft aan dat ze niet genoeg tijd hebben voor hobby's en vrije tijd. En dat alles weegt ook door op hun motivatie.
2: We hebben gezien dat op zich 50% van onze mensen die de bevraging hebben ingevuld gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Maar dat wil zeggen dat de andere 50% niet gemotiveerd is om naar school te gaan. En we zien dat die eigenlijk hoger ligt bij je arbeidsmarktfinaliteiten. Dus dat de mensen die arbeidsmarktfinaliteiten hebben nog minder zin hebben in school.
1: Ja, dus vooral de leerlingen uit die arbeidsmarktfinaliteit, als het vroegere beroepsonderwijs, die voelen zich helemaal niet gemotiveerd, nog minder dan uit de vroegere bevraging. En ook leerlingen uit het LGBTQ community, daarvan geeft 56% aan dat ze zich niet echt gemotiveerd voelen om naar school te gaan. Nog frappant, maar liefst 21% van de Vlaamse scholieren voelt zich niet goed in zijn vel op school. En 18% voelt zich eenzaam, vaak zelfs. Kortom, mentale gezondheid, dat kwam uit die bevraging naar voren als de topprioriteit. 48% van de scholieren vindt dat Vlaams minister van Onderwijs Demir dat als eerste moet aanpakken. Ze vinden mentaal welzijn zelfs een nijpendere kwestie dan het lerarentekort.
0: Allee?
1: Ja, de minister die gaf zelf al aan dat ze de noodkreet van de studenten heel goed begrijpt. Toen het er begin september over ging in de afspraak op Canvas, dan zei ze dit.
3: Als het gaat over het mentaal welzijn, zien we inderdaad dat veel van onze leerlingen daarmee te kampen hebben. We zien dat ook in de jeugdhulp. Ja. Maar op school, alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook heel veel mee bezig is. Uh-huh. Ja, we zien ook wel, want heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd.
1: Ja, dat is geen gemakkelijke boodschap om te horen. Ik zou geen jongere willen zijn, zegt de onderwijsminister. Het is moeilijk in deze tijd. De minister verwijst hier ook naar de jeugdhulp, want ook daar, Sophie, zien ze meer opnames, langere wachttijden en ook de suïcidecijfers stijgen. Niet in het algemeen, dat is een goede trend, maar er is wel al 5 jaar een heel duidelijke stijging bij jonge vrouwen tussen 15 en 29 jaar.
0: Vrouwen specifiek, ja.
1: Ja, meisjes hebben het lastiger dan jongens. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Nu, dat het niet goed gaat met onze jongeren, dat bleek ook uit het tv-programma dat Bokkie de rapper maakte voor Play. Bokkie gaat naar school.
0: Mooi.
1: Wel, ja, heel mooi programma. 30 dagen lang ging Bokkie terug op de schoolbanken zitten in het 5e middelbaar. En ook hij moest toegeven, in de 3e aflevering al, hoe zwaar hij dat vindt.
4: Ik ga er niet over liegen. Ik begin het tempo van het schoolleven wel echt te voelen. De vele toetsen en elke dag huiswerk zorgen bij mij voor een constante stress. En ergens was ik dat wel een beetje vergeten of zo.
1: Ja, Bokkie is niet alleen trouwens, want tussen de lessen door gaat hij ook praten, heeft hij toffe babbels met zijn medeleerlingen. En daaruit blijkt ook hoe hard zij stress en druk voelen.
5: Ik heb heel veel stress.
6: Ja?
5: Van heel veel verantwoordelijkheden bij elkaar.
6: Ja, ja. En hoe uitziet dat bij u?
5: Ik zeg altijd zo van die rode plekken overal. Allee, zo op mijn borstkas. En dan trill ik ook wel een beetje. Als er zoveel van u verwacht wordt of zo. Ik weet niet, ik vind dat wel nog een uitdaging om gewoon alles te combineren. Zo, zien dat uw punten goed zijn en dan mijn hobby's. En dan...
6: Ik heb wel vriendinnen die paniekaanvallen krijgen tijdens examens.
7: Ja, gewoon om dat schoolwerk rond te krijgen, dat is heel moeilijk. Omdat ik altijd in die auto moet studeren naar mijn trainingen toe. Oh. Dus ja, dan zit ik op die training bezig. Oei, ik was nog niet klaargeraakt met mijn huiswerk.
8: Als ik thuis kom van de training, moet ik om 10 uur nog wat dingen herhalen. Nog iets van huiswerk maken. En nog douchen, nog eten. En dan wordt dat echt laat.
4: Hoe laat lig je in bed?
8: 12 uur, maar eer dat ik in slaap val.
4: Holy shit, ja.
0: Ja, die hobby's combineren met al dat schoolwerk, dat blijkt toch echt moeilijk. En wat ook speelt is perfectionisme. Vooral het verhaal Silke vond ik er in deze uitspringen.
9: Ik heb niet echt hobby's.
4: Je hebt geen hobby's?
9: Nee.
4: Oei.
9: Ik ben vooral veel bezig met school. Het is vooral door stress dat ik blijf studeren. En dan...
4: Door stress?
9: Ja. Als ik bijvoorbeeld een cijfer heb onder de 80, dan ben ik al niet meer zo trots op mezelf.
4: Maar heb je geen idee van waar dat komt, dat jij zo...
9: Nee, mijn ouders zijn gewoon echt heel perfectionistisch. En ik denk gewoon ook door vooral te vergelijken met andere punten van iedereen.
4: Daar ga je toch kapot van?
9: Ja. Bijvoorbeeld als ik stress had, begon ik helemaal te wenen thuis. Ik moest echt een uur lang aan een stuk wenen.
4: Malé.
9: En ik wist niet meer wat ik moest doen. Ook tijdens de examens was dat dan nog veel erger, al die stress. Ik wil niet meer eten na mijn examen, gewoon omdat ik denk van dat is tijd ver... Dat is gewoon tijd verliezen voor te studeren. Dus ook niet naar de wc gaan of zo. Heel de tijd tot in de avond. Voor het douchen, ik probeerde altijd zo rap mogelijk dat te doen. Gewoon omdat ik dacht van, ik mag hier niet veel tijd aan verspillen. Ik moet allemaal alles rap doen.
0: Ongelooflijk, hè. Zodanig streng zijn voor jezelf dat je geen tijd neemt om te gaan douchen of naar de wc te gaan. Dat perfectionisme, dat vergelijken met anderen, dat jezelf niet genoeg vinden, dat is iets wat je ook echt vaak ziet terugkeren, ook in de cijfers. En komt daar nog eens bij dat die schoolomgeving zelf ook heel hard is. Dat bleek ook uit Bokkie gaat naar school. Pesten is en blijft een hardnekkig probleem.
10: Was het jij ooit gepest geweest?
5: Ik ben wel gepest geweest. Omdat vroeger ja, was ik zo groot of zo en nog ik 60 kilo. Dat was wel gewoon een tijd dat ik zo mezelf haatte, zeg maar.
4: Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik...
8: Iemand die heel onzeker is geweest en die een eigen uit de put is gekropen terug.
4: Ja?
8: Dus ik ben heel vaak onzeker geweest over bijvoorbeeld hoe ik eruit zie, over mijn lichaam en zo. Omdat ik echt wel in een slechte situatie heb gezeten met soms bodyshaming en zo.
10: Maar is de speelplaats dan zo'n trauma voor u?
11: Iedereen gaf commentaar.
10: Ja.
11: En ik was daar eigenlijk dan heel de dag bang voor. Ik dacht elke dag eigenlijk dat er iets met mij zou gebeuren. Ik had ineens een heel erge angst.
10: En hoe uitte zich dat?
11: Ik kon niet meer zo goed ademen af en toe. Ja. Had ik zo het gevoel precies dat ik zo'n hartaanval ging krijgen.
10: Ja.
11: Moest ik uit de klas en dat was ook zeker een beetje gênant voor mij.
0: Ja, pesten op school met angstaanvallen en alle gevolgen van dien. Ook dat is iets wat natuurlijk heel erg zwaar weegt op het mentale welzijn. Nu, Sophie, niet alleen in Vlaanderen staat het mentale welzijn van jongeren onder druk, zo blijkt. Want internationale studies die tonen diezelfde verontrustende trend. Zo is er het HBSC-onderzoek van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is een heel grote studie die de gezondheid van 15-jarigen in 44 landen gaat meten. Amper 68% van de jongeren zegt dat ze steun vinden bij gezin en vrienden, maar dat is aan het kelderen tegenover de vorige bevraging. En tegelijk neemt de schooldruk toe. Bij 15-jarige meisjes zegt bijna 2/3 zich onder druk gezet te voelen door schoolwerk. En vooral meisjes en jongeren uit kwetsbare gezinnen liever, die blijken extra kwetsbaar. En nog cijfers die ik heb gevonden van het invloedrijke Lancet Psychiatry Commission on Youth Mental Health. Dat is een heel invloedrijke commissie. Die stelt dat de mentale gezondheid van jongeren de voorbije 2 decennia wereldwijd is achteruit gegaan. Psychische problemen zouden verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van alle gezondheidsproblemen bij jongeren tussen de 10 en de 24 jaar.
4: Maar.
0: En tegelijk gaat wereldwijd amper 2% van de gezondheidsbudgetten naar geestelijke gezondheidszorg. De boodschap van die commissie is dus duidelijk. Mentale gezondheid is geen randprobleem, maar één van de grootste uitdagingen voor deze generatie jongeren. Ja, en voor ons, hè, met hen, zou ik dan zeggen, dat is duidelijk, ik wil het er heel graag over hebben. Hoe voelen de jongeren dat zelf aan? Waar kunnen we de oplossingen zoeken? Hoe kan je als ouder je kind voor stress en druk gaan behoeden? En is dit allemaal een gevolg van het toegenomen perfectionisme?

0: Ray samen met haar zussen Emma en Absolutely en Joy.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: De jeugd heeft stress. Bokkie de rapper stelde het vast toen hij nog eens een maand achter de schoolbanken doorbracht voor het playprogramma Bokkie gaat naar school. Onze minister van Onderwijs, Soehal Demir, zei het op de eerste schooldag dit jaar ook al in de afspraak dat ze het lastig zou vinden om in deze tijden jong te zijn. En de cijfers geven hen gelijk. In een bevraging van de Vlaamse scholierenkoepel zegt de helft van de leerlingen stress te ervaren. 28% ondervindt veel stress, 19% zeer veel. En 43% van de scholieren houdt na al het werk voor school geen tijd meer over voor hobby's of een andere vorm van ontspanning. Waar komt dat vandaan? Leggen ze zichzelf zoveel druk op of voelen ze de prestatiedruk van ouders of leerkrachten of ligt het aan de sociale media? Vincent Bilot begon het onderzoek bij 4 scholieren in het 5e middelbaar. Eden, Matthijs, Mathilde en Ariane.
3: Ik ben Eden, ik ben 16 jaar, ik doe Latijn wiskunde en ik schat mijn stressniveau op 4 op 10.
4: Ik ben Matthijs, ik ben 16 jaar en ik schat mijn stressniveau op een 5 op 10.
5: Ik ben Mathilda, ik ben 16 jaar en ik schat mijn stressniveau op een 6 op 10.
6: Ik ben Ariane, ik ben 16 jaar en ik schat mijn stressniveau op een 7 op 10. Ja, het is aan de hoge kant, maar het is wel controleerbaar. Ik weet gewoon van mezelf dat ik best wel veel zorgen maak, maar ik krijg het wel allemaal gecontroleerd. Je kan gerust naar school gaan met rustige mentaliteit en gewoon door de dag komen zonder een uitbarsting of zo te krijgen. Maar er is wel altijd dat stemmetje in je hoofd van je moet het wel goed doen en oh, we hebben nog een toets of oh, hoe ga ik dat weer combineren? Ik ervaar zelf best wel veel stress op schoolgebied vooral. En dat is door, denk ik, mijn prestatiedruk. Maar die druk leg ik wel alleen op mezelf. En dat wordt niet op mij opgelegd.
3: Ja, ik wil echt gewoon het best wat mogelijk is. Waar ik er het best kan uithalen. Dus ja, daardoor komt er ook wel een beetje stress. Dat is van mezelf, want mijn ouders zeggen gewoon altijd van school gaat voor alles. Maar het komt wel van mezelf dat die prestatiedruk er is. Gewoon van, ik wil wel gewoon goede punten halen en ja, mooie resultaten neerleggen.
5: Vooral het weten dat het moet en al de taken zien in je agenda en de toetsen en het werk zien opstapelen, dat vooral stress geeft. En niet per se de prestatiedruk, maar vooral de hoeveelheid werk dat me stress geeft.
4: Ik ervaar wel een beetje druk en stress in mijn leven, maar dat is niet per se alleen door school, maar wel met de combinatie van mijn hobby's dan, die ook veel tijd vragen, en school. Ik doe wielrennen en ik train zo 13 uur per week, 14 uur per week. En als je dan na school moet gaan trainen en dan kom je om 7 uur thuis en dan moet je nog aan al die taken en toetsen beginnen, is dat soms wel een beetje demotiverend. Dus de combinatie van die twee dingen zorgt wel voor druk soms. Ja, ik probeer het wel allemaal te combineren. En voorbije jaren lukte het best goed. Maar ik merk nu wel in het 5e jaar dat het een beetje moeilijker wordt. Dat ik later moet leren en dat de punten ook niet meer hetzelfde zijn als voorbije jaren. Mijn mama en papa leggen mij niet zoveel druk op van school. Ik moet vooral eigenlijk zien dat ik alles doe en alles zo goed mogelijk doe. Maar als dan nu dan 10%, 15% minder is, maakt het mij niet zoveel uit als je dan wel je trainingen kan doen.
6: Ik dans ook best wel competitief, waardoor daar ook wel op stress op is, want er zijn daar ook verwachtingen, zoals op school, van ja, je moet het dansje kennen of je moet lenig genoeg zijn van dingen. En ik denk dat vooral wat mij stress geeft buiten school, is vooral de combinatie. Want als ik alleen focus op het dansen, dat kan ik aan, maar ik moet daarna ook nog een sociaal leven hebben, dus ik moet mijn vriendinnen eens afspreken. En dan zit ik ook nog eens in de jeugdbeweging, waardoor ik ook nog mij moet engageren. Dus ik denk vooral de combinatie, en met de tijd al heel snel tikt voorbij, dat dat mij vooral stress geeft. Want ik denk nu niet per se, als de school wegvalt, dat ik heel veel stress ervaar, maar wel met de combinatie van alles. dat school toch wel een grote rol speelt in mijn leven. Dat blijkt dan wel in de vakantie als ik zie dat mijn stressniveau echt daalt. Dan zie ik wel echt dat school eigenlijk de grootste factor is voor stress. Wanneer ik een toets moet afleggen, dan worden mijn benen heel licht en mijn armen ook, waardoor ik mij dus ook lichamelijk een beetje slechter voel. Maar vooral het mentaal is dat ik ook op een moment kan breken, omdat het zoveel te veel wordt en ik wil het zo graag doen, dat ik het gewoon allemaal niet meer aan kan. En dan moet ik even terug bij mezelf komen en nog rustig blijven. Maar ik voel wel dat die stress echt voelbaar wordt en dan andere mensen in mijn omgeving zien dat ook. Ze weten allemaal van Ariane is een stressvol persoon. Dus ja, stress heeft wel een uitgang bij mij. Ja, crashen, dat is nu wel echt een groot woord. Dat duurt echt maar een seconde. Dat is gewoon even in mijn hoofd. Maar dat is nu niet dat ik echt een uitbarsting krijg van je welste. Ik probeer dan niet te wenen of geen groot ding te maken. Dan is heel veel chaos in mijn hoofd. En let ik niet meer op mijn omgeving, hoor ik niet zoveel. En zie ik ook even, moet ik even focussen. En meestal gaat dat wel na een paar seconden voorbij.
5: Ja, als ik de levensstijl van mijn ouders, toen zij mijn leeftijd hadden, vergelijk met de mijne nu, dan merk ik wel zo grote verschillen. Bijvoorbeeld, ja, die gsm's en zo, veel meer afleidingsfactoren.
3: Ja, die gsm, ja, je bent gewoon heel de tijd in contact met elkaar. En vroeger was het gewoon, je kwam van school en dan was je een beetje meer op jezelf en kon gewoon werken aan schooldingen. En nu is het wel zo, ik blijf maar bezig met anderen ook. Dan moet je zo keuzes maken van wat ga je doen.

0: ga ik nu doen?
1: Ja, je opent je gsm en je ziet 10 levens van andere mensen. En ook al weet je, dit is misschien niet echt of dit is niet realistisch. Je blijft toch weten van dat dat ook wel zeker voor extra stress kan zorgen bovenop de normale factoren.
0: Ja, ik heb ook zo mijn richting van nu deels gekozen op basis van wat ik later wil gaan doen. En ik zou later kine willen gaan doen en daarvoor doe je dan best ook wel genoeg wiskunde. Terwijl wiskunde niet echt is wat ik echt heel graag doe. Maar ik heb nu al 6 uur wiskunde en daar moet ik door. Maar ik denk dat die stress daar ook wel een beetje van komt. Ja, ça va wel. Ja, kijk. Ja, ik leg het mezelf wel op.
2: Ja, ook eigenlijk hetzelfde. Ik denk omdat ik vind de toekomst toch een beetje onzeker. Zeker in deze tijden, nu het bij de jobsmarkt ook een beetje onzeker is. Omdat het toch, ik hoor heel veel mensen die geen job vinden. Ik denk dat daarom ook veel jongeren strijden voor die zekerheid. Omdat ze kijken rondom zich en ze zien heel veel onzekerheid van, we dachten dat het allemaal veilig was en ineens, boem, een oorlog. Dus daarom zoeken wij, denk ik, naar de zekerheid in een onstabiele wereld eigenlijk.
0: Het is eerder dan zo'n doembericht van klimaat, dat ik wel zo ben van, het is wel echt erg aan het worden. We moeten er echt iets aan gaan doen, maar dan, ik heb zo vaak het gevoel dat er niks gebeurt en dat iedereen gewoon blijft voortdoen. Ja, dat is toch wel een beetje zorgwekkend, vind ik.
3: Ja, ik denk wel dat onze generatie is die bepaalde problemen zal moeten aanpakken, omdat anders misschien te laat is, zoals van die klimaatopwarming. Dat wij misschien de laatste generatie zijn die er echt iets aan kunnen doen.
2: Het gaat inderdaad wel aan ons zijn. En ik wil persoonlijk niet dat deze problemen op mijn schouders terechtkomen van mijn verantwoordelijkheden als volwassene.
3: Als er iets is dat mijn leven minder stressvol zou maken, denk ik dat de focus in school minder op punten zou moeten liggen en meer op wat kan je allemaal. Want zeker hier op school is er een grote focus op punten en het zijn eigenlijk gewoon de punten die tellen. Maar ik denk als je meer focus legt op dingen kunnen, dat mensen ook minder stress gaan hebben omdat de toetsen dan en de examens dan veel minder belangrijk zijn. Want vooral die dingen brengen stress met zich mee, niet per se het op school zijn.
0: Als ik een manier zou moeten vinden om mijn stressniveau te verlagen, zou ik misschien eerst gewoon naar mezelf kijken en zeggen van een iets minder resultaat is ook oké. Je moet niet altijd een 100% proberen halen. Dus misschien mezelf minder prestatiedruk opleggen.
2: Ja, alles in perspectieven gewoon te zetten van, je hebt dus een slechte toets, maar het is oké, want in de bigger picture komt dat allemaal goed en gaat dat niet echt een grote rol spelen in je leven.
1: Iets dat het leven, denk ik, rustgevender zou maken voor tieners op schoolvlak is misschien rustmomenten of zo. Ja, zoals bij de kleuters een dutje doen misschien. Dat zou ik niet erg vinden.
2: Een siesta, lijkt me nog wel handig.
3: Ja, dat lijkt me wel een goed plan, want dan kan iedereen even tot rust komen en dan start je ook minder moe aan het tweede deel van de dag. Dus voor mij is dat een goed plan.
0: Ja, siesta op school zal altijd welkom zijn. Nu doe ik het soms zelf even 20 minuutjes na school, maar op school zou het nog beter zijn. Nee, niet tijdens de les, nee.
4: Het zou daar plezant zijn in de siestazaal van de middelbare school. Maar goed, je hoort het, er speelt wat in die hoofden. De wereld, de economie, de hobby's, huiswerk. Ik hoop dat de meeste van de scholieren deze namiddag op zijn minst ergens thuis een half uurtje die siesta kunnen doen.
5: Radio 1.

0: Maite met Houtplak. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de jeugd en de stress die ze ervaren. Ik geef u nog eens wat cijfers op een rijtje. De Vlaamse scholierenkoepel heeft vastgesteld, volgens hun meest recente bevraging, dat 50% van de leerlingen zegt stress te ervaren. 28% ondervindt veel stress. 19% zeer veel. En 43% van de scholieren houdt na alle werk voor school geen tijd meer over voor hobby's of ontspanning. Reden genoeg om eens te gaan onderzoeken waar al die druk en al die stress vandaan komt. Dat kan ik verder bespreken met Gonneke Stevens. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoogleraar jongerenwelzijn bij interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Welke oorzaken ziet u voor die toegenomen stress bij de jeugd?
2: Ja, we zien daarvoor verschillende oorzaken. Er zijn echt verschillende maatschappelijke veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Enerzijds zien we de nasleep van de coronacrisis, wat veel impact heeft op de mentale gezondheid van de jeugd. Maar we zien ook dat in de laatste jaren, eigenlijk al een jaar of 20, de druk die jongeren door hun schoolwerk ervaren echt sterk is toegenomen. En dat is echt een sterk risico voor mentale problemen. Maar we zien ook dat sociale media hierin een rol spelen. En daarnaast is er in de laatste tijd, maar lijken jongeren zich ook meer zorgen te maken over oorlogen, over het klimaat, maar ook wel of zij, als zij volwassen zijn, nog wel in een huis kunnen wonen.
0: Mm-hmm.
2: Dus er zijn echt verschillende factoren die hierin een rol spelen.
0: Oké, we zullen ze eens even één voor één bekijken. Hè. Als we gaan kijken naar de druk die jongeren door school voelen, die is sinds, als ik het goed heb, sinds een jaar of 20, 25 enorm verhoogd.
2: Ja, we zien op basis van de Nederlandse cijfers echt sinds 2009 echt een hele duidelijke stijging in die druk door schoolwerk onder jongeren. En in België zie je dat ook. En in Nederland is er echt sprake van een verdrievoudiging van het percentage jongeren dat veel druk door hun schoolwerk ervaart.
0: Hoe komt dat, denkt u?
2: Nou, we denken dat het belang dat gehecht wordt aan presteren echt in de laatste jaren heel sterk is toegenomen. Dus jongeren, hun ouders, maar ook de maatschappij als geheel vindt het steeds belangrijker om het echt goed te doen op school. En dat zie je bijvoorbeeld aan wat ouders uitgeven aan bijlessen. Je kunt nu zelfs een cum laude halen op je voortgezet onderwijs in Nederland. Dus dat presteren is echt belangrijker geworden. En daar liggen dan weer verschillende dingen achter. Dus er zijn steeds meer mensen hoog opgeleid in onze samenleving. Dus jongeren moeten steeds meer hun best doen om echt dat niveau alleen al van hun ouders te halen. Maar er ook, zit ook een hele grote status natuurlijk op een goede opleiding. En op sommige opleidingen zit juist ook wel weer een lage status. Dus ouders denken, nou, laten we maar ervoor proberen te zorgen dat ons kind daar niet naartoe gaat. En natuurlijk, huizen zijn heel duur. Dus laten we ons best doen om een zo goed mogelijke opleiding te hebben. Om dan straks een huis te kunnen betalen.
0: Dat presteren lijkt zelfs in bepaalde hobby's geslopen te zijn. Je gaat ook niet zomaar een instrument leren. Je moet dan een examen afleggen aan het einde van de rit. Of je moet in de A-ploeg van de voetbalploeg zien te belanden. Dat zit daar eigenlijk ook al in de vrije tijdsbeleving.
2: Ja, ook wel. Dus jongeren die geven ook wel aan dat ze stress hebben door al die dingen die ze moeten doen. Maar we zien toch ook wel echt dat het heel sterk wel ligt rondom dat onderwijs. Dus rondom al dat schoolwerk dat je moet doen.
0: Het perfectionisme zou ook toegenomen zijn.
2: Ja. Dus die toegenomen druk door schoolwerk kan ook voortkomen uit dat toegenomen perfectionisme. Want ja, als je het heel belangrijk vindt om het zo goed mogelijk te doen, ja, dan neemt die druk ook toe. Als je denkt, nou, maakt mij het uit, dan is die druk natuurlijk een stuk lager.
0: Mm-hmm. Je hoort ook wel eens regelmatig in het nieuws vertellen dat het niveau van het onderwijs achteruit gaat, dat de jeugd al maar slechter presteert. Zou die berichtgeving daar ook toe bijdragen?
2: Mm, Nou, kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat het onderwijs zo is ingericht dat, dat jongeren gemotiveerd worden voor het onderwijs. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar verder denk ik dat het ook wel echt losse ontwikkelingen zijn, hoor.
0: Oké. Het kwam daarnet ook al even uit de cijfers naar voren dat meisjes meer druk zouden ervaren dan jongens.
2: Hoe komt dat? Ja, dat zien we eigenlijk altijd al. Dat meisjes zich meer druk maken over hun schoolwerk dan jongens. Maar je ziet ook dat die stijging in die druk door schoolwerk bij meisjes sterker is dan bij jongens. En dat komt waarschijnlijk omdat meisjes überhaupt hun schoolwerk serieuzer nemen. En als dus de hele omgeving dat ook steeds belangrijker vinden, lijken meisjes zich daar meer van aan te trekken dan jongens.
0: Oké. Het is niet omdat ze onbewust ervaren dat het voor hen moeilijker zal worden op de arbeidsmarkt later.
2: Nou, dat kan ook wel een rol spelen. Meisjes geven dat soms zelf ook wel aan. Van wij moeten het echt heel goed doen op school om maatschappelijk succesvol te zijn. Dus dat zou ook een rol kunnen spelen, ja.
0: Ja. Sociale media haalde u even aan. Op welke manier draagt dat bij tot toenemend gevoel van stress en druk?
2: Ja, op verschillende manieren. Dus ongeveer 40% van de meisjes die geeft aan dat ze minder tijd besteden aan hun huiswerk vanwege sociale media gebruik. Dus dat speelt een rol. Maar we weten ook dat jongeren bij wie er sprake is van wat wij dan problematisch sociale media gebruik noemen. Dus dat zijn meer verslavingskenmerken van sociale media. Dus geen zin meer hebben in hobby's, ruzie erover krijgen en het niet fijn vinden als je niet op sociale media kunt zitten. Dat die meisjes en de jongeren die dat hebben ook echt een verhoogde kans hebben op mentale problemen. En wat we ook zien is dat zeker meisjes heel veel op TikTok zitten. Dus ongeveer 40% van de meisjes geeft aan gedurende de hele dag op TikTok te zitten. En we weten ook wel uit recent onderzoek dat juist het veel zitten op TikTok een negatieve impact zou kunnen hebben op je mentale gezondheid.
0: Zou het ook een rol spelen dat je, terwijl je op je telefoon bezig bent, dat je minder andere sociale contacten hebt?
2: Ja, nou, die relatie tussen sociale contacten en sociale media is niet zo heel duidelijk. Want er is juist ook wel onderzoek dat laat zien dat jongeren die heel veel op sociale media zitten, juist meer sociale contacten hebben. Dus dat weet ik niet zo goed. Maar wat wel duidelijk is, is dat

Dat jongeren die bijvoorbeeld al gepest worden op school, dat natuurlijk nu ook online kunnen worden. En er zit natuurlijk op sociale media heel sterk.

0: gaat, dat jongeren wat lichte symptomen van nou, ik voel me een beetje angstig of ik ben zenuwachtig, wat eerder gaan interpreteren als echte angst. Dus dat kunnen we zeker niet uitsluiten. En wat daarin dus vooral belangrijk is, omdat er nu zoveel aandacht is voor mentale gezondheid en er ook wordt gezegd tegen ouders van je moet hierover praten met je kind of in het onderwijs, dat we beter weten op welke manier we dat dan moeten doen en op welke manier we het maar beter kunnen laten. Dus dat is hierin vooral heel relevant.
1: Mm-hmm. Sommige mensen noemen deze generatie wel eens malend de sneeuwvlokjesgeneratie. Ze kunnen niks aan. Alles is meteen te veel voor hen. Valt daar iets voor te zeggen?
0: Nou, wat in ieder geval heel duidelijk is, is dat een aantal risicofactoren voor die mentale gezondheid echt wel zijn toegenomen. Dus die ervaren druk, die is echt relevant. Sociale media speelt een rol. Nou ja, en jongeren, ongeveer 40% van de 16-jarigen in Nederland maakt zich zorgen over of jongeren ooit in een huis kunnen wonen. En die zorgen zijn echt wel reëel. Dus het wegzetten als sneeuwvlokjes lijkt me niet terecht.
1: Is te gemakkelijk, misschien.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En waar ziet u oplossingen eigenlijk? Hoe kunnen we de jeugd meer chillness gaan schenken?
0: Ja, op allerlei verschillende manieren. We zien het echt als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus de overheid moet natuurlijk het een en het ander doen. Die rondom sociale media bijvoorbeeld. Hè, ook die verslavende kenmerken of elementen van platforms die aanpakken. Het is heel belangrijk dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen. En veel ouders in Nederland, en dat zal zeker ook bij jullie ook zijn, denk ik. Die vinden het belangrijk dus dat hun kind op zo'n hoog mogelijk opleidingsniveau zit. Terwijl het natuurlijk heel belangrijk is om te kijken naar je kind en te bedenken wat het beste voor je kind is. En dat is niet altijd het hoogste. Dus ouders hebben een verantwoordelijkheid. Maar ook in het onderwijs is het belangrijk om aandacht te besteden aan welbevinden en te zorgen voor een veilig schoolklimaat. En de zorg moet natuurlijk ook op orde zijn.
1: Maar wauw, dat is een serieuze boterham. Dat is een gigantische taak.
0: Zeker.
1: Ja. Voor de hele samenleving.
0: Ja, maar wel heel belangrijk. Want we weten dat veel van de mentale problemen in de volwassenheid al starten in de jeugd. Dus we moeten echt daar ingrijpen en zorgen dat we die mentale problemen bij jongeren voorkomen of zo vroeg mogelijk aanpakken.
1: Ja, want je sleept het mee, inderdaad, zoals u zegt. Het mentale welzijn van de jongeren gaat intussen 20 à 25 jaar achteruit. Hoe ziet u dit verder evolueren? Moet het nog wat slechter worden voor het zal verbeteren? Of ziet u toch ook hoopgevende signalen?
0: Ja, nou ja, we hebben nu afgelopen weken het nieuwe onderzoek in Nederland, het HBSC-onderzoek, gepubliceerd. En daaruit bleek dat in 2025 eigenlijk dat niveau van mentale problemen onder jongeren nog net zo hoog lag als in 2021. Waarvan we toen dachten, nou ja, dat is de coronapiek. En dat is natuurlijk echt geen goed nieuws. Dus we moeten echt heel sterk inzetten op die mentale gezondheid van de jeugd. En dat moeten we samen doen. Maar gelukkig is het natuurlijk ook nog wel zo dat de meerderheid van de jongeren dit soort klachten niet heeft. En dat ook heel veel jongeren heel positief zijn over allerlei sociale relaties. Dus met leeftijdsgenoten en met ouders. Dus we moeten ook gebruik maken van die kracht die er is.
1: Ja, u spreekt klare taal. Het was een plezier om met u te praten. Dankjewel. Hoogleraar jongerenwelzijn Gonneke Stevens.
2: Radio 1.

0: eerste single van Lenny Lenny. Doet een beetje denken aan Warhouse, hè? Dat is mooi.
1: De Wereld van Sophie.
0: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn de topministers van de regering gisteravond na enkele uren overleg uit elkaar gegaan zonder akkoord over de begroting. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kan worden uitgewerkt, maar dat kreeg geen groen licht. Straks zouden er bilaterale gesprekken zijn, dan roept de premier de vice-ministers afzonderlijk bij zich. Vrijdag zou dan een nieuwe vergadering van het kernkabinet volgen, waarop de regering moet uitmaken of ze onderhandelingen tot de finish kan opstarten of niet. Dinsdag is de deadline, dan zou de premier in principe met een begroting naar het parlement moeten gaan. Maar de kans dat dat lukt lijkt met de dag kleiner te worden. Op 84 plaatsen in Vlaanderen zijn er tijdelijke zwemverboden opgelegd dit jaar. Dat zijn er veel meer dan de voorbije 2 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. En dat komt vooral door de blauwalg die door de warme en droge zomer op veel plekken in het water zat. En daarin zwemmen is geen goed idee omdat je huiduitslag van kan krijgen en ook ziek kan worden. Minister Broens spreekt van uitzonderlijke omstandigheden en zegt dat hij werkt aan een betere waterkwaliteit. Vanaf volgende zomer moet zwemmen in open water overal kunnen, behalve waar het expliciet verboden is. In Jemen zijn al ruim 200.000 mensen ontheemd geraakt sinds de gevechten daar in juli zijn opgeleid. De Houthi-rebellen vechten er met steun van Iran tegen regeringstroepen die hulp krijgen van Saoedi-Arabië. Sinds deze zomer zijn er al honderden doden gevallen en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht, vooral vrouwen en kinderen. In Jemen is er nauwelijks voedsel en veilig onderdak. Wie kan, probeert met bootjes verder te vluchten naar Djibouti in Oost-Afrika, aan de overkant van de Rode Zee. Vannacht krijgen we nog regen en intense buien. Tegen het einde van de nacht wordt het geleidelijk droger vanuit het westen. Minima rond 13 graden. Overdag krijgen we afwisselend buien en opklaringen. Veel wind. En het wordt ook een pak frisser dan de afgelopen dagen. Met maxima rond 15 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Goedemorgen.

0: Noordkaap met Arme Joe. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Onze uitzending vandaag is misschien een kleine herinnering om de kinderen deze namiddag, want het is woensdag, hè, te laten chillen. Als het kan met wat vrienden. Buiten, dat zou ideaal zijn. Want onze kinderen hebben stress. Uit een recente bevraging van de Vlaamse scholierenkoepel blijkt dat de helft van de scholieren stress heeft door het schoolwerk en daardoor te weinig tijd heeft voor ontspanning, hobby's of vrienden. Ook internationale studies bevestigen die tendens. Over de oorzaken daarvan hadden we het daarnet al, kan je nog herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max. Maar wat kan je als ouder doen om je kind misschien wel te stimuleren zonder extra druk te gaan zetten dan van thuis uit? Lieselot reageerde al via Radio 1 op VRT Max. Ik vind dit een heel moeilijk onderwerp, schrijft ze. Je ziet inderdaad de stress en ik wil die wegnemen, maar doordringen is moeilijk. Er wordt veel verwacht voor school en nog een sporthobby en jeugdbeweging en een muziekinstrument erbij en het is ongelooflijk puzzelen. En hij is nog maar 10 jaar oud. Wat kan je als ouder voor je kind betekenen? Dat weet Stijn van Petegem. Een zeer goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Onderzoeksprofessor ontwikkelingspsychologie aan de ULB. Werkt ook mee aan safesorry.be. Een onderzoeksproject rond ouderschap is dat in een veranderende wereld. Is het ook jullie vaststelling dat kinderen, jongeren meer en meer stress ervaren?
3: Inderdaad, uit ons onderzoek blijkt eveneens dat jongeren vandaag de dag het mentaal vaak moeilijker hebben en meer stress ervaren, meer angstige en depressieve symptomen ervaren. Wat dat voor een stuk ook wel te begrijpen is, gegeven de veranderende wereld waarin dat we leven, de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor dat we staan.
0: Zij voelen het ook. Zonder druk te willen leggen op de ouders nu. Maar kunnen zij, of welke rol kunnen zij spelen in het verlichten van die zorgen, die stress bij hun kinderen?
3: Ja, wel, ik denk dat het natuurlijk belangrijk is om daar ook te erkennen dat ouders in een moeilijke positie zitten. Hè. En in die zin is het citaat van daar juist ook wel sprekend. In de zin dat er ook heel veel verwachtingen zijn naar kinderen toe, maar ook naar ouders toe. Het is zo dat ouders die leven in dezelfde wereld als die jongeren worden ook geconfronteerd met boodschappen over klimaatverandering, geopolitieke spanningen, toegenomen economische ongelijkheid, onzekere jobmarkt, AI die alle jobs gaat uitwissen. Dus grotere maatschappelijke uitdagingen. Terwijl tegelijkertijd ouders die hebben ook wel het beste voor mijn kinderen. Willen dat hun kind een zekere en een goede toekomst tegemoet gaan. Wat mogelijk gegarandeerd kan worden door een goed diploma op school, goed presteren op school. En we weten uit onderzoek dat wanneer de ouders zich zorgen maken over jobonzekerheid, economische ongelijkheid, dat ze eigenlijk onrechtstreeks

0: ook voor een stuk die druk en die stress ook naar presteren op school mogelijk kunnen voeden.
1: Ja, ongewild kan je doorgeven.
0: Ja, inderdaad. Wat dan natuurlijk heel begrijpelijk is als ouder, hè, want je hebt het beste voor met je kind. Maar natuurlijk is het niet wenselijk om die druk verder te gaan voeden, want dat kan natuurlijk een bron zijn van meer stress, meer perfectionisme enzovoort.
1: Ja, zijn het soms de ouders zelf die misschien de voornaamste oorzaak van stress bij jongeren zijn?
0: Dat zou ik zeker niet zeggen. Want het onderzoek, ja, het plaatje is natuurlijk complexer, maar het onderzoek weten we wel dat ouders het algemeen vandaag de dag wel beter doen dan vroeger in termen van betrokkenheid. Betrokkenheid op schoolsvlak bijvoorbeeld. Dus in die zin zou ik niet per se zeggen van dat de ouders de schuldigen zijn. Er is zelfs onderzoek dat juist aantoont dat de stijgingen in mentale klachten bij jongeren voor een stuk juist gebufferd worden door een betere relatie met de ouders. Dus voor een stuk vangen ze eigenlijk al een beetje die negatieve trend op. Dus ik denk dat dat niet correct zou zijn om ouders daarvan ook de schuld te gaan geven.
1: Nee, maar ik denk dat we allemaal wel mensen kennen die bijvoorbeeld heel veel klemtoon zullen leggen op het hebben van de goede resultaten. Dat is misschien wel iets om waakzaam voor te zijn?
0: Ja, dat denk ik natuurlijk wel, dat dat niet wenselijk is en dat je op zo'n manier natuurlijk stress en prestatiedruk verder kan voeden.
1: Mm-hmm. Ook door bijvoorbeeld te veel te gaan duwen op het hebben van verschillende hobby's?
0: Ja, wel, natuurlijk. Ja, vandaag de dag wordt er heel veel verwacht naar jongeren toe. Ze worden verwacht van een sociaal leven te hebben, verschillende hobby's te doen, sportief in vorm te blijven en tegelijkertijd ook goed te presteren op school. Dus in die zin denk ik dat je als ouder eerder juist zou kunnen helpen om prioriteiten te stellen, om keuzes te maken. Wetende dat het natuurlijk niet wenselijk is om dan te concluderen dat enkel school de voornaamste prioriteit is en dat het ook belangrijk is om voldoende vrije tijd te voorzien, om afleidingen te kunnen zoeken, ook offline.
1: Als u aanhaalt, we leven in een veranderende wereld, ook de ouders zitten daarin. Hoe kan je de zorgen daaromtrent proberen niet door te geven aan je kinderen en dat ergens op het volwassenenniveau zich te laten afspelen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet evident, hè, want uw impact als ouder op die grotere maatschappelijke uitdagingen is eerder beperkt. Hè. Als ouder kan je niet de problemen in de grote wereld gaan oplossen, maar ja, je kan wel mogelijk helpen om de pijn als het ware een beetje te verlichten ofzo, of dingen wat in een ander daglicht te gaan stellen.
1: Bedoelt u dan de dingen die goed gaan in de verf zetten?
0: Voor een stuk, maar wat ik niet wil zeggen is dat we per se moeten hervallen in het ontkennen of het minimaliseren van bepaalde uitdagingen. Ik denk dat het wel belangrijk is om te erkennen van dat we als maatschappij collectief voor een aantal grote uitdagingen staan. Maar tegelijkertijd kunnen we als ouder misschien ook wel meeschrijven aan een meer hoopvol verhaal. Hè? Want ja, pessimisme en defaitisme, daarmee gaan we er ook niet raken. Dus door bijvoorbeeld aan te geven dat we als mensen het ook wel al vaker voor grote uitdagingen hebben gestaan en dat we daar dan uiteindelijk ook tot een oplossing zijn gekomen, hoe vaag of hoe wollig dat ook mag klinken.
1: Mm-hmm. Het is wel iets om af en toe toch eens te laten vallen.
0: Ja, inderdaad.
1: Inderdaad, ja. Ik wil een fragmentje laten horen uit de reeks Bokkie gaat naar school, Bokkie de rapper. Die laat daarin Silke aan het woord. Zij zegt dit.
2: Ik heb niet echt hobby's.
3: Je hebt geen hobby's?
2: Nee.
3: Oei.
2: Ik ben vooral veel bezig met school. Het is vooral door stress dat ik blijf studeren. En dan...
3: Door stress?
2: Ja. Als ik bijvoorbeeld een cijfer heb onder de 80, dan ben ik al niet meer zo trots op mezelf.
3: Je hebt geen idee van waar dat komt, dat jij zo...
2: Nee, mijn ouders zijn gewoon echt heel perfectionistisch. En ik denk gewoon ook door vooral te vergelijken met andere punten van iedereen.
3: Daar ga je toch kapot van?
2: Ja, bijvoorbeeld als ik stress had, begon ik helemaal te wenen thuis. Ik moest echt een uur lang aan een stuk wenen.
3: Malé.
2: En ik wist niet meer wat ik moest doen. Ook tijdens de examens was dat dan nog veel erger, al die stress. Ik wil niet meer eten na mijn examen, gewoon omdat ik denk van dat is gewoon tijd verliezen voor te studeren. Dus ook niet naar de wc gaan of zo, heel tijd tot in de avond. Bijvoorbeeld douchen, ik probeerde altijd zo rap mogelijk dat te doen, gewoon omdat ik dacht van, ik mag hier niet veel tijd aan verspillen, ik moet allemaal alles rap doen.
1: Ja, we horen hier duidelijk iemand die zichzelf een heel hoge lat oplegt, heel veel druk geeft. Wat als je kind stress heeft zonder jou toedoen? Ze blijken gewoon...

0: gewoon zo'n aard te hebben. Hoe kan je hen dan begeleiden?
1: Ja, ik heb het fragment ook gezien bij Bokkie gaat terug naar school. Ik vond het ook inderdaad wel heel aangrijpend. En ik denk daar opnieuw, als ouder kan je een bepaalde rol spelen, maar die rol is ook wel beperkt. Hè. Maar ik denk, ja, wat je als ouder kan doen en wat eigenlijk veel ouders al doen, zijn vrij evidente zaken, maar ik denk aan bron van steun zijn, begrip tonen, luisteren, niet onmiddellijk proberen minimaliseren, maar erkennen dat uw kind stress ervaart, onzekerheid ervaart. Ik denk ook de boodschap geven, zeker in het geval van perfectionisme, zeker ook wanneer dat gepaard gaat met veel zelfkritiek is, ja, de boodschap geven dat falen, dat toegestaan is, dat oké is. Hè. We mogen fouten maken. Fouten kunnen leermomenten zijn. Mislukken heb je soms nodig ook om juist te kunnen groeien. Dus ik denk dat ook wel een belangrijke boodschap is om mee te geven. En ik denk verder proberen helpen in het loslaten van stress, van schoolse zaken. Aanmoedigen om afleiding te zoeken. Buiten, offline.
0: Ja, want er zijn gewoon kinderen die de reflex zullen hebben. Ik ga studeren. Ik zit liever dat ik ben ontspannender tussen mijn boeken dan ergens anders. Het is een moeilijk evenwicht als ouder. Wanneer moet je hen daarin stimuleren? Wanneer weet je dat ze even zouden moeten aan de kant gaan zitten en uitblazen?
1: Ja, wel, ik denk als jongeren ontspannen tussen je boeken zit, denk ik niet per se dat je dat moet gaan ontmoedigen als ouder, maar ik denk dat de gegevens eerder aantonen dat kinderen, jongeren juist veel stress gaan ervaren rond schoolse prestaties. En ik denk op zich, verwachtingen zijn op zich zeker niet problematisch. Integendeel, ik denk dat wel goed is om als ouder ook bepaalde verwachtingen te hebben. Maar wanneer dat we met perfectionisme of faalangst worden geconfronteerd, is meestal niet een gebrek aan verwachtingen dat het probleem is. Ik denk dat die jongeren juist zichzelf heel veel druk gaan opleggen en de lat juist zeer hoog gaan leggen. En ik denk dat een ouder daar dan voor een stukje juist kan gaan helpen om de stress een beetje te verlagen, om ook te kijken naar andere prioriteiten, hoe dat je kan ontspannen enzovoort.
0: Ja, maar als ik u goed hoor, begint het eerste werk misschien bij onszelf, om zelf een beetje chill en mild te zijn als ouder.
1: Ik denk dat ook geen kwaad kan, inderdaad. We weten er natuurlijk dat we als ouder ook constant om door worden geslagen met advies over hoe je het hoort te doen. Hè. Dus dat maakt ook natuurlijk de rol van de ouder er niet makkelijk op.
0: Ja, dan wordt dit gesprek ook al stresserend. Dat zou het nu net niet mogen zijn.
1: Ja, geweldig. Dan hoop ik dat we dat niet doen.
0: Het was zeer interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Professor ontwikkelingspsychologie Stijn van Petegem.
1: Dankjewel. Radio 1.

0: De nieuwe Eels. Congratulations to me, zo heet hij.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Vandaag hebben we het over de toegenomen stress en de druk die jongeren ervaren op school en ook daarbuiten. Eén woord is intussen al een aantal keren gevallen, komt telkens weer terug en dat is perfectionisme. Dus laat ons dat dan maar ook eens in detail gaan bekijken. Op de website van de BBC las ik dat het perfectionisme in de wereld is toegenomen. We willen het met z'n allen meer dan goed doen. We willen excelleren. Hoe komt dat? Vraag ik aan professor Bart Soenes. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Professor ontwikkelingspsychologie aan de UGent. U onderzoekt al jaren hoe perfectionisme ontstaat. Klopt dat? Worden wij met z'n allen perfectionistischer met de jaren?
3: Met ons allen is misschien veel gezegd. Er zijn vooral studies die tonen bij studenten in het hoger onderwijs in welvarende landen zoals Amerika, Canada, Engeland, dat daar perfectionisme historisch stevig in de lift zit. Dus die leeftijdsgroep zo, 18 tot 25 jaar, hoogopgeleide jonge mensen, daar zien we vanaf het jaar 2000 ongeveer, dus nog een stuk voor de intrede ook van social media, dat gestaag, maar ondertussen accelererend eigenlijk dat perfectionisme hand over hand aan het toenemen is.
0: Ah ja,
3: dus 4 van de 5 jonge mensen vandaag zijn het meer perfectionistisch dan leeftijdsgenoten 30 jaar geleden.
0: Allee zeg. Als we dan spreken over perfectionisme, wat is dan ongeveer de definitie die u hanteert?
3: Het bestaat eigenlijk uit 2 zaken. De basis is natuurlijk dat je de lat voor jezelf zeer hoog legt. Niet een beetje hoog, maar echt extreem hoog. Dus het is meer dan een beetje gewetensvol zijn of ambitieus in het leven staan of excellentie nastreven. Het is echt van jezelf eisen dat het perfect is. Dus dat je een foutloos parcours rijdt in het leven. En dikwijls gaat dat hand in hand ook met dan de tendens om zeer zelfkritisch te zijn. Dus mensen koppelen hun zelfwaardegevoel aan het behalen van die standaarden. En als het dan niet lukt om die standaarden te behalen, hebben ze het gevoel vrij snel dat ze over heel de lijn mislukt zijn. Dus zeer zwart-wit denken, veel rigiditeit en dan beenhard zijn voor zichzelf. Zichzelf een complete mislukkeling voelen over de hele lijn.
0: Mm,
3: en dat tweede aspect is eigenlijk het meest kwalijke aspect van perfectionisme, dat sterkst samenhangt ook met mentale gezondheidsproblemen, risico op psychopathologie. En het slechte nieuws is dat het net die tweede, meer kwalijke dimensie is die meest in de lift zit, dus die meest geprononceerd die historische toename vertoont.
0: Ah ja, amai. Het is wel iets om ons zorgen over te maken als onze jongvolwassenen genadeloos streng worden voor zichzelf.
3: Zeer zeker. En dat biedt waarschijnlijk voor een stuk een verklaring voor de mentale gezondheidscrisis die we vandaag zien bij jonge mensen. Dus dat lijkt een soort dieper fundamenteel proces te zijn dat maatschappelijk al een tijdje aan de gang is, aan het broeden was, nog voor sociale media, dat verder versterkt wordt vandaag en dat natuurlijk zeer sterk samenhangt met klachten zoals angst, depressie, stress, somatische problemen ook, buikpijn, hoofdpijn, slaaptekort. We noemen het een soort transdiagnostische risicofactor, omdat het een breed spectrum aan problemen kan voorspellen.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, het onderzoek is bij jongvolwassenen gebeurd. Over hoe het zit met de rest van de samenleving, de volwassenenwereld, dat weten we.

0: we niet. Of daar ook het perfectionisme toeneemt.
1: Nee, onderzoek over volwassenen of gelijkaardig onderzoek over volwassenen bestaat niet. Dat is jammer. Want in principe zou het kunnen dat we allemaal inderdaad van jong tot oud gevoelig zijn voor die perfectionisme-pandemie. Natuurlijk, we weten ook, jonge mensen zijn ergens gevoeliger ook voor maatschappelijke trends. Ze zitten in hun formatieve jaren van ontwikkeling. Ze staan open en receptief. Dus het zou kunnen dat we allemaal een beetje perfectionistischer geworden zijn, maar dat dat vooral speelt bij die jonge mensen die volop nog sterk gevoelig zijn voor wat er in de omgeving aan het gebeuren is.
0: Ja. Hoe komt het dat we met z'n allen zo perfectionistisch geworden zijn? Wat zijn de grote oorzaken daarvan?
1: Een interessante recente analyse wijst erop dat een aantal maatschappelijke of economische factoren daar toch mee gecorreleerd zijn. Men heeft gezien dat in landen of in perioden waar het er meer economische achteruitgang is, dus als het economisch minder goed gaat, dat dan dat prestatiegericht perfectionisme ook begint toe te nemen. Of in perioden waarin dat de inkomensongelijkheid toeneemt, dus de verschillen tussen arm en rijk worden meer uitgesproken, dan zie je dat zelfkritisch perfectionisme begint toe te nemen. En het patroon lijkt dus een beetje te zijn in perioden waarin dat de onzekerheid economisch toeneemt, dat er misschien een zekere hypercompetitiviteit optreedt, dat er meer prestatiedruk wordt waargenomen door jonge mensen. En dat ze daarmee omgaan door zich meer perfectionistisch te gaan opstellen. Zo'n soort maatschappelijk copingmechanisme bijna kunnen zijn om met die onzekerheid om te gaan. Vanuit het idee van, oké, het gaat moeilijk. Ik ga moeten competitief zijn, hard zijn, strijden om mijn plek in de wereld in te nemen en succesvol te zijn.
0: Dat is interessant. Zijn er mensen die daar meer gevoelig voor zijn dan andere mensen die signalen van die economische druk misschien sneller oppikken?
1: Sowieso. Perfectionisme is ook een echt persoonlijkheidskenmerk. Dus daar bestaan veel individuele verschillen in. We weten, genetica speelt een rol. Dus wat je vanuit je DNA meekrijgt van thuis uit, ook opvoeding. De individuele opvoeding die je krijgt van thuis uit speelt een rol. Dus het is sowieso een complex samenspel van maatschappelijke, biologische en individuele factoren die een rol speelt. En sommige mensen hebben meer een zesde zintuig of een antenne, zal ik zeggen, daarvoor om die signalen maatschappelijk op te pikken. Dat is zeker het geval.
0: Mm-hmm. Het ging daarnet al even over meisjes die meer stress en druk ervaren. Zien we dat ook bij perfectionisme een genderverschil?
1: Dat is helaas nog niet systematisch onderzocht. Dus men heeft in die analyses over de trends in perfectionisme niet de opsplitsing systematisch gemaakt tussen jongens en meisjes. En dat is jammer, want ik zou inderdaad wel willen zien ook of we daar gelijkaardige patronen vinden als in die toegenomen druk op het schoolwerk en het secundair onderwijs, waar dan meisjes meer gevoelig lijken te zijn. Natuurlijk, perfectionisme is een beetje een breder kenmerk. Ga niet enkel over school. Dat kan ook betekenen dat je op alle vlakken van je leven, ook in sport, in hobby's, in je sociale relaties, het perfecte plaatje wilt krijgen. Dus we kunnen niet zomaar vanuit die vaststelling over genderverschillen en druk op schoolwerk aannemen dat dat ook geldt voor perfectionisme in het algemeen.
0: Ja, wat is het wapen tegen perfectionisme?
1: Dat is een goede vraag, een moeilijke vraag. Ik denk, vanuit een individueel niveau bekeken, is het belangrijk voor jonge mensen, denk ik, en dat is misschien de mooie opdracht of taak ook voor ouders en leerkrachten, om talenten bij jonge mensen te identificeren, te zien, oké, waar ben je goed in, waar ligt je competentie? En om dat met een gevoel van gezonde ambitie te gaan cultiveren, dus zonder dat die druk voortdurend wordt opgevoerd. Maar belangrijker nog, denk ik, is dat, en dat vormt dan ergens het tegengif voor perfectionisme, is dat we ook op zoek gaan naar ruimte voor autonomie. Dat we bij jonge mensen ook de vraag stellen, oké, je hebt bepaalde talenten, bepaalde competenties, maar waar liggen ook uw interesses, uw waarden, uw voorkeuren in het leven? En waar kun je dus uw competenties op een zinvolle manier gaan inzetten. Want dat is net wat dat perfectionisten niet doen. Perfectionisme wordt soms de tirannie van het moeten genoemd. Dus

0: Je voelt voortdurend die innerlijke kritische stem in je hoofd die je vertelt wat je zou moeten aan het doen zijn. Dikwijls in het, ja, in het perspectief of je denkt voortdurend na over wat de anderen vinden dat, dat goed of perfect zou zijn voor jou. Maar door meer in te spelen op die autonomie ga je jongeren misschien meer een soort authentiek intern kompas laten ontwikkelen. Waar dat ze dan ja, hun eigen weg mee kunnen zoeken, zelf kunnen navigeren in die onzekere wereld waarin ze vandaag opgroeien. Dus ik denk dat naast competentie, autonomie een soort sleutel is om ja, tegengewicht te bieden tegen dat moeten van het perfectionisme.
1: Zodat ze zelf een standaard kunnen bepalen en zich niet dwangmatig willen gaan meten aan een ingebeelde standaard die er is.
0: Ja, meer uw eigen koers varen. Wat dat niet betekent dat we niet ambitieus moeten zijn hè, met onze jongeren. De lat mag hoog liggen, maar als je er zelf voor kiest ook, als je dat echt wilt om ambitieuzer in het leven te staan, om je doelen te gaan realiseren, met het oog op bepaalde waarden die diep jou representeren als persoon, of bepaalde interesses, dan voelt dat helemaal anders aan dan wanneer dat je de normen en de standaarden van anderen of de maatschappij aan het nagelen bent.
1: Super interessant, maar niet gemakkelijk hè? Bij jongeren die net graag willen zijn zoals hun vrienden zijn.
0: Niet gemakkelijk. En dat is een, ja, dat is een werk van lange adem. Het is een ontwikkelingspsychologisch werk waar de ouders vaak al vroeg mee beginnen door op te merken waar dat de talenten van hun kinderen liggen, maar ook wat hun kinderen interessant vinden. En het is zaak om daar zo ja, ongebiased mogelijk naar te kijken, wat je ziet en opmerkt, te gaan cultiveren zonder daar je eigen standaarden te gaan opleggen, zonder ja, ongerealiseerde dromen uit je eigen verleden misschien te gaan projecteren op je kinderen, maar echt ruimte te laten voor wat je ziet dat je eigen kind boeiend, interessant, waardevol vindt. En dat mooie werk is denk ik essentieel om ja. Jongeren voor te bereiden op de moeilijke wereld waarin ze vandaag opgroeien.
1: Ja. Ja, ik vind het heel mooi wat u zegt. Super interessant. En dan tegelijkertijd hopen met z'n allen dat we economisch gunstiger tijden tegemoet gaan. En dan gaat het langzaamaan dat perfectionisme misschien een beetje wegebben.
0: Dat is de factor waar we minder vat op hebben. We hebben in een ideale wereld begint de maatschappij inderdaad een beetje normaler te draaien. Het zou nice zijn als er wat minder autoritaire leiders met oorlogszuchtige neigingen aan de macht zijn, dat we een constructieve oplossing vinden voor de klimaatcrisis, dat er meer economische stabiliteit komt, dat we jongeren maatschappelijk gezien ook dat perspectief kunnen meegeven. Want ik denk die voortdurende onheilstedingen, al die bedreigingen in de actualiteit, dat weegt op jongeren, dat zorgt voor een combinatie met dat perfectionisme dat hen onzeker maakt. Ja. Dus hopen op betere tijden inderdaad, maatschappelijk gezien ook.
1: Dat zou nice zijn. Ja. Bart Soenes, professor ontwikkelingspsychologie aan de UGent. Heel, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Radio 1.

0: Arsenal met Angola.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de toegenomen stress op onze jongeren, die al maar perfectionistischer zijn, al maar meer de druk voelen om te presteren. En we moesten denken aan een filmpje dat een tijdje geleden viraal ging. Het is miljoenen keren bekeken wereldwijd, misschien ook door u. Het toont een leerkracht kunst in een Amerikaanse lagere school die de kinderen een tekening laat maken en hen dan een soort van mantras laat nazeggen. Luister even mee.
3: 1, 2, 3, it don't gotta be perfect.
4: It don't gotta be perfect.
3: It just gotta be done.
4: It just gotta be done.
3: Let's not be hard on ourselves along the way.
4: Let's not be hard on ourselves along the way.
3: Be gentle.
4: Be gentle.
3: Cause life's hard enough.
4: Cause life's hard enough.
3: After all,
5: this is just a painting.
4: This is just a painting.
0: Het moet allemaal niet perfect zijn, het moet gewoon nu gebeuren en we gaan niet te hard zijn voor onszelf. Wees mild, het leven is al moeilijk genoeg en dit is ook maar een tekening. Prachtig voorbeeld van de juf die je misschien graag gehad had op school, bleek ook uit de duizenden en duizenden reacties die er op dat filmpje kwamen. Wart Bogaert, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Je hebt uitgezocht wie deze vrouw is.
6: Ja, we horen Lanaya Roberts, zo heet ze. Online heet ze Lanaya the Artist, want zij is eigenlijk geen leerkracht. Ze is een beeldend kunstenares die beroemd is geworden door dat filmpje. Ze is ook online content creator, zoals dat dan heet. Ze is ondertussen ook al uitgenodigd door dat filmpje in een aantal grote Amerikaanse talkshows en podcasts, onder andere bij Jennifer Hudson. En alsof dat allemaal nog niet gigantisch genoeg is, zit ze nu dus ook in de wereld van Sophie.
0: Ja,
6: want een beetje tot mijn verbazing gaf ze me gewoon haar gsm-nummer toen ik haar vroeg of we haar een paar vragen mochten stellen in het kader van onze uitzending vandaag. Het geeft gewoon aan hoe na dat thema haar aan het hart ligt.
7: Hi, how are you doing?
8: I'm fine, thank you. How are you?
7: I'm doing amazing. I'm so honored to talk with you. Thank you for reaching out. I'm so passionate about the subject that you guys want to talk about today.
6: Ja,

0: dat had ik er dus nog niet bij gezegd. Lania Roberts is Amerikaans. Het zal je misschien al opgevallen zijn. Maar de kern van haar betoog is dit.
1: We don't learn in society that it's possible to achieve greatness through gentleness, through softness, through encouragement.
0: Ja, onze maatschappij, zegt ze, is vergeten dat je grootheid, grote verdiensten kan bereiken niet alleen door mensen onder druk te zetten, door die lat altijd hoog te leggen, maar juist door zacht en mild te zijn en door aan te moedigen. En wat ze dus doet is workshops geven aan heel jonge mensen, workshops, waarin ze die kinderen inderdaad zelfportretten laat schilderen. Ze noemt het self-love portraits, zelfliefde portretten. En zoals je misschien weet, dat is niet gemakkelijk, portret schilderen. Nee. Zowat het moeilijkste dat er is, blijkbaar. En als je dat goed wil doen, als je dat echt goed wil doen, ja, dan is er wel wat nodig natuurlijk. Hè. Die lat ligt hoog. Maar zij, zoals je daarnet hoorde, zij doet niets anders dan zacht zijn, aanmoedigen. En ook, heel belangrijk, relativeren. Het is maar een schilderij. En dat is iets wat ze zelf, als jongere, die destijds kunst wilde studeren, veel te weinig aangereikt heeft gekregen.
1: I was extremely hard on myself. And I would look at these artists that I would dream to become like. And I would just think that I didn't have what it took to become a true artist because I just wasn't never working hard enough, was never doing enough. And I was just constantly weighed down by this, you know, this pressure to be perfect. I was consistently depressed.
0: Ik was uiterst streng voor mezelf, zegt ze. Ik maakte mezelf wijs dat ik niet genoeg mijn best deed om te worden zoals mijn grote voorbeelden waren. En ik ging uiteindelijk ten onder. Ik werd depressief van die constante druk van dat perfectionisme. En dat is een druk die haar opgelegd werd van buitenaf, vertelt ze, maar die op den duur ook heel diep in haarzelf zat. Komt daar dan nog eens bij? Het filmpje dat je hoorde is opgenomen in Louisville, Kentucky, in een zeer achtergestelde probleembuurt, waar ze zelf ook vandaan komt. Het is het soort buurt, zegt ze, waar perfectionisme gewoon ingebakken zit als overlevingsmechanisme, als manier om te ontsnappen ook aan je eigen achtergrond. En het is pas veel later, toen ze al volwassen was, dat ze is beginnen doorhebben dat dat helemaal niet de manier is om vooruit te komen.
1: I keep thinking, in order to get somewhere good, I have to be mean to myself. But if I keep thinking that, you know, in order to do good things, I have to be mean to myself, but it's not working, why don't I try something different? Why don't I try gentleness? And so I tried gentleness.
0: And so I tried gentleness. Ik maakte mezelf de hele tijd wijs dat ik gemeen moest zijn, hard moest zijn tegen mezelf om ergens te geraken, maar dat werkte gewoon niet. En dus heb ik maar geprobeerd om zacht te zijn, om lief te zijn, om mild te zijn voor mezelf. En dat zit dus allemaal verpakt in die mantras. En dat gaat voor haar ook veel verder dan die schilderlessen, hè? Voor alle duidelijkheid. Het is allemaal nog veel erger geworden dan toen zij zelf jong was, vindt ze. Jongeren vandaag hebben een veel grotere gevoeligheid voor kritiek, zegt ze, omdat ze steeds meer beelden, rolmodellen hebben waarmee ze zichzelf gaan vergelijken. Maar er zijn natuurlijk ook die sombere toekomstbeelden, oorlogen, klimaatcrisis, zullen wij nog werk vinden? En dat komt onvermijdelijk allemaal het klaslokaal binnen.
1: Perfectionism freezes you. It makes you feel like there's that if you make a mistake, it's a reflection on not just you making a mistake, it's a reflection on your worth. It's a reflection on who you are as a person. So kids get frozen. They don't want to practice. They don't want to do the thing because they feel like if they get it wrong, something's wrong with them.
0: Perfectionisme doet jongeren bevriezen, zegt Lania Roberts. Ze denken dat als ze fouten maken, dat er iets mis is met hen als persoon. En die mantras, die geruststellende mantras, die lossen natuurlijk hun problemen en bij uitbreiding de wereldproblemen niet op. Maar die doen de jongeren op zijn minst weer goesting krijgen om dingen te gaan proberen.
1: Because it gets them in movement. And it gets them to practice. And it gets them to try. Yeah. And that's the most important thing when it comes to learning.
0: En als dat lukt, dat proberen en dat zacht zijn voor jezelf, dat mild zijn, ja, dan vaart uiteindelijk iedereen daar wel bij.
1: If you keep being hard on yourself, you're gonna make good work

0: om lief en mild te zijn voor zichzelf. Het is een prachtige cirkel eigenlijk die ze maakt. En als we de kans hebben, moeten we ieders inner bully, zo noemt ze het, de inwendige pestkop, moeten we die bij iedereen streng gaan toespreken. En dat probeert Lanaya Roberts bij die kinderen te doen, maar ook bij haar vrienden, waartoe ik nu blijkbaar ook behoor.
1: Aha.
0: Sophie, ja, want ook mijn inner bully, die heeft er stevig van langs gekregen.
2: So many words. Be nice to my friend, aka you're my friend, okay? Be nice to my friend. And if you don't be nice to my friend, I'm gonna have to pick up my gloves, my boxing gloves, right? And make sure that your inner bully knows to not mess with my friend too much, right?
0: Don't mess with my friend. Voilà, ik stel voor dat we straks allemaal samen mantras gaan declameren. Het is maar een radioprogramma, Sophie.
1: Het is maar radio, zeg. Hela. Dankjewel, Bart Bogaert.
0: Alsjeblieft.

0: Het is de jongste van Cella Sue en de Galants. How does it feel? Als jij er nog bij wil zijn op de Radio 1-sessie van Cella Sue en de Galants, die is op woensdag 18 november, dan ga je moeten rappen. Het is de enige waar nu nog tickets voor zijn. Alle info daarover vind je via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Fontaine's DC met Marianne. We hadden het vandaag in de wereld van Sophie over de toegenomen stress en druk op onze jongeren en de vele verschillende redenen die er daarvoor te vinden zijn. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.